0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prutsen.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weken op Snijm van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijm te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Meer dan niet anders.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: de tijd even zijn eigen gang gaan.
1: Ja.
0: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar oren plakken, oren tieden en oren verhaal.
2: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snuitermorgen.
3: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
2: Oké, dan gaan we nou naar de nocturnes van de Chopin.
0: Doch de egen even dicht. Harkje en geniet je.
2: Ja, ze kunnen dicht, hè.
3: Mij douwe, Snuitermorgen van 9 tot 11 uur bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heerlijke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
4: I want you to want me.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oeren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarom gids aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11:00 bij Omroep Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al nog voor alle actuele beruchten, Ef de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het noorden en in het westen. En het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erietse.

0: Starship is bij Friesland van de Moorn en We Built This City.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
0: Het is vrede 9 oktober en minister Karremans die shut dat net zou gebeuren.
3: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer, is dat er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Dus dat is wat groter geworden in de pers en op het eiland. En ja, dat is ontzettend zonde, want ja, een beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten, ja, dat is allemaal niet waar.
0: Ja, minister Vincent Karremans volgde de padden van de Waterlon net mijn stek en aansluiten, zei er. Hoe het dan vol zit, ja, dat moet er dadelijk nog even nu te lezen dan. Ging er dat
4: nou ja, de bewoners van de eiland, die meisje hun dek Rutte zwaar genoeg, wie een plan van Rietswettersteert en ik de waardvereniging loop, die wil ik dat er minder mensen naar het watergebied komen.
0: Maar dus, net mijn stekken?
4: Nee, net mijn stekken.
0: Nee.
4: Nee, maar goed. Dat, ja, maar nee. Een stek om de Waadzee, dat wil ik dreeg.
0: Dat denk ik echt.
4: Ja.
0: Nou, trouwens.
4: Ja.
0: Ik ken nog wel een voetbal. Nee.
4: Oké. Okay.
0: Wat wil het? Sint Anne, toch? Daar moet ik iets mee in een stek.
4: Ja.
0: Vier meter heeg. Wat wie dat nou voor een week?
4: Ja, dat wie de woens een voetbalveldje voor de jeugd. Woens bij een squallen, woens ze daar, hè. En ja, de wiener bolle wiener net zo blieb mij. Toen zijn ze, ja, maar we doen een stek van 4 meter heeg. Er komt nog een net oerhinnen, oer dat veld. Dus er zal geen oerlijst wezen.
0: Ongelooflijk. Dat ben je, ja, een goede tien voor stekleveranciers. Dan komt het op Del.
4: Ik spoor ongeveer.
0: Nou ja, een Karremans leidt net dus.
4: Ja.
0: Goed, we praten ook met de trainer van SC Heerenveen. Want na een pauze van 3 weekend begint Joen de competitie weer. Maar een wedstrijd in PSV.
5: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel 2 hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Maar de spanning na zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
0: Goedemorgen en mooi dat de best bij Friesland van de Moorn. Ik zeg dat u de busbranche is. Ik weet goed, zijn we er geen de reageurders. Jouten die zei: goedemorgen, beste omroepers. Alweer de laatste dag voor de eerste kwalvakantie. Protten willen daar dan nog even lijn tretje in. Nou, zo succes daar, Jouten. En Jon Jaap die stuurt: ik ben er ook weer bij, de laatste maarsdienst. En alweer 8 dagen uitsliepen. Creedence Clearwater Revival, my Bad Moon Rising. Wil Tjalkje graag heren.
4: Altijd goed.
0: Is als
4: CCR.
0: Nou ja, ik heb dus Craig Juster een cd gekocht van CCR.
4: Hey, ja. CD's? Even, mag je me even helpen?
0: Een cd?
6: Ja. Is dat zo'n glimmend scheefje?
0: Glimmend. Ja.
4: Oké.
0: Ja. En Jaap en Tjalkje, stuur ik hoe je mond.
4: Vanzelfs, die ben er altijd bij.
0: Uiteraard.
4: Ja. Ik zult kwaad horen, als we dit dikke een lang blok om maar even met de trainer van SCR te
0: spreken. Goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen. Ja. Ghana, die zal helpen bij het opsporen van drugscrimineel Bolle Jos, die het hem verskoelt in Sierra Leone. Ja, en supporters van voetbalclub VfB Bochum, die maaien net langer springen op de tribune.
0: Nou, we zullen praten nou eens muziekje op.
4: Ja, daarom. Ik denk, maar is het kwaad. Nou.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Joet, dan ben er een soort steuringen. En dan krijg je een
4: duim.
0: Nou ja.
4: Oh, net het woord waar.
0: Net op het weekend. Tenminste, dat hoop ik dan maar net. Nee, steuringen als in het waar.
4: Het waar, ja.
0: En dat witte waarmeester met volle bed, zoals ik het weet. Maar in elk geval, dat zorgt ervoor dat er buien binnen. En dat er een krachtige zuidwesten stiert. Met temperaturen van 18 graden op datzelfde water. We hebben het erin.
4: Hey.
0: En in het vierde triathlon, in de provincie, 16 graden.

0: Herman van Veen.
1: Om Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: En Hilversum, drie wie dat. De Zilthaven oer het waard. Ik zei het niet eens, kijk het even. Minister Karremans onder oren. Die keert vanzelfs oer het waard als minister van infrastructuur en wettersteert. En juist in de tweede keer met Giert oer het waard. En we nam oer de onrest die dan stier. Nadat in besletten oer is praat wie oer het mogelijk afsluiten van patten van de waardeilon. Op die manier zou de natuur beter beschermen voor de matten. Neffens de minister is dat al je bot oedreun.
3: Maar om nou te zeggen dat wij hele delen van het eiland gaan afsluiten, dat willen we ook helemaal niet. Want mensen moeten daar gewoon in de natuur kunnen leven. Dus dat is wat groter geworden in de pers en op het eiland. En ja, dat is ontzettend zonde. Want ja, we willen graag een goed beheerplan maken waarin bewoners nog steeds gewoon van de natuur kunnen genieten. Nog steeds in de natuur kunnen komen. Dus dat is wat we nu aan het doen zijn.
4: Maar begrijp ik nu goed dat u toezegt, permanente sluiting gaat niet gebeuren?
3: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer, is dat er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen. Heeft de minister van LVN net ook al gezegd. Dus in die hoek moet je het mogelijk zoeken. Maar nogmaals, we weten helemaal niet wat er uitkomt. Want dat proces zijn we nog aan het doen. Het zou ook iets heel anders uit kunnen komen. Maar het beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten, ja, dat is allemaal niet waar.
4: Ja, u noemt nu allemaal mogelijke opties. En dat permanent afsluiten van de gebieden, dat klinkt een beetje als een soort van ultimum remedium. Waarom hebben we het daar dan de hele tijd over en niet over die andere opties?
3: Nou, omdat er dus tijdens een informatiebijeenkomst een suggestie is gewekt dat we dat zouden doen. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan.
4: Ja, want liggen er andere opties op tafel?
3: Nou, er wordt nu naar heel veel opties gekeken. Hè? Dus, en ik heb ook toegezegd dat we dat ook samen met bewoners en ondernemers gaan doen. Want ook op de Wadden zijn er heel veel mensen die natuurlijk gewoon van de natuur houden. Die willen goed voor de natuur zorgen. Dat gebeurt daar ook al even lang. Daar heb ik begrepen dat er echt wel begrip is voor het feit. En die mensen heb ik zelf ook gesproken. Dat je de natuur op een goede manier wil beschermen. Maar dan kijk je samen hoe kan je dat nou op de meest vriendelijke manier doen. Nou, en in dat proces zitten we nu.
0: En dat zei minister Karremans. Ik meteen mij de Waddenomroep. De Waadomroep. En die praat ik met Sebo Buitenkamp. En die is van actiegroep Wij zijn de Wadden. Hij wie dus ik bij het debat. En hij vond het toch even wat lang door.
5: Ja, het is een lang debat. En ik denk dat we in ieder geval ook wel een aantal goede toezeggingen hebben gehoord. Natuurlijk moeten we dan even zien hoe die worden ingevuld. Maar we hebben wel het gevoel dat we uiteindelijk bij Rijkswaterstaat aan tafel komen.
6: Ja, voel je wat gehoord nu?
5: Absoluut. Ja, duidelijk wel. Als je de Kamerleden ook in hun debatten hoorde, hè, wat ze uiteindelijk uitgesproken hebben, dan zijn we bijna 4 of 5 keer genoemd als stichting. En ja, dat geeft wel aan dat 51.000 handtekeningen uiteindelijk wel aankomen.
6: Ja, en dan hebben ze het dus over informatiebijeenkomsten die eraan gekomen vanuit Rijkswaterstaat. Dat zien zij eigenlijk een beetje als de inspraakmogelijkheid voor eilanders. Hoe kijk jij daarna?
5: Ja, we moeten de inhoud van die gesprekken dus even afwachten. Hè. Is het daadwerkelijk in inspraak of is het aanhoren? En ja, daar kunnen we niet eerder een oordeel over hebben als dat we het hebben meegemaakt.
6: En als het alleen aanhoren is, wat dan?
5: Dan zullen we toch weer opnieuw met onze Kamerleden in gesprek moeten. Ja,
6: en als we het hebben over je verwachtingen voor vandaag, heeft het dan nu je verwachtingen overtroffen of niet?
5: Eigenlijk wel. Als je kijkt naar hoe de Kamerleden zeg maar eensgezind hun vragen hebben gesteld, ja, dan denk ik wel dat we daadwerkelijk mogen zeggen, dit was beter dan verwacht.
1: De media van de Moor.
0: We hebben een aanmelding van Nije Wieken.
7: Ja.
0: Mariet die er dan net al dagen bij. Die is even het loon uit.
7: Even het loon uit.
0: Die verkoos je dan natuurlijk, hè, Nije Wieken.
7: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Ik zag trouwens, Tjalke die zei dat Herman van Veen, die is natuurlijk nog aardig soepel van zijn leeftijd.
7: Ja.
0: Soepele heupen. En die zit nog altijd op het podium.
7: Oké.
0: Okay. Onder oor in de harmonie.
7: Ja.
0: Dat kan mannen. Dan zit Tjalke erin. De oorleding van Hilversum die natuurlijk. Even kijken draaien.
7: Ja.
0: Ik ben heel blij met Oren Media.
7: Ja, ik. Ik ga er ook niet open. Dus,
0: dat is toevallig dan.
7: Nou, mijn stiepe van de Ghanese politie hoopt het kabinet op een rappe arrestatie van Sloans meest zachte crimineel Bolle Jos. De drugscrimineel die houdt hem school in Sierra Leone. Maar met help van Ghana hoopt minister Daart van Weel van Justitie en Veiligers ja, de drugsieren van de crimineel oor te kniepen. En het kent zelfs ik niet dat er Nederlandse politiemeesten naar Ghana gingen. Maar de exacte inzet wordt nog letter bepaald. Het is een van de meerdere fronten waarop de jacht op Bolio's viert wordt. Door de blikken uit een rondgang van de Telegraaf. Maar ja, Sierra Leone die houdt nog geen krimp. Dat zei het van Weel ik. Nadat de begrutingsstype stopzet is. En dat zorgt nog voor een beetje een scale tussen de minister en de Europese Unie. Want ja, Van Weel die zei, ja, dat doen ze. En die begrutting, of die stiepe, financiële stiepe, die werd stopzet. Omdat ze Balias daar maar de hand boven de holle houden. Maar die blikken dat het net alleen nog daarom wie volle breder. Dus dus hoop je hem binnen een ier te pakken.
0: Ja, dat werd nog wat.
7: Ja,
0: inderdaad. Die zit natuurlijk dicht op een macht.
7: Ja, die zit heel dicht op een macht. Ja, de relatie met de dochter van de plaatselijke dictator. Ben je. Dus dan wordt het familie, hè?
0: Ja.
7: Ja. Nou ja, dan gaan we naar Duitsland. Want een bijzondere nieuwe regel voor supporters van VfL Bochum. Het is voor de supporters van de Duitse voetbalclub onzeker 2028 ten strengste verboden om nog massaal en synchroon te springen op de tribune. En oetreders die kunnen een zware straf krijgen. Ja, Bochum het onderzoek dien met help van een ingenieursbureau en de befaamde Ostkurve in het oudere Roerstadion die begint heel bot te trillen bij massale sfeeracties. En dat kan leiden tot een onwelzijn effect. Dus mensen kennen hun net goed vielen als ze die trillingen, die schommelingen vielen in die tribune. Dat ik het mij ik net echt een veilig gevoel was dan krijgt. Ze hebben dus een fanatieke aanhang en die springen dan synchroon. En dan wordt die druk, wordt dus zo groot dat die hele tribune begint te squodgen. Oorsfeeracties ben nog vol, tastien. De torjubel mij nog vol. Dus als er een goal maken we het. Dan mij ze nog vol even in de loft springen. Dat we dus nog vol tastien. En als supporters het hoosverbod dags negeren, dan dreigt de oerhit de complete tribune per direct te sluiten. En dat er zo'n 10.000 fanatieke aanhingers de dupe worden en hun plak kwijtrijdje. Dus dat is dan toch wel een vrij zware straf. Het klinkt misschien als een 1 april grap, maar het is net de eerste keer dat een Duitse voetbalclub oergeert daar zijn maatregel.
0: Oh.
7: Ja, in 2016 hier FC Magdeburg hetzelfde probleem. En daar moest de kern 3 jaar lang met de beide voeten op het beton steen blowen. Want de club de steentribune voor miljoenen euro's verstevigen hier.
0: Misschien met ze gewoon bij tourbeurt of zo, dat ze dan om en om springen. Dan maakt het wel.
7: Ja, een beetje een cadans of zo. Dat is zo'n wave.
0: Golfbeweging.
7: Zo'n wave trots staan.
0: Ja.
7: Ja.
0: Choreograaf moet ze, denk ik.
7: Ja, dan maar even niet aan. Die soort dirigent moet er dan voorstellen van jongens, dan Jim. Ja.
0: Dit ben mogelijkheden, denk ik. Sis het maar. Dit is net de bedoeling. Dan heb ik weer dat oude muziekje aan de oren komt.
7: Ach,
0: is ook eens helder.
7: Golden oldies.
0: Sis het maar. Ja, de koffieplaat. Welke muziek was de jaren? We zijn het al. Creedence Clearwater Revival. Die kan wel even voorbij. Bad Moon Rising. Ik denk ook welke wie het ook al werd, maar Bad Moon Rising weer. Ik wil van, ik weet even welke koffieplaat. Zoet deze die.
7: Jan Jaap.
0: Wat stuurt Jan Jaap?
7: Ik zei het Bochum. Herbert Grönemeyer. Ja, die heeft een hele mooie platen.
0: Oh.
7: Ja.
0: Nou, dat maar wel even een opziekje.
7: Ja.
0: Ja. Nou, hij heeft er nog ideeën van een mooie koffieplaat. Stuur me terug naar 0620-4-9-9-9-9-9-9 of de omroep app. Want denk erop, dit de laatste keer deze die en deze week. Dat kan niet weer van de morgen. Ja.
7: Pak die kans.

0: Hij heette de Mem. En dit zijn de bekende evangelisten in Amerika. Dus toevallig.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Jon om 8 uur, dan speelt het SC Heerenveen en PSV. Nee, drie weekend, maar alleen nog Interlon voetbal pakt Heerenveen de drieën weer op. Mijn uitwedstrijd in de ploeg uit Eindhoven. Heerenveen trainer Robben Veldman is blij dat de Eredivisie weer uiteenzet.
3: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel twee hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Waar natuurlijk, als je even van de basiself van de laatste wedstrijd kijkt, waren we alleen Oliver Brouwer echt kwijt. En Berend met Jong Oranje. En verder hebben we met al die andere jongens hebben we gewoon goed kunnen doortrainen, maar ook spelen. Wat waardevol is, maar de spanning na zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
4: Ja, maar word je denk ik weer naar je dingen erin slijpen? Of word je vooral expargie dat jongens die er blesseert wie dat die weer fit worden?
3: Ja, daar krijg je automatisch wat meer tijd voor. Maar ook jongens, zo even nog met Mees Hilgers, die kwam tot meer speelminuten toe in een vriendschappelijke wedstrijd. Dus ja, meerdere jongens die daardoor een volgende stap hebben kunnen maken in zowel fitheid, maar ook in verder komen in onze speelwijze. En we hebben wat transfers gedaan en al die jongens hebben ook veel minuten gemaakt. Dus in die zin kwam het wel goed.
4: Ja, hoe zit het eigenlijk met Mees Hilgers? Zit hij ook alweer voor de allereerste keer bij de wedstrijdselectie, nou Azentje in PSV?
3: Ja, hij gaat in de bus stappen. Ja.
4: Nou, dat is een mooi teken voor hem.
3: Ja, kijk, hij heeft natuurlijk een contractsituatie gehad en een blessuresituatie. Waardoor hij in totaal een hele lange periode helemaal niet bij een wedstrijdselectie heeft gezeten. Dus vorige week was het eigenlijk een oefenwedstrijd. Was misschien wel een soort van finale voor hem. Hè, van oké, ik kan iets afsluiten. En nu gaan we het doortrekken naar de Eredivisie. En wellicht in de beker. Kijken hoe we hem kunnen gaan inzetten.
4: Maar hoe dicht zit hij nou in de basis, hoor?
3: Nou, nu al. Hij zit heel dicht tegen de basis aan. Hij zorgt met meerdere jongens voor zware concurrentie. En dat was eigenlijk ook een beetje mijn wedstrijdbespreking geweest vorige week vrijdag. Van ja, dit is wat het nu is. Maar als je achterom kijkt, dan zie je gelijk iemand die ook klaar staat op jouw positie. En dat is binnen onze hele selectie op die positie, is dat zo. Maar dat hebben we op meerdere posities, waardoor wij denken dat ze elkaar ook naar een hoger niveau gaan duwen. En hij zit daar al heel dichtbij.
4: Ja, niet verzwakken, dat is een beetje het badskip van de trainer.
3: Ja, dat is de boodschap. En dat is ook dat wat we hier willen. En niet denken van, nou, comfortabel en ik speel. Maar wel comfortabel en met vertrouwen het veld op gaan. Maar ook weten dat je moet.
4: Ja, wat was vooral heel graag Jens in PSV?
3: Ja, bravoer. Bravoer aan de bal. Dus we moeten durven om tegen het man-tegen-man verdedigen van PSV. Hè, want het zijn gewoon sterke individuele spelers. Dat we daar durven blijven spelen. Dus ook met een man in je rug. Maar ook iemand met een man in de rug durven inspelen. Of durven ontvangen. En ook in ons verdedigen zullen we... Ja, we moeten ons voet in het duel krijgen. We moeten zorgen dat we van ons af gaan bijten. En daar in ieder geval de strijd in ieder geval gaan aangaan. En dan komt er de voetbalkwaliteit aan. Waar we ongetwijfeld ook kansen gaan creëren.
4: Ja, zie je hem nog dingen in oors van? Want vorig seizoen hebben we natuurlijk drie keer in PSV voetballen. Twee keer voor de competitie en één keer voor de beker. Drie keer direct verlend, maar lege hand. Ja. Zie je hem nou dan nou dingen in oors van?
3: We hebben wel een aantal dingen goed bekeken die we anders gaan doen. Dat zeker. Dat ga ik natuurlijk nu niet vertellen. Maar we hebben zeker vanuit de analyse gekeken waar wij PSV in de wijze waarop ze spelen. Waar wij kansen zien om onze creatieve spelers of onze lopende spelers in gevaar te krijgen.
4: Ja, je vindt man alles dat er weer een grote wedstrijd om zit te komen. Hè? Want zeg nou maar hier bij het persmoment. Ja, al je camera's, al je journalisten, al je vragen.
3: Allemaal vragen, wel veel dezelfde vragen over de break en over wat je gedaan hebt. Maar de belangstelling is wat groter inderdaad.
5: Goedenavond dames en heren, hier is de regionale omroep Noord en Oost.
6: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
7: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zaad dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
6: Het nijs van morgen. Deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over Jelverson. Feike, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. Het is niet onze intentie om gebieden permanent af te sluiten. Dat zei minister Vincent Karmans van Infrastructuur en Wettersteed juster in het saneemde Waarddebat. Na aanleiding van de onrust die ontstaan is over mogelijk afsluiten van gebieden op benamende Waadeilanden. Die optie kwam voorbij in een besluit nul is bij belanghavenden op Skielge. Ries Wettersteed schroot op dit stuit om een nieuw beheerplan voor de Europees beschermde natuur op het Waad en bij de Noordzeekust. Minister Karmans over de inzet van zijn minister.

0: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer, is dat er ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. En zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden.
1: Schrouwer Sebo Buitenkamp van actiegroep Wij zijn de Wadden. Wie ik bied debat. De Skielger is op tijd hoe wat hier jaren.
2: Eigenlijk wel. Als je kijkt naar hoe de Kamerleden zeg maar eensgezind hun vragen hebben gesteld. Ja, dan denk ik wel dat we daadwerkelijk mogen zeggen dit was beter dan verwacht.
1: De bouw van 10 starterswenningen in Oldenbekeer pleit stil door een slepend juridisch conflict. Een groep jonge wenningziekers wil mijmekoor huizen bouwen, maar een ouder echtpeer uit het dorp maakt het continu bezwierd in die plan. Door een weekend binnen vernielingen pleegt onder wenning en auto van de bezwiermakers. Voor burgemeester Jack Werkman is het een ingewikkelde zaak.
3: Ik ben er geweest. Ik heb met hen gesproken. En hen ook verteld van dat ik een brug wil slaan. Dat ik een verbinding wil leggen. Ik heb ook voorgesteld om met elkaar aan tafel te gaan. Maar wat ik ook daarin breng, wordt eigenlijk van tafel geveegd. En ja, dan sta je eigenlijk als burgemeester met lege handen. En dan weet je ook even niet op dat moment wat je moet doen.
1: Ja, van eerst Stellingwerf geven naar West Stellingwerf. Want waarnemend burgemeester Stineke de Graaf van de gemeente West Stellingwerf is voordroegen als nieuwe burgemeester van Zaltbommel. De installatie is op 3 december. De Graaf volgt er waarnemend burgemeester Marnix Bakermans op. Ze volgen in West Stellingwerf in maaienvriend hier André van der Nadat op. Michiel Schrier, nou nog burgemeester van Vlieland, zal de Graaf opvolgen in West Stellingwerf. Bist er nog bij, Erit, met deze stoelendans?
4: Ik zit nog even bij de burgemeester, vorige burgemeester, Jack Werkman.
1: Ja?
4: Is het nou toevallig dat hij juist er onder de redactie rond?
1: In welk opzicht bedoelst? Dat wie gewoon een werkbezit en even mij.
4: Oh, ja. Ik denk misschien had hij daar een microfoon pakt.
1: Oh, dat zou maar zo kunnen.
4: Ien in de straat. Ja, we zijn dat wij naar de burgemeester komen. Maar misschien ja,
1: misschien had hij wel even buurzest. Nee, wie een werkbezit van het college. Dus, je moet even zien hoe dat je werkt. Nou, weet niet wat, hoe dat gaat.
4: Die had de Omroep Safari die.
1: De Omroep Safari, ja. Ja, zeker. Ja, de XL-ondervinding.
4: Ja.
1: Ja.
4: Moet er nog een gozen gaan?
1: Ja.
4: Oh.
1: Zo, nou komt die.
4: Ja.
1: In Friesland worden alle hier 10.000 gozen deerskatten om skeer en landbouwgroen te behijnen. Ja, en het is schande al die dieren gozen samen voortsmieten worden. We moeten ze opeten, zei het ondernemer Klaas Evenhuis.
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld een pastrami van gans. We hebben een bitterbal. We hebben een rendang. We hebben een riet. We hebben een braadworst. Die hebben we net nog nieuw gemaakt. Die is super lekker met sinaasappel en venkel. Ja, er is echt van alles mogelijk.
1: Ja, Erit, we zetten toch even troop mij het praten oer eten op de betierde moorn. Zodat het wet is weer een beetje.
4: Liet in dat noemer. We hebben.
1: Nou. Ja, en dat al hier op de dij van de kroket. Ja, maar we binden dan net, want Evenhuis, die mij zijn plan nou uitvieren. Hier wordt een prijsvraag die de provincie Friesland uitskreun hier. Bij de presentatie van zijn plan wien de eerste reacties positief.
5: Dit is hartstikke lekker, hè? Ja, dit smaakt geweldig. Dit is droge was. Nee, het zit in zijn restaurant als voortoetje, hè? Zeg maar.
6: Eet ik vergelijk je maar iets?
5: Het smaakt eigenlijk wel wat een beetje naar rundvlees, maar het is echt wel een beetje naar witsje, dat wildere smaakje eraan. Dus het is echt wel, perfect.
1: Ik neem ze even aan droeg broodjes hier.
4: Ja, heel goed. Het is tijd voor het Waarbericht. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
7: Een hele goeiemorgen.
4: Uit wat vannacht komen wij eigenlijk?
7: Ja, we komen uit de nacht waarin het. Nou, ik ben even waarom nu de jongen. Toen werd het super fris. Ik weer even een keurig aan het meisje. En ik denk, nou, de kraag en omheeg. Nou, het wie aan de nacht temperatuur in die lijn vaak rond het 10,5 graden. En in de rin van de nacht, in de vanuit het westen, ja, een depressie op is. Takom. En we zien nou door de hele provincie eigenlijk al dat het reint. Ik krijg boten door, een vieze reintje. En dat kennen we ons lang worden, want we hebben hier te krijgen met de passage van een warmtefront. Nou, we zullen eerst even hinder de temperatuur in Sjen. In Halderwijk wiet op stuit nu 1,8. In Bakkeveen 10,8. Iesbrechtum 10,9. Skielge 11,8. En Laaksem zijn tol van heerlijke raad. Nou, die temperatuur die hebben we vanmorgen eerst ik nog. En ik zie al, het is de hele morgen is bewolkt. En ja, gingen wij het wordt eigenlijk de hele dag een wierde boel. Waarbij vanmorgen betiert de wind eerst nog matig want vrij krachtig uit het zuidwesten. Hij wie op het water op stuit is al krachtig. En ja, eigenlijk wordt de lucht in de rest van de dag warmer. Dat is het goede nieuws. Het is tegenvochtig en de temperaturen die rennen dan in de midden, letter in de midden, in het begin van de jong, dan hebben we het warmste deel van de dag. Dan rent de temperatuur tijdelijk op naar zo'n zegje, ons zandje graan. Waarbij het uiteindelijk de hele dag reinderig is, heel nou en dan is even droog, vooral letter in de midden zoet wordt een beetje droger worden kennen. De wind is matig ontkrijftig uit het zuidwesten en op het water en op het Isselmar soms krijftig onthut. En dan is het jong wachten op een koufront. Dan, dan krijgen we passage van een kjeldfront met pittige buien. En daar kan ik windschiet en hagel in zitten. En daarna zakt de temperatuur naar zijn jongen om 13 graden. Dus dat dij bestiert eigenlijk uit rijwetter, uit een warmtefront. En letter, vooral in de jontiet, passage van een kjeldfront met tijdelijk fikse buien. En dat ken ik het noordige wetter opsmieten. Dus het is een dij met de kraag omheeg. En nou ja, in de boeten gaan, dan moet je even het rijnpak om.
4: Nou heb ik een beetje genoeg, want het is morgen de nationale moenendij. En dat ik dan die winnaar gewoon helpt. Hoe komt dat morgen?
7: Ja, nou ja, we hebben morgen uiteindelijk een dag waarin we dus een fikse oukwalling krijgen in de boppenloft. Dat betekent dat de buien talrijk binnen. Er zal een soort buienwezen, maar het lokaal een klaptoor en hagel. En in die buien kan windjet zitten. We hebben eigenlijk een wind die morgen matig ontkrijftig is. Het west-zuidwesten. Maar die speelt het soms flink op. En kan op het water in het Isselmar soms onloeken vrij krijftig onthut. En als er dan een zware bui komt, zal er misschien zelfs wel een stormachtige vlaag in zitten kennen. Dus het is morgen een onleiige dij. Het is wat ik opvalt, dat moet een beetje maximaal tussen de buien trog zo'n 14 graden worden. Dus dat is morgen inderdaad wonderskerig. Ja.
4: Nou, we hebben al contact met een van de moeders die mij doet. Zo zijn we jaren hoe die taart hier op morgen. De dagen daarna eerst maar eens. Hoe komt dat?
7: Ja. Nou, op snijn, dan hebben we eigenlijk een beetje een herhaling. We hebben een afwisseling van zinnen en bewolking. En vanuit de nacht hebben we er nog diverse buien onviert. En daarbij bloedt ik de boppenlucht koud. En dat stimuleert boppen het warme zeewetter die buien giet. Dus snijn is het een yes day. Maar een stevige wien, matig ontkrijftig en 14 ont 15 graden. En ja, dat is gewoon Noordzeewaar, het warme wetter, het al jeder zijn en een koude boppenlucht, dat stimuleert de buienvorming. Nou, en op maandag, dan zien we dat de kjeld wat uit de lucht giet. Dan krijgen we wat meer hege druk vanuit het midden van Europa. Betekent dat de wien wat bijdraait naar het zuidwesten. En we dan weer een iets kennen van wat langere, droge perioden, waarbij ik vooral de wien wat aanneemt. En dan kan de temperatuur weer een graadje winnen. En als we dan ik nog even de tiertje erbij pakken, dan hebben we uiteindelijk datzelfde. De hege drukgebied, dat krijgt wat meer te vertellen. Het wordt wat rijstiger. En de temperaturen gaan we dan naar de setje, ons zandje graden. Dus op lange termijn, begint daar een weekend, dan wordt het zonnige zon weer wat beter. Maar dit is een jestig weekend.
4: Sibbele, dankjewel.
7: Tot straks.

valt u het zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen.

dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spel altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: Jan de Vries.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is morgen de 12e sneeuw van oktober. En leefhouders die weten dan dat het de Friese Moenendij is. De moen die iepen je dan de dwarn, zat het meest geschenken achter de schermen. En dan zit er in de uitnodiging allemaal werkend bij voldoende wind. En over de jaren dat er een krachtige westenwind komt, is er wel reden om even contact te hebben met Gilbert IJsselmuiden van de organisatie. En goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe ga je jet naar de laatste versissingen van morgen? Had het niet om het waar?
3: Nou ja, we hebben onze eigen weerman binnen onze club, dus we waren aardig op de hoogte wat het weer zou gaan doen. Dus ja, het is een beetje oppassen morgen. Goed, daar zijn we ook voor opgeleid.
0: Ja, dat is vanzelf zo. Maar zat het nou liekend? Kun je hem dan draaien? Kun je hem moeder draaien bij de versieringen die er nou binnen?
3: Ja hoor. Kijk, het is net als met zeilen. Het is gewoon, je moet gewoon even goed weten hoe je de molen gaat inspannen. Hè. Welke zeilen ervoor of geen zeilen ervoor. Nou, ik denk dat morgen met dit weer geen 4 volle zeilen wordt. Dus het zal wel wat minder zijn. Alleen de ene molen gedraagt zich beter met een stevige bries dan een andere molen. Maar dat heeft ook te maken met de werking van die molen. Want een korenmolen die zal altijd iets trager willen gaan lopen voor een constante product dan een poldermolen. Want die heeft juist wel lekker veel wind nodig.
0: En welke moen hebben we het meest eigenlijk hier in de provincie? Wat voor type moenen?
3: Polenmolens, daar hebben we eigenlijk het meeste van. En dan krijg je natuurlijk de industriemolens, hè. Dat zijn de houtzaagmolens, de korenmolens. En uiteraard op Ameland de oliemolen, de enige oliemolen die we hebben in Friesland. Dus en natuurlijk de korenpelmolens, hè. Dat is natuurlijk ook nog een bepaalde type die ook eigenlijk heel veel wind kan hebben. Omdat die dan eigenlijk alles kan laten zien wat die kan. Dus en dat is eigenlijk wel mooi voor morgen.
0: Ja, dan kun je in al die verskate constructies even zien hoe dat van binnen eruit ziet.
3: Ja. Ja, en ik zou eigenlijk ook het advies geven. Als mensen toch van plan zijn om morgen naar de molens toe te gaan, om dan gelijk een paar verschillende molens te gaan aanschouwen. Want dan zie je ook een beetje het verschil tussen die molens en de diversiteit.
0: En waar moet je dan op letten? Want van boeten liek het al je natuurlijk. Ja, een verste basis, ja. En een PVUKken.
3: Ja, maar dan moet je toch echt naar binnen. En dat is eigenlijk de hele bedoeling. Hè? Dat je echt even naar binnen gaat en kijkt. En ook even de sfeer van het ambacht proeft. Van de molenaars. Het is in de cultureel erfgoed. Dus het is zeker de vrijwilligers die er ook allemaal zijn. En die willen je heel graag rondleiden. En dan ook laten zien hoe die molen werkt. Dus al ins en outs. En dat, ja, voor hetzelfde raak je ook nog bij hebt. Door het molenvieren, want dat zou helemaal mooi zijn, want we kunnen altijd wel vrijwillige molenaars gebruiken.
0: Ja, dat risico erin, ja.
3: Ja, en dat is eigenlijk ook de reden waarom we die dagen natuurlijk ook organiseren. Dat we ook wat meer toegankelijker worden voor het publiek. En het, natuurlijk de molen altijd wel toegankelijk, want bijna ieder weekend draait er wel een molen in de provincie of in het land. Alleen we moeten dit soort dagen gewoon even centraal stellen, zodat de mensen gewoon even de kans krijgen om even naar binnen te gaan.
0: En dan kun je op friesemolendagen.nl, dan kun je even zien welke moen dat er mij doet.
3: Ja, friesemolendagen. Ja, dus niet Friese Molendag, maar friesemolendagen.nl. Ja. En er staat een minuutje met de deelnemende molens. En er staat eigenlijk ook nog, daarna staat er nog een minuutje met de plaatsen, de locaties waar de molen staan. Dus mocht er bij jou in de buurt een molen zijn, dan kun je altijd van daaruit nog kijken of er ook nog een andere molen ook nog open is. En op die manier kun je dan toch nog leuk met het gezin of individueel of met anderen even naar die molen toe. En dat is alleen maar leuk.
0: Heb je nog een tip? Waarop te letten in die moenen? Dus is er nog een bepaald onderdeel waarvan je zegt, dat wit soort mensen hebt, maar dat is een fantastisch onderdeel van de moenen.
3: Nou, eigenlijk is alles fantastisch aan die molen, zowel binnen als buiten. Maar ik zou gewoon de stap waar gaan. Kom binnen, kijken en ervaar het. En er zijn genoeg mensen die daar rondlopen die je graag aan de hand nemen om die molen door te gaan. En het enige waar je rekening mee moet houden, het is natuurlijk wel een fabriek op de wind. Dus het is machinaal, dus houd daar wel rekening mee.
0: Gilbert IJsselmuiden dus, hoe de moenendij. Tere dank. En hinnen dus.

0: Peter Gabriel, wie dat, en Salisbury Hill.
1: Friesland van de Moor.
0: Mijn ledlampje dwalen troch een loopkraaf. Wil zien het ziekenlocht een kazemat opduikt. Spannender kennen ze het haast net, meidje, bij het kazemattenmuseum bij Kwarme te Zoon. En er is joen de koele kidsnacht. Ben die kunnen daar vergees in de kunde komen bij het historisch bunkercomplex op de Oosterdijk. Het onderdeel van de bennenwannen van de musea in Friesland, Grinsland en Drenthe, daar is het onderdeel van. En ik praat erover met directeur Mare Sloots van het museum. Een goeie morgen.
2: Goeie morgen.
0: Ja, toch even die, dat wordt kazematten. Waar komt dat wij eigenlijk?
2: Ja, nou, dat is een term die wij altijd broeken. Heel veel mensen zeggen ze in de volksmond bunker, maar wij nemen het een kazemat. Dat komt omdat het toch het Nederlandse leger broekt waard. En dat het refereert naar het woord van vechten en het woord van hoes. Dus hoes om te vechten of om te doden.
0: Oh,
2: ja.
0: Krijg je hem die vraag nog vaak eigenlijk?
2: Ja, regelmatig, omdat het toch een heel soort mensen in het bunker nemen. En, wij hebben het Kazemattenmuseum, dus dan vregen ze hun dat toch wel. Oh ja, van waar komt dat wel? Dus die vraag krijgen we vaak, ja.
0: Je krijgt een soort bernhoedervlier. Die zult misschien dezelfde vraag ook overhouden.
2: Ja, zeker. En sowieso, bern die hebben natuurlijk een heel oorbeeld bij oorlog. Die denken, ja, wat is dit? Wat binnen het verorde bouwwerken heeft. Van een heel soort band zit dat steeds via de fot natuurlijk. De Tweede Wereldoorlog. Dus daarom is het heel belangrijk om dat u te lezen. Dat is al je net meer vanzelfsprekend natuurlijk. Van die generatie, wat dat al erin houdt.
0: Ja, maar die krijgen op televisie en in die games natuurlijk. Maar dat oorlog, dat gaat door drones en door dat soort zaken. Dat beeld is heel oorzien tussen natuurlijk.
2: Ja, juist. Nou ja, dat merken wij ook wel steeds meer. Hè? Van de generaties boven ons, wie de Tweede Wereldoorlog nog iets heel bekends. Dat kregen ze mooi van hoes en op squallen. En ja, dat wisten ze. Alleen nou, ja, van Ben inderdaad was zo. Ik zou eens de oorlog. Ja, dat speelde het allemaal. Nou ja, cyberoorlog. Of, nou ja, dat zit verder van hun ouders. Nou ja, daarom kiezen ze bij u even voor omstappen in de tijd. En hey, hoe ging dat vroeger eigenlijk? Dus ja, dat is wel belangrijk.
0: Ja. En dan maak je dus iets van die ben in het museum. En dat maakt dus het gaat door oorlog. Je moet dat natuurlijk lezen. Je moet er daar iets mee doen. Ja, hoe vlieg je dat om dan?
2: Ja, nou, het mooie aan ons museum is altijd, je kunt een heel soort beleven, je mooie ondingen komen. Het is grut, hè, er kiezen er overal, er kiezen erin, er kiezen er de loopgraven erin. Dus het is best wel een avontuur. Dus vanuit dat uitgangspunt, geven we altijd een beetje het gesprek aan of zorgen we dat er een educatief element aan zit. Maar het is ook leuk, de kist ik gewoon, een beetje ontdekken hoe het al zit. Nou, Joen is natuurlijk ik nog. Dat het normaal jongens net hier is. Dus dat is ik nog extra spannend dat het in het donker is. Dus dat maakt het wel even een stukje spannender eigenlijk.
0: Er binnen dan vanzelfs heidende menpakjes en beppers die harkje. Kunnen die nog mij de binnen naar het Kazemattenmuseum Tajoen?
2: Ja, zeker weten. We zijn de hele dag hier. En de Koele Kidsnacht die begint om 4 uur. Dus dat is vanaf dat we normaal terug gaan, dan ben we nu hier. Ben tot 12 uur kan vergezen binnen. De begeleiders betellen gewoon hun kaartje. En dat is wel even een goede tip om even van tevoren op te zieken. En stel je bent slechte been of je wil een bennenwijn meenemen. Zorg even op je website of neem even contact op. Want je mag wel trapper in om bij u te komen. Dat is altijd even goed om te weten.
0: Een mooie tip, de laatste werkdij voor de squallen vakantie. Mare Sloots van het Kazemattenmuseum. Dieren, dank.
2: Ja, graag dien.
1: De media van de morgen.
0: Fijk, wat is er in de... Ja, de krantenbinder al, hè?
3: De krantenbinder, ja, maar ja. Maak ik nog even naar Juster Jong. Want toen ik van alles ging. Trouwens, leuk initiatief van het Kazemattenmuseum.
0: Ja.
3: Ja. Ik moet er altijd nog een keer heen. Ik neem misschien elke keer weg voor. Ik moet er nog een keer heen. Het komt er elke keer net.
0: Nee, dat heb ik bij een heel soort musea.
3: Ja. Ja. Ja. Nou ja, dus maar in kwart. Maak maar even heen. Ik moet er rabie weg. Want even mij is het per 1 november. Is het dan even dicht. Maar dat is even op mijn hol. Goed. Juste Jong, dat zei ik al. De 61e Gouden Televisierring binnen is Utrecht. Publiek hoe stemmen op 3 nomineerde programma's. De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. En de winnaar is...
4: De Bondgenoten!
3: Die dus.
0: Ik deze al. Maar ja.
3: Kassa. Ja, er was tocht van Kassa zal wel winnen, want ja, het programma houdt op van bestingen.
0: Maar dat,
3: ze gaan online wolf je er, maar dat zal neer de impact hebben die, nee, die dit nou wel heeft. Wat ik al van zijn heb, van Kassa, dat is natuurlijk een echt VARA-programma, komt op voor consumenten. En dat ze dan krijgt dat programma's krassen vanwege de bezuinigingen, dat wilde een heel soort mensen net in. Dus er was toch van, nou, dat zal een heel soort mensen een proteststem uitbrengen. Maar ja, toch, de bondgenoten dus. Presentator Jan Versteeg, die mocht uit namen van de bond de prijs in ontvangst nemen en dat ging ongeveer zo.
5: Dus deze prijs is voor ons allemaal, voor redactie, regie, productie, editing, casting, iedereen die hier aan meewerkt. Deze is van ons.
3: Ja, had ik nog de deelnemers tank zijn, want ja, het is net neer. Toen gisteren voor tal van camera's juist in Siel heel dobleerd. Dus nou, die weer er heel bleerd mij. Er wie ik nog een bijzondere prijs, een Gouden Televizier Oeuvre Ring en die gier naar Joop van den Ende.
6: Daar ben ik heel erg geëmotioneerd over. Dit vind ik een hele grote eer, dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
3: Ja, nou, hij werd er echt wat emotioneerd onder.
0: Is die ook in de krant omdat er een nieuwe sparringpartner had?
3: Oh, een nieuwe sparringpartner?
0: Een nieuwe sparringpartner.
3: Waar dat?
0: Dit GPT.
3: Oh, wat dan?
0: Nee, dat vertelt hij in de krant.
3: Oh, oké. Okay. Ja, dat heb ik nog net ontdekt.
0: Hij broekt ChatGPT. Dus dat musicals, maar ik had een beetje een rare ding, doggen.
3: Echt? Nee. Dat had iemand aan het nedig. Zijn ondervinding.
0: Ja, nee, maar goed. Dat is natuurlijk net aan je bedenken, toch? ChatGPT.
3: Nee.
0: Als sparringpartner.
3: Oké.
0: Okay. Ja.
3: Nou, nog heel kwart even. Telegraaf en Financieel Dijkblad. Die hen nice. Hoe hetzelfde verhaal. Of hetzelfde verhaal, hetzelfde nice. Nieuwbouw is nu juist duurder, schroot de Telegraaf. En het Financieel Dijkblad zei ik. Haperende verkoop nieuwbouw zet woningbouwdoel verder onder druk. Lange bouwtijd en gestegen prijzen maken dat kopers eerder voor een bestaand huis kiezen. Dus ja, er mag zo'n saffolle regels voldoen als toen nieuw huis bouwen lid wordt. Dus dat wordt alleen nog maar duurder en duurder en duurder. Dus een soort mensen die denken, ja, dan maar een bestaand huis. En dan, nou, even een verbouwing. En dan ben je er ik.
0: Ja.
3: Dus. Krappel. Minder regels.
0: Ja, wel grappig, dus het onder druk zijst.
3: Wat dan?
0: Nou, dat kon nog wel eens vromkomen hazen.
7: Wat zal ik dwaan dit weekend?
8: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
9: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Leert die verrassen dit weekend? Op en Uit.
10: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
11: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
11: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
16: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
15: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
17: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
15: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Minister Karremans die wil Gruttepatten van de Waadeilon net mij stekken afsluiten, zei er. Wat er aan wol, dat vertelt raas nemen. En Fijke, het is alsof dit zoon hier is.
3: Ja.
0: Under pressure control.
3: Hey, dat is hier onder druk. Ja.
0: Is dat zoon?
3: Nee, maar soms vallen dingen op hun plak.
0: Het kist het wasje in, hè?
3: Ja, ik ken. Ja, maar ik weet zelf volgens kern manier steen, dus ik show net alles.
0: Dit is het misschien.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
24: doei doei
23: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches sounda lookin' like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
29: Friesland van de Moor.
30: My Erit Science.

0: op Friesland.
1: Had het zag je dat jeugd er een keer fout met de hele maatregel wil ophouden, want het weer jeugd er oerle mieren hoop.
2: Misschien net goed te wezen, maar wel heel lekker.
3: Friesland van de Moon.

0: Queen en David Bowie. Van waar die vingersnaps binden, dat weet ik dan weer net. Dat.
1: Ja. Ja dit. Maar we even een muziekje.
0: Zit je op.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
3: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben het er net in het debat over gehad hier in de Kamer. Is dat er helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Dus dat is wat groter geworden in de pers en op het eiland. En ja, dat is ontzettend zonde. Want ja, een beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten. Ja, dat is allemaal niet waar.
0: Minister Vincent Karremans volgde de patten van de Waadeilon net mij stekken afsluiten, zei er. Hoe kan het dan dat die dat bewoners van die eilon daar wel bang voor binnen? En als ik liep erin, dat eerst azen in Friesland van de Moorn. En we praten ook met de trainer van SC Heerenveen. Want na een pauze van 3 weken begint juni de competitie weer met een wedstrijdje in PSV.
4: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel 2 hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Maar de spanning na zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
0: Ik zorg dat Fijke intussen een volslijn in de research-modus schept is. Om u te vinden wat nou correct dat Lucie maakt het op de vorige plaat.
1: De knippende vingers, ja? De fingersnaps die je hoort aan het begin van Under Pressure zijn van alle aanwezige muzikanten in de studio. In de officiële credits van het nummer staat vermeld dat de vingerknipjes en handclaps gezamenlijk zijn opgenomen door Freddie Mercury, David Bowie, Brian May, Roger Taylor en John Deacon.
0: Oh, dus het is net zo dat een aparte muzikant dat hij nog een credit krijgt?
1: Nee. Oh, okay. Nou, het weer trouwens wel een legendarische en door drank en drugs overgoten jam sessie in Mountain Studios. Ja, maar in het Zwitserse Montreux.
0: Het wie nice was als dat net zou wie.
1: Ja, er stonden de heren samen rond de microfoon om dit ritmische element over de iconische baslijn van John Deacon heen op te nemen. Nou, dan weten we er alles van.
0: Nou, dan kunnen we dat weer afsluiten. Kunnen we rustig sliepen, joh.
1: Ik kan
0: we
1: afvinken.
0: Wat zit er in de oormedia?
1: Ja, Rijnborgen vlaggen, wol, net, wol, opgebouw, twaalfde kamer. En hield niet meer abonnees, lezen de kranten digitaal.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst hier van het Waarborucht in het kwad, mij Sibbel de Waaier.
5: Een goeie morgen. Joet is er een soort bewolking en valt er geregeld rein. De zuidwestenwind is matig ontkrachtig boven de IJsselmar en Waadeiland soms hut. De maximumtemperatuur komt letter op de dui uit, maximaal 16 tot 17 graden. In de jong krijgen we de passage van een kjeldfront en een activering van buien, mogelijk met hagel en windstoten. Morgen is een frisse dag, met een matig ontkrachtige westenwind die het op het water betekent hut is. Er vallen talrijke buien, gewoon met hagel en klaptonger en windstoten. Tussen de buien trogen we het maximaal 14 graden. Meer roer het waar, oor een jaloeren.
0: Het is net de bedoeling van het Rijk om patten van het waadgebied permanent af te sluiten. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettensteert. En dat zei er in de Tweede Kamer, naar aanleiding van onrest die tot stier. Nadat in besletten oorlis praat wie over het mogelijk afsluiten van patten van de Waadeilon. Zo zou de natuur beter beschermen willen matten. Nevens de minister is het alle keer pot oedreun.
3: Maar om nou te zeggen dat wij hele delen van het eiland gaan afsluiten, dat willen we ook helemaal niet. Want mensen moeten daar gewoon in de natuur kunnen leven. Dus dat is wat groter geworden in de pers en op het eiland. En ja, dat is ontzettend zonde. Want ja, we willen graag een goed beheerplan maken waarin bewoners nog steeds gewoon van de natuur kunnen genieten. Nog steeds in de natuur kunnen komen. Dus dat is wat we nu aan het doen zijn.
6: Maar begrijp ik nu goed dat u toezegt, permanente sluiting gaat niet gebeuren?
3: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer. Is dat er ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn. Dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen. Heeft de minister van LVN net ook al gezegd. Dus in die hoek moet je het mogelijk zoeken. Maar nogmaals, we weten helemaal niet wat er uitkomt. Want dat proces zijn we nog aan het doen. Het zou ook iets heel anders uit kunnen komen. Maar het beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten. Ja, dat is allemaal niet waar.
6: Ja, u noemt nu allemaal mogelijke opties. En dat permanent afsluiten van de gebieden, dat klinkt een beetje als een soort van ultimum remedium. Ja, waarom hebben we het daar dan de hele tijd over en niet over die andere opties?
3: Nou, omdat er dus tijdens een informatiebijeenkomst de suggestie is gewekt dat we dat zouden doen. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan.
6: Ja, want liggen er andere opties op tafel?
3: Nee, er worden nu naar al heel veel opties gekeken. Hè? Dus, en ik heb ook toegezegd dat we dat ook samen met bewoners en ondernemers gaan doen. Want ook op de Wadden zijn er heel veel mensen die natuurlijk gewoon van de natuur houden. Die willen goed voor de natuur zorgen. Dat gebeurt daar ook al eeuwenlang. Dus ook dat... daar heb ik begrepen dat er echt wel begrip is voor het feit, en die mensen heb ik zelf ook gesproken, dat je de natuur op een goede manier wil beschermen. Maar dan kijk je samen, hoe kan je dat nou op de meest vriendelijke manier doen? Nou, en in dat proces zitten we nu.
0: En dat zei minister Vincent Karremans dus. Oer die stekken om het water heen. Want denk je dat te horen? Ze praten verder nog met Sebo Buitenkamp. Ja, ik ben er even nou.
1: Hoe kent dit?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Is dan weekend daar?
0: Dat word ik niet zeggen. Sebo Buitenkamp. Ja. Die zoeken we nog even hier af. Ja. Want die is van de actiegroep Wij zijn de Wadden. En die werkt bij het debat. En die voelt dat het al een keer wat lang door eigenlijk.
7: Ja, het is een lang debat. En ik denk dat we in ieder geval ook wel een aantal goede toezeggingen hebben gehoord. Natuurlijk moeten we dan even zien hoe die worden ingevuld. Maar we hebben wel het gevoel dat we uiteindelijk bij Rijkswaterstaat aan tafel komen.
8: Ja. Voel je wat gehoord nu?
7: Absoluut. Ja, duidelijk wel. Als je de Kamerleden ook in hun debatten hoorde, hè, wat ze uiteindelijk uitgesproken hebben, dan zijn we bijna 4 of 5 keer genoemd als stichting. En ja, dat geeft wel aan dat 51.000 handtekeningen uiteindelijk wel aankomen.
8: Ja, en nou hebben ze het dus over informatiebijeenkomsten die eraan gekomen vanuit Rijkswaterstaat. Dat zien zij eigenlijk een beetje als de inspraakmogelijkheid voor eilanders. Hoe kijk jij daarnaar?
7: Ja, we moeten de inhoud van die gesprekken dus even afwachten. Hè. Is het daadwerkelijk in inspraak of is het aanhoren? En ja, daar kunnen we niet eerder een oordeel over hebben als dat we het hebben meegemaakt.
8: En als het alleen aanhoren is, wat dan?
7: Dan zullen we toch weer opnieuw met onze Kamerleden in gesprek moeten. Ja,
8: en als we het hebben over je verwachtingen voor vandaag, heeft het dan nu je verwachtingen overtroffen of niet?
7: Eigenlijk wel. Als je kijkt naar hoe de Kamerleden zeg maar eensgezind hun vragen hebben gesteld, ja, dan denk ik wel dat we daadwerkelijk mogen zeggen, dit was beter dan verwacht.
2: De media van de morgen.
0: Vlaggen en kranten.
1: Ja, denk je dat doen we? Ja. We beginnen met de vlaggen. Want komt die nou wol of net op Twadde Kiemer gebouw de Rijnborgen vlaggen? Nou, uiteindelijk al, maar die een behoorlijke discussie om vooral. De Twadde Kiemer, meerderheid ervan, die wil dat er komende snijn voor de eerst een Rijnborgen vlaggen omheen geert bij het Twadde Kiemer gebouw in Den Haag. Het is dan Coming Out Day. Ja, dat besluit waar dus net zonder slag of shit nam. Wol of net, hier is een van de vlaggen zwaar voor een pittige discussie. Het begon al een keer met een initiatief van Anders. Die zijn, ja, we moeten die vlaggen moeten omheeg. En toen had het presidium, het dijstig bestuur van de Twadde Kiemer, die zei, nee, dat doen we net. En dat gier bij partijen Likas Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt. Ja, deske dat in het verkeerde kiels gehad. Die kwam mijn moosje onder de discussie. En toen moest er oestimd worden. Ja, en dat zorg ik weer voor beteasing. Want een heel soort Kamerleden, die wienen al fot. Die wienen al onderwijs naar hoes. En toen Kati Piri van Pro zei, ja, ik wil dat je hoe stemt, wordt. Toen moesten dus die Kamerleden waarom komen. Die waren optrommelen. En die wien daarnet heel blieb mij. Ze waren voor de nedige irritatie. Een verspilling van duizenden kilometers, zei het BBB-Kamerlid van de Plas. Moest weeromkomen uit haar wenplaak Deventer. En ChristenUnie-Kamerlid Grimwis, die neemde de hele gang van zaken treurig en potsierlijk. Is wel akkoord gingen vanwege de meesten om waar het giert. Dus een behoorlijke discussie dus in de Twadde Kiemer. Maar uiteindelijk giet de vlaggen omheeg. En een krant uit Jouwers, die Henno al zei zeer efter mekaar, zorgen ze dat hun omzet omheeg geert. Het geert stadig, maar het geert wel omheeg. Econoom van ABN AMRO, die voorziet zich dat inkomsten uit krantenabonnementen de komende 2 jaar ik nog groeien zullen. 300 miljoen euro uit inkomsten dus uit die abonnementen. Het geert dan vooral om digitale abonnementen. Dus dit zullen we dan heel iets minder jaren. Het papieren kranten.
0: Wils die kranten, dat brengt ze nog wel op meer stop.
1: Ja.
0: Maar dat smiet u trouwens meer op als digitaal abonnement.
1: Ze hebben vrienden hier in totaal een omzet helft van 1,2 miljard euro. 2% meer dan het eerder voor. En wie dus het zegt hier echt een akkoord dat de omzet omheeg gier. Bij de groei van digitale abonnementen, dan helpen podcasts. De dijbladen binnen zich, maar podcasts, dwaande.
0: Podcast.
1: Ja, dus een beetje radio. door ze dan, eens.
0: Dat is ook, ja, het ligt er wel wat op.
1: Ja, van alle genres. Hè. Nice podcast, het grootste bereik. En ja, via die wij kennen, krant het jou eens naar je doelgroepen bereiken. En ik artikelen achter de betelmorgen, die ben uitgeroepen, daar via wij de belangrijkste inkomstenbronnen voor krant het jou eens. Dus ja. Ja, dus nou, dan heb ik nog hoe AI zelfs. Het kan een bedrieging wezen, maar het jouwt ik naar je mogelijkheden. Media als The Economist en Financial Times die bieden AI-tools om archieven met artikelen terug te zien.
0: Oh, ja.
1: Dat ken je dan, je vaardigheden met waven zelfs.
0: Ja, dat is handig.
1: Dat is handig, zeker. Ja. Ja. Nou, voor dit weer dan, de krant. Ik vind toch dit.
0: Dat is,
1: alleen nog al om het loert.
0: Het wordt wel heel meta, de krant noemt de kranten.
1: De krant noemt de kranten, ja.
0: Nou ja, goed.
1: Nou.
0: Fijker.
1: Oh, nee, ik moet zwarte vingers.
0: Ja, dat is het nadeel. Dat is met zo'n scherm net.
1: Nee.
0: Nee, dat is weer. Radio ik net trouwens.
1: Nee.
0: Krijg ik geen zwarte vingers van. Tenminste, nee, dat doe ik net.
1: Nee, je mag wel heel wat doen in die knop zitten.
0: Ja, nou, tot op, maar net. Gewoon vast houden. De
1: 12.2.
0: Wauw.

0: 10cc en The Things We Do For Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Jono Achterhoeren, daar speelt het SC Heerenveen tegen PSV. Na je drie weken in de interlandvoetbal pakt Heerenveen de drieën weer op met een uitwedstrijd in de ploeg uit Eindhoven. Heerenveen-trainer Robert Veldman is blij dat de Eredivisie weer uiteenzet.
2: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel twee hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Waar natuurlijk, als je even van de basiself van de laatste wedstrijd kijkt, waren we alleen Oliver Brouwde echt kwijt. En Berend met Jong Oranje. En verder hebben we met al die andere jongens hebben we gewoon goed kunnen doortrainen, maar ook spelen. Wat waardevol is, maar de spanning na zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
3: Ja, maar wil je dan ook weer nieuwe dingen erin slijpen? Of wil je vooral expargie dat jongens die er blesseerd wie dat die weer fit worden?
2: Ja, daar krijg je automatisch wat meer tijd voor. Maar ook jongens, zo even nog met Mees Hilgers, die kwam tot meer speelminuten toe in een vriendschappelijke wedstrijd. Dus ja, meerdere jongens die daardoor een volgende stap hebben kunnen maken in zowel fitheid, maar ook in verder komen in onze speelwijze. En we hebben wat transfers gedaan en al die jongens hebben ook veel minuten gemaakt. Dus in die zin kwam het wel goed.
3: Ja, hoe zit het eigenlijk met Mees Hilgers? Zit hij eigenlijk alweer voor de allereerste keer bij de wedstrijdselectie en nou Azentje in PSV?
2: Ja, hij gaat in de bus stappen. Ja.
3: Nou, dat is een mooi teken voor hem.
2: Ja, kijk, hij heeft natuurlijk een contractsituatie gehad en een blessuresituatie. Waardoor hij in totaal een hele lange periode helemaal niet bij een wedstrijdselectie heeft gezeten. Dus vorige week was het eigenlijk een oefenwedstrijd. Was misschien wel een soort van finale voor hem. Hè, van oké, ik kan iets afsluiten. En nu gaan we doortrekken naar de Eredivisie. En wellicht in de beker. Kijken hoe we hem kunnen gaan inzetten.
3: Maar hoe dicht zit hij nou in de basis, jongen?
2: Nou, nu al. Hij zit heel dicht tegen de basis aan. Hij zorgt met meerdere jongens voor zware concurrentie. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn wedstrijdbespreking geweest vorige week vrijdag. Van ja, dit is wat het nu is. Maar als je achterom kijkt, dan zie je gelijk iemand die ook klaar staat op jouw positie. En dat is binnen onze hele selectie op die positie, is dat zo. Maar dat hebben we op meerdere posities, waardoor wij denken dat ze elkaar ook naar een hoger niveau gaan duwen. En hij zit daar al heel dichtbij.
3: Ja, niet verzwakken. Dat is een beetje het badskip van de trainer.
2: Ja, dat is de boodschap en dat is ook dat wat we hier willen. En niet denken van, nou, comfortabel en ik speel. Maar wel comfortabel en met vertrouwen het veld opgaan. Maar ook weten dat je moet.
3: Ja, wat was vooral heel graag Jens in PSV?
2: Ja, bravoer. Bravoer aan de bal. Dus we moeten durven om tegen het man-tegen-man verdedigen van PSV. Hè, want het zijn gewoon sterke individuele spelers. Dat we daar durven blijven spelen. Dus ook met een man in je rug. Maar ook een man met iemand met een man in de rug durven inspelen. Of durven ontvangen. En ook in ons verdedigen zullen we... Ja, we moeten ons voet in het duel krijgen. We moeten zorgen dat we van ons af gaan bijten. En daar in ieder geval de strijd in ieder geval gaan aangaan. En dan komt er de voetbalkwaliteit aan. Waar we ongetwijfeld ook kansen gaan creëren.
3: Ik zie je hem nog dingen in Oorswan? Want vorig seizoen hebben we natuurlijk drie keer in PSV voetballen. Twee keer voor de competitie en één keer voor de beker. Drie keer echt verlend, maar lege hand. Ja. Zie je hem nou dan nou dingen in Oorswan?
2: We hebben wel een aantal dingen goed bekeken die we anders gaan doen. Dat zeker. Dat ga ik natuurlijk nu niet vertellen. Maar we hebben zeker vanuit de analyse gekeken waar wij PSV in de wijze waarop ze spelen. Waar wij kansen zien om onze creatieve spelers of onze lopende spelers in gevaar te krijgen.
3: Ja, je vernieuwt aan alles dat er weer een grote wedstrijd om zit te komen. Hè? Want zeg nou maar hier bij het persmoment. Ja, al je camera's, al je journalisten, al je vragen.
2: Allemaal vragen. Wel veel dezelfde vragen over de break en over wat je gedaan hebt. Maar de belangstelling is...

0: Tjalkie is me onvregen, maar die zit haast op de fiets. Dus vandaar dat we hem nooddraaien.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
2: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiert.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: Het is een minuut oor Jalve achten. Fijke, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Het kabinet is net van doel om Dion van Waard permanent af te sluiten. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteert in het zaneemde Waarddebat. Naar aanleiding van de onrest die ontstier, het mogelijk afsluiten van gebieden op benamde Waardeilanden. Rijkswettersteert werkt op het stuit om een nieuw beheerplan voor beschermen natuur op het waard en langs de Noordzeekust. De optie van afsluiten kan voorbij in een besletten oerlis. Minister Karremans, hoe de inzet van zijn ministerie?
14: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer, is dat er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus echt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden.
1: Skrouwer, Sebo, buiten.

0: Kamp van actiegroep Wij zijn de Wadden, wie ik bij het debat. Dus Kielger, wie op tijn oor wat hij jedde?
1: Eigenlijk wel. Als je kijkt naar hoe de Kamerleden zeg maar eensgezind hun vraag hebben gesteld. Ja, dan denk ik wel dat we daadwerkelijk mogen zeggen, dit was beter dan verwacht.
0: Waarnemend burgemeester Stineke de Graaf van de gemeente West-Stellingwerf is voordroegen als nieuwe burgemeester van Zaltbommel. De installatie is op 3 december. De Graaf volgde der waarnemend burgemeester Marnix Bakermans op. Ze volgen in West-Stellingwerf in maaienvriendier André van der Nadoort op. Michiel Schrier, nu nog burgemeester van Vlieland, zal de Graaf opvolgen in West-Stellingwerf. Door de lege wetterstand in de rivieren doggen de grote riviercruises nou Haas vaker aan. Dat zei directeur Paul Pot van de haven van Haas. En dat Amsterdam de riviercruises lever net ontvangt, is neffens Pot goed nice voor Haas.
2: Dat helpt ons ook zeker, want we zien de laatste jaren toch wel wat meer riviercruises richting, vanuit het IJsselmeer richting de Wadden en Harlingen gaan. En dat is ook wel een beetje het verhaal zeg maar, van Amsterdam, die dat wat meer weert.
0: Gewoon wij komen er zo'n 70 of 80 van die skippen naar Haas. De havendirecteur verwachtte dat het er dit jaar zo'n 100 worden. En voor gewoon passagiers van zo'n riviercruise kan het wel eens een verrassing wijzen dat ze ineens in Haas binnen.
2: Ja, dat weet ik niet precies, maar dat denk ik wel dat ze iets anders verwachten. Ja. Maar blijkbaar is het ook een mooi alternatief om dan toch naar Harlingen te gaan. Dat is ook een mooie stad en je ligt mooi op het wat.
3: Dus, zeker.
2: Prima bestemming.
3: U komt geen teleurgestelde cruisegangers tegen die dingen van, zijn we nu opeens in Harlingen?
2: Nee, die heb ik niet aangetroffen hier.
3: Nee.
0: De extra drukte smiet in Haas voor eerst geen probleem op. Er is genoeg ruimte in de haven. Marit Steenbergen had een nieuw Europees record zwom op de 100 meter wikselslag. Door die is ze bij de Wereldbekerwedstrijden in Oezbekistan. Ze zet een tiendel van 56,18 seconden. 800ste van een seconde vlugger als het vorige record. En dat stier al op haar eigen naam. Het Wereldrecord stier op naam van Gretchen Walsh uit Amerika. Om dat te pakken moet Steenbergen meer als een seconde van haar Europees record tier afzwemmen. Marit kent dat.
4: Dat kan zeggen gewoon.
0: Daar hebben wij alle vertrouwen.
4: Fijke, dank u wel.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
7: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Friesland van de Moor. Erit Science.
9: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: Deze dat vaak krijgt over Haas. Dat mensen niet eens in Haas zien. En dat verhaal ook. Dat vond ik op zich wel.
0: Ja,
4: prima, prima.
0: Het is ook wel een mooi stadje natuurlijk.
4: Ik moest even denken aan haast oud-bargemaster Ina Sjerps.
0: Ja.
4: Nu nog de bargemaster. En uw oud-verslagjouwer Lennart Jan Geerts.
0: Wat een wikselingen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, goed. Maar die heeft soms van die mooie interacties.
0: Ja.
4: Ik moest even bij die fragment moest ik even Jeroen denken. Want de VVV had er niks hoor. Maar.
10: Het is ook prachtig om te laten zien. En het is ook heel mooi om te laten zien aan heel veel mensen die denken dat Harlingen alleen maar een parkeerplaats voor de Veerhaven is.
11: Is het ook?
10: Ik zei alleen maar.
11: Oh ja.
4: Het is in elk geval het eerste tijd van het Waarbrug. Mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
12: Goeiemorgen.
4: Ja, we komen uit de nacht. Wat voor nacht eigenlijk?
12: Ja, de nacht. Nou, de nachttemperaturen, die heb ik even bij me geschrabben. Bakkeveen, die kwam uit de 7,9. Halderwijk 8,2. Grauw, 9,5. Hier bij Lemmert 10,4. En Isbrecht 10,9. Nou, ondertussen rijdt het door de hele provincie. Ik heb Grauw, die zei, Michel, die melding, die kwam op die in een hele millimeter hand. Halderwijk 0,8. Bakkeveen 0,3. Hier bij mij heb Lemmert 1,2. Treien. En Isbrecht hem 1,4. Nou, we staan eigenlijk onder het begin van een dag. Het wordt langzaam luchtbutten. En we hebben van morgen te krijgen met een warmtefront. Op Stuyl is de temperatuur dus tussen het 10 en 13 graden. Nou, dit warmtefront dat levert u in de mantiet en ik en het pad van de midden een soort bewolking op. Maar dan wordt dan rein. Dus wat matrein, wat stoorrein. En het goede ijs, want je met al dit op ziek naar je maar pluspunten, dat de temperatuur die nou dus om die 10 en 13 graden leidt, in het eind van de midden en het begin van de jong, tijdelijk oprent naar zijn 16 en 17 graden. Nou, we hebben te krijgen maar rijwetter, maar ik maar een wind. De wind is op een land matig en vrij krachtig. En op het water in het IJsselmeer betieden krachtig of hut. En de temperaturen die rinnen dus van midden het eind van de midden op naar zijn 16 en 17 graden. Dan hebben we het warmtefront aan en dan hebben we Jon een kjeldfront. Achter het kjeldfront wordt het dus koeler. Dat kjeldfront dat jouw dus een koudere boppenlucht, boppen het warme zeewetter, krijgen we intense buien met mogelijk windstitten, hagel en misschien op het water in het noorden van de provincie ik wel een klap tonger. Dus het is van de regen in de drup. En uiteindelijk in de nacht, dan loeken die buien weer voort. Klettert het wat vaker op, bloedt een bij mogelijk. En stiet er nog altijd een matige, ontkrachtige westenwind. En wordt het vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 9 en 13 graden.
4: En morgen, dan stiet er nogal wat te gebeuren volgens mij. Want er komt aardig wien hoor, hè?
12: Ja, dat klopt. Dat het allemaal te krijgen. We komen dus morgen aan de achterkant van de depressie die Joert voorbij komt. Dat de boppenlucht kwollet nog meer oud. En we het als vaker zijn. Dan heb je natuurlijk maar dat warme zeewetter. En een ideale omstandigheden dat er dus talrijke buien ontstaan. Die ken ik weer met hagel en mogelijk een klap tonger. En windstitten. Dus het is morgen een onleidige dag. Met flink wat buien. Ik krijg zo'n de berekeningen, ja, er wordt flink wat wetter berekenen. Ik zou 20, 30 millimeter voorbij komen. En dan meest in het noorden van de provincie. Maar fijn dat we even nou wachten hoe dat natuurlijk rent. Ik morgen zorg ik een positief punt, want tussen de buien terug is er natuurlijk ik weer eens even rond te ver wat zinnen. En op dat moment kan de temperatuur nog wat oprennen naar zo'n 14 graden. Maar in de buien, dan is het dan met de kraag omheeg. De 10, 12 graden en dan is het wel dienend. En morgen letter op de dag, en vooral in de jonti, dan kan het weer wat droger worden. En klettert het wat op en zak je de temperatuur in de nacht weer naar zo'n 9 en half.
4: Als we de nijs joggen, zet dat dan denk ik wel terug, dat roezige waar?
12: Het roezige waar, dat horen we nog wel. Waarbij ik wel denk dat snijn qua wien de scherpe kansjes er wellicht in de rin van de dij augene. Want ik snijn in de boppenlucht koud. En hebben nog steeds te krijgen met buien. En in de wien matig en krachtig uit het westen, naar het westen. En bij 14, 15 graden viel dat nog wel fris aan. Ik denk wel dat letterpartij de wien langzaam wat aanneemt. Nou, dat is eigenlijk de verborde van een wat rijstiger waartype wat we dan manje krijgen. Dan hebben we wat meer hege drukinvloed. Met de boppenlucht ik wat minder koud. En kennen dus lange droepbloeien krijgen we wat meer zinnen. En rinden de temperatuur weer op naar zo'n 15 graden. En dat waar, dat kennen we in de op de tiese, ik verwacht je, dan hebben we een zuidwestelijke wind. Het wordt nog een graadje zachter. En maai wat zinnen en droge perioden. Is het dan weer wat kalmer. Dus we moeten gewoon kunnen eigenlijk stellen dat dit weekend wat een jestig weekend wordt. Maar vooral joert een soort bewolking. En op sneeuw en snijn talrijke buien. Maar een stevige wind. Maar nou en dan ik een glimp zinnen.
4: Sibbele Waaier, dank u wel.
10: Hulle wien, ja.
4: Ja, Huddewien. Dadelijk denk je hoe het komt met de Moenendijmoorn. Hoe ging die om met de Huddewien? Maar voor de Wien komt Berenburg.

0: Marcel Smit.
1: En Berenburg.
2: Friesland van de Moon.
1: Het is morgen de 12e sneeuw van oktober. En leerhouders weten dan dat het de Friese Moenendij is. De Moen die iepen je dan de dwarn, zat het meest geschenken achter de schermen. En dan zit er in de uitnodiging allemaal werkend bij voldoende wind. En over de jaren dat er een krachtige westenwind komt, is er wel reden om even contact te hebben met Gilbert IJsselmuiden van de organisatie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, hoe ga je naar de laatste versissingen van morgen? Had het niet om het waar?
3: Nou ja, we hebben onze eigen weerman binnen onze club, dus we waren aardig op de hoogte wat het weer zou gaan doen. Dus het is een beetje oppassen morgen. Goed, daar zijn we ook voor opgeleid.
1: Ja, dat is vanzelf zo. Maar zat het nou liek het? Kun je hem dan draaien? Kun je hem moeten draaien bij de versieringen die er nou binnen?
3: Ja hoor. Kijk, het is net als met zeilen. Het is gewoon, je moet gewoon even goed weten hoe je de molen gaat inspannen. Hè. Welke zeilen ervoor of geen zeilen ervoor. Nou, ik denk dat morgen met dit weer geen vier volle zeilen wordt. Dus het zal wel wat minder zijn. Alleen de ene molen gedraagt zich beter met een stevige bries dan een andere molen. Maar dat heeft ook te maken met de werking van die molen. Want een korenmolen die zal altijd iets trager willen gaan lopen voor een constante product dan een poldermolen. Maar die heeft juist wel lekker veel wind nodig.
1: En welke moen hebben we het meest eigenlijk hier in de provincie? Wat voor type moenen?
3: Polenmolens, daar hebben we eigenlijk het meeste van. En dan krijg je natuurlijk de industriemolens. Hè. Dat zijn de houtzagenmolens, de korenmolens. En uiteraard op Ameland de oliemolen. De enige oliemolen die we hebben in Friesland. Dus en natuurlijk de korenpelmolens. Hè. Dat is natuurlijk ook nog een bepaalde type die ook eigenlijk heel veel wind kan hebben. Omdat die dan eigenlijk alles kan laten zien wat die kan. Dus dat is eigenlijk wel mooi voor morgen.
1: Ja, dan kun je in al die verskate constructies even zien hoe dat van binnen eruit ziet.
3: Ja, en ik zou eigenlijk ook het advies geven als mensen toch van plan zijn om morgen naar de molens toe te gaan, om dan gelijk een paar verschillende molens te gaan aanschouwen. Want dan zie je ook een beetje het verschil tussen die molens en de diversiteit.
1: En waar moet je dan op letten? Want van boeten liep het al hier natuurlijk. Ja. Een verste basis en een PVUK'en.
3: Ja, maar dan moet je toch echt naar binnen. En dat is eigenlijk de hele bedoeling. Hè? Dat je echt even naar binnen gaat en kijkt. En ook even de sfeer van het ambacht proeft. Van de molenaars. Hè? Het is in de cultureel erfgoed. En dus het is zeker de vrijwilligers die er ook allemaal zijn. En die willen je heel graag rondleiden. En dan ook laten zien hoe die molen werkt. Dus al ins en outs. En dat, ja, voor hetzelfde raad je ook nog bij hebt. Door het molenvieren, want dat zou helemaal mooi zijn, want we kunnen altijd wel vrijwillige molenaars gebruiken.
1: Ja, dat risico erin hier, ja.
3: Ja, en dat is eigenlijk ook de reden waarom we die dagen natuurlijk ook organiseren. Dat we ook wat meer toegankelijker worden voor het publiek. En het, natuurlijk de molen altijd wel toegankelijk, want bijna ieder weekend draait er wel een molen in de provincie of in het land. Alleen we moeten dit soort dagen gewoon even centraal stellen, zodat de mensen gewoon even de kans krijgen om even naar binnen te gaan.
1: En dan kun je op friesemolendagen.nl de keer even zien welke moen dat er mij
3: doet. Ja, friesemolendagen. Ja, dus niet friesemolendag, maar friesemolendagen.nl. Ja. En er staat een minuutje met de deelnemende molens. En er staat eigenlijk ook nog, daarna staat er nog een minuutje met de plaatsen, de locaties waar de molen staan. Dus mocht er bij jou in de buurt een molen zijn, dan kun je altijd van daaruit nog kijken of er ook nog een andere molen ook nog open is. En op die manier kun je dan toch nog leuk met het gezin of individueel of met anderen even naar die molen toe. En dat is alleen maar leuk.
1: Heb je nog een tip? Waar op te letten in die molen? Dus, is er nog een bepaald onderdeel waarvan je zegt, dat wit soort mensen hebt, maar dat is een fantastisch onderdeel van de molen.
3: Nou, eigenlijk is alles fantastisch aan die molen, zowel binnen als buiten. Maar ik zag gewoon de stap wagen. Kom binnen, kijken en ervaar het. En er zijn genoeg mensen die daar rondlopen die je graag aan de hand nemen om die molen door te gaan. En het enige waar je rekening mee moet houden, het is natuurlijk wel een fabriek op de wind. Dus het is machinaal, dus houd daar wel rekening mee.
1: Gilbert IJsselmuiden dus, hoe de moeder daar.

0: Stereophonics and have a nice day.
1: Waffelijke dag. Waffelijke
2: dag. Goeiemorgen. Dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van Hoorn.
0: Mijn ledlampje dwalen trog een loopkraaf. Wil zien het ziekenlucht een kazemat opduikt. Spannender kennen ze het haast net meidje bij het kazemattenmuseum bij Kwarmen te Zoon. En er is joen de koele kidsnacht. Ben die kennen daar vergees in de kunde komen bij het historisch bunkercomplex op de Oosterdijk. Het onderdeel van de Bennemannen van de musea in Friesland, Grinsland en Drenthe. Daar is het onderdeel van. En ik praat erover met directeur Mare Sloots van het museum. Een goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Ja, toch even dat wordt kazematten. Waar komt dat wij eigenlijk?
4: Ja, nou, dat is een term die wij altijd broeken. Heel veel mensen zeggen in de volksmond bunker, maar wij nemen het een kazemat. Dat komt omdat het toch het Nederlandse leger broekt waard. En dat refereert naar het woord voor vechten en het woord voor hoes. Dus hoes om te vechten of om te doden.
0: Oh.
4: Ja.
0: Krijg je hem die vraag nog vaak eigenlijk?
4: Ja, regelmatig, omdat het toch een heel soort mensen in het bunker nemen. En, wij hebben het Kazemattenmuseum, dus dan vregen ze hun dat toch al. Oh ja, van waar komt dat wel? Dus die vraag krijgen we vaak, ja.
0: Je krijgt een soort Ben of de Vlier. Die zult misschien dezelfde vraag ook overhouden.
4: Ja, zeker. En sowieso, Ben die hebben natuurlijk een heel oor beeld bij oorlog. Die denken, ja, wat is dit? Wat binnen het verorde bouwwerken is. Van een heel soort band zit dat steeds via de fot natuurlijk. Het Tweede Wereldoorlog. Dus daarom is het heel belangrijk om dat u te lezen. Dat is al net maar zo vanzelfsprekend natuurlijk. Van die generatie, wat dat al erin houdt.
0: Ja, maar die krijgen op de televisie en in die games natuurlijk. Maar dat oorlog, dat gaat over drones en over, dat soort zaken. Dat beeld is heel oors intussen natuurlijk.
4: Ja, juist. Nou ja, dat merken wij ook wel steeds meer. Hè? Voor de generaties boven ons, wie de Tweede Wereldoorlog nog iets heel bekends. Dat kregen ze mooi van hoes en op squallen. En ja, dat wisten ze. Alleen nou ja, van Ben inderdaad was zo. Ik zou eens de oorlog. Ja, dat speelt hem al. Nou ja, cyberoorlog. Of, nou ja, dat zit verder van hun ouders. Nou ja, daarom kiezen ze bij u even voor omstappen in de tijd. Hey, hoe ging dat vroeger eigenlijk? Dus ja, dat is wel belangrijk.
0: Ja. En dan maak je dus iets van die band in het museum. En dat maakt dus het gaat door oorlog. Je moet dat natuurlijk lissen. Je moet er daar iets mee doen. Ja, hoe vlieg je dat om dan?
4: Ja, nou, het mooie aan ons museum is altijd, je kan een heel soort beleving, je mooie ondingen komen. Het is grut, hè, er is overal, er is rennen, er is er de loopgraven rennen. Dus het is best wel een avontuur. Dus vanuit dat uitgangspunt, geven we altijd een beetje het gesprek aan of zwaargen we dat er een educatief element aan zit. Maar het is ook leuk, de kist ik gewoon, een beetje ontdekken hoe het al zit. Nou, Joen is natuurlijk ook nog. Dat het normaal jongens net iepen is. Dus dat is nog extra spannend dat het in het donker is. Dus dat maakt het wel even een stukje spannender eigenlijk.
0: De binnen overigens zelfs heiden en menpakjes en beppers, die harkje. Kunnen die nog mij de binnen naar het Kazemattenmuseum Tajoen?
4: Ja, zeker weten. We zijn de hele dag iepen. En de Koele Kidsnacht die begint om 4 uur. Dus dat is vanaf dat we normaal dicht gaan, dan ben we nu iepen. Ben tot 12 uur kan vergezen ben. De begeleiders betalen gewoon een kaartje. En dat is wel even een goede tip om even van tevoren op te zieken. En stel je bent slechte been of je wil een bennenwijn meenemen. Zorg even op je website of neem even contact op. Want je mag wel trapper in om bij u te komen. Dat is altijd even goed om te weten.
0: Een mooie tip, de laatste werkdij voor de squallenvakantie. Mare Sloots van het Kazemattenmuseum. Dieren, dank.
4: Ja, graag dien.
0: Het is intussen 3 minuten voor 8 en dat betekent dat het heeft iets is.
5: De media van de morgen.
0: Precies, mijn Fijkenwouda.
6: Ja, ik hier niet krek nog zijn van het Kazemattenmuseum. Even nu te hollen. En volgens mij sluit dat gewoon bij op 1 november. Dat klopt, gelukkig. Ik ken net liegt. Het gewone seizoen rint van 1 april rond 1 november. Maar er zijn wel uitzonderingen in november. Want zaterdag 6 november en zaterdag 14 november. Dan zijn er speciaal organiseren uitstapjes naar het museum via een vergees busproject. Dus er is meer te vinden op de website van het museum. Maar gewoon bij bus dus om op 1 november beginnen de dwaren dicht.
0: Aha.
6: Ja, dan kunnen ze boel ook even opknappen natuurlijk. Ja, want ja. Dan, ik heb de Telegraafje voor me lezen, Erit. En ik heb er een beetje piekenvel van kriegen. Want er wordt heel iets meer bekend, meer details oer die shitpartij in Overasselt. Het is alweer 4 weken lien. Dat is alweer heel lang lien. Maar ja, politieonderzoek gaat verder. Ze hebben die crimineel, die beelden zijn we net zo gauw vergeten. Het zien het alle mensen met machinegeweren en pistolen die daar stritter in. En die daar een beveiliger van een borkerij van Jan G., een drugscrimineel, deersketten had. Maar er waren ook twee politiemeesten die kwamen op die melding over. En ja, daarvan ben ook details bekend worden. Ja, ze hier een portofoon verzeld bij hun. En ja, er was een neetsignaal te jern. Want ik, die politiemeesten waren onder vuur naam. Ik ben in mijn been geschoten. Klinkt een stem vol paniek door de portofoon. Mijn andere been is ook geraakt. En ik is te jern dat het shitten continu trok je het op die politieauto. Een tweede politieauto komt erbij. En die zorgen dus dat een van de collega's die dus in zijn schonken rekken is op de achterbank leidt. Het bloed spoot eruit. Duidelijk was dat het om een slagaderlijke bloeding ging. Ik moest direct handelen, anders zou mijn collega overlijden. Hij had veel pijn, riep dat hij doodging. Ja, ik hoor, politieman is besketten en hij is in zijn voortrekken. En zal ik letters is een tien bij hem futhelje matten. Ja, ze hebben dus die vermoedende politiemeester in de auto dienen en ben het achteruit rijden. Die zwier vermoedende politieman die hang ik deels boeten die auto. Ja, ze zijn, we moesten snel.
0: Ja.
6: We moesten uit dat schootsveld van die criminelen, want die stien daar maar zwieren wapens te shitten. En toen hebben ze dus die collega's verzwaar gekend. En dat ben achteraf bezien ben dat dus lippensreddende acties geweest. Dus dat is er wel echt heel heftig ontdagingen. En als je maar weer de politiemeesten, die zetten toch altijd weer hun lippen op spul. Die weten natuurlijk net, die krijgen een melding.
0: Ja.
6: Die komen daar, die weten net wat ze ontreffen.
0: Nee.
6: Dus ik kreeg er een beetje piekenvel van.
0: Nou, zo is dat wel.
6: Nou.
0: Het is als die het wat nice van de NOS, dat komt er aan.
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
3: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
7: En op sneeuw om 8 en 12 uur.
1: Nou in Friesland.
8: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
7: Maar nice, dat telt.
1: Sport, die libbet.
9: Promotie, dat is ook promotie.
7: En het waar dat er aan komt.
10: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stojeren worst.
7: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou in Friesland.
11: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
12: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Nick is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
13: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Nu aan de mooie Sandje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
19: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
18: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassing is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
8: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
18: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: En naast de Nieuw-Friesland van de Morgen, dan gaan we het horen pieken en ekko gorsen. Hier van de twaalf die is hem op te eten. En het ben net de pieken.
16: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsingen.
15: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van wrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: My Erit Science.

0: Grace Jones. En ze zei het zelfs al, Slave to the Rhythm, Wido. Oh.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Dit is hartstikke lekker, hè? Ja, dit smaakt geweldig. Dus een onbeveling, dit wolf van wild, ja.
0: Ja, en dan gaat het om gorzenvlees. Gorzenvlees eten, zodat er manier wijzen om van die 10.000 gorzen af te komen, die in Friesland al in Delskerten worden. Misschien wel, dat jij we dadelijk. Ik heb het gorzen, maar we hadden alles een ek oor pieken. Nou, dat lees ik daarna uit. Want eerst is het tijd voor een bericht van de dieken afwijken, of eigenlijk ek van de trein, Luke.
4: Ja, beide inderdaad. Op de A32 stiet het stil tussen Wolvegeer en Jerevien Zuid. 3 kilometer file, 4 minuten extra reistiet. En op het spoor de Riedegintrein tussen Zwolle en Ljouwert. Er is een steuring bij een van de oerdieken, ergens bij Stjenwijk in de buurt. En daardoor heeft hij dus Gintrein tussen Zwolle en Ljouwert. En dan is er ook een verzels, Grinsloan en Drenthe. Die lieden de neetklok over dure jeugdzorgtrajecten. De begeleiding van één jongere kost het 1 miljoen euro per jaar. En de Amerikaanse vrouw die bij een mislere executie 2 deerlijke injecties oerlibben, die kan weer rennen, maar ze is lelijk en betier.
0: En daar had ze wel reden van, ja.
4: Dacht ik.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Voordat Wijken daarover vertelt, is het eerst iets van het Waarburg 10 kwart. En dat komt van de morgen van Sibbele Waaier.
5: Een goeie morgen. Jood is er een soort bewolking en valt er geregeld rein. De zuidwestenwind is matig ontkrachtig boven de IJsselmar en Waadeiland soms hut. De maximumtemperatuur komt letter op de dui uit, maximaal 16 tot 17 graden. In de jong krijgen we de passage van een kjeldfront en een activering van buien, mogelijk met hagel en windstip. Morgen is een frisse dag, met een matig ontkrachtige westenwind die het op het water betieden hut is. Er vallen talrijke buien, gewoon met hagel en klaptonger en windstieten. Tussen de buien trogen we het maximaal 14 graden. Meer roer het waar, oor een jaloeren.
1: Omroep Friesland.
2: Welkom in de winter.
0: Ja, het is nou net winter, maar we zullen wel hebben over een wintersonderwerp. De Kriesbiem, zeker in de bouwmerk, die worden dit hier een stuk duurder. Door de hege bronstofprijzen komt de duurste Biem, de hege Noordman is dat, die komt uit op 60 euro. Onder telefoon is Tineke Elzinga van de Kriesbiemenkweker in Gariep. Een goeie morgen.
6: Goeie morgen.
0: Dat is nou al bekend dus, wat een Kriesbiem kost je zil over een paar weken.
6: Nou ja, ik had direct van lezen en van Jet. Werd in de kranten en op televisie aandacht aangejongen dat binnen, ja, toch met name de Biemen die uit het boeteland weer komen. Die klikt uit Denemarken en uit Polen wij. Het aanbod van Biemen is leeg. En ja, de hege transportkosten en de dieselprijs, we weten alle keer hoe heeg die is. Dat zullen de BM die uit het boeteland komen, zullen de prijzen daar toch zeker omheeg gestuurd worden.
0: Oh, en ik hier kijk hoe de bouwmerken, dat het eigenlijk wel vernaamd wordt. Of tenminste, dat ik eerder eens een keer in de zoring zijn. Maar dat komt dus omdat die een keer uit het boeteland waai.
6: Ja, er zijn toch een heel protetuncentra en bouwmarkten die al hier hun BM daar wij hellen. Zo vroeger werd ze een hele protet wij hellen voor een beetje geld en mooi verkeerpje. En ja, die tijd die is wel oer.
0: Dat zult misschien wijzen omdat de schaal daar in Boetelon wat groter is. Dat zult misschien wat massaler wijzen als bij jou.
6: Ja. Wij hadden 3,5 hectare, maar daar had je het echt over honderden hectares per kwekers. En als er dan kwekers binnen die het stapje, en die ben er inderdaad een hele prot weer van Zimmer zelf even naar Denemarken en West. En je hebt het ook wel om je heen. Hè? Wie beziek je dan ook wel kwekers daar gewoon om nog te jaren, maar dat wordt gewoon wel minder. En het is net alleen daar, maar het is ook in Pommel. Het is ook een stukje naar. Ja, toch wel natuurgeweld, wat dus ook wel een beetje patten mij speelt. In Polen hadden ze bijvoorbeeld heel veel last van een lette nachtfrost. En dan ben al die nieuwe uitrenders die binnen de FS. En dan is dan veel voor dit hier net verkeerder.
0: Nee.
6: Hè?
0: Nee.
6: Nee.
0: Dus we met al je oren op de plastic BM, denk
6: ik. Nou, ik doe ze Helly en BM bij de lokale kweker wij. We hebben het ook altijd over de Noordman. En natuurlijk, de Noordman, dat is ook een hele fijne BM. Maar er ben ik naar hele oren mooie BM. Die misschien een helft of een twat redden van de prijs van een Noordman kostje. En ja, dat denk van, er is voor elke beurs een BM te vinden. En ik ben een liet beetje omheen gang, maar dat zal mijn euro of 12 euro wel ophoren. Hè? Voor u ben ik de kosten omheen gegaan qua bemesting. Ja, u trekker riet ik net op beter. Dus nee. Ja, voor het brein hebben we die trekker ik nodig. En het had zo droeg geweest, dus we moesten wel. Dus ja, we zullen wat een liet beetje omheen maken in de prijs, maar dat zal geen 10 tot 20% bij de lokale kweker zijn. Daar doe ik niks van.
0: Nee, en denk je net dat mensen op een gegeven moment zeggen van, nou, het is wel een keer klaar met de crisis, want het heel te duurder wordt. Nou, ja goed, lip maar. Want ja, net iedereen wil natuurlijk een plastic BM, dat zei ik een beetje voor de gek natuurlijk.
6: Ja,
0: zou er een bepaald punt komen dat mensen zeggen van, nou, dan maar net meer?
6: Nou, misschien wel, maar aan de andere kant denk ik, ik ben net. De mensen die willen toch gezelligheid in de huis. Het is een traditie die het al zoveel jaren besteedt. En natuurlijk kan je het ook op leukje mee horen versierseld. Maar ja, een kerstboom met lichtjes in een huis, waar wil dat nou net?
0: Ach, dan mag je...
6: En dan natuurlijk een echt niet, hè? Die het ook nog lekker roept. Ze haast ook hoe de Noordman roept net, ja? Er zit geen geur aan. Het is een mooie boom, maar er zit geen geur aan. Maar die andere boom, ze roepen lekker. Oh, je moet zo'n betel komen, je stap in de huis. Nou, hoe mooi is dat dan? Dat je die boom ziet en het roept lekker. Nou, prachtig.
0: Ik dit hier weer, roepen ze goed dus?
6: Ja, zeker. Ja, de BM staan er prachtig voor. We hebben goed eens bij en je had er een protte werk van. En het is gewoon prachtig om mensen te zien die blij binnen met de BM, die ze uitzocht gaan en die ze mij nemen kennen en dat ze het oor hier wegkomen. Ja, daar doe je het voor.
0: Ja, en het is samen met Sophia. Dus ik wens je een heel soort succes in de targeting verder in het zetten van de puntjes op de i of de piek in de BM.
2: De media van de morgen.
0: Fijke. De Oremedia.
4: Ja, ik heb de Dagblad van het Noorden er even bij gepakt. Die heeft een verhaal over gemeenten in Grijnsland en Drenthe. Die lieden de neetklok, want ze hield iets vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten ontstaan voor jongeren die het nergens oors terug te kennen. Drentse Grijnslander gemeenten betalen in traaien in het minimaal 26 miljoen euro om hun duurste individuele jeugdzorgdossiers. En dat blijkt uit een inventarisatie die de kranten maken heeft bij 22 gemeenten. Er klinkt overal klinken alarmerende loeren. De hoge kosten die loeken een zware weksel op de gemeentelijke begruttingen. Assen die verwacht het dit jaar meer dan 1 miljoen euro kwijt te wijzen om één jeugdzorgcasus. Alleen nog het eerste helft van dit jaar weer er al 460.000 euro aan uitjoen. Aan één casus, dus aan één jongere die de begeleiding nodig heeft. De kranten die hebben de gegevens bij die 22 gemeenten opvregen naar het wethouder Wietse Potsen van de gemeente Westerwolde. De gemeente die inliochten dat die gemeente 1 miljoen euro kwijt is voor één casus. En ja, Potsen die hield ik gewoon exorbitant en bizar geldbedrag voor de begeleiding en huisvesting van traaien bijen uit een gezin in een vakantiewenning. Dus de mat zijn wenning moet betalen worden, de begeleiding moet betalen worden. En hij heeft dus al gauw meer dan als 1 miljoen euro per jaar. Dat zijn wel hele hoge kosten. Dan Christa Pijk. Ja, dat is die vrouw die wat tradeer veroordeeld. Het heel lang wachten maken tot ze dat vonnis daar uitvier brengen zoen. En dat ging compleet mis. Ze kregen 2 deerlijke injecties, maar dat ontleven ze. Ze heeft natuurlijk ze leidt nu in het ziekenhuis. Ze is nog heel tijd in een wazige staat, schreeuwen de kranten. En ze kan wel weer wat rennen, maar dat is ik weer behind, want ze leidt mij boeien vast aan het bed. Dat ze inleidt in het ziekenhuis. En personeel van het ziekenhuis zie ik vragen. Lid haar alsjeblieft, hel je die boeien fut.
0: Ja.
4: Want dan kan ze weer een beetje bewegen. En ze zou dus executeerd worden met een deerlijke injectie. Maar dat misleren om 2 keer ta. En ze ziet al zo'n jantje 96 te wachten op die executie. Toen was ze veroordeeld voor de moord op een jantje-jarig famke. ja, dit is de eerste persoon die haar deerstraf met een dierlijke injectie oorlibbe. Het is echt wel een unieke situatie. Doet ze bij bewustwijzen kan wie ze lelijk en verward, he, betiezen. En ze is haar de bewust dat ze dat de steert bezocht heeft haar te executeren. En het eerste wat ze vregen nadat ze wekker waard is: waar ben ik en wie ben jij? Zei het een van haar advocaten. En ja, ze is er aardig van over zelfs. En ze wil ik weten wat er al hier gebeurd is. En het is natuurlijk, het is net goed te praten wat ze dien heeft. Maar daar wien ik allerhande omstandigheden die hadden te dreunen. He. En die ben doet de steeds net mijn naam, doet het vonnis uitsprutsen waard. Dus ze wil nou zien als ze toch dat hele proces op een nijdwaan kennen. Maar ja, dat wordt wel een heel ingewikkelde situatie vanzelfs.
0: Nou, ze is dat wel.
4: Nou.
0: Dat was net nijd tot toen in crisis, Bim.
4: Mag ik eerlijk wezen?
0: Is de wel een nijdtocht?
4: Nou, we hoeven er net een nijd te doen.
0: Oh.
4: Hij leidt in de kelder.
0: Ik ben blij dat het op de crisis gaat.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ik heb een neppert, helaas. Wel een mooie. Just het haast net. Maar hij roept net lekker.
0: Nee, dat is weer.
4: Ja.
0: Nou ja.

0: Ja, dat denk je misschien. Het internet, Sofie, wat waarom nou al? Nou ja, we hingen het door een crisisbm natuurlijk. Onder de crisisbm. En zo'n jongen natuurlijk, alles wordt wiet. Net alles is wiet. Dus dat onlaak het vijke kind dit goal, volgens mij.
1: Dit is goedgekeurd door de jury.
0: Ja, nou, mooi.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
0: In de Friesland worden alle jaren 10.000 gozen deersketten om skeer aan loonbouwgroen te beheinden. Maar wat maakt je dwaan mij al die derde bissen? Die vraag die stelde de provincie aan ondernemers van Bind en Boeten Friesland. En dan leidt er een plan. En waar moeten ze op? We moeten ze opbieten, daar komt het op deel eigenlijk. Verslaggever Lisa Terkema van Streek Omroep RTV NOF. Wie er bij de presentatie van het plan. En die praten met initiatiefnemer Klaas Evenhuis.
4: We gaan een keten bouwen waar de gans een goede plek krijgt en terechtkomt in de voedselketen. Waar nu soms nog veel te veel ganzen niet in de voedselketen komen, maar worden weggegooid, gaan wij ervoor zorgen dat er wel een plek voor ze komt, dat er een verwaarding van die gans komt en dat de markt gaat vragen naar de gans in plaats van dat je ze moet duwen.
5: En op wat voor manier willen jullie dat bereiken?
4: Nou, wat we willen doen is in eerste instantie zorgen dat de ganzen op een goede en een kwalitatief goede manier worden opgevangen in koelcontainers. Zodat jagers echt worden ontlast en worden geholpen. Vervolgens worden de ganzen verwaard door een nabewerking. We gaan werken aan halffabrikaten en we gaan daarmee de markt op voor zowel directe verkoop aan partijen nationaal en internationaal. Maar ook als halffabrikaat, regionaal, in Friesland bijvoorbeeld. Om daar te zorgen dat ook de ondersteuning voor de zelfstandige ondernemers, de kleinere slagers, niet de grootbedrijven, dat die ook worden geholpen in het maken van ganse producten.
5: Ja, het is een heel lastig probleem. Waarom maakt het zo lastig?
4: Wat het complex maakt is dat er zoveel schakels zijn die allemaal moeten werken. Aan de voorkant heb je de jagers, aan de achterkant de consument. Alles daartussen moet werken, anders gebeurt er niks. En tot nu toe heeft het nooit gewerkt, maar we krijgen nu wel van de provincie Friesland de kans om er iets werkends van te maken.
5: Er wordt zometeen ook iets, mensen kunnen iets proeven. Ja, wat verwacht je daarvan?
4: Nou, ik weet vrij zeker dat ze het allemaal lekker vinden, want wij hebben het gemaakt. Maar nee, de liefde gaat door de maag. En zodra je iets lekkers maakt, dan gaat dat werken. En ik weet vrij zeker dat iedereen straks hier binnen al onze producten ontzettend lekker vindt. En ik weet zeker dat van ganzenvlees heel veel lekkere producten te maken zijn. Dat zijn natuurlijk niet alleen wij, maar ook heel veel andere mensen, heel veel andere bedrijven, chefs die daar iets mee doen. En ook die willen we betrekken in deze hele keten.
5: Kun je misschien een paar voorbeelden geven?
4: Nou, we hebben bijvoorbeeld een pastrami van gans. We hebben een bitterbal. We hebben een rendang. We hebben een riet. We hebben een braadworst. Die hebben we net nog nieuw gemaakt. Die is super lekker met sinaasappel en venkel. Ja, er is echt van alles mogelijk.
5: Moeten we zomaar even gaan proeven, denk ik.
4: Even gaan happen, ja.
5: Hoe smaakt het dit?
6: Dit is hartstikke lekker, hè? Ja, dit smaakt geweldig. Dit is droge worst. Nee. Wel lekker warm, mensje erbij. Ja, dit is echt weer een onbeveling dit Wolf van Wild, ja. Heerlijk.
5: Joost, hier wel achter dit hele concept?
6: Ah, dit echt wel. Het kan zijn het restaurant als voortoetje, hè? Zeg maar.
5: Heet ik vergelijk je maar iets?
6: Het smaakt eigenlijk wel wat een beetje naar rundvlees. Maar ja, het is echt wel een beetje naar witsje, dat wilde smaakje erom. Dus het is echt wel, ja, perfect.
5: Je lijkt van al je lekkere dingen. Heb je alleen wat prun?
7: Ja, ik ga van alles prun. Met die letters van gewos, rendang van gewos, bitterballen van gewos, pastrami van gewos. Ja.
5: En hoe smaakt het?
7: Ja, de kunst is wel een beetje om

0: de verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is nou Jelven Jochenen.
12: Fijke, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Op een lemmer is Justine Fietser slim verwonden rekken bij een oorrieding met een vrachtwijn. Er kwam onder andere een traumahelikopter naar de lemmer voor de helpverlening. Die landde op de stritwei. Die dik tussen de sneldiek en de lemmer had daardoor in beide richtingen een schoft afsletten west voor het orenverkeer. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Friese kerk in Rome sluit hem om bij het grootste museum van Nederland, het Katharijnenconvent. Dat is een keerwerking van kerken, moskeeën en synagogen in Nederland. En de Friese kerk is de eerste kerk in het buitenland dat hem erbij aansluit. Voorzitter Ed Nijpels van de Vreun van de Friese kerk is grutsk.
14: Dat betekent dat Friesland meedoet in die hele serie hele mooie kerken. Maar ook, we zijn natuurlijk trots op. Dat we hierdoor die Friese kerk weer extra aandacht kunnen geven.
13: De Friese kerk in Rome ontstond in de 12e eeuw na Christus. En het gebouw dat de kerk nu in zit is gebouwd in de 12e eeuw. Op een bijzonder plak.
14: Hij ligt binnen het Vaticaans grondgebied. Hij ligt dus niet in de staat Italië, maar in het Vaticaan. En als je op de trappen van de Friese kerk gaat zitten, dan kun je zo in de verte de slaapkamer van de paus zien.
13: Ja, dat zei dus Ed Nijpels, de hoofdcommissaris van de Koninginnen in Friesland, kreeg deze week een hege onderskering van de paus. Onder andere voor zijn inzet voor die Friese kerken. De brand van Noordwaarden had een kat uit een BM hellen die er al 3 dagen in zit. Een famke dat bij die BM Delft fietste, hier de brandwacht bellen. De andere dagen wie de kat haar ik al opvallen. En op het les kregen ze het idee dat het best er zelfs net meer uitkomen koe. Brandwachtmeesten gaan hem naar onderen helpen. Het bestje naar je direct uit doet er 1 keer op de grond stieren. Marit Steenbergen had een nieuw Europees record zwom op de 100 meter wikselslag. Dat deed ze bij de Vrouwenbekerwedstrijden in Oezbekistan. Ze zet een tiendel van 56,18 seconden, 800ste van een seconde vlugger als het vorige record. En dat stier ik al op haar namen. Het vrouwenrecord stier op namen van Gretchen Walsh uit Amerika. Om dat te pakken moet Steenbergen meer als een seconde van haar Europese record die het afzwemmen.
12: Feike, dank u wel.
15: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit je al goed.
17: Jaring de Wolf, Wenning Eerjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
16: Kom naar Easysit in Burgen. No ont zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit je al goed.
18: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan voor

0: Albert Rijn schip ik laat worden. Maar ook al lassen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En jem sjog uit, hè? Oh ja, trek een stag in de slip, gewoon het gas los en rest goed rollen litten. Mooi zien.
1: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
2: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
3: Friesland van de Moor.
4: Erit Science.
5: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
6: Het is een beetje stilte voor de storm. Hoewel, stilte, storm. Maar eens even jij, hoe het komt met waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
6: Ja, we komen uit de nacht. Wat voor nacht eigenlijk?
7: Ja, de nacht. Nou, de nachttemperaturen, die heb ik even bij me geschrabben. Bakkeveen, die kwam uit de 7,9. Halderwijk 8,2. Grauw, 9,5. Hier op Lemmer, 10,4. En Isbrechtum, 10,9. Nou, ondertussen rijdt het door de hele provincie. Ik heb Grauw, die zei, Michel, die melding, die kwam op nou, die in een hele millimeter hand. Halderwijk 0,8. Bakkeveen 0,3. Hier bij mij op Lemmer 1,2. En Isbrechtum 1,4. Nou, we staan eigenlijk aan het begin van een dag. Het wordt langzaam luchtbutten. En we hebben vanmorgen te krijgen met een warmtefront. Op Stuidel is de temperatuur dus tussen het 10 en 13 graden. Nou, dit warmtefront dat levert u in de mantiet en ik een goed pad van de midden een soort bewolking op. Maar dan wordt het rein. Dus wat matrein, wat stoorrein. En het goede ijs, want je bent altijd op ziek naar je maar pluspunten, dat de temperatuur die nou dus om die 10, 13 graden leidt, het eind van de midden, in het begin van de jon, tijdelijk oprent naar zijn 16, 17 graden. Nou, we hebben te krijgen maar rijwetter, maar ik maar een wind. De wind is bopperlang matig, ont vrij krachtig. En op het water in het IJsselmar betieden krachtig of hut. En de temperaturen die rinnen dus van midden, het eind van de midden op naar zijn 16, 17 graden. Dan hebben we het warmtefront aan en dan hebben we een kjeldfront. Achter het kjeldfront wordt het dus koeler. Dat kjeldfront dat jouwt dus een koudere boppenlucht. Boppen het warme zeewetter krijgen we intense buien met mogelijk windstippen, hagel en misschien op het water in het water van de provincie ik wel een klap tonger. Dus het is van de regen in de drup. En uiteindelijk in de nacht, dan loeken die buien weer voort. Klettert het wat vaker op, bloedt een bij mogelijk. En stiet er nog altijd de matige, ontkrachtige westenwind. En wordt het vannacht, daalt de temperatuur naar zo'n 9 on 13 graden.
6: En morgen, dan stiet er nogal wat te gebeuren volgens mij. Want er komt aardig wien aan, hè?
7: Ja, dat klopt. Dat het allemaal te krijgen. We komen dus morgen aan de echte kant van de depressie die Joert voorbij komt. Dat de boppenlucht kwalt nog meer rauw. En ja, we het als vaker zijn. Dan heb je natuurlijk met het warme zeewetter. En een ideale omstandigheden dat er dus talrijke buien ontstaan. Die ken ik weer met je hagelen mogelijk een klap tonger. En windstitten. Dus het is morgen een onleidige dag. Maar dus flink wat buien. Ik krijg zo'n de berekeningen. Ja, er wordt flink wat wetter berekenen. Ik zou 20, 30 millimeter voorbij komen. En dan meest in het water van de provincie. Maar fijn dat we even afwachten hoe dat natuurlijk rent. Morgen zorg ik een positief punt. Want tussen de buien terug. En dan natuurlijk, ik weer eens even rond even wat zinnen. En op dat moment kan de temperatuur nog wat oprennen naar zo'n 14 graden. Maar in de buien, dan is het dan met de kraag omheeg. De 10, 12 graden. En dan is het wel dienend. En morgen letter op het dij. En vooral in de jontie. Dan kan het weer wat droger worden. En klettert het wat op. En zak je de temperatuur in de nacht weer naar zijn 9 en al.
6: Als we de nijsjoggen, zet dat dan enkel terug, dat roezige waar?
7: Het roezige waar, dat horen we nog wel. Waarbij ik wel denk dat snijn qua wien de scherpe kansjes er wellicht in de rin van de dij algenen. Want ik snijn in de boppenlucht koud. En hebben nog steeds te krijgen met buien. En in de wien matig ontkrachtig uit het westen, maar het westen. En bij 14, 15 graden viel dat nog wel fris aan. denk wel dat letter per dag de wien langzaam wat aanneemt. Nou, dat is eigenlijk de verborgen van een wat rijstiger waartype wat we dan manje krijgen. Dan hebben we wat meer hege drukinvloed. Met de poppenlucht ik wat minder koud en kennen dus lange droepbloeien krijgen we wat meer zinnen. En rinden de temperatuur nou ja, weer op naar zo'n 15 graden. En dat waar, dat kennen we in de op de tiesje, ik verwacht je, dan hebben we een zuidwestelijke wind. Het wordt nog een graadje zachter. En maai wat zinnen en droge perioden. Nou is het dan weer wat kalmer. Dus we moeten gewoon kunnen eigenlijk stellen dat dit weekend wat een jestig weekend wordt. Maar vooral joert een soort bewolking. En op sneun en snijn talrijke buien. Maar een stevige wind. Maar nou en dan ik een glimp zinnen.
6: Zibbelen waaien. Dank u wel.
8: Ja, een gezelligheid, hè?
9: Ja, dat is verste prik. Door weer mooi rustig gewoon. De tweede dag is mooi bijkomen. En dan geven we even wat Chinees.
10: Mooi, genieten van het waren.

De onmiskenbare Phil Collins. In dit geval bij Genesis. En I Can Dance. En dit is Carly Simon. And why?

0: Carly Simon en Why. Het is net de bedoeling van het Rijk om padden van het Waadgebied permanent af te sluiten. Dat zei het minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteed. Dat zei er in de Tweede Kamer na aanleiding van onrecht die het ontstie, nadat in besletten oerlis praat wie goed mogelijk afsluiten van padden van de Waadheilon. Ze zullen de natuur beter beschermen voor de matten, maar nevens de minister is het alweer wat oedreun.
1: Laten we zeggen dat wij hele delen van het eiland gaan afsluiten. Ja, dat willen we ook helemaal niet, want mensen moeten daar gewoon in de natuur kunnen leven. Dus dat is wat groter geworden in de pers en op het eiland. En ja, dat is ontzettend zonde, want ja, we willen graag een goed beheerplan maken waarin bewoners nog steeds gewoon van de natuur kunnen genieten, nog steeds in de natuur kunnen komen. Dus dat is wat we nu aan het doen zijn.
2: Maar begrijp ik nu goed dat u toezegt, permanente sluiting gaat niet gebeuren?
1: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer, is dat er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen. Maar het beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten, ja, dat is allemaal niet waar.
2: Ja, want liggen er andere opties op tafel?
1: Nee, er wordt nu naar al heel veel opties gekeken. Hè? Dus, en ik heb ook toegezegd dat we dat ook samen met bewoners en ondernemers gaan doen. Want ook op de Wadden zijn er heel veel mensen die natuurlijk gewoon van de natuur houden. Die willen goed voor de natuur zorgen. Dat gebeurt daar ook al eeuwenlang. Daar heb ik begrepen dat er echt wel begrip is voor het feit, en die mensen heb ik zelf ook gesproken, dat je de natuur op een goede manier wil beschermen. Maar dan kijk je samen, hoe kan je dat nou op de meest vriendelijke manier doen? Nou, en in dat proces zitten we nu.
0: En dat zei dus minister Vincent Karremans, imiteer mij een verslaghouder van de Waadomroep. Joen om 8 uur, dan speelt het SCRVN in PSV. En hij drie weken mij alleen nog interlandvoetbal. Pakt RVN de drieën weer op, mijn uitwedstrijd in de ploeg uit Eindhoven. RVN-trainer Veldman is blij dat de Eredivisie weer erin zet.
3: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel twee hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Waar natuurlijk, als je even van de basiself van de laatste wedstrijd kijkt, waren we alleen Oliver Brouwer echt kwijt. En Berend met Jong Oranje. En verder hebben we met al die andere jongens hebben we gewoon goed kunnen doortrainen, maar ook spelen. Wat waardevol is, maar de spanning na zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
4: Ja, maar word je denk ik weer naar je dingen erin slijpen? Of word je vooral expert dat jongens die er blesseerd wie dat die weer fit worden?
3: Ja, daar krijg je automatisch wat meer tijd voor. Maar ook jongens, zo even nog met Mees Hilgers, die kwam tot meer speelminuten toe in een vriendschappelijke wedstrijd. Dus ja, meerdere jongens die daardoor een volgende stap hebben kunnen maken in zowel fitheid, maar ook in verder komen in onze speelwijze. En we hebben wat transfers gedaan en al die jongens hebben ook veel minuten gemaakt. Dus in die zin kwam het wel goed.
4: Ja, hoe zit het eigenlijk met Mees Hilgers? Zit hij eigenlijk alweer voor de allereerste keer bij de wedstrijdselectie en nou Azentje in PSV?
3: Ja, hij gaat in de bus stappen. Ja.
4: Nou, dat is een mooi teken voor hem.
3: Ja, kijk, hij heeft natuurlijk een contractsituatie gehad en een blessuresituatie. Waardoor hij in totaal een hele lange periode helemaal niet bij een wedstrijdselectie heeft gezeten. Dus vorige week was het eigenlijk een oefenwedstrijd. Was misschien wel een soort van finale voor hem. Hè, van oké, ik kan iets afsluiten. En nu gaan we het doortrekken naar de Eredivisie. En wellicht in de beker. Kijken hoe we hem kunnen gaan inzetten.
0: Trainer Robert Veldman zei dat van SCRVN. Joen om 8 uur dus. In PSV. Dit is Bob Marley.

0: Een persoonlijke en spirituele declaratie over het sterkste in blauwe. Over het weigeren om te boeren voor politieke tumult. Of voor geweld. Dat betekent ik het zelf, maar zo werd het nummer ook hier de keer.
1: De media van de morgen.
2: Ik zeg ze, waar gaat het over? Ja,
0: het nummer van Bob Marley. Ja.
2: Bob Marley.
0: Ja.
2: Ja. De beide kranten.
0: De beide
2: Friesland. Fries Dijblad.
0: Vertel.
2: De hogescholen scoren goed. Goed nice dus voorop. Hogeschool van Halle Arenstein met vestiging in Ljouwert. En Velp stiert op 12e plak in de Ierlijkse ranglijst van associatie... Associate Degrees van de keuzegids 2020. Vrienden hier hellen de hege squallen nog de njogende plak. En Helle Sten die claimt de 12e plak in de categorie Grote Hogeschool. Dus dat is goed, meisje. Vaar op de side.
0: Ik hier dus juist best een soort willen, omdat ik soms lees je iets verkeerd. En dan is elk het verkeerd lezen is leuker als het wat recht zit.
2: Ja, ja.
0: Dus ik dacht op een gegeven moment dat is die best grote school.
2: Ja.
0: Maar toen beste grote school.
2: Beste grote school, ja. Precies. En dan gaat de vierde baan in Weensum. Gaat momenteel op de schop. Schroot het Fries Dijblad voorop. Foto erbij. De vierde baan die wordt onder handen dan. En de kraan die plaatsen een nieuwe damwaan. En nieuwe schansen. En die zwaaien ervoor dat de springbak mooi in varen bloot. En dat de groen op het plak zitten bloot werd. Het zitten blauwe maat. En daarmee is de baan voor het dagelijks verkleer voor het nieuwe seizoen. Dus dat is heel mooi.
0: Ja.
2: Dan de Ljouwerter kranten, die het voorop staan dat de batterijtrein de beste opvolger van de Friese diesels is. De 68 dieseltrein in Noord-Nederland worden nauwelijks gedachten vervangen door elektrische treinstel met een batterij. En dit scheelt 8,5 miljoen liter diesel per jaar. Ja, ze stoken er aardig wat doorheen, die
0: maar
2: trein.
0: Dat ben die mintgreen...
2: Ja, van Arriva.
0: Dat zoet toch gek al?
2: Ja, maar sure, er is natuurlijk een gigantische investering voor nodig.
0: Ja.
2: Om dat al een keer elektrisch te meiden. En ze willen ik net, want sure, het voordeel van die Friese diesels is... die rijden eens altijd. Hè, die heeft weinig les van stroomsteuringen of weet ik volle. Dus die kan eens altijd rijden. En er is net een... zo'n
0: heespannings...
2: Zo'n boppeliering is net nodig. En dat Friese landschap natuurlijk ik net onderaan.
0: Dat wie het. Er wie op een gegeven moment weer een presentatie. Want die trein die kon dan het eerste stikje wol elektrisch ontruimen worden volgens mij. Zij het wie het. Dus zolang het nog in de buurt van het station wien, komt ze dat laatste stikje ze dan elektrisch.
2: Ja.
0: En het klutst spannend.
2: Nou, er is nou ook een hybride oplossing is er betocht. Er binnen stroomontsluitingen en stikjes boppeliering nodig op gewoon strategische plakken. En dan kennen ze die batterijen, die kennen ze dus opladen. En die blow ik genoeg opladen dat ze verder rieden kennen.
0: Oh.
2: Dus in Duitsland is al een heel soort ondervinding met deze hybride oplossing. Debutaire Matthijs de Vries, die kent het wachtje. Ik zou het Joert al wel willen. Nou, hij maakt nog even geduld. Hè?
0: Ja, ze zien vaak ook een rekkel.
2: Ja, precies. Ja, die batterijtrein die moet er vanaf 2034 rieden kennen. Want dan houdt die concessie op. Maar in 2029 moet er de betingsten al bekend wezen. Want ja, door heeft natuurlijk gigantische investeringen natuurlijk. En dan moeten die bedrouwen die daar mij dwaan willen om die concessie. Die moeten daar de ruimte voor krijgen, de tijd voor krijgen om dat goed te tarieren.
0: Ja.
2: Dus we moeten nog even geduld hebben. Nog even joggen hier in de diesel, de vertrouwde dieseltrein van Arriva dus.
0: Het is allemaal nog nooit klaar.
2: Ik weet ook bij de presentatie van die trein. En toen waar het zijn van, dit is je van het. Maar ja, tieren hebben tieren.
0: Ja, toen we die zon nog...
2: Ja.
0: We kijken uit van toen, toch?
2: Nee, dat net.
3: Oh. Fijken.
2: Ja, ik wil er even delen, dat is nog
3: een keer. Fijken, je al een joens, ik weet het wel eerder.
2: Ja.
3: Ja.
0: Met de gloeilamp die kwam toen ik had gebleven. Goed.
3: Dat is ook zo wat, ja. Dat weet hoe je van het. Ja. Dat was nou een chill. Dat je let.
0: Niks meer van de open. Wim Brons, wat had je al die nodig voor?
4: Ja, dat was het net witte, maar het is Joort Nationale Krokettendag. Ik weet niet welk marketingbureau dat nou weer bedacht heeft. Maar het heeft consequenties, want we hebben het roer in nodig voor dadelijk. De quiz draait erom en wij bellen over hoe de ultieme kroketten nou uitje maat. Of hoe die smaatje maat. Dat is natuurlijk nog het allerbelangrijkste.
0: Ja.
4: Over tof, verziekelijk is alle vreten in nodig voor in de Apenkooi. Via de jouw nog een netradio voort. In de actie alleen signaal op regionaal.
0: Kijk, ik zie te denken, neet op vreet, het weekendprogramma bij u, toch?
4: Ja. Wie vreet Joen, het talkshow, wie dat is.
0: Ja. Dus, neet radio op vreet, doe het dus.
4: Ja, maar daar lezen we verder in je link mee.
0: Oh.
4: Denk ik, nee, ligt mij net.
0: Nee.
4: Verder
3: Nou, muziek, oh ja, dat is het belangrijkste. Tuurlijk.
0: Hij stinkt een muziek.
3: Zeker.
0: Jongen, jongen.
3: Hormoon.
0: Dat er nou Rob ervoor is. Aanzien in orde voor dus Wim Brons. Dit is Fries van de Moor voor deze week. Na je week in het programma De Wer. Van O, een goed weekend.
5: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
6: Daarover gaat aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
5: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
6: Teasy op televisie. Om Jelvis Huizen bij Omroep Friesland.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
16: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
15: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
17: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
15: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Waarom dit noemen, Jochenen? Let er ook een bij nodig voor. Heet hem Jochen Oktober. Even een toontje lager dan maar vooruit.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense sport van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
21: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
22: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
23: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
23: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
24: Nul de Voor.
25: Maivim Brons.

met je gedanst. Toontje lager, 83. Ja, ja. Het is wel de eerste dag dat ik een beetje echt een yes-gevoel krijg, toch? Van de het mooiste. Het is toch wel mooi om te zien dat mensen met het hoentje binnen dan maas de boel verwaait en de plu en de gezichten uit de wien en alles wie je toch. Het helpt al je niks. Want vies bloot het. Nou ja, dat. Maar goed, verkeer gejaardig terug, dus we zijn er weer. Goedemorgen.

When the lady smiles, golden earring. Jouw dat is het larger than life. Ja, qua thema. Nou. Nee. Maar qua lengte wel. En dat is ook een criterium voor dit larger than life blokje. Treinplaatsjes in. Tussen Jalve. Tussen Jochen en Jalve zien bedoel ik. Nou, dit is in ieder geval. Grutter als het Libben. Het viel zo goed. Het boekenmansje van Agnes Sambrink. Nee.

Boekenbandje. Achter Samrik viel zo goed die originele liedje van Pieter Wilkes. Toen werd er een heel liedje, maar Agnes die had dat opblaast dat grote proporties, zullen we zeggen. Dus waar valt het onder de kop? Mij onbelangend. Nou, reflecteert de jest dit een beetje? Oorzaam bedoel ik. Reflecteert dit de jest een beetje? Al wel net. Het is George Michael en Jesus to a Child.

Jesus to a Child van George Michael. Zij is 90. Ik zei even wat te makkelijk uit de losse pols. Dat Agnes, dat opblaast hij, dat Field zo goed. Ze maken er iets heel guts van. Het wil dat een heel liedje wie oorspronkelijk. Zo bedoelde ik dat meer. Dit is een hele eigen versie natuurlijk. Dat Field zo goed. Dat het enorm. Het scoort nog altijd enorm zitten. Gaat dit in de Friske top 100, maar duidelijk wijze. Het is memoreerd en noteerd. 6 minuten voor je 11 is het. Nog iets voor het Friske ijs, want dat is onsteende. Sam Fender en Olivia D.

0: Time by een barbecue, chimney op een fiets. En nice makkers op tongensje. Maar Rollo de Vries.
1: Ja, Else Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit er niks op tv.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur...

0: beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: www.12.fm.
8: Het is Jalvertje in het Fries Genijs, nou met Feike Wouda. Hey, goeiemorgen bij Feike.
9: Een goeiemorgen. De Kries BM wordt dit jaar een steek duurder. De duurste BM, de Hege Noordman, komt op wel 70 euro. Kries BM kweker Tineke Elsinga van Griep. Het wel een verklaring voor die hege prijzen.
10: Binnen, ja, toch met name de BM'en die uit het buitenland weer komen. Bikkeliks uit Denemarken en uit Polen wij. Het aanbod van BM'en is leeg. En de hege transportkosten en de dieselprijs, we weten al even hoe heeg die is. Dat zullen de BM die uit het buitenland komen, zullen de prijzen daar toch zeker omheeg gestuurd worden.
9: De brandwacht van Ljouwert moest juist de jongen 2 keer in actie komen. Eerst rukten ze uit voor een brand bij een jedere bistenwinkel onder Sneke Trekwij. Der week wordt dat bij de gevelstier in de brandvlijn. Kwart en eist hier bij het hoenenuitlidplak onder het Potmargepaard een dealscooter in de brand. Bij de brand rekken boppen dat een BM's conciërre. In beide gevallen is nalle gedachten sprake van brandstichting. De plisjes zieken dat uit. Traditioneel stiert de tweede zaterdag van oktober in het teken van Friese moenendagen. Net zien stenen de hudde wind die het voor morgen voor zijn wordt, zullen de meeste moen gewoon draaien, zei Gilbert IJsselmuiden van de organisatie.
11: Ja hoor. Kijk, het is net als met zeilen. Het is gewoon, je moet gewoon even goed weten hoe je de molen gaat inspannen. Hè. Welke zeilen ervoor of geen zeilen ervoor. Nou, ik denk dat morgen met dit weer geen 4 volle zeilen wordt. Dus het zal wel wat minder zijn. Alleen de ene molen gedraagt zich beter met een stevige bries dan een andere molen.
9: Met een ledlampje dwalen door een loopgraaf, wilens in het ziekliocht een kazemat opdoekt. Spander is het haast net meisje bij het kazemattenmuseum bij Kwanwetterzoon. De region de koele kidsnacht. Ben kunnen vergees in de kunde komen met het monumentale bunkercomplex op de Oosterdijk. Het is nevens directeur Marisloos belangrijk om Ben in de kunde komen te letten met de historie van het complex dat in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde.
12: Die hebben natuurlijk een heel oor beeld bij oorlog. Die denken, ja, wat is dit? Wat binnen het verorde bouwwerken is. Van een heel soort band zit dat steeds via de fot natuurlijk. De Tweede Wereldoorlog. Dus daarom is het heel belangrijk om dat u te lezen. Dat is al je net maar vanzelfsprekend natuurlijk. Van die generatie, wat dat al erin houdt.
9: Het waar, je moet bepaalde steuring in het waar met bewolking en geregeld buien. Stier ik een krachtige zuidwester met temperaturen van 18 graden op het waard, rond 16 graden in de provincie. De gevoelstemperatuur die leidt 12 graden leger. In de jonge nacht nogal een heel tijd buien. En dan wordt het mijn matige westenwien zo'n 10 graden.
8: Dat is, dankjewel, Feike. Oeren over de Nijbulletin Radio. Volg u zeker op omroepfriesland.nl en op de app op de smartphone. Dat ken ik. Dadelijk Rita Corita. Zeker. Hey. Ja, bij de koffie.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl

0: het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Node voor.
5: My Vim Brons.
6: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
7: Video deze dag.
8: Yes, they're blij.

is uit de 59 ook. Dit is Rita Corita, wie dat mij koffie. Lekker bakkie koffie. Daarna nog 20 minuten. Ja, als we dan even, als we echt even onder de 10 horen, dan maai het nog heel even door je. Dat is echt koffietijd, zullen we zeggen. Heb ik geweest, ik bij de koffie trouwens. Jij of letter. Daardoor letter meer. Maar we hebben nog die oren actie. Alleen signaal op regionaal. De NET-radio-actie is dat ze precies zeggen. Omroep Friesland is rampenstuurder, calamiteitenstuurder. Mocht er wat barren en internet valt uit en de, alle andere kanalen die binnen deer, de televisie en het telefoon, dan is de radio nog in de loft. En ja, daar hebben we een speciale voorziening voor zelfs. En dus is Omroep Friesland, dat is de ja, trouwens voor alle regionale omroepen in alle provincies, maar in Friesland, in deze provincie, is er Omroep Friesland de officiële calamiteiten- en rampenstuurder. Nou, deze week jouwen we er we dan wat extra klam op weer. Toch een aantal NET-radio's voor te Jan, want die jaren er dan bij natuurlijk. Hè, want, de stroom is dan ook uitvallen. Nee, ik heb er dan maar van, ik pak hem er nog even bij. Dan is een NET-radio iets zoals broekenkist om u toch te ontvangen. Nee, er zit natuurlijk een accu in en er kist hem op. Er zit zinnenpaneeltjes op. En dit, dat kan al jaren lid, maar kist hem min of meer opwienen. Zeg maar, zeg maar de dynamo die erin zit. Dus, en dan kist hem als jachtbroeken en als backup battery en van alles en nog wat. Moest hij winnen, dan kind dat in de rin van, ik denk tussen een hoerkesambitie. Zullen er een plaat wezen dat een sirene in zit. Inbakt, die, net dat wij die sirene erin zet hebben, maar die zit origineel in de opname. Maar yes, die plaat, yes, die sirene in die plaat, dan app het NET Radio naar huis. NET en NET, schreef mijn D, N-E-E-D Radio. Als er een T van maakt, dan reken je het nog wel goed in de rand van deze actie. Hè? Maar ik zit het algemeen maar even. NET Radio, dus app en 0620 voor jou en Jochen, Ian Jochen, als die plaat, yes, maar de sirene erin. Kan samen gebeuren.

Oh ja, yeah. Calvin Harris en Sam Smith. Een bijzondere combinatie, wie dat met dit nummer Promises. Terwijl toen 18 is alweer 18 jaar trouwens. Ja, dat ik nog even memoreren hoe is ik de fysiekse auto's kan half en tolve. We draaien, ik is alle vreten in node voor. Tussen half en tolve muziek of fysiek onder de namen De Apenkooi. En ik zocht daar op de WhatsApp al die nog voor binnenkom. Ik hiet dan die is omroepen, dus bij deze. Als die ideeën heeft daarvoor 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Of via de app van Omroep is op de smartphone. Communiceert hartstikke handig. Chucky Stinger, Rocky van Don Mercedes. Bedoel vregen. Doe maar, Roma Saya, ik leuk. Zeker. Ja, die zetten we zeker even opzetten. Jaap, dank voor die appke. Rachel Croft, bedoel vregen. Zeven Shin. Zonder een sikker, dat is net echt een fysiekje, denk ik, voor de Apenkooi. Nou, dat rollen ze binnen. Als het idee is al verst voor een oer en een kwartier. 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Dat telefoonnummer, dat wordt echt het appnummer, dat hebben we nodig. Deze oeren. Twee quizzen, trommel kohinnen. Ja, je weet het maar net. In de jetter of letter, en als die sirene is, dan is het ook 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Je wil erin, maar dat noemer. Dan nachts wekker. 0,25 voor jou, jongen, jongen, hier, jongen, jongen. Zeg ik dan. Wat? De Bee Gees, you win again, oh.

0: You win again, Bee Gees. Oké, het is het zien we het verzien. Heb het shirt 20 minuten, dan is de quiz er. Jedder of letter?
1: Jedder of letter?
0: Die quiz, ja, die bedoel ik. 12 platen moet zien, zullen we de wijzen. Dus ik heb er nou al vast die uitdaging om mij te doen. Kies te kwalificeren voor de quiz. Het is Joert Nationale Krokettendij. Wakker marketingbureau, het is nou in hand. Maar ja, goed, is vreed. We sluiten u zo vooruit. We hebben toch kroketten in de rif van het Takkemoer om kwartier voor halven. En bellen we oerkroketten. En het staat ook centraal. Of ja, food staat centraal in de quiz. Jedder of letter dadelijk. Nou, uiteindelijk maar zaken om elkaar relateren. Muziek. In de tijd, zeg maar zeggen, dat het de aard van de quiz te winnen. De noden voor koffie, mok, noden voor koekjes en de noden voor koffie of theelepel voor vraagdraaien. We beginnen met die kwalificatie. Kroketten daar dus, maar in dit noemer gaat het om een heel oor soort eten. En de baas zei ja, ik heb geen. Mensen. En ik bedoel de nette radijsjes in dit geval. Die zit er eigenlijk in. Maar die bedoelen we net. Hakker eten wordt bedoeld in die... Ik kan de titel net meenemen, want ja... Dan best er al. 0620 voor jou, Jochen, Ian, Jochen. Smaai dan, was van de quiz. Jedder of letter. En verder is dit Becky Bell. My Steppin' Out Tonight.

0: Jackie Bell. Bel. Nee, sirene. Tenminste, die had ik wel. En Joek, want er kwam nog wat neetradio-appjes binnen. Anja Vos van Drachten is op de telefoon. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wil jij dus de Mac in het begin van deze plaats?
1: Jazeker, ja.
0: Mooi, nou. Ja, kinderen even vol over meidje, die neetradio, die komt hier niet voorbij. Stort op zich allemaal goed. Hallo, ben je er nog?
1: Ja,
0: ja, ik denk de stroom is al verst uitvallen, maar...
1: Ja, nee, dat valt taai, hè? Gelukkig, hè?
0: Of maakt je met de volle lawaai, dat stinkt. Nou, ik hou me wel even stil.
1: Nee. Kijk, ja, inderdaad, is hier in de tussendroog.
0: Ja, die ziet in dat plaatje Becky Bell. Maar ja. Nee, maar hij heeft die radio op. Ik doe hem gauw weer dicht, want ik heb hem opsturen naar die. Is nog helemaal netjes, hè?
1: Nou, helemaal super.
0: Leuk is mijn dienst. Ah, ja.
1: Ja.
0: Hebben wij die adres? Moeten we nog even noteren? Leel even nog een telefoon.
1: Ja. Is helemaal goed.
0: Hoi. Doei.
1: Oké, bedankt. Hoi.
0: Hetzelfde, hi. Hier een actie naar de oren. Het is een trommelkoginne. Dat ben je eigenlijk helemaal net in radio long. Maar doen we toch. Probeer die weer gewoon even. Dat is experiment. Die orenquiz in het ook nog. Oerhokker, fruit. Oerhokker, fruit, git is chanson. En de baas zei ja, ik heb geen. Vandaag heb ik een idee. Hetzelfde telefoonnummer die hebben voor het goede antwoord. 0620 voor jou en Jochen. Ach, jongen. We communiceren maar terug. We winnen maar terug. En we quizzen maar terug.

0: van de Vivioline, dat is uw kaam. Stefan Sanchez bij M. Beinhold. M. Beinhold, ja. Until I Found You. Klinkt een beetje als de Everly Brothers, hè. Maar dan toch, ja, een beetje retro, maar toch weer net zo. Dat stinkt, nou, dat hier nooit meer net hoogt, want we hebben hier een 50 hebben we al. Toch een beetje naaie vibe zit er aan. Maar we jaren net volle van hem, die Stefan Sanchez meer. Dat wie toen, het is weer een hele jonge jongen, wie denk je, 20 of zo. We hadden nog uitnodigen, toch Elton John bij zijn concerten, omdat hij hem zo talentvol vond. Even een pauze, blijkbaar op dit tijd. Minuutje voor het zien, het NOS Nice Control.
1: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
2: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
3: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
1: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
4: Njoggen ont om Santje in oktober, hiense spot van Vraatklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
5: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages on het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-2-4-2-1-6-2. Zwargeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
6: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je nu wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren mijn feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mandani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ze moeten 12 minuten zien. Het is nodig voor Vredemoon, Jochen Oktober 2026. Wij beginnen naar Jochentje 86.
9: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Voor een nieuwe Fiat, Heimer, service en auto's, is er voor Elsen.
9: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.
7: Wintersporters, opgelet.
11: Skibeurs Bolzwart.
7: 23, 24 en 25 oktober.
11: Skibeurs Bolzwart.
7: Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%.
11: Skibeurs Bolzwart.
7: Van Sporthuis AP van de Veer.
11: Check apvandeveer.nl.
12: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
14: Nul de Voor.
15: Maivim Brons.

Nummertje 86, 40 hier lien voor dit van Robert Long. Iedereen doet het. 8 minuten moet zien, worden, de mij. Dank de quiz, jij ervoor letter. Kandidaat, die zit in de startblok, nee. Die weet alles van fruit, van... Ja, ik heb oren eten net neer, maar dat zit al hier in de vragen verstopt, hier dadelijk. Dus, van meer eten weet hij van alles en van tien, van iertallen, want dat is belangrijk in jouw letter. Spelen we naar Bruno Mars, Risk It All is hier.

0: Scusese. Mariachi blazers, kom maar in. Ja. Mooi dier, toch? Ballade mij, mariachi, muzikanten erbij. Bruno Mars, dat mij, Risk It All.
1: Jedder of letter?
0: Op de telefoon ziet Hilke maar van Hallem. Goeiemorgen, ziet.
2: Goeiemorgen.
0: Oeh, dat klinkt wel heel viervoet, maar...
2: Ja, dat is ook zo, maar ik ben niet via gehoor.
0: Via gehoorapparaat bedoel je?
2: Ja.
0: Oh, oké, nou ik wil wel wat hudder brullen.
2: Ja, nou ik praat nog wat luider.
0: Ah ja, jou ik. Oké, nou prima.
2: Ik kan die prima
0: verzinnen. Ja, jou ik! Mooi! Als we met Jimmy kon razen, dan komt het al je goed. Oké, dit fragmentje. Ik heb geen. Paradijsjes, wat willen we?
2: Bananen.
0: Bananen, wij willen bananen.
2: Bij deze. Ja.
0: Het bananenlied van de boswachters. Der mij dus maar in de quiz. En de prijzen liggen er net om. De noden voor koffiebonk, de noden voor koekjes en de noden voor koffie en theelepel. Hartstikke idee voor vraag je in het waantrijden.
2: Nou,
0: wat willen we nou meer? Nou, alles goed hebben. Dan krijg je ze.
2: Ja.
0: Nou, vraag je in Git over het bananenlied van de boswachters, want dat wie dat, he, dat het Gio Bananen en dat heet dan ik het bananenlied, de boswachters. Ja. Ik draaide om de gif net door Robert Long uit Njotje 86 en de vraag is vanzelfs kwam het bananenlied van de boswachters, jedder of letter uit als iedereen doet het van Robert Long uit 86.
2: Oh, nou, ik
0: dacht
2: op letter.
0: Dat is goed gokt. Jochentje, wie het bananenliedair. Dus de noden voor koffiemok, die flint alvast naar Hallem.
2: Ja.
0: Dan de koekjes, tretje in Benter.
2: Oké.
0: Okay. Ja, geet net hoe koekjes, geet weer over de horst. Die geet door...
3: Pizza! Pizza!
2: Oh, pizza!
3: Pizza! Pizza! En verwachten!
0: Ja.
3: Pizza!
0: Van de bananen, nee.
2: Oh, ja.
0: Pizza's. Van ja. Ja, de vraag is, die pizza's van André van Duin, wie die er jedder op letter als het bananenlied uit Njotje en Jogger en Jogger.
2: Dat
0: wie jij er. Dat klopt. Jootje trein, jochtig. Wie dat er al?
2: Mooi, dat wie ik ben.
0: Koekjes binnen rek bij deze. De noden voor koffie en theelepel. Een neige setje. Dan hebben we wat oors voor in de, ja, in de planning. Hier. Oh, jitbaaien. Strawberry.
2: Nothing is real. Oh ja.
0: Kist dit?
2: Ja, van de Beatles, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Strawberry Fields Forever. Nou, ja. Dit is een makje, dit is in de pocket. Want ja, de vraag is wie het noemer jedder of letter uit als het pizza liet uit Njotje trein, jochtig.
2: Nou, jedder.
0: Ja, natuurlijk. Dat klopt. Beatles winnen er lang mee ophouden.
2: Oh ja,
0: in
2: jochtig.
0: Oh, ja, jawel. Dit is die zone 60 weer. Nou, hartstikke mooi.
2: Ja, ja, dat is het wel.
0: Ja, alles, we sturen alles allemaal ook naar Dita, naar Hallem.
2: Nou, komt helemaal goed, Jan. Hartstikke fijn.
0: Maar we nog eventjes mogen razen of is het al wel klaar?
2: Nee, het is al wel klaar. ik lig hier nou direct lekker aan een
0: bakje koffie. Wat maar we draaien? Het bananenlied of wat anders? De pizza's of hebben we nog wat zei je? Strawberry Fields?
2: Mijn familie Strawberry Fields.
0: Oh, de Beatles. Nou, dan mogen we die er even bij, ziekje. Die hiek nog net.
2: Ja. Nou, met de
0: boswachters
2: is ik wel
0: goed,
2: ja.
0: Nee, we
2: hebben nog. Oké.
0: Ik heb hem bijna hoor. Ik heb hem! Zie. Hoi. Hoi. Strawberry Fields Forever zelfs. The Beatles. Let's

in psychedelische sfeer bij The Beatles. Strawberry Fields Forever. Wat was dan het bananenlied? Oké. Okay. Christian van het programma, lekker rug erom. Die je teleurstelt, die hem vreugde op het bananenlied. Maar die dus even net erop. Maar die kind zelfs in de versietjes mogelijk nog. Ook die binnenkomt via de WhatsApp voor. Ik heb die dus kunnen Alvin Tolven nog wel even opzetten. It's hard ondertussen. All I wanna do is make love to you.

Sommige die is wel gebeurd, maar deze van Hart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Of jammer niet lang dat we wel weer... Oeh. Nog even een echt chanson. Frank Sinatra, I Get A Kick. I get no

Frank Sinatra, I get a kick out of you. En dan we toch dwanden binnen met de Crooners, die hebben hier echt boven. Sterker nog, het is wel echt een old blue eyes, dit is. Gurbe Duistra. Nice singeltje van hem, naar de ondergeerde zin is hier. Yeah.

0: Het is Jan Walwen, de tijd voor het Fries Genijs.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
3: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
2: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het Frieske Nijs, dus Timo Jepkema is hier.
13: Goedemorgen. Met de viering van Pierse Vreed litte Squallen en docenten Jutje dat elke nier hem zelfs wijzen mij en dat het belangrijk is om oren te accepteren zat ze binnen. En dat is het nodig, zei docenten Kimberly Scheenstra van een christelijke middelbare Squallen in Frentjer.
14: De laatste paar jaren merk je wel dat leerlingen er meer weerstand tegen hebben. Waarom moet dit? Nou, en dat bewijst dat het juist heel belangrijk is.
13: De weerstand groeit dus, zei ze, sinds van speciale dij. De acceptatie van homoseksualiteit is bij jongeren ek bot ouwnaam de oude nieren. De docenten had wel een verklaring vaar.
14: Verkeerde informatie, misinformatie. Nou, er gaat van alles rond op internet. Iedereen wil ergens bij horen, maar we willen daar niet bij horen. Dus we doen ons best, maar we hopen dat we hiermee weer een stukje bewustwording creëren.
13: En daarom binnen op de Squallen in Frentjer joert speciale lessen om het onderwerp bespreekbaar te maken. De Kriesbiemen worden dit hier een stuk jutter. De duurste been, de Hege Noordman, komt op wel zondig euro. Kriesbiemenkweker Tineke Elzinga van Gariep had wel een verklaring van die hege prijzen.
15: Het toonbord van Biemen is leeg. En ja, de hege transportkosten en de dieselprijs, we weten alle keer hoe hege die is. Dat zullen de BM die uit het boedelland wij komen, zullen de prijzen daar toch zeker omheen duwd worden.
13: De brouw wat van jou, het mag juist een twee keer in actie komen. Eerst drukt de Zuidvarenbron bij een jedere bistenzaak. Onder sneken trek wij, der wie gwot dat bij de gevel stie in de Bronflijn. Kwartenij stier erbij een hoene uitlid plak onder het potmargepaad een dealscooter in de Bron. Bij de Bron rekken bopperat een BM-scansière. In beide gevallen is na alle gedachten sprake van Bronstichting. De politie ziet het dat uit. Netbeheerders en telecombedrijven gingen ont 2032 trog met miskippelijk onderhoud van kabels en leidingen in de Waadzee, de IJsselmar en de Eems. Liander coördineert dat werk. Het kiet om kabels en leidingen die er al lezen, net om nieuwe kabels. Door streaming en tij kunnen kabels minder jip komen te lezen. Dan hadden ze gecontroleerd of dus repareerd worden. Dan het waars, ja, zuterig, een beroende loft, maar betierend buien, erbij een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 16 tot 18 graden. Jongen, vannacht bleef het wat onleijig met buienwindstierten en een graad als het zien.
0: Onleijig, ja, mooi man. Dankjewel, ja, dankjewel Timo. Oren, oren, nijbeleten op de radio en verzels altijd alles op omroepfriesland.nl, op de app, op de smartphone van Dalex Boston. Don't look back.

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Noden voor.
6: Maivin Brons.

0: Boston and Don't Look Back. Nooit je achterzand. 28 jaar. Boston. Het is Jood Krokettendag. Is dat de VVD die dat pusht? Ik weet het net, dat wordt pusht ergens. Dat kan je net missen, hè? Zo is het. Maar goed, nog erom mij. Het is vrij, dus werd hem net. En bij Belly hoe de kroket werd hem. Kist hij toch zo ongelooflijk de bek verbaan aan een kroket? Dat is de vraag eigenlijk. Bom, als een liedse bom barst hij op hem in één keer. En dan wist de Sjaak. We bellen met Danny Wijnberg dadelijk van Waddenkeuken Amsterdam. Ameland, sorry. Amsterdam, ja, mij nou. Ameland. Ameloon, op het Ameloon. Die maakt je zelfs kroketten. En die kan dat mooi lezen werden. Maar dat zo is dat je die kroketten hebt. Een beetje voorzichtig behandelen, Matten. En hoe je dat dan doet, Matten. Die hebben we dadelijk hoor. En verder vanzelfs, dus kunnen Alwin Tolve. De apenkooi, de fysieke show, dus kunnen, ja, Alwin Tolve, zo zei ik het al, half vreten moois in Noorden voor. Even zien wat er al om fysiekjes binnenkomen, is al aardig wat. Volgens mij zitten we redelijk, nou vol wil ik net zeggen, maar we kunnen net alles draaien. Dat wil ik al verst, maar verst meidelen, maar kom vooral terug als nog ideeën hebt. 0620 4 Jochen Jochen of via de app van Omroep Friesland op de telefoon. Ik zeg even dat er is, Brandy van Looking Glass. U2, Walk On, met onvregen Slate, My Far Far Away, Champagne, Glass of Champagne, is dat van Sailor, ja. Echt leuk. Het bananenlied is nog net echt onvregen, ik hier dat even oproepen. Oh, wol. Ja, tradij, Christ. Christel wint de linkerrug ervan voor de rijbeur. Wil graag alsnog de bananenliedje, hè? Die denkt, ja, een bananenlied met rode neus boord. Maar ik zeg hem nog net officieel bij de fysieke steen, Christ. Ik ben bij, welke is dat dan?
1: Theo?
0: Nee, die zei het nu maar hopen dat er boswachters zijn die bananen willen, zei hij. Dus vreegt hij het helemaal joh, een tekst. Oké. Okay. Nou, Danny Vera, Rollercoaster, My Bente werd onvregen. Duran Duran, Hungry Like the Wolf, Nazareth, Love Hurts. Herbert Grönemeyer, Bochum, Chip Taylor, Carrie Rodriguez. Sterren in de Nacht van Green Tosk werd onvregen. Nou, we hebben al...

0: Hymn for the Weekend. Coldplay. Meer hymns for the weekend. Dadelijk dus kan Alvin Tol weer de fysiek. En dan ben ik een keer alweer opvalt als hymns for the weekend. En dan rol je nog de nodige fysiekjes binnen. Ik zeg nou dat het bananenlied ik bevestigd is. Dus nou, wat wil je nou nog meer? Nou, kroketten bij Galeeks. Dat is jouw krokettendag. En nou ja, de vraag is natuurlijk, want dat is de eerste vraag in dit peteren, is dat ja, je kind je daar ongelooflijk je moele onverbanen als zijn kroket. Want die liek het wel een beetje alcoholen, maar dan neemt ze een hap en dan liek dat toch even oor te zitten. En dan stierst het. En dat, ja, op receptie deelt dat helemaal net goed. Danny Wijnberg is aan de telefoon van Waddenkeuken Ameland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, dan maak het zelfs kroketten. Hoe kind dat? Ja, de eerste vraag is dan, hoe kind dat? Dat een kroket er toch consumeerbaar uit liek te zien. Hij lijkt er alleen. En dan neemt ze een hap en dan komt er toch een hittevrij man.
1: Ja, dat is goed dat je dat zegt en dat je dat ontdenken. Wij maken wel eens de grap van, als je een hapje neemt te snel, dan denk je morgen nog aan ons. Hoe dat komt, zeg maar. Kijk, wij maken inderdaad zelf kroketten. Als je hem goed dicht paneert, zeg maar, dan kan er geen lucht ontsnappen. Dus het is eigenlijk een soort reactie dat die hitte erin blijft binnen die korst. Dus het is eigenlijk een soort stoomeffect. Als je iets dicht hebt, een oven bijvoorbeeld met vocht erin, dan heb je dat heb je ook in een kroket, zeg maar. Dus hij moet echt goed dicht zitten en die stoom bouwt zich van binnen op.
0: Oké, dus dat is echt bewust beleid om ze flink dicht te smarren en dan worden ze van binnen lekker heet.
1: Ja, ik zou het woordje smarren nooit brukken, maar wel mooi paneren.
0: Want het heeft een functie, want ja, het is natuurlijk vervelend als die moeder dan verbronst, maar het heeft een functie dat hij binnen zijn heat wordt en op druk komt.
1: Ja, nou op druk eigenlijk, ja, dat is wel een logisch effect. Kijk, in een kroketten zit een hoop bouillon. Dus in dat vocht, als dat heet wordt, gaat het stomen, gaat uitzetten. Maar je wilt niet dat het kapot gaat in de frituur. Dus je moet hem wel goed dichtmaken, zeg maar, dichtpaneren. En dat is elke krokettenmaker is er altijd naar op zoek naar de ultieme balans.
0: Ja.
1: Mooi knapperig korstje, hij moet dicht blijven in de frituur. En het moet een mooi mondgevoel geven, zeg maar.
0: Hij had echt wel een beetje adem hier dus.
1: Ja, hij moet zeker wel warm wezen, zeg maar.
0: Nee, maar ademen ik een beetje. Maar een beetje lucht uit kennen, toch ik?
1: Klopt. Als je hem, om jouw woorden te gebruiken, dicht smeert, zeg maar. Als je hem echt, wij doen hem twee keer paneren. Als je hem echt 3-4 keer gaat paneren, ja, dan kan hij echt ontploffen, zeg maar.
0: Oh, echt?
1: Dus wat jij zegt, inderdaad, een beetje ademen is goed.
0: Ja.
1: Alleen als je helemaal niet kan ademen, dan kan hij gaan ontploffen.
0: Ja, dat is juist dat ze uit de frituur komen met een soort open rug. Verkeerde term misschien, maar hij zit dan, het is ibenbast.
1: Ik snap wat je zegt inderdaad. En dan word je als krokettenmaker, word ik daar erg onrustig van. Zeg maar dat wil je niet. Dus daar slaap ik slecht van.
0: De leefde spat er vanaf voor de kroketten.
1: Absoluut.
0: Ja, maar je maakt ze dus zelf, waarom doe je hem dat zelf?
1: Nee, het is eigenlijk voor de grap ontstaan, zeg maar. Het is mijn vader en mijn ouders die zijn garnalenvissers, hobbymatig. En met de garnalenvangsten van mijn vader deed mijn moeder bellen, 10 jaar geleden. En zijn we eigenlijk langzaam gekeken van, wat kunnen we nog meer doen met garnalen, om ze het jaar rond te kunnen consumeren. En zo zijn we eigenlijk kleinschalig op de hand kroketjes gaan maken. En nu hebben we echt een bedrijf, zeg maar, een fabriek op Ameland. En nu leveren wij het hele land door kroketten.
0: Onder de naam van Waddenkeuken?
1: Onder de naam van Waddenkeuken.
0: Oh, oké. Leuk. Zo.
1: Ja.
0: Bijzonder. En dan ben je met rug echt een krokettenspecialist dus.
1: Ja, ik denk dat je dat met recht wel kunt zeggen.
0: Ja, mooi man. Ja. En dan leest er alle dagen nog weer ideetjes bij of foefjes?
1: Alle dagen is groot, maar wel wekelijks, absoluut.
0: Oh, ja.
1: Het is echt wel een complex begrip, zeg maar, een kroket. Voor een hoop mensen zal het gewoon een lekkere lunchsnack zijn of een bitterbal aan het einde van de middag. Alleen het is wel een enige kennis is wel welkom.
0: Oh, handig. Ja, zeker als het iets moois maatje was. Zeg, wat is het laatste ding? Je was ontdekt, hè? Of van dacht, oh, dat wist ik nog niet. Nodig ik het even krekt en moois?
1: We zijn vorige week gestart met een nieuw soort paneermeel. Dus dat is ook een continue ontwikkeling vanuit meelfabrikanten, zeg maar, of paneermeelmakers. Dus die zitten ook niet stil. En dit is nu een soort aircrump in plaats van een panko, bijvoorbeeld.
0: Een aircrump, oh, dit beginnen we wel de vakterminologie. Ja, aircrumping vlak van een panko.
1: Misschien wel iets te diep op in, Wim. Maar dit is absoluut iets wat, wat een mooie ontwikkeling is. En ik denk uiteindelijk wat de kroket nog iets beter maakt. Cool. Dus, en dat blijft continu doorgaan. Dus dat is, wij worden door grondstofspecialisten ook uitgedaagd, zeg maar.
0: Leuk.
1: Absoluut.
0: Het is nou de Jutte Krokettendag. Ik zeg geen idee wat wij komt, maar mooi. En in het rand van dit barn, Jutte, delen is Jutte gratis uit, hè? Op het Ameland.
1: Ja, het is helaas niet zo mooi weer. Maar nee. Het is wel een feestelijke dag.
0: Ja.
1: Wij staan straks op Ameland bij onze fabriek. Tussen 12 en 1 staan we gratis kroketten uit te delen op een broodje. Dus mochten de luisteraars op Ameland zijn, wees welkom aan de Fabrieksweg 34.
0: Dus ik kan tol vinden hier, dus was wel even rad bijwezen dan.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay. Nou ja, dat is mooi. Super, top. Hartstikke leuk.
1: Hartstikke goed.
0: Danny Wijnberg van Wattenkeuken Ameland.
1: Graag gedaan, Wim.
0: Jo.
1: Hoi. Goed
0: weekend. Jo, hoi.
2: Dit is het paard waarom. Je me zeurt, hè? Ik mag op principe zien gitaar spelen. En ik heb een plektrip van Jeff. Wat wil je nou mee?
3: Heel goed, met Pieter.

Er is altijd die zin die te mij ODB. Ik wil je zagen, maar het vlucht.

0: Pieter Wilkens, de meest poppy versie die we nou hebben van het paardron. Pieter Wilkens, My Siep en Friends trouwens. En die Friends van Siep, dat winnen in dit geval Wiege Dijkstra op drums, Jeff Zwart gitarist, Wiebe Kaspers op toetsen, piano en Hubert Heringa als blazer, blaasinstrument. En dat is opname Aron Stijn in de harmonie bij de opening van de Nijharmonie.
1: Litte tijd even zijn eigen gang gaan.
2: Ja.
1: Geen haast, geen drokte. Alleenig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
3: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdermoorn.
4: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken. Prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
3: Oké, dan gaan we nou naar de nocturnes van de Chopin.
1: Doch de egen even dicht. Harkje en genietje.
3: Ja, ze kunnen het dicht, hè?
4: Mai Douwe, Snijdermoorn van Jochen und Alvoeren bij Omroep Friesland.
5: Njoggen rondom mij, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vita Pro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vita Pro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
8: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van tolve ont vijf.
9: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
4: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan hebben we het flink boord en verbouwd op achtergrond bij de NOS. Maar goed, geen problemen. We gingen gewoon terug. Half het halve, muziek op fysiek. De apenkooi is nou, bij deze Iepene. Martin Rijtsma, de eerste fysiek in hand. Die zei het, Wim kan het niet alleen. Oké, nee, dat is ik weer. De Dijk, succes. Dank voor die nepke. Martin, hij komt erop.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
14: Moeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier zitten. Ontje.
15: Nul de Voor. Mijn Wim Brons.

lievelingsplaatsje voor een oerke versiekjes. Gelukkig helemaal holpen. Hesto al holpen. Hebben jou al holpen. Want we hebben muziek, want Ian Oer is een beetje, denk ik. We zullen er eens best wel om 12 uur versiekjes in Ian Oer te krijgen. Gaat niet lukken, maar... meer platen, minder praten helpt altijd. Duran Duran, Hungry Like the Wolf, graag. Heerlijk nummer 82, dat is net zoals ooit meer. Yes, zei Jetse Loonstra.

Inderdaad, Ingrid, aha, het leeft niet de plaatsje Jetse Loonstra. Juist met zo'n soort meer, zei hij. 82, Hungry Like the Wolf van Duran Duran. Leuk om weer eens even op te zetten. Dank voor die nepke dus, Jetse. Graag dien. Nou, Theo Kuipers heeft hem nou toch eindelijk echt solidair verklaren met Christel in de linker rug erom van dit radioprogramma. Zegt, ja, nee, ik heb net officieel onvregen, dat klopt, maar ik sluit mij om bij Christ. En die boswachter die er direct in. Nou. We kunnen er niet meer omheen, hè. De Bollebek net van. Wat een gezellig plaatsje. Het bananenlied van de boswachters. Muziek van Theo Kuipers en Christ Stolwender. Onafscheidelijke machtig.

against Steelers Wheel. Maar nou, Christel Wender, Loodmeisje, jongen, roze wachters hier. Microfoon dicht. Ik heet Biljet, Christ. En ik, my this. Ja, dit is Gary Rafferty natuurlijk in Steelers Wheel. Late again. Ik Jordan en draait, Gary Rafferty. Maar Hinke Veenstra die zei, ja, late again graag even. Steelers Wheel, bij deze draait en opzet. Oké, okay, alles dus. Verziekjes. Jelle Komrij die reageerde op Boston nog. Don't Look Back. Toen ik dat draaide, zei die mooi noemer. Don't Look Back, ja, maar soms kijk je toch even terug. Morgen is het 5 jaar geleden dat mijn lieve vrouw Aukje is overleden. Kun je Walk On van U2 nog een keer draaien straks? Want we kijken terug met mooie herinneringen, maar we wandelen ook weer verder in het leven. Er zijn nu weer mooie nieuwe herinneringen te maken. Dus graag Walk On van U2. Jelle, dank voor die nepke. Zet hem zeker op bij deze.

0: de huid van Kim Wilde, Marty Wilde, Abbey Gavinny. Boukje Pol vregen het ons. Hoi, Wim, graag voor de apenkooi. Marty Wilde, Abbey Gavinny. Dat is het eruit dus. Haak in. Friskenijs, want het is haast Jan Betolven.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
2: Dat was een heerlijke jongen, ja.
1: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
3: Zij zat helemaal onder het bloed.
1: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
4: Ik weet wie de moordenaar is.
1: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: nightje bij het Kazematten Museum. Wij kwamen te zoom. Daar is Joen de Cool Kids Night. Bij hen kunnen vergees in de kunde komen bij het monumentale bunkercomplex op de Oosterdijk. Het is net als directeur Maris Sloots. Belangrijk om bij hen in de kunde komen te litten bij de historie van het complex. Dat in de Tweede Wereldoorlog een wichtige rol spelen.
1: Die hebben natuurlijk een heel beeld bij oorlog. Die denken, ja, wat is dit? Wat binnen het verorde bouwwerken is. Van een heel soort band zit dat steeds via de fot natuurlijk. De Tweede Wereldoorlog. Dus daarom is ik heel belangrijk om dat u te lezen. Dat is al je net maar vanzelfsprekend natuurlijk van die generatie, wat dat al erin houdt.
0: Het Jeddere Postsorteercentrum onder Sneken Trekwaai in Ljouwert is in beeld als locatie van het Vrija College, de toekomstige vrije skwallen van Vatzet Onderwijs. Ouder Nusimmer had de skwallen green light gekregen van het ministerie. De gemeente Ljouwert is zoentitiert op zich naar een gebouw dat het onderwijs in plak halve kin. De skwallen had op via vaas die 4 november een iperdij in het gebouw onder Sneken Trekwaai. Traditioneel stiet de 12e sneur van oktober in het teken van de Friese moenendagen. Net sinds die in de Hurrewien, dit van morgen zijn we het, zullen de meeste moenen gewoon draaien, zei Gilbert IJsselmuiden van de organisatie.
2: Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Kijk, het is net als met zeilen. Het is gewoon, je moet gewoon even goed weten hoe je de molen gaat inspannen. Hè. Welke zeilen ervoor of geen zeilen ervoor. Nou, ik denk dat morgen met dit weer geen 4 volle zeilen wordt. Dus het zal wel wat minder zijn. Alleen de ene molen gedraagt zich beter met een stevige bries dan een andere molen.
0: Dan het ware een boerenlof, maar betieren buien bij een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 16 tot 18 graden. Jonne, vannacht bloedt het onleiig met buien, windstitten en een graad als het zien.
3: Timo, dankjewel. Voor een jaloers meer naar op de radio in No in Friesland. Ondertussen kan altijd nog alles op omroepfriesland.nl en op de app op de smartphone. Dan waarom naar de fysiekjes. Jelke Postma is een kwart uur Crazy About Her van Rod Stewart. En meer zei ze er net over. Zei hij er net over. Prima, zet we op.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
11: Nul de Voor. Maivin Brons.

Ja, oké, Rods, zeg het nog maar een keer. Crazy About Her, Rod Stewart, Jilke Postma. Die kwart van stof, tocht ik, maar hij bleek een heel voicemailbericht in spritsen te hebben. Dat is oerzet, toch? Lekkere rugdrollen van het radioprogramma Christ. Mooie plaat, het die erbij zijn als motivatie. Prima, Jilke, Sluitwisbeuwen. Dat die. Spoelstra Boys, Wim, graag Honky Tonky, pianissie van Nico Haak. Lekker om het weekend mee in te zetten, ja. Nico Haak. Ik sluit me altijd om bij Nico Haak. Ja, dit is hier van zijn klassiekers natuurlijk. Speel maar verder, alsmaar verder. Honky Tonky, Nico. Dank voor het appje.

Streekrug uit de kroeg De Dolle Olifant. Nico Haak. En de Paniekzaaiers. Die begeleidingsband Sahid. De Paniekzaaiers, dan. Dan is er wat bereikt. Speelt toch Peter Koelewijn trouwens, dit? Honky Tonky Pianissie. Ja, man. Koude zondag, wie een dikke hit ik nog. Allee, het Iris kalender op horeca van Willem Breusma hebben bij de Hoorn. Even wat. Pat Burke, saxofonist van de Foundations. Het zien jullie ooit. 89 werd hij. Doy Salzbak van het Haagse trio Los Alegres. 88 op de CD. Nona Hendricks van het trio La Belle. 82, Lady Marmalade, een van de hits. Jackson Brown, nou, de bekende Amerikaanse West Coast rocker. You're a Friend of Mine onder oren. En natuurlijk Late for the Sky. Doctor My Eyes. 28 op dit CD. James Fearnley, accordeonist van de Pogues. 22, Jood. En Ivan Durochuk. Of Shuk. Durochuk. Frontman van Man Without Hats. 69. Safety Dance, best bekend van. Thomas Whittler. Of Whittler. Drummer van Nick Cave and the Bad Seeds. 60 op dit CD. Vans van de Hift Thrift Shop. Ik zie jullie, Jood. 64. En dan is je Nicky Byrne van Westlife, het zie je die 48. En Georgina Verbaan, zone 40, Jood. Bekend van Costa. Net echt een jongeres, hè? Het zou wat zongen, volgens mij net. Nou ja, wat mogen we dan eens even opzetten? Ik denk toch maar even bij een Ierloon. Bij Ierloon in hekje, de Pogues. Dit is een instrumentaaltje, toch? Nee, net helemaal. Het is net helemaal instrumentaal, Fiesta. Maar de accordeonist is hier wel te heren. James Fearnley, je wat zien jullie 22 vanuit de Lokwenske. Vanuit het Heitelon. Nou ja. Wat hebben we er verder nog een taaiekje? Folks, wel altijd vleurig. Wel altijd vleurig van, toch? Zelfs mijn Hurde Wien. Ja.

0: Wel geinig in die zin dat het keerzangje instrumentaal is, min of meer, bij dit. De Pogues, Fiesta. Het zijn vooral blazers die biljeren. Maar hij zit... Ja, hier is die, hier is die. James Fearnley, accordeonist van de Pogues. 12 werd niet. Nou, is een verzoekshow in Noor is weer een treinramp in slow motion, hè? Want we kunnen echt net alles draaien. Was nog wat doornemen, Jacob Stelwagen? We hebben nog een grafische zoor. Hallo?
1: Ja, wat weer de vraag, want ik op telefoon stuurt. Oh,
0: nou, dat is misschien heel verstandig. Laten we dadelijk even over het Dijs hebben. Of de onderwerpen die nou in Friesland. Doen we dadelijk. Ik heb nog hier een fysiekje ook even voor Del zetten. Dat is Disse. Jaap, Skeffer, vregen dit aan. Nu het Njotje 80, mooi, niet vaak gedraaid. Doe maar. Rumba Saya, Rumba Saya. Zeker. Bij Disse. Ja, nogmaals, we kunnen dus net alles meer opzetten. Dat wordt hem net maar. Het toch is best.

0: Doe maar Roemassaya. Oké. Okay. Wie er leven? Jacob Stelwagen. Die zit dadelijk hier tussen Tolven in voor Noël in Friesland. Jacob, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Op telefoon op. En zeg het maar, wat heeft voor u?
1: De Friese Voedselalliantie, wat er in Friesland een soort eten produceert, maar komt dat nog te min bij de eigen Iwenners landen. En de presentatie is deze dagen het decor voor een Frans theaterselskip, Aquaforte Compagnie. We willen bij de laatste tradiedienst. En het bijzonder, redenister Antoinette Riepma de Jong, die wil naar de Simmerspelen van 2028 in Los Angeles. Verder het waar met Sibbelen, Nijsute, Orde Media, of zelfs met Fijken. En de eerste muziek is haast van Swing Out Sister, Breakout.
0: Super, nou breek eens uit. Oh, microfoontje alsjeblieft. Oh, wacht even. Moet al kopelen.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.

Sara, perché ti amo? Zo spreekt ze te zuid. Ricci e poveri of Ricci e poveri. Jordi Fregredon, die wil eerst Rocky van Don Mercedes, maar die is switched. Ik ben er wat voor reden, ja, vanwege het waar, hè? Beetje mooi waar, beetje... Ik bedoel, bij dit waar is wel een beetje fleurigheid, zo daar wel wat bij kennen. En dat zit in dit liedje zeker. Jordi, bedankt. En hij werd ook onvregen door Geert Bosma, die zei het hey Wim, door de Sara Perché ti amo van Ricci e poveri nog een keer draaien. Want het is het clublied van AC Milan en dat zit ik in de docu hoor, Marco van Basten. Dank vriend Hebke. Geert bij deze draait. Dan nog een Geert. Geert Leeuwen Bierma. Freddie Mercury. Love Me Like There's No Tomorrow. Die moest me echt even opziekje, maar het is wel een mooi slotakkoord van dit programma. Van deze fysiekshow, denk ik. Hè. Groeten van Christol Winder, linker en rechterhand van het radioprogramma. En van mij Wim Brons. Maatje er een mooie middie van. Graag op Mandy. En hier is Freddie Mercury. Dag.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Meer dan niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.
7: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
9: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
10: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Neffens de Friese Voedselalliantie wordt er in Friesland een soort eten produceert. Maar komt dat nog te min bij de eigen Iwenners te lonen? Dat is het waar bij Sibbele Nijs uit de Orde Media, mij Fijke Wouda.
13: Nou, excuus dan.
12: En wel leuk aast muziek van Swing Out Sister.
14: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
7: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Van Elsen hier.
15: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%.
16: Skibeurs Bolsward.
15: Van Sporthuis AP van de Veer.
16: Check apvandeveer.nl.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Noi Friesland.
19: Jacob Stelwagen.

0: beide dingen ben we drok mee bezig.
1: En vanzelfs de sport en het water.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
3: Vanzelfs.
4: Wij noemen de Midden United Team.
5: Onder op Friesland.
4: Wij zijn Leek Yes. Dit is
6: Waanjochtpunt.

0: Dit is muziek Joods in Nooie Friesland. Swing Out Sister en Breakout.
1: Van Tolvo in je oren.
2: Nooie Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooie Friesland met de editie van Vreed Njoggen Oktober. Nevens de Friese Voedselalliantie wordt er in Friesland een soort eten produceert, maar komt dat nog te min bij de eigen Iwennestalanen. En de Prinsen Tuin in Ljouwert is deze dagen het decor voor een Frans theaterselskip, Aquaforte Compagnie. En wij wienen bij de Last Tardierings. Het waarbedocht in het kwart nou met Sibbele Waaier. Een goeie middje.
3: Een goeie middje. Van de middje overheerst de bewolking en valt er geregeld rein. Bij een matige, ontkrachtige west-zuidwestenwind rent de temperatuur in de middje en begin van de jong tijdelijk op naar 16 centje graden. Jong loeken er een paar actieve buien hoe mogelijk met hagel, wiestjitten en een klap tonger. Komende nacht vaker droeg, maar minimaal nog een onttretje graden. Morgen een onrustige jasdij met zinnen en pittige buien. Op balans die dramatisch ontkrachtige westenwind op Islamar en het watergebied vaak een huddewind. Tussen de buien trog wordt het maximaal 14 graden. Meer hoe dat waar, oor een jaloeren.
1: Oort in oren.
2: Nooi Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Meer Friese producten in de supermarkten en op de pannen van de consument. Dat is het doel van de Friese Voedselalliantie, die boeren, supermerken en andere partijen bij elkaar brengt. Net als voorzitter Piet Adema wordt er in Friesland een soort eten produceerd, maar komt dat nog te min bij de eigen inwoners te lonen.
5: Wij produceren hier in Friesland enorm veel voedsel. Dat is eigenlijk in onze achtertuin. Dat gaat nog naar Berg Friesland uit en dat is op zich prima. Maar we kennen daar natuurlijk ook in Friesland zelf dat eten inzetten. En dat betekent wel dat je dan geerwerkje maakt tussen supermerken, boeren, de keten, hè, verwerkers. Nou, en dat willen wij beter binnenwanden brengen, zodat die keten als het ware versterkt wordt in Friesland. En nou ja, het eten wat Jirik produceert, wat ik bij u is op het wat komt.
6: Op hokken wijze moet het voor elkaar komen?
5: Nou, er zijn heel veel initiatieven binnen op dit moment al van boeren. We zijn hier ook bij een boer die ik daarmee dwaande is. En die ik een eigen boerenwinkel had bijvoorbeeld. De kwarte keten zijn we dan. Maar het betekent dus dat wij met supermerken geerwerkje moeten. Dat we met boeren geerwerkje moeten. En dat we zien moeten hoe we die keten zetten dat dan nemen. Hè? Dus dat proces van het wordt produceerd en het komt op iets wat. Hoe we dat inzichtelijk krijgen. Hoe ik de burgers zien kennen. Hoe zij het eten wat dus in zijn eigen provincie produceert. Dus hoe ze dat op een bad krijgen kennen, wedstrijd krijgen kennen, zeg maar. En dat we dat ik zo breed mogelijk doen. Dat oeral in Friesland dat we te krijgen is, zeg maar. Dat het toegankelijk is voor de consument. Maar ik, dat het bijvoorbeeld op squalmbroed wordt in lunches en dat soort zaken.
6: Hans Krootsma, jou binnen biologisch boer. De Friese Voedselalliantie, wat had het krijgt in?
7: Ja, de Friese Voedselalliantie is eigenlijk een afstemmingsorgaan voor een hele grote partijen die zich met de korte keten bemoeien. Daar zit een stukje overheid in, maar ook onderwijsinstellingen. Boeren, mensen die rijden met de producten, eigenlijk iedereen die er mee douane had. En dan is de Voedselalliantie eigenlijk een manier om dat bij elkaar te brengen, zodat je dat ook in overleg met elkaar doet, zodat het misschien wat beter geërwerkt met elkaar.
6: Wat voor producten willen jou nou eens in de supermarkt waarom Shen uiteindelijk?
7: Dat ben van mij in ieder geval. Uw cheese vind ik hartstikke mooi, omdat daar is het ooit een beetje bij me geworden. Dus dat in de supermarkt blijft, zou ik hartstikke mooi vinden. En dat ik dan ook het verhaal van de grijdevogels en van het biologisch borkje, en dat ik dat er zo nou en dan ook nog even deel kom om dat uit te lezen bij de winkel. Dat vinden we dan echt nog wel leuk om te doen. Dus echt, als dat meestal vertellen kan. En als voor u de cheese heel mooi wezen. Voor ikkerbouwers uit de buurt wij, dat die hun groenten daar kwijt kennen, riappels en dergelijke. Dus dat is eigenlijk de dagelijkse boodschap, dat is die gewoon bij de supermarkt heel kist uit de streek bij.
6: Is er ook een goede boterham mee te verdienen?
7: Ja, ik denk het wel. Het is we kennen die ook mee verdienen, maar het is echt wel een heel soort werk. En ik denk echt dat we daar mee zien al, dat we het dan echt wat makkelijker mee te kennen. Want ik ben echt een heel soort tijd kwijt om de producten van A naar B krijgen. En zwaar je dat mensen het kennen en hun product een beetje deel zetten. Door een prutte geer met mijn vrouw. Maar we zijn er echt heel druk mee douane. En we vinden het echt heel leuk, dus dat is net slim. Maar als we het nou nog wat slimmer bij een andere dag, kunnen we er misschien ook iets meer aan horen.
6: Hoe lang zullen het dwarren voordat het zafier is?
7: Oeh, dat vind ik wel een lastige vraag. Ik denk dat we echt met z'n allen dat goed voorhanden gaan. Nou, dan moet je toch wel minstens op 5 jaar rekken dat het dan echt iets werk in. Ik heb wel het idee dat we nou echt heel goed met douane binnen. We zitten in meerdere projecten en we proberen met meerdere partijen in een platform te creëren. Zodat alle mensen die bestellen willen dat ik op in je platform bestellen kunnen. Dat is beuk, beter eten uit de korte keten. En zo proberen we dat alle jaar op in je plak te krijgen en ook de logistiek eronder te krijgen, zodat het ook makkelijker werkt. Dat maakt weer regelen in mijn al, maar ik hoop dat we over over 4 jaar in ieder geval dat de helft van het Jumbo-assortiment bij wijze van spreken uit de streek komt en het derfstek nog biologisch is.
8: Meer Friske producten in de supermarkt dus, maar er meer op de pannen van de Friske consument komen.
2: Nooi Friesland, Media Oersjoch.
8: Mij Fijke Wouda. Ja, Fijke Wouda. Goeie met je.
9: Goeie met je, Jacob. Ja, een jongen van 16 jaar uit Canada, die is met een helikopter van een steile bergwaan rijden in het westen van Canada. De 16-jarige jongen hier een AI-chatbot, Cloud, hier die broekt om zijn kuierroute uit te stippelen. Maar ja, die hem compleet de verkeerde kant uitstuurt. Het lijkt net om de jongen zelf, het is een betoefde kuider. Maar dit was zijn eerste echte bergbeklimming. En ja, toen hier die ik nog een rots uitzag, die heet de Widowmaker. Ja, dat is misschien net voor een dagelijks heel handig.
8: Nou, hij dacht, namens ook ontwiefelen.
9: Ja, dan zou ik wel denken van, nou, misschien zou dat net mijn eerste tocht worden.
8: Nee.
9: Maar goed, hij hiermee van die apps dus goed. Taret, dochter op die tocht. Maar ja, Kloot, die stuurde hem echt de verkeerde kant op. En hij kwam dus compleet vast te zitten. Nou, toen had de taxi member even bellen. En die had de helpchains inzet. En die is mijn reddinghelikopter, is hij dus, van die rotshelle, van die bergwand. En de helpchains die Sisse ik. Meesing die vertrouwen hield iets vaker blindelijks op elektronische helpmiddels in plaats van op kaarten en kompasvaardigheden. Maar dat is absoluut geen vervanging voor een goede training en ervaring. Cloud is nog nooit in het gebied geweest waar deze 16-jarige jongen zich bevond. Die kan slechts tot op zekere hoogte beschrijven hoe het gebied eruit ziet. Dus toch altijd nog even je verstand aanbroeken.
8: Ja.
9: En een beetje een vergelijkbaar verhaal geven we even naar Eerstenrijk. Want er is een jongen of een man van 21. Die is daar zo'n 20 meter naar onderen vallen. En hij rekken daar bij zwier verwoenen, kon hem net meer bewegen. Maar hier gelukkig zien hoe mijn naam, een Labrador. En die is beamlezen gong en die had hem ik warm houden. De hele nacht trol. En zijn vriendinnen die op een gegeven moment die vertrouwden dat meer. Die denk ik, ja, niks meer. Hier midden eerst nog wat foto's terugstuurd. En toen dacht ze van, ja, wacht even. Ik vertrouw het net. Toen had ze de helpchasing dus alarmeerd. En die kon ik, maar helft van die foto's die hij nog stuurt hier, kon ze een beetje de goede kant op ziekje. En doet zo'n team daar in de buurt kwam, begon die hond te blaffen. Dus die, de reddingsteam had hij dus streekrecht naar het slachtoffer lien. En die is dus ik van die berg hellen. En zei de hoen ik voor mij nam natuurlijk. Dus dat is wel mooi. En of we dan toch in de wildernis en bisten, of we dat toch hoe hè. De Russen die worden net alleen gehoord van de Oekraïnse drones, maar ik trok beren. Neven ze het Russische persbureau TASS binnen zo'n het begin van dit jaar als zandje meesken om het lippen kwam. Nadat ze omvallen wie trok een beer. De Bissan 300.000 bruine beren binnen er. Die populatie is de oude 130 jaar meer als verdubbelen. En er is ik een te kwaad onfretten voor die beesten. Dus die gaan nou overal op struin. En dan komen ze vanzelfs meesting tegen. Ze staan soms rucht op tegen de huizen om naar binnen, dat ze naar binnen willen.
8: Als een Rus als fretten beschouwt, dan is de kar genoeg.
9: Dan is de kar genoeg, ja zeker. Dus ze zijn nu al douane met maatregels. Grote bijeenkomsten, massa-evenementen, die worden oorlasken. Excursies en toeristische bijeenkomsten, dat werd ik skrast. En ze wonen ook zien als ze de het is een bedriegen business, zoals het is dat wie het.
8: Ja.
9: En dus er zijn regels dat ze beschermen worden. Nou, ze willen nog zien dat ze die bescherming er wat al helje kennen. Nou, dan hebben we nog heel kwartier voor de Nederlandse autocoureur Luke Hartog. Dat wist misschien nog wel. 4 september had hij zijn collega Olly Milroy uit een baan de auto rijden.
8: Ja.
9: Nou, ze zijn vreun worden. En ze zien van de week een etentje met z'n beiden. En toen had Luke het een Rolex cadeau kregen.
8: Zo?
9: Ja. Dus als tank. Ja, een echte. Ja, zeker. Okay. Ja, stie ik nog een inscriptie, persoonlijke inscriptie achterop. Thank you, look. Mij de datum van het ongeluk op 4 september stie dus achterop die Rolex. Dus hij had nou een unieke Rolex het die kregen.
0: Wat een hartstikke mooi gebaar.
9: Ja, dat is een heel mooi gebaar. Maar ja, die Ollie Milroy die is vanzelfs heel blij dat hij uit die baan de auto rijden is. Ja. Want de helpchasen die lieten krek wat te lang op hun wachtje.
0: Oké. Ja. Nou, toch een mooi besluit van dit mediaoorzicht. Fijke Wouter, dank u wel. En een noffelijk weekend.
9: Graag dien. Doe ik een goed weekend.
10: Hartstikke leuk.
0: Ja, vond ik hartstikke leuk. Het is 18 minuten over 12. De presentun is deze dagen het decor voor een Frans theaterselskip, Aquaforte Compagnie. En wij beginnen bij de laatste tardiezings. Weer het naar de muziek van Mark Anthony.

0: wat er speelt. Yes,
1: hier.
0: Twaanjochten.twaafm.
1: Het laatste nieuws.
0: De actuele sport.
1: Het Waberjocht.
0: En die favoriete muziek.
1: Onder op Friesland.
0: Alle

0: Mark Anthony en You Sang To Me. Het is Sommerten voor Jalvien. De Prinsentune in Ljouwert is deze dagen het decor van een Frans theaterselskip. Aquaforte compagnieert ze. Over een lengte van zo'n 300 meter loeken lucht, vuur, muziek en drieënde installaties over het wetter. Verslaggever Ronnie Porter, wie is er bij de laatste tijdierings?
1: Leonie Dijkema, projectleider van Aquaforte. Ja. Wat zijn we hier aan het doen met dat bed op achtergrond?
2: Ja, dit is al een gedeelte uit de voorstelling. Mm-hmm. En dit is een korte teaser die mensen ook kunnen gaan doen de komende dagen. Dus zoek een beetje in de Prinsentuin. Er is een plekje dat je hier op mee kunt varen. In ruil voor een droom mag je mee op het bed.
1: Ja, want dit is een drijvend bed.
2: Dit is een drijvend bed, ja.
1: Wel redelijk hoog boven het water, zo te zien. Ja. Dus niet in het water.
2: Nee, klopt.
1: En op het moment is wethouder Marcel Visser aan het dromen.
2: Als het goed is, heeft hij zijn droom verteld. En zijn ze daar over in gesprek. Ja.
1: Ja, en wat is dan de bedoeling daarvan? Dat je gewoon in gesprek gaat? Of?
2: Ja, in gesprek. Ja, het gaat de voorstelling, of eigenlijk de parade, is een beetje een soort droomwereld. Dus dit bed symboliseert dat ook.
1: Ja. Het bed komt nu heel hard op ons af.
2: Dit wordt spannend.
1: Ja, hoort er allemaal bij. Wat kunnen mensen meer verwachten?
2: Nou, een hele poëtische, mooie voorstelling in de prachtige, verlichte Prinsentuin.
1: Ja. We hebben al een varende auto gezien.
2: Ja, we gaan natuurlijk niet alles verklappen, hè, want dat zou zonde zijn. Maar er zitten een aantal hele mooie objecten in. En wat zeker belangrijk is om te weten, is dat Illotopie deze voorstelling voor het eerst in Nederland speelt. En je hoort het misschien al op de achtergrond, ze hebben een speciaal gemaakt voor Leeuwarden. En Mata Hari komt erin voor.
1: Mata Hari komt erin voor.
2: Zeker. Dus dat is natuurlijk helemaal bijzonder.
1: Vertel eens iets meer.
2: Nou, dat weet ik ook niet. Dat moet ik ook nog zien. Zij hebben het verzonnen, maar ik weet natuurlijk ook nog niet precies hoe dat gaat. Maar ik weet dat de Mata Haris elkaar ontmoeten. Dus er zijn twee in deze...
1: Er zijn twee?
2: Ja, in dit verhaal wel om ze...
1: Ja, het blijft een droomwereld. Hè?
2: Ja, het blijft kan alles. Alles kan. En de parade gaat zo zijn dat je in de Prinsentuin, je kunt gewoon lekker een plekje zoeken. En de parade komt van twee kanten. Dus je zit altijd goed, want je zult alles altijd zien. En dus de Mata Haris komen ook van twee kanten en die ontmoeten elkaar.
1: Ja, dus dan bij de Prinsentuin aan de overkant, of beide kanten, een beetje een speciaal stuk voor het publiek, hè?
2: Ja, absoluut. En aan het begin van de tuin zul je ook al platte grondjes zien waar je precies kunt zitten.
1: Ja.
2: Neem vooral een lekker kleedje mee waar je even, het gras kan nat zijn. Dus zorg dat je...
1: Ja, regenjas.
2: Regenjas ook slim, onhandig. Geen paraplu's liever, want dan zien de mensen achter je het niet. Maar,
1: Hebben we nou benoemd? Een bed, een auto, een draak zie ik nog.
2: Zeker,
1: een
2: grote draak, een vrouw met een rat. Daaronder.
1: Daar komt allemaal vuur uit, hè? Om de poster te zien.
2: Zeker. Er zal zeker vuur zijn in deze voorstelling.
1: Wethouder Marcel Visser, krijg aan boord west van het bed, een driehoek bed. En daar vertel je dream, hè? Wat wie de dream in ieder geval?
3: Ik heb haar meegenomen in wat ik zelf mooi vind als je droomt, is dat je mensen tegenkomt die je al lang niet meer gezien hebt. Of iemand hebt die overleden is en dat je daar toch op een bepaalde manier dan weer een gesprek mee hebt. Ja. Tot het sluitstuk als je wakker wordt, is dat je toch het gevoel hebt dat je iemand weer ruikt of dat je toch weer een stukje interactie hebt gehad. En dan hoop je uiteindelijk dat je net weer in slaap valt, omdat je droom nog een stukje verder kan gaan. Dus ja, hoe mooi is dat om in je droom uiteindelijk een stukje verleden te beleven, maar dat ook weer naar de toekomst te brengen. En dat met iemand die je lief hebt of lief is geweest en die je dan weer terugziet in je droom.
1: Aquaforte in Leeuwarden, ja, dat is wel een bijzonderheid, hè? In welk kader moeten we het zien? Zoals de reuzen misschien met...
3: Ik denk de reuzen waren fantastisch voor Leeuwarden. En we hebben eerder ook fantastische spektakels gehad. Hebben we Karel Bos natuurlijk ook gehad. Maar dit is een spektakel wat echt zijn mannetje en zijn vrouwtje staat, zoals je net ook gezien hebt. Hè. Het is jammer dat we nu nog net niet voldoende schemering hebben, maar we krijgen af en toe wel een teaser van hoe mooi het kan zijn. Ja, en ik hoop dat dit weer de magie en de verroering brengt in een magische plek als de Prinsentuin. Met vooral een spektakel. Wat onze harten weer doet oplichten. En zeker in de dagen die langzamerhand wat donker worden. Maar waar je ook ziet in deze boot, dat mensen meegaat om over hun dromen te vertellen of na te denken. Of zelfs een nachtmerrie te vertellen, want dat mag je ook nog doen daarbij. Dus ik hoop dat dit 3 dagen lang het weerhouden wat we vandaag hebben. Dus dat het droog blijft en dat het een fantastische ervaring wordt voor de Fransen om aan Leeuwarden te laten zien. Dat wij de Leeuwarden gastvrijheid laten zien, maar dat we vooral Leeuwarden vol vuur, licht en magie tentoon laten spreiden.
0: De parade begint juist om 11 jongeren. Morgen zijn er 2 shows om 8 uur en 11:30. En snijn is de laatste vaststelling om 11 jongeren. Dit is Saskia Alwien, dadelijk het regionale nieuws met Timo Jepkema hier in Noord-Friesland.
4: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
5: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
4: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
5: Teasy op televisie, om 11:30 bij Omroep Friesland.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
8: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is haast Jalwien. Het regionale nieuws nou met Timo Jepkema. Een goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. Mijn burgers in het streekvervier zullen ons de Christiet alle weken in die staken. De eerste staking is komende woensdag. De vakbonden en werkjouwers willen het net in zoeren nieuwe CAO. De boeren willen onder meer minder werkdruk, betere roosters en meer leen. De oren stakingsdagen willen pas kwad in het vak bekendmaken. De gemeente Zuidwest-Friesland hield in Snits 10 leegstaande appartementen voor Oekraïnse vluchtelingen. Er kunnen maximaal 28 mensen bij die nu al in de gemeente opvangen worden. Er komen dus geen extra opvangplakken bij. De eerste bewoners worden in november verwachten. De appartementen binnen bedoeld voor mensen die het zelfstandig wijnen kennen. Het rijverkeer tussen Ljouwert en Zwolle had lange last van een steuring. Er rieden wel weer behind trein, maar ont ongeveer Ljouwert waan rieden er geen sprinters tussen Wolvegeer en Meppel. Jere van der Moorn laat het treinverkeer tussen Steenwijk en Meppel hielendal stil. De Krisbeam worden dit hier een stuk judder. De duurste beam, de Hege Noordman, komt op wel zontig euro. Krisbeamme kweker Tineke Elsinga van Geriep had wel een verklaring van die hege prijzen.

0: en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleen en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe Wonen.
1: Jaring de Wolf, wenning in Jochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
2: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
3: Nu aan ons om Santje in oktober, heenste spot van wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
4: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
8: Noe in Friesland.
9: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: Reetrietster Antoinette Riepma de Jong begint het nieuwe seizoen met een bijzondere ambitie in de Efterholle. Ze wil naar de Simmerspelen van 2028 in Los Angeles. Maar nu is het waar. Sibbele Waaier, een goeie middje.
2: Goeie middje, Jacob.
1: Ja, we kunnen zeuren en we kunnen chanteren op het waar, maar het is gewoon jest.
2: Het is jest. Een rijmpak, de kraag omheen. Als je met een paraplu erop uitgaat, harm goeie beet. Het is jest. En ik heb eens even short. Nee, toch wel wat opmerkelijks. Naar de temperatuur. Ik heb even de Westrijn. Is op stuit 11,8. Daar ben ik 4 mm van. Isbrechtum 12,7. Weer 2 mm van. Grauw 13,2. 4 mm. En dan gaan we naar Schielge. Daar weer 16,1. En dan hingen ze al rond 14 mm aan. En dus een temperatuurverschil van wel 5 graden, ja. Een feestje breed. Ja, en dat het allemaal te krijgen met het gemiezer waar we nou in zitten. We hebben nou een warmtefront. Het zei het al. Het warmtefront, dat jouwt dus een soort bewolking. En miserijn. En gaande waar dat warmtefront verder komt, komen we in de zijfde lucht. En daar kan ze op de waadeilanden al van profiteren. Wat is profiteren? Maar dan wordt het gaande waar je wordt het door de hele provincie. Schuilt de temperatuur langzaam hier omheen naar zo'n 16 of 17 graden. Het bloed daarbij voortdurend wel wiert. Nou, dan ik moest even een droge periode. En zoals ik al zei, dan is het eind van de middag de temperatuur op zijn heest. Begin van de jonik. En dan is het wachten op geen warmtefront, maar een keldfront. Dan krijgen we kjeld in de boppenkamer. Maar dat warme wetter verdoor jouwt dat jong tijdelijk een tannemende buienactiviteit. Daar ken ik winstje niet zitten. Mogelijke klaptonger en hagel. Alles wat bij de jest jet. En ja, als ik naar de delslag zie voor sure, dan wordt er toch de komende 2 dagen, 3 dagen aardig wat verwachten. Maar in ieder geval, we hebben jood een warmtefront. We eindigen maar een kjeldfront met buien. Wordt het jong rijstig, de wind neemt wat oud en de temperatuur zakt naar zijn 9 graden.
1: Ja, nou, we niet kreeg je toen het wilde spektakel. De presentatie in Ljouwert, die treft het dan morgen net qua waarde grijzeer.
2: Nee, we hebben morgen te krijgen, maar ja, ik zal het wel sterker vertellen. Het KNMI heeft alle waskouwen voor de koorde giel. Vanaf morgen midje 12 uur tot morgen jong alle woorden. Dat heeft allemaal te krijgen, morgen midje en ja eigenlijk morgen midje en morgen jong. Maar een naaie trog, er nog meer kjeld in de boppenlucht. Nou, we hebben al vaak goed warme wetter gehad. Dat is een ideale brandstof voor de farming van fikse buien. En op stuit hebben ze daar de koren giel voor het jong. Waarom? Er kan op gomplakken 30 tot 50 mm vallen. Windstitten van 60 tot 80 km per uur. Dat zijn zware windstitten. Het is plezierlijk, maar als ik zo naar de delslag verwachting zoog, dan wordt het een wierte boel. Nou, en de temperaturen ben morgen dan ik volle leger nog wel eens joerd, want

0: Eigenlijk ben we morgen maar alle 12 graden. En als we dan ik eens even het positieve benemen. De zin ik even skint. En die skint ik was even. Ja, dan werd het 14 graden. Maar dan stiet een stevige wind. En een kans op pittige buien. Ik maar min zicht. En ik zag al zei. Koorde giel. Monte midje en monte jong.
1: Ja, er zit ik niks tussenin. Nee, dat is prachtig. Nee, zeg maar waar. Of het is echt bamvol de jestien. Dus hoe ligt het de dagen daarna?
0: Ja, nou op snijn. Dan bloedt de boppenlucht bloed nog verkoop. Dat was zeggen, de vorm is zich nog makkelijk buien. De bijst die trekt nog altijd een matig ontkrijftige op het water soms die nog hudde west-noordwestenwind. Ik heb het idee dat in de ren van snijden midden en Joon de buigiet minder wordt, de wind wat aanneemt. En dan kan de temperatuur ook wat zakje, die komt dan onder de 10 graden uit. En dat het dan letter op snijden wat oud buigt en de wind wat aanneemt, dat is eigenlijk een voorzetje voor begint tak een wieken, want man die een tiertje, dan gaat de wind van noordwest naar zuid. We krijgen een hege drukgebied wat probeert het ord op zaak te stellen. Dat jouwt man die een tiertje meest droog waar, maar wat vaker zinnen. Minder wind en de temperatuur die we wat op krabbelt naar zijn zegtje, tiertje, zandje graden. Dus een jestig weekend, maar we hebben begint tak een wieken weer iets om nu te zien.
1: Oké, okay, toen net nog een nice zin, maar dan wel.
0: Ik denk het net. Want ik denk wel dat het toch na je week uiteindelijk ik wel wisselvallig bloed. Maar ja, ten opzichte van dit weekend, dan is man die tiertje weer vol kalmer. En is het wat doffelijker. De kraag met zijn weekend gewoon omheen.
1: Nou, doffe dat.
0: Ja.
1: Dank je wel en een doffe middag.
0: Ja, hetzelfde.

0: Ja, Veske maakt in verband met Joen Oer Abel Enstra in de filmcirkel van Wolvegeer van Steven de Jong. Johannes riep maar weer dat, mij Else Wien, us Abe. Het is net de bedoeling om nijgebieden op het water permanent af te sluiten, zei de minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteert in Peter met de Tweede Kamer. En die de juster in het waddendebat, de oorleding van de onrecht die ontstaan is, over de mogelijke afsluiting van gebieden op benamde waterland. Die optie kwam voorbij in een beslet nulis met belanghebbenden op Schielge. Kamerlid Femke Wiersma van de BBB, jij die wordt een ek, maar is dat net gereisd op?
1: Nou, ik vind het nog niet concreet genoeg. Want ze zeggen wel van ja, we gaan niet zomaar gebieden afsluiten voor de waddenbewoners. Maar ze zeggen niet, we gaan geen gebieden afsluiten. En ik vind, natuurlijk moet je natuur ook beschermen. Maar uiteindelijk zijn de oorspronkelijke bewoners van dat gebied, die verdienen daarin echt een prominente plek. Dus ik stelde al bijna voor om de originele waddenbewoners als kwetsbare soort aan te duiden. Maar ik ben nog niet helemaal gerustgesteld.
2: En zit die angst er dan in permanente afsluiting of in dat de gebieden deels afgesloten worden?
1: Nou ja, het is natuurlijk beide niet uitgesloten. En ja, de minister van INW die heeft het dan over een gebied in Rotterdam. Ja, kijk, Rotterdam is een heel groot gebied. Heeft heel veel meerdere wegen rijden naar Rome, leiden naar Rome en Rotterdam. Maar op een eiland is dat natuurlijk wel echt heel anders. Daar heb je gewoon niet heel veel uitwijkmogelijkheden. Dus het afsluiten van een gebied betekent per definitie het afsluiten van ook het leefgebied van de bewoners daar. Want ja, een eiland is maar zo groot. En dan kun je niet alle kanten op. Dus dat moet je echt wel heel anders gaan bekijken.
2: Dus dat heeft bij u nog niet helemaal de angst weggehaald?
1: Nee, ik heb niet een keiharde nee, we gaan de gebieden niet afsluiten. Dat heb ik niet gehoord. Wel, we gaan in gesprek. En in gesprek gaan is mooi. Maar ja, welke waarde heeft dat? En ja, op welke manier is dat dan randvoorwaardelijk, zeg maar, voor de keuzes die daar gemaakt worden? Ja, dan ben ik nog niet gerustgesteld dat de waddenbewoners niet afgesloten gaan worden van hun eigen gebieden.
2: Zou u dit als voormalig minister ook anders gedaan hebben?
1: Ik had staatssecretaris van Natuur. Maar ik denk wat we Jean Rumenie en ik, toen wij op het departement zaten, heel erg gedaan hebben, is kijken welke impact heeft ons beleid op de mensen die het moeten dragen. Dus de menselijke maat. De overheid is er voor de mensen en niet andersom. Hadden wij echt wel hoog in het vaandel staan. Dus dat was altijd mijn criteria.
2: En nog even terug naar het debat van vanmiddag. Als u om je heen keek naar de collega's van andere partijen, hoe stonden jullie erin? Was dat op één lijn?
1: Ik merk dat iedereen wel zegt dat ze de belang van de waddenbewoners belangrijk achten. Maar vervolgens heel tevreden zijn allemaal met de antwoorden. Terwijl ik niet gehoord heb, ja, de gebieden gaan niet afgesloten worden. Dus ja, het is wel het belang neerzetten. Maar de consequenties die ze daaraan verbinden, ja, dat heb ik niet zozeer gehoord. We vinden het wel allemaal belangrijk.
2: Nou, het afsluiten van gebieden voelt wel een beetje als een soort laatste redmiddel. Zouden er nog andere mogelijkheden zijn?
1: Kijk, wat ik net ook al aangaf. Toename van de ene soort kan haak staan op de afname van de ander. Volgens mij moeten we daar echt heel kritisch naar kijken. Ik ben veel op de eilanden geweest. We weten ook, de ganzenpopulaties daar lopen enorm uit de hand. Pak dat eerst aan, want dat is ook niet goed voor heel veel andere soorten die je daar graag wilt zien. En dat is ook op het vasteland. Je kunt niet zeggen, we beschermen hier de vos en de steenmarter en verwachten dat de broedvogel daarnaast gaat zitten. Dat werkt gewoon niet zo. En ik vind dat je al die zaken eerst echt aan moet pakken en dan pas gebieden voor de mensen moet gaan overwegen om die af te sluiten.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Ons inroeren.
3: Nooi Friesland.
4: Maar Jacob Stelwagen.
5: Omroep Friesland.
0: Het is nou 12 een hele minuut voor die inreedritster Antoinette Riepma de Jong begint het Nijs seizoen met de ambitie om mij te wan onder simmerspelen van 2028 in Los Angeles. En wat ze daar dan krijgt, wanwol, dat vertelt ze dadelijk hier in Noé Frisson. Naar de muziek van Toto. Dit is Pamela.

0: Muziek van Toto, hier in Noord-Friesland. Pamela, weer dat. Van het album The Seventh One. 8 minuten voor Ian is het MFN. Retriester Antoinette Riepma de Jong begint het nijseizoen met een bijzondere ambitie in de Efterhollen. De Olympisch kampioen op de 1500 meter was hutfietser op de baan naar de Olympische Simmerspelen van 2028 in Los Angeles.
1: Ja, nou, dat liep me wel echt onwijs leuk. En voor mij ziet dat nooit echt in mijn hollen. En dat is eigenlijk een beetje in de maart, meteen in het seizoen, is dat een beetje... heb ik dat een keer geprobeerd. En ik probeer. En natuurlijk uitnodigen voor de bondscoach van de lange afstand. En om misschien wel een deel uit te maken van de teampersoet van LA. En,
2: ja, het gaat door de hutfiets, hè? Even duidelijk.
1: Ja, het is echt op de baan. Dus voor mij natuurlijk totaal naai, want ik heb nog nooit op de baan fietst. En dan steeds mensen zeggen van, ja, is dat eng? Nee, als maar gewoon genoeg snelheid hebt, dan maakt het niks uit.
2: Ja, maar dat is nou misschien juist het enge, dat genoeg snelheid.
1: Ja, dat was net heel langzaam mogelijk, maar ja, dat viel wel. Dat is hetzelfde als in de bocht, maar op het ijs, dat was gewoon druk hebben. Maar het is wel iets uitgroeid, of het is uitgroeid tot een nijdoel voor mij, 2028.
2: Dus is in een team mooi Biggelies, Lorena Wiebes, dat is gewoon niet van de grote naam in dat fietsen.
1: Ja, het is wel heel onwijs bijzonder om mij hun in zo'n teampersoon te fietsen. En het jouwt voor mij alleen nog maar meer extra of energie om weer naar je doel te stellen op het ijs.
2: De reetrieder die naar de Simmerspelen gaat, ik moet er toch echt even om wennen.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk ik nog net Safir, maar het zou wel onwijs mooi zijn, ja.
2: Kun je het een beetje combineren dan, die beide?
1: Nou, dit hier is het sowieso best wel lastig. Het WK is volgende week. En het EK is in januari. En nou ja, het past al je net eigenlijk bij u. Ja, het past eigenlijk gewoon net op dit moment. Maar ja, na het seizoen ken ik nog wel 12 World Cups fietsen. Dus ik hoop dat ik na het seizoen, als ik het WK afstand rieden heb, dubbel van plaats natuurlijk. Maar dan mat ik meteen steeds maar de baan op. En het vizier eigenlijk op die 12 World Cups. Dus alleen nog maar leuk. Ik heb er al heel veel zin in.
2: Wat is je eerste doel deze winter?
1: Eigenlijk de World Cups gewoon weer. Gewoon weer goed rieden. Ik wil graag voor het EK ranken. Om daar weer iets moois te laten zien in Tiof. En ik wil het gewoon heel graag gewoon goed van. En ja, het al je wel vol meer rust bracht, de medaille. Dus
2: De Olympische medaille vorig jaar.
1: Klopt. Dus we zullen gewoon weer naar je seizoen. Ja, en het is inderdaad iets minder speciaal misschien. En de doen binnen wat minder speciaal. We moeten weer ergens naar UTC natuurlijk. Dus dat komt wel goed.
2: Nou, zoals de rust bracht, in wat voor manier dan, Antoinette?
1: Het verhaal voor mij is wel is eigenlijk wel compleet. Natuurlijk het EK round vorig jaar. Ja, ik denk het wel. Toen we een paar kampen er nog bij. Toen werd ik Europees kampioen met de Hinders. Nou, dat was heel mooi dat ze daarbij konden wijzen. Dat was voor mij echt heel speciaal. En natuurlijk de Olympisch goud, dat ze dat nog schoen hebben. Pakers helaas alleen. Per maand lien. Werd toch het voor mij wel even ziekje weer van. Hij weer voor mij wel een heel grote drijfveer om het voor hem gewoon om hem trots te maken. Dus dat is gewoon even lastig steeds maar hoe ik dat steeds maar voor mezelf kan, een soort van een plakje aan om om iets moois van te maken. Alleen het mooiste, alles wat mooier dan wat het West is, dat wordt het denk ik nooit meer. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn om 2030 in Tiaf uit te sluiten. Want ja, ik ben natuurlijk nog ook in 30. Maar binnen ik nog heel volle fietsdoelen die ik mezelf heb gesteld. En ik wil graag nog Parijs-Roubaix fietsen. En ik wil heel graag nog de Tour de France fietsen. Maar welke kant het al hier opkiert, dat geef me zien.
0: De credit aan het drok. Een bijdrage voor dat van Willem Vermeldvoort.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemietje, mij Diana de Goot, dus een goeiemietje.
4: Een goeiemietje.
0: Wat heeft hij in de show?
4: Marcel Smit, Marcie dochter.
0: Oké.
4: Ja, en die is samen een veske maken.
0: Oh, wat leuk.
4: Ja, echt. En het is, ja, ik ken het als mem, hassend die is droeg hoor. Het is echt Sam vertederend mooi veske. En daar vertellen ze van een middenuur. En dadelijk eerst gaat het door de Bennenboekendag in Terhenne. Dat is altijd een hele happening. Het is echt superleuk. De kist heel leuk, maar de BN Hinnen. De hele dag al je activiteiten, al je in het rand van de Bennenboekenwieken. Het weer eigenlijk op Sternenideeën. Want in geen meisje meer die dat organiseren woon. Maar er binnen Pimem en die hadden handen in mijn koorslijn. En die hadden een weer spektakel van maken. Komende snijden is dat. Daar hebben we dadelijk hoor. En daar wil ik graag een linkplaat bij. Dus iets met boeken, band, festiviteiten. Leuk, gezellig.
0: The Book of Love.
4: The Book of Love. ABC. Bij Galix.
0: ABC. Dus die wil het net.
4: Nee, die wil het net. Maar nou wist het vast wat anders.
0: 0620, via een Jorgen Jorgen, Ian Jorgen Jorgen, of via de Omroep-app Diana, vermid je een soort willen.
4: Dat komt goed.
0: Oké, dit weer Nou in Friesland met editie van Jorgen Oktober 2026. Ik wens je een hele noffelijke middag en ontnodig keer. Dag.
3: Omroep Friesland.
5: Dwaanjorgen.2FM.
3: Alles wat er speelt.
6: Wat zal ik dwaan? Dit weekend.
3: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoeten activiteiten.
6: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Leert die verrassen dit weekend? Op en Uit.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemiddag, het is Benneboekenweeken en in Terhenne is het daarom loos nog een feest. Er binnen al hier activiteiten van Ben, die is er dadelijk alles over in Goedemiddag. En ik zie je een mooie plaat die het past bij dit thema. De Stink en Link Meidemars in suggestie terug, Jan, dat kind via de Omroep app of via 0620 4999. En we sissen worden, de tiet hard geen skoft en soms dan was de tiet ik wel even een stikje waarom zetten. I wish that I could turn back the Back the Clock van Johnny H. Jazz. Komt er samen, hoor.
15: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
16: Op zoek naar een kriespakket dat echt bij die mijnwerkers past? Dan is Jokado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk kriespakket ont een bijzonder relatiegeschenk. Bij Jokado kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest in eigen pakket geerstallen in een showroom in Snits. Zoek gauw op jokado.nl. Jokado, jouw magie op elke schenk.
17: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
20: Goeiemiddag.
21: Mooi Diana de Groot.

0: Dat noem ik hier door een relaasje riet stikken rint. Het speelt hem ooit al in Nashville, maar dat paste net heel lekker in de tekst. En dus hebben ze er Austin van maken. Das jij Jerst.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 12 minuten oerien. Het is juist waar, mooi bewolking en geregeld buien. En er stiert een krachtige zuidwestenwind. De temperatuur is maximaal 18 graden. Een hele goede middag, waar of geen waar. Wij binnen er altijd. En ik joort weer mooi een mooie mix van muziek. En op vreedek omtinken van wat nij is van de platenmaatschappij. Marcel Smit die komt mooi zien dochter Del. Want ze had ik hier een noemer maken. En de borrelplanken, mooi droge was, die laat je kleren als prijs voor het spultje. En dadelijk giet het door de Bennenboekendai in Terhenne.
2: Tink en Link.
0: En daar zie ik dan weer een passende plaat bij. Homme Sibenga, die tinkt toen de Beatles.
3: So I wanna be a paperback writer. Paperback writer.
0: De paperback writer Isbrand, die zei het Listen, Learn, Read On. Dat stit op het album The Book. Talisin van Deep Purple. Een hele mooie in Isbrand. Willy Boonstra, die zei het Elvis Costello. Maar Every Day I Write a Book. Ze stuurt er ik nog een foto bij van een Beppe Sisser. Die het mooi die in het onder Valleers wedstrijd. Super mooi die in. Oene Loonstra, die tinkt on Crosby, Stills, Nash & Young.
4: Teach your children well. Their father's hell did slowly go by.
0: Ja, ik een beauty voor zelfs. Andries die tinkt als Sister Lezen is gezellig hiet. Maar mooi Silence is Golden. Die past er dan beter bij. I Could Write a Book van Frank Sinatra. Van Gary, die komt ik nog binnen. Ja, een heel soort opties. Ik ben benijd wat eruit komt. Oh, ja. Nou ja, dat is een mooie niet. Ik zei het al. Een wonderschoon liedje. Ja, zo ken dat soms, hè. Crosby, Stills, Nash & Young, dat is de linkplaat van jou. Tegen dank voor het mooi tinken. Teach your children.
4: You.

0: Ja, wat doet eigenlijk met wij het zo mooi, Janne? Teach Your Children, Crosby, Stills, Nash en Young.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: In de zomer dan is het altijd lekker drok in Terhenne. Mensen die komen dan naar het Kameleon dorp, die gaan een mooi bootje het wet erop en zwaar ik voor een soort reuring in het dorp. Maar ja, die zomer dan voorbij is, dan wordt het in het dorp al gauw een stuk rustiger. Maar snijn, nou dan is die reuring waarom je? Want dan is het Bennenboekendag, een dag vol boeken, kunst en theater. Nathalie Wals weer, een goeiemiddie.
4: Goedemiddag, Diana.
0: Ja, en het hier net volle skilt, alsof het helemaal net trok in wie dit hier, hè?
4: Ja, vorig jaar zou bijna de 25e jubileumeditie en laatste editie worden. Maar dat konden we natuurlijk niet laten gebeuren. Als iets 25 jaar een succes is, dan moet daar gewoon een vervolg komen.
0: Ja, want en wie is dan we? Wie toch van, ja, dit moeten we net gebeuren, litten?
4: Ja, toch wel zeg maar weer een nieuwe generatie ouders in het dorp die de jaren daarvoor, zeg maar... nog niet heel erg in het kindergebeuren zaten, maar daar wel de eerste jaren dan weer van genoten hebben toen de kinderen jong waren. En dachten van ja, maar dit moeten we de komende jaren ook gewoon nog kunnen aanbieden.
0: En dus heem de handen in inslaan en de schouders eronder zetten en nou stiet er een 26e editie.
4: Ja, nou zo.
0: Ja, en die werd grutter als ooit.
4: Ja, we dachten als we het dan gaan doen, dan gaan we het ook gewoon goed aan. We hebben echt door de hele dorpsstraat van voor tot achter op een stuk of 10, 12 locaties hebben we nu gewoon een superleuk programma draaien.
0: Wat kunnen wij verwachten als we daarin komen?
4: Wat kun je allemaal zien? Nou, echt heel veel. Alles wat in het verlengde ligt van kinderboeken. Dus denk aan theater, dansworkshops, yoga, voorleessessies, knutselen, circus. Want het thema is spot aan natuurlijk dit jaar. Dus er zijn ook heel veel acts en muziek maken. En zelfportretwedstrijd is er geweest voor scholen. Dus er is een hele leuke kunstexpositie waar kinderen zichzelf in de spotlight hebben gezet. Gewoon te veel straatact. Mooi theater. Het zit gewoon een bommetje vol.
0: Ja, ik heb het in de gaten. En op tolofplakken in het dorp dus. Wordt het net al te mooi waar? Verwacht je hem nog problemen der mooi? Of moet je hem nog zaken verpleetsen?
4: Nee, in principe zijn alle voorstellingen en acts ergens binnen. Er zijn wel wat straattheater dingen die buiten kunnen. Maar ook daar hebben we wel een binnenplekje voor op het moment dat het echt de hele zon gaat blijven regenen. Maar wij hopen een beetje dat het meest in de ochtend valt.
0: Ja, want het is van Ian ontvievoren in het dorp. Libbert het ik echt?
4: Ja, in die aanloop, zeg maar, in deze weken is spot aan met de landelijke kinderboekendag natuurlijk al helemaal een dingetje. En het luistert hier ook altijd echt wel een beetje de herfstvakantie in. Dus iedereen heeft er weer zin in.
0: Ja, nou ja, Gerrit, Tommy, Hinnik, ik en heel soort mensen maar bij en die zeggen, ja, we moeten snel wel even naar Terhenne, hè. Dus het feest weer Ingrid feest. Want hoeveel bezoekers rekken je hem op?
4: Ja, we gaan een beetje uit tussen de 2 tot 3000 bezoekers.
0: Zo. Maar daar is me gewoon net hoe de Jen.
4: Sorry, wat zei je?
0: Maar daar is me gewoon net hoe de Jen.
4: Nee. Juist omdat het echt door het hele dorp slingert. En voorstellingen, sommige voorstellingen en workshops herhalen zich ook. Dus je kunt ook een beetje beginmiddag pakken, een beetje eindmiddag. Wat in je zondag past. Ja. Dus we kunnen het heel mooi spreiden, denk ik.
0: En het mooie is, alles is vergees.
4: Ja. Dat is het belangrijkste, toch? Het moet voor iedereen leuk zijn om naartoe te gaan.
0: Voor iedereen tagonkelijk. Nou, Jim Primeur, ik wens je een fantastisch mooie data en heel soort succes.
4: Nou, dat gaat zeker lukken. Heel erg bedankt.
5: Van Ian Lonfjouwen.
1: Goeiemiddag.
5: Mai Diana de Groots.

0: Hier in Goeiemiddie en Tonight. Het Friske Nijs, dat komt er dadelijk om aan Jacob Stelwagen. Dit is hier van Pieter Wilkens.
1: Ik beklim de heeste tuin. Kroep door de roeste woestenij. Ja, ik reis je daar je nacht.

stoppen in de hemel. Weet ik van de langst in mij. Al is het pas juster een smel, als ik iets jacht vol op mij del. Als ik

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip. Geweldig.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM. Het is Jelve Twaan. Een oorsjog van het Nijzend Friesland, maar Jacob Stelwagen.
17: Personeel van het streekvervier zal onder kriesdagen één dag in de week staken. Takken Waarsdie is de eerste dag. In Friesland gaat het om personeel van Arriva en Qbuz. De landelijke staking is alkundige om de onderhandeling door de nieuwe CAO vastroom binnen. Waarsdie 14 oktober leidt het personeel het werk voor het eerst dus del. Wat de volgende stakingsdij wordt is nog net bekendmaken. De vakbonden willen dat het personeel minder werkdruk krijgt, een orderregeling en een linsverheging. Het nieuwe gearworkingsverband, de Friese Voedselalliantie, wilde ervoor zorgen dat meer Friese landbouwproducten via de supermarkt bij de Friese consumentenlanden komen. Boeren, supermerken, overheden en onderwijsinstellingen werken daarin geer. En ze moet voorkomen worden dat een groot part van het eten dat in Friesland produceerd wordt, de provincie uitgeert, vertelt voorzitter Piet Adema.
18: En dat we dat ik zo breed mogelijk doen. Dat oeron in Friesland dat we te krijgen is, zeg maar. Dat het toegankelijk is voor de consument. Maar ik, dat het bijvoorbeeld op squalmbroed wordt in lunches en dat soort zaken.
17: De gemeente Zuid-Friesland hiet is net 10 leegstaande appartementen voor Oekraïense vluchtelingen. Er kunnen maximaal 28 mensen wonen die nu al in de gemeente opgevangen worden. Er komen dus geen extra opvangplakken bij. De eerste bewoners worden in november verwachten. De appartementen zijn bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen kennen. Reetrister Antoinette Riepma de Jong begint het nieuwe seizoen met een bijzondere ambitie in de Efterholle. De Olympisch kampioen op de 1500 meter wil als hutfietser op de baan naar de Olympische Simmerspelen van 2028 in Los Angeles.
19: Het is echt op de baan. Dus voor mij natuurlijk totaal naai, want ik heb nog nooit op de baan fietst. En dan steeds mee zeker van, ja, is dat eng? Nee, als maar gewoon genoeg snelheid heeft, dan maakt het niks uit als het is. Het is uitgroeid tot een nijdoel voor mij 2028.
20: Ik heb het nog nooit dien, dus ik denk dat ik het wel ken.
17: Ja, ze klinkt een volle
20: ambitie. Ik ken er nooit op een baan fiets, maar ik loop wel naar de Olympische Spelen.
17: Ja, maar ik geloof dat het wel uniek is, zo wat je bij de Spelen als vrouw een gouden plak vindt. Dus ja. Het is wel.
20: Ik denk dat ze het ik wel ken.
17: Ja, ik denk het ik wel.
20: Ja.
17: Ja. Bewolking en geregeld buien. Er zit een krachtige zuidwester met temperaturen van 18 graden op het water, tot 16 graden in de provincie. De gevoelstemperatuur leidt 2 graden.

0: fleurig deuntje. Make me smile. Komt er zo aan.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Diana de Groot.

0: net alleen nog op.
1: Radio is er.
2: Kom je midden?
0: We zijn er ook op televisie.
2: Geniet je mij, mijn Friesland van Boppen.
0: De mooiste droombeelden.
2: Van de mooiste provincie van Nederland.
0: Goeie midden.
2: Op radio.

Mark Ronson en Miley Cyrus. And nothing breaks like a heart. Ik hoop net als Toon Bruts een hert hest, maar dat is de fleurige zaken op die paad hest op dit stuit. En misschien ben dat wel zaken, wist ik, de slingers waarop hing je kist. Dan moest je bij even witte litten. Heel simpel, terug even een berichtje te sturen via de Omroep-app. Of via 06 20 4 9 9 9 9. En dan kan ik het dadelijk op de radio even mooi nemen. En waar wit krijg dan ik nog een sessie slingers daar stuurt. Want dan luiten we die een kleer hier in de studio. John

0: John Mayer en The Last Train Home.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Marijke Bosma die stuurt een berichtje. Wij hingen de slingers op van Jappie de Boer uit Harkema. Hij viert Joort zijn 60ste jiddy. En de lokweesken die komen van Klaas en Marijke. En Pietje Brouwer die stuurt ook een berichtje van haar koorvriendin. Pietje, goeiemiddie.
2: Ja, goeiemiddie.
0: Wat is er maar Sjoke?
2: Sjoke en Dirk binnen 15 oktober 50 jaar getrouwd.
0: Zo.
2: Ja, en ik dacht van, nou, zij helpt mij altijd op van het koor. Alle tijden stiet ze van de door aan mij op te helpen. En dan, ik dacht, nou, dan doe ik dit voor haar weer een weer om. Dat vond ik wel leuk.
0: Nou, wat lief. Ja, ja. Wat mooi. En vieren ze het die greut?
2: Ja, volgens mij hebben ze wel een heel goed feest in jullie stingers. Maar verder bied ik daar verder niks van. Ja, maar ze houden het wel. Ze houden wel een feestje van.
0: Ja, nou ja, dat is het net om een nacht 50 hier.
2: Nee, toch?
0: Nee,
2: in heel eind.
0: En hoe lang zitten jullie al samen op dat koor?
2: Ja, ik denk dat Sjoke wel 24 hier erop zit. En ik zit er 23 hier op.
0: Oh, wauw. Dat is al een heel, heel koor Verlines, is maar.
2: Ja, ja, dat is al een heel kort.
0: En welk koor is dat?
2: De Zwelingkantorij uit Stienjes.
0: Ah, en wat voor muziek jongen Jim aan kantorij? Dan denk ik wel om wat klassieker.
2: Ja, klassiek. En van Boeksterhoede en Bach en Rutte en zulke versjes al een keer.
0: Zo.
2: Van die, het is best wel, dree. Maar we moeten er wel voor oefenen.
0: Ja, het is wel hutwerkjes zo uit en toch.
2: Ja. Maar het is hartstikke leuk.
0: En ben je bij dezelfde stem, zeg maar? Zit je bij de sopraan, de alten?
2: Sjoke zit bij de alten en ik zit bij de sopraan.
0: Ah, oké. Dus je kan net nu ook op mijn koor zitten.
2: Nee, maar we zitten wel in mijn koor, dus dan zijn we wel eens even, hè?
0: maar je begint eigenlijk altijd te geren erin, die kant op.
2: Ja, ze helpt me altijd op. Ze helpt me al jaren op met de auto. En dan beginnen we de mooi te geren. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Wat fantastisch. Hartstikke leuk. En wat leeft als er rond Tinkst? 15 oktober, dat duurt nog even. Maar dan hebben we mooie tijd om die slingers even bij ze te krijgen.
2: Nou, hartstikke mooi. Nou, dat zullen ze hartstikke leuk vinden.
0: Dank u wel voor die berichtje, Pietje.
2: Ja, graag niet. Jim, ik bedankt, hè.
0: Noffelijke dag.
2: Ja, dank je hetzelfde. Doei.
0: En hestel ik nog een lokweesk? Kom maar

op wacht zie. Zoveel hits hoor, maar nooit op nummer 1 komen. En dat slagen dus wel met deze Rob de Nijs en Bangerhart. Het is haast 2 uur, dadelijk nooit 2. Twee bijzondere gasten in de studio. Twee mensen die een prachtig feske, mooi mekoor jongen. Marcel Smit en zijn dochter.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Een pereltje, zo prachtig mooi. Dat is het veske dat Marcel Smit en zijn dochter Lieve maken hebben. Het is onderdeel van Marcels theaterprogramma De Wichter Sessjes. En dadelijk binnen zie je beiden in goeiemiddag.
10: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn schippen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuurt, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Ontje.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
14: Goedemiddag.
15: Mooi Diana de Groot.

0: Clark and Love is Everywhere in the Fayette Starship. Nothing's gonna stop us now.
1: Goeiemiddag.
2: My Diana de Groot.
0: De Vichtersessies van zanger Marcel Smit die binnen los. Een bijna solo-programma waarin Marcel Ekmas zijn dochter Lieve op het podium stiert. En speciaal voor dit theaterprogramma is een duetopname.
3: Mille.

0: alle gasten van zelfs heel en dal. Het is een herkenbaar thema voor alle ouders, denk ik. Het loslitten van die ben als ze op de leeftijd binnen om op eigen voeten te staan. Marcel en Lieve, die ben je bij in de studio. Welkom.
1: Nou, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Hoi. Hoe is dat voor jou, Lieve, om Marien Hart zo op het podium te staan?
2: Ja, heel leuk. Ja? Heel iets nice. Ik wil span. Maar nee, ik wil echt superleuk. Ja, ja. Zeker.
0: En voor jou, Marcel?
1: Ja, heel bijzonder.
0: Want hij is het van tevoren natuurlijk wel zo betocht, maar als het dan echt zo is.
1: Het begon met het idee van een eigen programma. Toen de Wichter sessies, de Wichter als metafoor. Die is DNA identiek aan een member-BM en die komt terug op Scott omheeg. Mijn zoon die zei van nou, ik wil voor mij, als Rodi. En die had zijn eigen merchandise stand. En toen zei mijn dochter van ja, ik eigenlijk wel. En dat weer begin. En dat het dan zo uitpakt.
0: Ja. Ja,
1: fantastisch.
0: Jim, hebben we in september een try-out gehad. Dan brengen je het voor het eerst te geren voor publiek. Hoe wie dat moment, Lieve?
2: Ja, dan doen we hier heel lang al repetities gehad. En nou, hoe geef het nou precies van? Hoe wordt de tekst? Oefen je. En dan werken ze best wel lang naar een datum. En dan is die datum en dan oh ja, nou gebeurt het echt. En het is weer heel best wel een intieme setting.
0: Ja.
2: Dus het is weer ja, heel bijzonder.
0: Ja. Het Veske is een oorzetting van Don't Mind If I Do van Riley Green en Ella Langley.
1: Ja.
0: Waarom dit Veske?
1: Nou, we hier in oren naar die show. Toen zei ik van nou, oké, als de mij goest, was dan mij op podium. En dan, ik zet een schroek een duet. En we vonden dit beide echt gewoon een heel mooi Veske. Dus het alleen die muziek al is zo gevoelig. En eigenlijk al is het onderwerp in het origineel natuurlijk, hoe leefde tussen een man en een vrouw. Ik denk, dit kan ik broeken. Het is een liedsveske, er zit net volle woorden in. En liever wil ik een liedsbeetje meer tekst had dan Ella Langley in het origineel. Dus daar moest ik in het voorwoord rekening mee houden.
2: Ja.
1: Maar ik kwam er ook achter dat het best wel een ingewikkeld noemer is om live te spelen. En dus ik had er een slagje mee eigen maken om dat live goed brengen te kennen. Want ik weet ook dat als je me jongenshot in dit noemer, dat het echt ja, best wel een moment is op het podium.
0: Ja.
1: Maar echt een heel mooi moment. Mm-hmm. Want we spelen het normaal nog 10 keer. Maar ja, dit is echt een moment was nooit weer feest. En elke keer is dat weer speciaal en beleefd er weer op naai.
0: Ja,
1: want hoe bijzonder is dat?
0: Ja, het is heel bijzonder, denk ik. Ja. En het giet ik echt door het loslitten van de band. En ik denk dat voor een hart om een dochter los te litten op een gegeven moment, dat wel een dingetje is.
1: Ja, dat is een dingetje. Het Veske in de voorstelling voor dit duet, dat heet Bittersweet. En dat gooit het al een beetje hoor. Dat toen ik vroeger het huis ging voor jou, toen stuurde ze mij met trennen in eigen in de door. En dat begreep ik net. En nou, ja, letter, zeg maar. Toen ik 24 jaar ging het huis. En dat is nog 24 jaar geleden. En nou, 24 jaar later, begreep ik dat. Hè? Want ja, zien wij het dan nou in principe? Nou ja, op kamers is net echt eruit, toch?
0: Nou, wel een beetje. Ja, komt ziet drie kan op tussen, lieve? Ja, ook gelukkig.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, maar goed, wel een beetje fut dus.
1: Ja. Dat is best wel een ding.
0: En is dat dan voor een dochter die dit hoes uitgiet toch oors dan voor een zoon?
1: Dat weet ik niet. Ik doe meest sabisa reuring. Nee, dus waar ik voor is, op mijn vrouw een weekend voor is, mis ik die reuring ook. Hè. Dus de dynamiek verhoort. Maar het is gewoon echt heel boord wennen. Het is echt heel boord wennen. En wie had gewoon heel mooi. En ja, dat was eigenlijk beethoven. Maar het is inderdaad bittersweet. Want het is echt goed dat ze haar eigen paard gaat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, heeft die tekst te oorzetten. Echt een hard dochter moment. Doest dat het voor de eerste keer jaren? Wat die het met jij?
2: Nou, ik weet nog, ik ben zitten in de wenkamer en mijn huid die tekst een beetje op de telefoon, dus die begon te zongen. Nou, ik denk dat hij vier is in de vierkamer en toen hij de trin al in Chinee. Hij zei, oké, doe we oren keer even op naai. We komen je letter en toen na de volgende dag ik het jet, ik vond het prachtig.
0: Ja.
2: Ik zei geliek van, ja, dit is het.
0: Ja, ik krijg zelf nog de trin niet meer tegen. Ik word er emotioneel van. Sorry.
1: Ja, dat maakt het niks. Ja, dat is het mooie van Saïd. Dat muziek dit bereiken kan. En dat is dus ook iets in de wichtersessies. Het draait net alleen nog om emotie. Het draait ook om een heel soort willen. Maar die emotie, die vielen wie eigenlijk.
0: Ja.
1: En die emotie, die ik ben een woodpeak. Dat steken we net onder stoelen of banken. En dat hindert dus helemaal niks.
0: Nee. Nou ja, het rekent mij ik als mem. Ik heb twee dochters. En de feels gewoon de leefde die er ik tussen Jim is. En dat is gewoon heel mooi.
1: En die bloedt altijd.
0: Ja, dat zeker. Denk ik. Ja. Zullen we maar gewoon even opzetten?
1: Ja.
0: Mijn lippen, dat bist toe, wat ik zeg.
1: Ja, dat is boodschap.
0: Opzien, Wouter. Dank u wel dat je me weer...
1: Graag, Dien.

0: Nou, ik weet net wel Stoude Tuus van Voenst. Ik ben niet Tusken weer ambitie opdroegen, maar ik vind het echt een wonderskin veske. En was dat nou nog eens een wichter sessie taal dat kinders? Ze zullen er nog zien, Spili. De binnenvark. Gewoon vaststelling en ik nog kaarten te krijgen. Zeg daarvoor even op de website marcelsmit.frl. We spelen dadelijk ik gewoon een spultje. Dat giet ik gewoon altijd terug, Rudy.
1: Ja, zeker.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Daar heb ik een net, jongen.
1: Ik heb even foto's.
0: Nou ja, ik heb die van de morgen jongen, maar dat is hier in de studio.
1: In de studio, ja. Ja, ja, ja. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Nou, ik. Gezellig, ja. Dat is de best. Ja. Dan heeft het red naast die steen, dus dan moest je...
1: Ik hou er wel een slinger mooi aan.
0: En wat wordt het?
1: Wij hebben Riet Wetterstiet.
0: Riet Wetterstiet, dat spultje, dat spelen we dadelijk. Nou, ik zal Harm weer even een berichtje dwang. Dat er weer even ergens naar Tammat.
1: Ik ben heel blij.
0: Ja, mooie prijzen te winnen. Op vreet altijd de borrelplanken, maar de lekkere droge was erop. Dus dat komt ook helemaal goed. Het Frieske Nijs, dat jij straks ik. En dit is Spargo, you and me.

0: Rijn bij een barbecue, Jimmy op een fiets en nice makkers op tongensje. Maar rol op de Fries.
1: Ja, Elsie Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit ik niks op tv.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM. Het is jouw treinen. Het Nijs uit Friesland met Jacob Stelwagen.
11: Het bestuur van Pro draagt oudwethouder Hein de Haan uit Leeuwarden voor als listloeker bij de provinciale statenverkiezingen van maart. Pro docht dat met ambitie om weer mee te besturen in Friesland. De vagons van Pro, de PvdA en GroenLinks, zitten de laatste jaren in de oppositie in de steden. De Haan had een skoft uur het werk geweest nadat het bij hem kanker constateerde waard. Bovendien verstoort zijn zoon Jelte als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Maar de Haan is weer zoen en wil graag weer onderslag in het openbaar bestuur. Het is net de bedoeling om nieuwe gebieden op het Waard permanent af te sluiten, zei minister Vincent Karamans van Infrastructuur en Wettersteed in petitie met de Tweede Kamer. Hij zei dat juster in het Waardendebat een oorleding van onrecht iets ontstier over de mogelijke afsluiting van gebieden op benamde Waardeilanden. Kamerlid Femke Wiersma van de BBB Jerry die Wudden Eck, maar is er net gerest op?
12: Ze zeggen niet, we gaan geen gebieden afsluiten. En ik vind, natuurlijk moet je natuur ook beschermen. Maar uiteindelijk zijn de oorspronkelijke bewoners van dat gebied

0: minder werkdruk krijgt, een orderenregeling en een leersverheging. Over een lengte van zo'n 300 meter lopen dit weekend lucht, vuur, muziek en driewende installaties over het wetter in de Prinsentuin in Ljouwert. Een Frans theaterselskis brengt voor het eerst haar een aquaforte parade naar Nederland. Projectleider Leonie Dijkema vertelt dat je het spektakel om beide kanten van de Prinsentuin zijn kennen.
1: Aan het begin van de tuin zul je ook wel platte grondjes zien waar je precies kunt zitten.
2: Ja.
1: Neem vooral een lekker kleedje mee waar je even, het gras kan nat zijn. Dus zorg
2: ja,
1: dat je,
2: regenjas.
1: Regenjas, ook slim. Onhandig. Geen paraplu's liever, want dan zien de mensen, achter je, zien de mensen achter je het niet.
0: De parade begint juist om 11 uur jongeren. Morgen in de 12 shows om 8 uur en 11 oven. En snijn is de laatste vaststelling om 11 uur jongeren. En inderdaad, rijden jongens maar mee, want er is bewolking, geregeld bij hem. Er zit een krachtige zuidwester met temperaturen van 18 graden op het water, ontzegt je in de provincie. En de gevoelstemperatuur leidt het nog 12 graden leger. Morgen en snijn, bewolking, zinnen en buien. Mij op sneeuw nog een klap tonger, het is dan 14 graden. Man die droeg, kalm, bewolking en wat zinnen en dan is het 16 graden.
3: Zeg eens wat er krek gebeurde.
0: Nee, ja, deze microfoon die uit en
3: ja,
0: die oren.
3: Nee, dat net.
0: Oh, maar nee. Dat zeg ik wel.
3: Ja. Ik draaide me net om, maar wat dat Rudy, dat begint door het waar. En ja, Rudy,
0: hij zegt naar boeten.
3: Hij zegt naar boeten.
0: Ja, hij loopt niet net.
3: Nee. Dat wil ik even sissen. Dank u wel, Jacob. Komt u door nog een keer?
0: Ik tik nee.
3: Oké, gezellig. Dan, als het wel komt, ja, bedoel ik. Okay. Net als True Night Things. Op Squallen wil ik altijd wel een beetje bij de coole band jaren. Want die winnen stoer, die winnen populair, die hier een soort frun. Nou, Echo Smit, die had dezelfde wensk. I

0: Smit. Yes, je dadelijk.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: van een diesel.
1: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Goedemiddag.
3: Maar Diana de Groot.

0: Man at Work en Overkill. Riet?
1: Wat is dit?
2: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Jouw lustre naar het speeltje Riet Wedderstiet. Denk mij, dog mij en we blijet. Om het voorkom van argewaasje, het gaat nou net oor een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
0: Ja, het sjoeg Rudy ik even streng hoor, want dit is Nijverdij, toch?
3: Dit is Nij, ja.
0: Die locatie.
3: Ja.
0: Ja, dus we zien je net een dorp of een stad, maar een locatie.
3: Dat is nou duidelijk.
0: Oké.
3: Ja.
0: Nou, ik hoop voor dat thuis ik, dan komt hier Harm.
2: Eren en eren iepen en de noosomtieren dicht. Hoe dit plak wat meer zissen, is mijn plicht. Een mosk, do en piek kennen je wel. Maar hier binnen aparte snuiters, een heel park vol. Tiger, otter, panda, pinguïn en zeehoen. Ik een ijsbeer en een Amerikaanse eenhaai ik vond. Langs prachtige paden kennen je rennen, met je witte. In de waterstuin kennen je je eigen aapjes loslitten.
0: Nou, waar is Harm op dit stuit? Hast je een idee?
3: Ik heb een idee.
0: Dan hast een idee. Maar dat helpt net even, denk ik.
3: Nee. Dat is net de bedoeling.
0: Nee, dat is net de bedoeling. Nee, dat is weer. Dan beheerst de planken en de droge wast. Net omkomen.
3: Nee.
0: En dan stuur je dat op naar de winnaar. Maar ja, dan moet je toch wel brugjes insturen. Waar is dit Harm? Dat is de vraag.

0: such a variety of music.
1: Nobody. Nog even de maal.
2: Omroep Friesland.
3: Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddag.

0: En houd net op in de Fajerist Somjeu.
1: Riet? Wat is dit?
2: Jair Harkes van Omroep Friesland Jair. Jouw lustre naar het spultje Riet Wedderstiet. Denk mij, doch mij en we blijet. Om het voorkom van argewaasje, het gaat nou net oor een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
0: Ja, ik denk dat Harm toch wat minder dreig, of wat dreiger maatje mat. Want er komen echt ladingen mijn antwoorden binnen en ze zijn eigenlijk haast alle je goed. Ik heb contact met Stiens, daar ben het vrouw bij me. Goeiemiddie.
3: Goeiemiddie, Diana.
0: Hoe is het?
3: Heel goed.
0: Ja, oh wat fijn.
3: Ja,
0: wat wien je ook wel van de middie?
3: Het is niet zo moeilijk, mag ik zeggen.
0: Nee, hè? Nee, hij wie ik net al te dreig. Want ja, op hoeveel plakken in Friesland hebben we ijsberen?
3: Ja, sorry.
0: Op hoeveel plakken in Friesland hebben wij ijsberen?
3: 12 truien?
0: Nee, ja, ik bedoelde op hoeveel plakken. Ja, maar Ian verzels, wat moet het antwoord wezen?
3: Oh. Sorry, nog een keer. Ik versteer het niet goed.
0: Wat is het antwoord? Waar stiet Harm? Waar stiet Harm?
3: Ah, ik was zo.
0: Ja!
3: Jammer. Oh,
0: nee, hindert helemaal niks. Ik wie misschien een beetje onduidelijk. Ik dacht, de opjefte is zo makkelijk eigenlijk, want hij had het door een ijsbeer. En toen dacht ik, ja, op hoeveel plakken in Friesland hebben wij ijsberen? Dat kan maar in één plak wezen, toch?
3: Ja. Logisch, nee. Ja.
0: Ja, helemaal goed. Jo, krijg je van mij de Omroep Friesland borrelplank. Mai en droege worst.
3: Leuk.
0: Ja. En hier krijg ik nog 2 kaarten. Die ben voor Takken Wieken in de Harmonie. Dan is het festival Het Avontuur. Er ben al je bennenvoorstellingen. En je mag je 2 kaartjes uitzieken. Maar dan krijg je wel een mailtje hoor, mooi uitlis.
3: Fijn.
0: Ja toch?
3: Mooie prijzen.
0: Nou, dacht ik. Ik wens jou een mooie dag verder.
3: Dank je, Diana. Bedankt voor het en een goede uitzending verder.
0: Dank je wel. Bedankt voor het mooi doen. Doei.

0: dagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou, in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel riet om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojere worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou, in Friesland.
5: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van Tolve ont vijf.
7: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elseny.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Welke muziek is er nij van de platenmaatschappij? Defa komt collega Wim Brons dadelijk del. En muziek zou van Ronan Keating een tige positief noemen over het vieren van het libben en geniertje van mijn koor.
9: Njoggen oant amai santje in oktober, hiense spot van wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%.
12: Skibeurs Bolsward.
11: Van Sporthuis AP van de Veer.
12: Check apvandeveer.nl.
10: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Goeie Millie.
14: Mooi Diana de Groot.

0: Ik dat? Ik Sean White.
1: Ja, dan is dat Freddie Mercury. Living on my own. Nee.
2: Van de platenmaatschappij.
1: Je altijd reed de lamp op die microfoon branden. Hier was stiest on.
0: Ja, oké. Okay, dat
1: en ik hier die ambitie betiet hiepen. Maar het klonk wel leuk, hè?
0: Mooi. Ja. Oh, dankjewel.
1: Wim, welkom.
0: Ja, hoi Diana, goeie binnen.
1: Dan is de nieuwe platen is even weer terugnaam.
0: Yes.
1: Wat is er al binnenkam?
0: Nou, van alles en nog wat eigenlijk. Wel aardig wat uit Friesland. Ik leef eigenlijk direct voor de dadelijks maar bij beginnen. De Hoenekop hebben een nieuwe single uit met de titel Bebo Gain. Dat zijn ze al een kortje in onkundige, nevens mij. Ja, het leuke is omdat ze er een klassiek strikje in dien hebben, zeg maar. Hè, iets
1: ja,
0: klassiek element. Ja, mooi dien. Echt wel verrassend. Het tweede punt is dat ik de tekst net helemaal volg. Je kan eerlijk zijn. Maar het zit iets in de kinky hoeken, heb ik het idee. Maar hoe dat dan. Ik snap het net helemaal. Dat Gito Bebo Gain en Emile uit hoe het goed precies zit.

0: groots.
1: Ja, het arrangement is heel mooi.
0: Goed gedaan.
1: Ja, schitterend.
0: Zijn strap gitaar neem ik aan je werk. Maar ja, ja. Hij komt een vrouwtje in onder de bar en die neemt hij mee in de Wisterheen en die smart hij in de Bebogeen. Maar je hoort, is het sneeuwen. Zaterdag, sorry. Dat is natuurlijk zaterdag daar.
1: En morgen is het sneeuw.
0: Snap je het?
1: Ja, nou ja, dat klopt. Het wol. Ja. Als het Joert Satri is, is het mooi snijden.
0: Maar... Nee, maar ik snap het als tekst niet helemaal. Maar goed, mooi, verder mooi die.
1: Ik vond Bebogeen ik altijd wel lekker, maar...
0: Ik had het er nooit echt onvals, maar ik heb geen idee.
1: Dat is van het karamel wat voor op die ballen. Ja, nou, ik weet het ook dat nou nog niet.
0: Ik zal het wel op proberen.
1: Ja, de volgende.
0: Krijn Dijkstra had een nieuwe single.
1: Oh, ja.
0: Moest dat niet starten?
1: Nee, ja, dat denk ik juist de jet.

0: Nou ja.
1: Nou, hij gooit hem er helemaal in.
0: Overgroot zijn meeslepend.
1: Ja, zeker.
0: Van breed uitpakken. Ja. Vooral die bedrijf, hij is single. Leuk voor de radio, ik denk ik. Ze hebben zeker mij in. Maar klein extra van, voor mensen die het net weten, van die twee.
1: Ja.
0: Dan wil ik even bij melden. Dan hier niet het Just Litser ompakt. Dat is Shania Twain. Die hier wel een leuk liedje op haar nieuwe album. Dat is nooit de single. Shania Twain en The Milk Carton Kids. Geen idee wat dat binnen. Maar het singeltje is leuk. Who Do You Love?

0: Marcus Beer ik nog vrij kunnen trouwens. Maar...
1: Ja.
2: Maar ik denk dat ben die
1: nu. Ah, wel leef.
2: Ik voel het mooi. Ik voel het echt wel mooi. De indie folk duo is dat, de Milk Carton Kids. Ik wist wel wat het wien.
1: Hmm.
2: En ze nemen dit de standout track van haar nieuwe album Little Miss Twain, The Places I'll Go. Dat album is correct uit.
1: Hm.
2: En zit inderdaad op de streamingsdienst. Ik vond het wel, zullen we zeker even draaien.
1: Dat is wel leeflijk.
2: Dit zit net helemaal in die hoeken, denk ik, maar ik voel het mooi. Dus ik let even een stukje van Jerre. Dit is een Engelse singer-songwriter die wat in de progressieve folkie hoek zit. En die maken dit, I Love You, That's All.

0: shirt even naar in.
1: Ik zou het zelf net heel gauw opzetten. Nee.
2: Hij is een opkomende Britse singer-songwriter in de alternatieve folk. Dit bekend om zijn intieme en spitsvondige verhalen. En die verwerkt hij dan in eerlijke akoestische folksongs. En zijn namen, dat zie ik dan net niet.
1: Jawel, Dermot Henry.
2: Oh, nou bij deze dan, oké, Dermot Henry. Nou, dan de Grettester Bruno Mars. Die maakt alleen maar leuke dingen, wat mij betreft.
1: De hitmachine, hè?
2: Ja, de Chinese singelt zeker hartstikke leuk. Dance With Me.

0: Het is eigenlijk een beetje retro, hè, al hier.
1: Ja, en ik vind het wel grappig dat hij de ene keer echt maar zo'n danceplaat komt.
0: Ja.
1: En dan nou weer wat rustige muziek, een paar noemers al.
0: Ja, en dat Risk It All, mijn mariachi blazen ze erin.
1: Ja.
0: En dat is een hit. Kijk, leuk ding.
1: Ja, ik moet, ja, prachtig.
0: Maakt
1: een dijk van een stem, ik.
0: Ik dat.
1: Ja.
0: Ik net onbelangrijk.
1: Nee, dat is wel mijn om, zeg maar.
0: Nou, dit koe ik net. Dit komt uit Den Haag. Ik heb ooit opzocht hoe de regas die erin. Wat is dat?
1: Ja.
0: Dat is de regas.
1: De regas.
0: De Haagse regas. Dus zit een reiger.
1: Een reiger. Een regas.
0: Ja, die, ja.
1: Oh, ik
0: dat
1: kan
0: is
1: het niet spreken.
0: Er zit een reiger in het wapen van Den Haag of zo. Dus, is een club die besteedt al ons kost. Die is heel populair onder studenten. Maar die hebben nou een nieuwe, nieuwe tour op dit stuit gaande. En dat heet, je bent voor mij dat wie de grootste hit. Groeten uit Den Haag. Zij heet een nieuwe tour die het nou gaande is. En daar is nou een album bij uitgebracht. En ze doen een beetje flamenco-achtige dingen. En dit is herkennen. Het is een bekende hitwest. Lola, Lola, Lola van, ik heb de naam kwijt, maar het komt je ogenblikkelijk bekend voor. En het ziet, ik moest hier eigenlijk op de titel studeren, bijna mee. En ze ging bijna mee. Dat is het idee. Nou, Jared vooral zelf even.

0: Ik moest echt
1: Brutal Lights. Ja, bijna is het toch? Is het net van de Gypsy?
0: Oh, ik dacht Lola Lola. Ja, Baila Me is het van de Gypsy Kings. Ja, gelijk. Ja, dat is hem, ja. Maar ja, het was al voor 50% geregeld. ik zei, ik wilde wel op een 6 en nee.
1: En Maria en Mariné.
0: Nou, dat soort fondsen zit het bom vol, maar.
1: Leuk.
0: De regers. Nou ja, dan Boas. Dus Freunut Haasen. Die komt mij naar je album. Dat is er nog net. Maar ik even de.
1: Oh, een nacht volgens mij released. Om
0: oh, het hele album is vol. Oké, okay, ja. Nee. De release party die komt nog. Dat, ja. Dat weet je. Ja. Nee, klopt. Zie naar je album Hit Man of the World. Boas Roelevink. Nou, binnen een aantal singeltjes hebben we ervan al draaid. Hè. En ik vond dit ook wel een leuke naaien. My World is de titel, dus de nijste single.
1: Nou, leuk.
0: Die zie je het in de. Kwam voorbij in de singles, de nieuwe single release. Dus ik neem aan dat hij dit als single prioriteert.
1: En bijzonder ik dat hij vannacht zijn album presenteert of released het. En dat Joen bij de release party van Mr. & Mrs. Op het podium stiet in het bolwerk in Snits.
0: Yes.
1: En er binnen nog kaarten te krijgen. Dus ik kan er nog even lekker in. Dacht ik.
0: Zeker.
1: Zullen we Boas draaien?
0: My World's.
1: Dank u wel, Wim.
2: Van de platenmaatschappij.

0: dan.
1: Ja, heerlijke stem met die ik hier. Nije single van het nije album dus. My World van Boas. Maar we moeten nog even iets rugzetten, Wim. Want we krijgen een appje binnen van Dirkje Kikstra. En die zegt niet een reiger, maar een ooievaar is het wapen van Den Haag.
2: Ja, wij in de stress.
1: Ja, wij hartstikke in de stress. Dus wij al hier googly. En dat stiet inderdaad dat een ooievaar het wapen is van Den Haag. Dus wij snappen er helemaal niks meer van.
2: Waarom is er dan een Haagse band in het hemzelf? De Haagse reigers neemt.
1: En die zezen dus. Dat die namen ontleend is onder het wapen.
2: Exact.
1: Maar dan hebben we Rudy.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ik heb even opzacht.
1: Nou.
3: In het Haags dialect wordt de ooievaar gekscherend een rager genoemd.
1: Nou. Helemaal clear.
2: Oplost.
1: Project Rieger Jerrebarre. Mooi. Dank u wel, jongens. Dit is

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zo dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is jouw verjaardag. En gelukkig ga je er weer. Jacob Stelwagen.
12: Het bestuur van Pro draagt altijd Hadder Hein de Haan uit Leeuwarden voor als listloeker bij de statenverkiezingen van maart. Pro docht dat met ambitie om weer mij te besturen in Friesland. De vakgangers van Pro, de PvdA en GroenLinks, zitten de laatste jaren in de oppositie in de steden. De Haan had een skoft uit het werk geweest nadat bij hem kanker constateerd werd. Bovendien verstoor zijn zoon Jelte als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Maar de Haan is verzoend en wil graag weer onderslag in het openbaar bestuur. Het nieuwe gearworkingsverband de Friese Voedselalliantie wil ervoor zorgen dat meer Friese landbouwproducten via de supermerk bij de Friese consumentenlanden komen. Boeren, supermerken, oerheden en onderwijsinstellingen werken daarin geer. En ze moet voorkomen worden dat een groot deel van het eten dat in Friesland geproduceerd wordt, de provincie uitgeert, vertelt voorzitter Piet Adema.
13: En dat we dat ik zo breed mogelijk doen. Dat oerol in Friesland dat te krijgen is, zeg maar. Dat het toegankelijk is voor de consument. Maar ik, dat het bijvoorbeeld op squalmbroek wordt in lunches en dat soort zaken.
12: Netbeheerders en telecombedrijven gingen ont 2032 terug met maatschappelijk onderhoud aan kabels en leidings in de Waardzee. En ik in Isselmaar en de Eems. Leander coördineert het werk. Het gaat om kabels en leerlingen die er al lezen. Net om nieuwe kabels. Door streaming en tijd kunnen kabels minder jip komen te lezen. En dan moet ze controleerd of eventueel repareerd worden. Reetritster Antoinette Riepma de Jong begint het nieuwe seizoen met een bijzondere ambitie in de Efterholle. De Olympisch kampioen op de 1500 meter wil als hutfietser op de baan naar de Olympische Simmerspelen van 2028 in Los Angeles.
14: Het is echt op de baan, dus ja, voor mij natuurlijk totaal naai, want ik heb nog nooit op de baan fietst. En dan steeds mensen zeggen van ja, is dat eng? Nee, als maar gewoon genoeg snelheid hebt, dan maakt het niks uit als het was. Het is wel iets uitgroeid of het is uitgegroeid tot een nijdoel voor mij in 2028.
12: Bewolking en geregeld buien. Er zit een krachtige zuidwester met temperaturen van 18 graden op het water tot 16 graden in de provincie. De gevoelstemperatuur lijkt nog 12 graden leger. Morgen snijm bewolking, zinnen en buien. Mij op sneeuw nog een klap tonger. Het is dan 14 graden. Man die droeg, kalm, bewolking en zinnen. En dan is het dan 16 graden. Dat doet werkelijk net iemand in de boete zijn hier. Rudy zit, kan je maar zijn naar beneden zien.
11: Ja.
15: Ik heb maar in de maat.
11: Ja, de hefst is nou helemaal onder de tommen. Ik doe het nooit weer. Ik wens jullie nog wel een goed weekend.
15: Ja, je merkt.
11: Ja?

0: En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Goedemiddag.
10: Maar Diana de Groot.

0: Ja, hoe de belofte om altijd bij die geleefde te blowen. Maar dat wie in de tijd van Sean Penn. En we weten al hier hoe die relatie tussen Madonna en hem Aron is. Cherish.
1: Omroep Friesland.
2: Noorderwien live.
0: Willem de Vries, goeiemiddie.
3: Ja, in de verkeer nu dan. Ren ik een beetje achter.
0: Nou, je zegt al 20 hier uur, denk ik.
3: Oh, ik had ze nog verkeer hier.
0: Nee, zet hij tussen een toyboy, toch? Van 20 ongeveer?
3: Nee, dat is een coveruit trouwens.
0: Oh, is dat een coveruitje? Dat wist dan wel weer, hè? Goed zo.
3: Ja, nou, goed.
0: Zo, dan komst echt krekt letterlijk uit een interview uit de studio.
3: Ja, klopt. En dan kan ik nog een mooi nummer voor je monteren. Dus
0: nou,
3: wat al niet kan binnen
0: wat
3: een
0: al
3: minuut.
0: Niet kan. Ja,
3: dan hoop ik maar dat ik geen montagefout maak. Maar,
0: nee, dat hopen wij ook niet.
3: Dit is rare muziek. Dan weet dat de soundcheck. Ja, nee, klopt. We zitten middenin. We hebben eigenlijk een hele mooie mickey. Dus,
0: wie bent er al hier?
3: We zijn echt letterlijk weg van alles wat. We begonnen onze opname, mickey, met Nimju. Dat is With a Temptation-achtige muziek.
0: Ja,
3: echt heel
0: okay.
3: Mooi. Ja, droomrock, neem het maar op, hoe ze het nemen worst. Maar wel een leuk verhaal. De zangeres is hartstikke frisk. Die werkt nu in Grangeland. Dat is een dirigent van Hafabra Orkest.
0: Nou.
3: En die komt dan helemaal in het zwart gewaad. En die meidt ze dan With Him Temptation muziek.
0: Oh,
3: dat is heel leuk verhaal.
0: Ja.
3: Ze hebben een prachtig album uitgebracht. En er staat een njontje nummer zo op.
0: Zo?
3: En dat ben geen punknummers. Want dat kennen we als met punk. Oral Marut, Beskleer. Maar deze niet. Dus dat ben hele sfeervolle, mooie, ja, dremerige muziek eigenlijk. Dus ik heb weer positief verrast. Dus daar begon ik voor de making mij. Dat weer hartstikke leuk. Mr. Positivo, Jan Haspers. Sport, muziek, fantastische kerel. En die hier, nee, Veske had hij released. Zo meneer, ik verbaasde dat hij me niet nog wel eens draait. Haar Engelstalig, het country-achtig noemer.
0: Volgens mij ziet hij vliegende week in een nieuwe release.
3: Ja, het is net zo lang. Dus ik heb als Sinterklaas komt van Evendel. Dus voor Mickey wie ermee is, zijn muzikale maat Peter Krako en zijn Heid te gast.
0: Oh.
3: Dus daar
0: hebben
3: ze twee mooie noemers neer. Heel leuk weer, wat een koor. Er is een popcore uit Holvertwij.
0: Ja?
3: Zoals ze het hier voorstelt, gewoon 20 enthousiaste vrouwen. En Adrie de Boer is dirigent daar. En ze maakt mijn koor popnoemers. Dus Angels van Robbie Williams is maar en de Nije Dij.
0: Leuk.
3: En die had al zien hier ontzettend met zijn net zin. En die gaan een jubileumfeestje op 6 november in Holvert. Nou, ze komen daar. Vind ik altijd leuk.
0: Leuk.
3: Ja, echt te gek. Dus 20 vrouwen en hier man trouwens.
0: Oh.
3: Erin. Ja. En Adrie dan nog.
0: En Adrie. Ja. Maar die jong net mooi, die ziet ervoor. Of
3: nee,
0: jong die zo nou en dan niet.
3: Nee, het mooie bij de vleugels zie je het. Geen neur, een beetje mij. Dus dat is hartstikke leuk. Werk heel krek. Wij komen het leven aan even noemen verder. Is Marieke Schenken. Het is een jong, namelijk popronde in Ljouwert.
0: Ja, 40 artiesten in de stad.
3: Ja, is fantastisch. Overal, zag je op een site, bij het tresor, in kroegen, in winkels. En echt wel het bettere van het bettere komt dan naar Ljouwert aan. Het is een leuke concept, hè, popronde. Zien heel protesteren in Nederland. Alleen de meesten mij nooit hun eigen sterren op professie spelen.
0: Nee, dat is spietig, want Maite die doet vanzelfs mooi.
3: Ja, maar die gaat dan naar Drenthe of naar Limburg. En dan kan die Arnhem organisaties zien, bijvoorbeeld Ljouwert, dan inscrewen voor artiesten. Dus de bingo, die ga ik gewoon zien optreden. Dus dat hele loon heen. Dus een leuke springplank van leuk talent. In dit geval hebben we Marieke Schenk, superkekt opnaam. En die, dat is wel leuk, Drentse roots. Ze komt daar ook in Drenthe bij. Ze wennen het nou in Grangeland. En ze spelen het jong in Friesland. Dus hoe noordelijk was het gaat.
0: Ja, nou precies.
3: Dus zorg even bij de popronde. Stippel op een site van jou. Werd de jong de optredens binnen. En van alles wat. Ja, in de Beatrix. Dat is wat meer alternatief. Dit ben eigenlijk mooie liedje popfestjes. Dus dat lijkt allemaal even hier. Heb jij nog een jongen uit de Wodenwij. En die had een Nederlandstalige festopnaam. Erik van der Veen. En dan geven we aan nog even een mooie opname van mij. Dus,
0: nou.
3: Gezellig, drok. En van alles wat. Van Nederlandstalig tot With Him Temptation achter geloden.
0: Nou, fantastisch.
3: Ja.
0: Alle je takken wieken wazen werd de Shen op televisie.
3: Ja, en dan wens je erop.
0: En dan wens je erop. En
3: een beetje
0: vermengd inderdaad in de verschillende Noorderwien sessies op de radio tussen Sars en Zon.
3: Ja, en dat wil ik voor de liefhebbers. Ik binnenkort een mooie documentaire over 34 jaar Jetteaser. En ik weer nog bij de cd-presentatie van Asbest. Had ik nog een mooi filmpje gemaakt.
0: Nou, ik nog.
3: Dat was rock'n'roll.
0: Dat was rock'n'roll.
3: Dat was rock'n'roll. Je hoorde dat ze met Pien Holle.
0: Oh ja, dat kind. Ja.
3: Zou het rock'n'roll?
0: Ja, alleen nog van de muziek? Of?
3: Nou, ja. Die heel loopt.
0: Dan is naar de studio, Willem.
3: Ja.
0: Dank u wel. Marieke Schenk is dit. Good weekend.
3: Hoi.

0: Eva Max, Who's Laughing Now? Het is zo'n minuut een farfjouweren. Valt er nog wat te luisteren in Goeiemiddie of in onderwijs?
1: Ja, ik ben net. Ik zit kijk naar de beelden te zien, maar die, de beelden die het voorbij kwamen op de televisie. Als het op de televisie marsje is, dan zeggen we naar Beetse Zweg. En het ziet er heel mooi uit.
0: Heel soort BM. Ik dacht het is Boetenland, maar het is gewoon Friesland.
1: Ik heb er wel zin om uit. Nee, wie is juist vakantie en ik ben vrij.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Ik zou er lekker op u gaan.
1: En dat doe ik. Ja.
0: Nou, mooi.
1: Maar aansnijden is nog een nieuwsgierige uitzending van onderwijs. Waarin dat we inzoomen op de bezwerend zin. De komst van een. Nee, ik neem het toch maar even een AZC. De gemeente spreekt zelf van een rol. Op het plak van het Jeddere Tuncentrum in Ljouwt. Om het troefstrabij. Het van de middelbare rugzaak geweest. Om wenners beziekje zin te houden. Zodat we het gewoon ons verslag in hebben. En enorme knallen op het Jereveen op het heden. Dat we het nou weer maar vuurwerk schetten. En net alleen maar vuurwerk. Maar het wordt nevens een rietslid ik verst boen om gasflessen en terpentineflessen.
0: Zo.
1: En die vraagt het nou om een extra onpak. Als die direct komt, dat jaren we dadelijk onder oren van de burgemeester.
0: Dank u wel, Jan Dirk. Dit weer Goeiemiddie en daarin jaren Nathalie Wals weer over de 26e editie van de Bennenboekendag in Terhenne. Dat is nou snijn. Op 12 locaties in het dorp is van alles te dwaan. Likos.
2: Denk aan theater, dansworkshops, yoga, voorleessessies, knutselen, circus. Want het thema is pop aan natuurlijk dit jaar. Dus er zijn ook heel veel act, muziek maken.
0: Ja, dat belooft dus een groot spektakel te worden. En verder weer ik nog een echt piekenvel momentje hier in de studio. Marcel Smit en dochter Lieve, die hadden te jaren het duet Mien Lippen dat bis toe opnaam. Lieve vertelt hoe de eerste keer dat zij het noemen Jerde.
3: Nou, ik weet nog, ik zit in de wenkamer en mijn huid, die tekst beetje op de telefoon, dus die begon te zongen. Nou, ik denk dat hij fjouwers in de vierkam en toen hij de trin al in Chinees. Hij zei, oké, doen we oor een keer even op naai. We komen je letterlijk. En toen de volgende dag had ik het Jerde, ik vond het prachtig.
0: Goeiemiddie, er man die ver tips kennen. Goeiemiddie, het omroepfriesland.nl. De laatste plaat is van The Cure en Friday I'm in Love. En Metje, die zet een spreuk op de kalender. Gewoon meisken, vielen de Rijn. Oren worden gewoon wiet. Fijn weekend.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om 11:30 bij Omroep Friesland.
2: Njoggen oant en mei santjen oktober, hiense spot van wrâldklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
3: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Yocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Yocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op yocado.nl. Yocado. Geef magie aan elk geschenk.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: En daarmee is het nog 2 minuten of jou. De gemeente rie wie al akkoord, maar de street is nog net voorbij. Joert Stiene de gemeente en omwenners weg van de rugter om de asielopvang bij het Jeddere Tuincentrum Tuin in Ljouwert. Juist aanst onder oren in onderwijs, maar aanst eerst Lionel Richie.
8: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Onderwijs.
12: Maar Jan Durk de Haan.

0: Misschien herinnerst u nog die videoclip. Dat Lionel Richie zie ik echt hoe de morgen en hoe het plafond roen is. Wie een hele dure videoclip in 86. De duurste ons dan te $400,000 kostte dat.
1: Van Fjouwer ons Zijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten of jou is nou op de kop. Goedemiddag, welkom bij Onderwijs van de Sevreet. 9 oktober de dag dat de nieuwe Friese Voedselalliantie voorkomen wil dat een groot part van het eten dat in Friesland produceren wordt de provincie uitgaat.
3: En dat we dat ik zo breed mogelijk doen. Dat oeron in Friesland dat te krijgen is, zeg maar, dat het toegankelijk is voor de consument. Maar ik, dat het bijvoorbeeld op squalmbroed wordt in lunches en dat soort zaken.
0: Reetrietster Antoinette Riepma de Jong die zit aan het begin van het nieuwe reetrietseizoen en ze spreekt een bijzondere ambitie uit. Ze wil als baanhutfietser naar de Simmerspelen van 2028.
4: Ja, nou, dat lijkt me wel echt onwijs leuk. En voor mij ziet dat nooit echt in mijn holle. En dat is eigenlijk een beetje in de maart, met 10 jaar na het seizoen, is dat een beetje. Ja, is dat, heb ik dat een keer geprobeerd.
0: En het is ik draai dat de Prinsentuin het decor is voor een Frans theaterselskip. En het publiek kan maar beter rekken horen met meer waar.
5: Neem vooral een lekker kleedje mee waar je even. Hè, het gras kan nat zijn, dus zorg
6: ja,
5: dat je.
6: Ja, regenjas.
5: Regenjas ook slim. Omhandig. Geen paraplu's liever, want dan zien de mensen, ja. Zien de mensen achter je het niet.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer en Zijs muziek. Nijs en Eftergrond hier op de radio. Maar dadelijk onder oren. Ja, een hudde knal is in je ding. Maar dit is net als gewoon Rietsleden levensgevaarlijk. Waarom had er een speciale ompak komen van de vuurwerkoerlijst op het Jereveen. En al jaren sleept de discussie over de asielopvang naast de vleenbasis in Leuthen voort. Joort kwam de zaak voor de derde keer bij de rechter. Hoe kon Schriek zonder bezwieren wijzen der van de omwenners secretaris Noorhaven? Wat als Scotisch verslagjouwer Hajo Bootsma on die bier bij die rugzaak, maar eerst nou het waarberucht in het kat. Maar een oorman die te ons koud is, dat is Sibbele Waaier. Goeiemiddag.
7: Een goeiemiddag. Van de middag is bewolkt en valt er geregeld rein. Daarbij is het tijdelijk wat zeefter met temperaturen van 16 tot 17 graden. De matige om tien huddewind draait jong van zuidwest naar noordwest. Door een aankwelling in de boppenlucht ontstaan er jong enkele buien. Mogelijk met hagel, tonger en windstitten. Vannacht even wat droger, maar minimaal 9 graden. Morgen wordt een roezige jaarsdag met zinnen en pittige buien. Gewoon met hagel, tonger en mogelijk zware windstitten. Boppenlucht stiet er matig en krachtige westenwind. Tussen de buien troffen we het maximaal zo'n 14 graden. Meer over het waar, oren jouw oren.
0: Ja, 3 keer de skipsrucht, dat zou je denken kennen. Had je zeggen naar de zaak dit jaar zinnen voor de bestuursrechter in Grijns. Het draaide daarom de komst van de regionale opvanglocatie. Dus neem de rol naar de locatie van het eerdere tuincentrum Tuin, Njonk de Vleenbasis Leuthen. De gemeente hier van Leuthen had er een aantal jaren verleden al maar instemd, maar de vergunning die werd onvochten via de rechter. Omwenners haar bezwier, ze vinden dat de gemeente net de goede procedure volgen had. Verslagjouwer Hajo Bootsma, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
0: Zinnen die zaak dus bij de rugbank. Waar draait het nou eigenlijk echt om?
8: Ja, waar het echt om draait is dat je zeggen dat een automatisch kan binnen tien de komst van het AZC, die het asielzoekerscentrum, nooit de locatie daar. En even kwartier op bocht, die griepen ze volle mogelijk oor op de zin. Kan we het opkeren, ja of nee? En wij hebben ze op een oud voor. Ze zijn van Bimbernoud vaart verkeersoerlijst. Dat betreft 450 meisken derde, betreft extra verkeersbewegings. Maar ik bewegings de week in, dus extra meisken in de week. Dat kan integratieprobleem veroorzaken. Jerk Joertek in de rugbank. Ja, past dat wel in dat gebied? Hè? Want dan gaan ze naar de week Belgaard. Past het er wel? En Bobbe Dats is van, we hebben eigenlijk van hoe het met de asielzoekers, dat die dan op een locatie komen, jonken in vleenbasis, onder al dat lawaai van die F-35's, ja, dat past net.
0: Nee, en de rechter stelt in zijn zaak ik altijd vragen, hè? Het is geen strafzaak, maar een hele orenzaak.
8: Klopt het.
0: Wat zei de rechter? Wat kiest hij u op, Martie?
8: Nou ja, de rechter die wil eigenlijk heel duidelijk weten wat eigenlijk haar belang is. Want dan beginnen we even waarom in het tiert. Begin dit jaar, toen het diezelfde bestuursrechter de vergunning die het Liao het Aljon had, vernietigen. Nou, dan denk je van waarom zit je dan alweer in de rugbank? Nou, die vergunning waard vernietigen omdat de Veensje bezwier maken hier. De Veensje zei van, als er die opvang komt, hè, we hadden jij er mooi instemd, maar de gemeente Liao het komt maar al je betinkst. En als die dan komt, dan kunnen wij niet meer lawaai maatje deren. En dat wil we wel, want dat hebben ik eigenlijk zo'n fastline. Nou, dan komt het om een wut tijdelijk te draaien. Want als iets tijdelijk in, dan is er meer loersromte. Nou, het wordt tijdelijk wie is krost. En wat eigenlijk de gemeente Leeuwarden nooit dat vernietig in dien had, is het wordt tijdelijk te weer inzetten. Wanneer de veentjes zei, oké, dan hebben wij dus geen bezwier meer. Maar de omwenners is er nou van, ja, maar de luid eens een heel oor besluit voor nodig. Kom ik oorgroepen mensen en die opvang veroordeeld van karakter. En ja, dan komen uw oorspronkelijke bezwieren dus wel weer op tafel.
0: Ja, dus dat is eigenlijk het betoog van de omwenners. Die zitten van de gemeente. Je hebt mij eigenlijk heel wat oors instemd destijds. Ja. En dat kun je net zomaar onderhands weer verorie.
8: Nee, klopt. Dat is wat zij betogen. Maar ja, dit genoer zit aan de gemeente Ljouwert. Die zegt van, nou ja, dit gaat om een hele lietse onpassing. En de bestuursrechter het Jedrik als zijn het besluit dat vernietig is, dat kan eigenlijk vrij makkelijk onpas worden, zodat je het op naai inzien kan. Nou, zo de gemeente Ljouwert, dat gaan wij dienen. Dan zeggen ze de omwenners weer van, ja, maar het is tekenen toch een ambtenaar. En ook gaat dan de discussie onderhoor ik wie die ambtenaar eigenlijk wel beslissingsbevoegd. En, mocht hij dat doen.
0: En zo daar een punt zitten?
8: Ja, de gemeente Ljouwert zei het van net. De gemeente Ljouwert zei het van, wij hebben alles dienen nevens de regels. Dit wie net een besluit dat op een naai terug het college hoegde, omdat er net wezenlijk iets verroren is. Ja, dan kun je dat op deze wie is Adwan. En daar zal de bestuursrechter veranderen. En de bestuursrechter zal ik zien nou het feit, ja, binnen eigenlijk die partijen die dus nou bezwier maatje, die omwenners, ben ik wel ontvankelijk. Dus mooi is hij eigenlijk, of tien is hij terjuchten een beswiering.
0: Ja, want eerder had er ik een zaak geweest toen het Defensie dus wel gelijk kregen, maar de omwenners binnen trot de rechter net ontvankelijk verklaren.
8: Ja, klopt. En Ian kreeg het predicaat ongegrond. Dus ja, daar maken zij toen eigenlijk geen schijn van kans. Dus dan is ik de vraag, en dat waard nou ook wel heel duidelijk bij deze zitting, dat de rechter heel bot vregen nou van, maar ja, wat had je er persoonlijk nou last van? En daar kwam net echt een heel duidelijk eensluidend antwoord op van de bezwiermakkers in deze. Dus dan bleef de vraag van, ja, hoe weegt de bestuursrechter dit?
0: Ja, en wanneer weten we dat?
8: Nou, we weten het in principe altijd hoe zijs wieken, maar er moet nou nog een brief van de gemeente Ljouwert, niemand naar de rugbank daar, want daarin zit dan of die ambtenaar vol of net teken bevoegd wie je. En dus dat wordt bij de stikken dienen. En op het moment dat die brief er is en onwennig is, daar hebben wij geen bezwiertje in, dan hebben we net een nieuwe zitting gehad. Dan wordt de zaak sletten en dan is het size week letter is er een uitspraak.
0: Ja, dus zo dus nog een lied probleem kon stinken, dat net goed regel is.
8: Ja, wist de wie nou ik een oppunt, omdat er kwart even ontstippen, de week nog een brief waarin de Veensje de gemeente die jou had vregen dat ja, we willen best tekenen, maar dan mooi tenaai geen bezwiermen, maar het zijn alle loots. Al het bloed dat we meidje naar de tak omstaan. Nou, klopt, die brief die weer. Alleen dat de gemeente Ljouwert het even zei van, ja, maar dan kunnen wij net die maai gaan. Dat zit los van deze hele zaak. Dus ja, dat speelt het op de achtergrond nog ergens een rol van wat wie er wel en wat wie er net weer. Maar ja, dit kan nog een stukje krijgen. Ja, en dat kind dan betreft dat Atte Ruchter zei, we doen het niet. Ja, dan zal er een heel nieuw besluit komen, Matten.
0: Ja, en ja, er zijn al verrassende wendingen geweest in deze zaak.
8: Zeker, dus, al heel vaak.
0: Dus er bleef het mooi volgen. Dank, Fanno Haaierbootsma.

nou nog maar oktober en het weer nog maar september. Op het Heerenveen doen we er al hudde knallen te jaren van vuurwerk. Maar worden het dit is soms betekent, ja, best wel dreig. En best wel hut, want daar zullen we het aansnoor hebben met een van de rietslijnen en de burgemeester. Maar eerst is hier muziek.

0: de juiste piano. En dat weer in Tattoos en Tolbuiken. Met zijn akoestische comeback voor Keen. Nou, wat elektronische experimenten. Silenced by the Night.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De gemeente maakt hut optreden in de oerlijst van vuurwerk op het Jarreveen. Er zijn groepen jongeren die zelf vuurwerk vastmaken aan gasflessen en andere brombere stoffen, liggen terpentine. Dat is levensgevaarlijk. Vindt de grootste fractie in de gemeente hier van het Jarreveen, dat is Heerenveen Lokaal. De partij wil op de eerste reisgekomsten naar de eerste vakantie een machine zien om te zorgen dat er een gemeentelijke aanpak komt. Ik bel hier als eerste oor met Nando Vries, een van de reisleden van Heerenveen Lokaal. En dadelijk ik hoor de telefoon. De burgemeester, dat is Afine Fokkens. Maar eerst Nando Vries, goeiemiddag.
3: Een hele goeiemiddag, ja. Hallo.
0: Wat voor vuurwerkoerlijst is er op dit tijd, nevens jou op het Jarreveen?
3: Nou, er is nou de les, er is een heel volle les van vuurwerkoverlast. En het gaat net meer om normaal vuurwerk. Want ze knopen ze maar terpentineflessen knopen ze aan vers. Gasflessen knopen ze eraan vers. En er is ook een soort van kopieergedrag. Want ze delen de beelden, zeg maar, ik op TikTok, mijn kwander, en ik op hun openbare profiel. Dus het is eigenlijk een soort kopieergedrag wat ze aan het waanbinnen. En dat zorgt voor heel veel oerlast. Maar daarnaast ik het veilige gevoel van uw inwoners in Jarreveen is heel ernstig in gedrang.
0: Ja, want wat voor reacties krijg je er dan op?
3: We hebben als fractie een inwoner aan de lijn gehad, goerlend aan de lijn, omdat hij gewoon zelfs net meer jongens erdoor uitwacht. En het vind ik gewoon op verschillende plakken vindt het plaats. Ik in het centrumgebied. We hebben nou ik al een afspraak hebben al ingepland. Mijn ondernemer die ik gewoon ernstige knaloverlast ervaart bij haar onderneming.
0: En skeer, jij jou daar wat van? Wordt er zaken opblaast?
3: Ja, nou, toevallig wie ik bij de Albert Heijn en dan bij het verheugde gedeelte bij het parkje. Daar stond eerst een prullenbak. Maar zelfs prullenbakken, daar gooien ze dat vuurwerk in en dat blaast erop. Dus van vernieling is er, ik wil degelijk sprake.
0: Nou, had jou als Riet-fractie een machine-tariering, een oproep richting de burgemeester, want die is in dit geval je verantwoordelijk voor. Dat suggereert, ja, Mitsje, dat jou vinden dat er ontnota onvoldoende dien wordt. Klopt dat?
3: Nou, onvoldoende dienwut, dat is een grut wut. Maar we hebben mondelinge vragen hebben gesteld aan de burgemeester. En daarna zijn er echt nieuwe signalen en beelden naar voren te komen. En we willen juist met deze motie in kaart inbrengen. En dat er echt daadwerkelijk gewoon wordt optreden en dat in beeld wordt gebracht wie deze veroorzakers binnen.
0: En wat zou je dan wel kennen als gemeente? Wat is jouw suggestie? Heb je zelf een idee?
3: Je zou met de ondernemers zou je in gesprek in kennen gaan. Je kan met jongeren werken in gesprek in gaan. En vooral eerst gewoon in kaart brengen wie de veroorzaak binnen om daarna daadwerkelijk te kennen optreden.
0: Ik praat met de burgemeester van Jarreveen, dat is Afine Fokkens. Zij had de veiligheid in het Jarreveen in de portefeuille. Dat is vaak zo bij de burgemeester. Ja, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
0: Herkennen jou eigenlijk het beeld wat Nando Vries, reedslid van Jarreveen Lokaal, schetst?
4: Op bepaalde onderdelen zeker. Het is absoluut zo dat wij het kamp hebben met een groep die overlast veroorzaakt. Maar dat er geen aanpak zou zijn, die herken ik dan niet. Overigens hoort dat de meneer Vries ook niet zeggen dat we niks doen. Alleen als ik het goed begrijp, ik heb de tekst van de motie voorheen nog niet gezien, maar wat ik er nu van begrijp, zou het een oproep zijn van kom met een aanpak. Dat is ook een plan van aanpak. Ja, en die ligt er wel degelijk. Sterker nog, we zijn al weken nu met elkaar in overleg. Daar heb ik het over gemeente en de politie. Er is wekelijks overleg daarover. Er is inmiddels ook al gebruik gemaakt voor de zogenoemde flexteam. Dat is van de politie. Dat is voor het team voor heel Friesland. En daar kun je gebruik van maken als er extra capaciteit nodig is. Zoals in deze. Dat is ook gebeurd. Sinds vandaag hebben we ook concreet namen ook echt in beeld. Dus er gebeurt achter de coulissen ontzettend veel. Want wij zijn bedegelijk ook niet. Wij maken ons ook zorgen, zeg maar, over deze overlast.
0: Ja, wat dus krijg de gemeente daar ik echt klachten hoor. De zwaar. Zeker. Ik bij Heerenveen Lokaal, ja. Komen die ik bij de gemeente binnen?
4: Absoluut, zeker. Dus die zorgen worden breed gedeeld. Die zijn ook bij alom bekend. Ik denk ook dat de hele raad zich hier uiteraard hier gewoon zorgen over maakt. Dus ja, dat wordt absoluut erkend. En de bakken zei, daar acteren we op. Met zowel een persoonsgerichte aanpak als ook een gebiedsgerichte aanpak. En dat doen we samen met jongerenwerkers en met de BOA's en met de politie. Het betreft inderdaad één grote groep met wat subgroepen. In het begin was het best moeilijk om duidelijk te krijgen. Om wie gaat u nu eigenlijk? Het is vaak een beetje een kat-en-muisspel wat gespeeld wordt natuurlijk. Maar dat resulteert er steeds meer in dat we steeds meer namen wel gewoon hebben. Dus dat gaat straks resulteren in oproepen met gesprek komen met de burgemeester, om het zo te zeggen. Maar er kan ook zijn andere bestuursrechtelijke maatregelen tot een gebiedsverbod aan toe. En ook strafrechtelijke boetes natuurlijk die opgelegd kunnen gaan worden.
0: Ja, ik snap het dat het tijd kost, maar het net te lang worden?
4: Nee, ik denk niet dat u dat zo kan stellen. Op het moment dat het iets gaat spelen, hebben we er echt van het midden van bovenop gezeten. En op het moment dat wij veel meer capaciteit zouden willen hebben aan politie en aan BOA's. Dan moet er ook boter bij de vis. Dus dan moet er ook daadwerkelijk geld over de dat moet dan ook komen. Ja. En met de capaciteit die we hadden is er daadwerkelijk heel hard gewerkt. En ligt er momenteel echt wel iets waar iets mee kunnen. Maar ik zou ook zeker een oproep willen doen aan ouders. Want uiteraard kijkt men naar de gemeente en de politie. Dat mag ook. Maar ik hoop ook dat men het gesprek thuis voert. Want als ik soms reportages zie dat kinderen van 12 jaar door de week om 10 uur 's avonds nog op straat zijn, dan denk ik ook van, waar zijn de ouders in deze? En dat is natuurlijk een heel bijzondere. Dus ik hoop ook dat ouders in staat zijn om het gesprek met hun kind te voeren van wat zij s'avonds doen.
0: En dan nog één keer waarom naar Nando Vries, een van de raadsleden dus van Heerenveen Lokaal. Jo, hebben hier op social media wel wiedwaardig omdenken van vregen. Maar ik best wel heftige filmpjes. Jo, ze zijn zelf wel verder ontsteed ik kopieergedrag door de filmpjes van de jongeren zelf. Maar wakker jo het gevoel van onveiligheid ik net om maar zulke filmpjes die jo zelf spleert?
3: Ik denk juist, terug die filmpjes te plaatsen, krijgen we nog een beter beeld. En dan krijgen we nog een beter beeld hoe erg dat dit probleem is. Dan krijgen we nog meer input, dan krijgen we nog meer in kaart wat je spiegelt. En als ik terugkom zo van wat de burgemeester heeft, nou werkt dit, uw motie daadwerkelijk om, ik heb nog net zo. Nou, kreeg wat de burgemeester van, ik al doet, het in wil brengen waar het al is speelt, samen optrekken met de politie, met de BOA's, met jongerenwerk en orenpartijen en inwoners, echt gewoon duidelijk informeren waar ze het kunnen melden. En ik wil gewoon een oproep doen aan de mensen thuis. Melden dat bloed gewoon belangrijk. Overlast, dat kan via de fictie-app. Als je politie nodig hebt, 0900-nummer. En bij direct gevaar gewoon afstand houden en 112 belden. Want, melden, dat is alleen nog eens net de nog. En de inwoners, die moet ik gewoon merken dat er daadwerkelijk iets mij gebeurt.
0: Nando Vries, een van de raadsleden van Heerenveen Lokaal en ik de burgemeester Ravine Fokkens. Dank voor je bijdrage in het programma. Dadelijk hier, tijd voor Jacob Stijlwagen. Hij brengt het nijs van dit moment van Jelbe Vieven. En hier is muziek van Del Shannon. Dit is Runaway.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is nou jouw bevieren. Tiet voor het Friese Nijs van dit moment. Maar Jacob Stijlwagen, goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. De curatoren van Axel verkeerpje de fietsmerken Batavus, Koga en Babou on Dutech. Dat meisje de curatoren niet krijgt zelfs bekend. Dutech is een holding in Singapore. Volle meer is op dit site net bekend. Dat hield ik voor de vraag of de vestigings in Nederland hier bloeien. Die op het Jera Veenbloed zijn wie zat dicht, want die hier is jij er al op zijn. Axel had nog wel een opslag in Apeldoorn. Het IT-platform van Axel, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een pad van het personeel keren mij naar de nije eigenaar. Personeel van het streekvervier zal om de crisisdagen één dij in de wieken staken. Takom Waarsdi is de eerste dij. In Friesland gaat het om personeel van Arriva aan Cubus. De landelijke staking is alkundige omdat de onderhandeling zo de nije CAO venster om binnen. Waar is die 14 oktober leidt het personeel het werk dus voor het eerst deel. Wat de volgende stakingsdij wordt, dat is nog net bekendmaken. De vakbonden willen dat het personeel minder werkdruk krijgt, een ouderenregeling en een leensverheging. De gemeente Zuidwest-Friesland hiert in Snits zien leegstaande appartementen voor Oekraïense vluchtelingen. Daar kunnen maximaal 28 mensen mee die nu al in de gemeente opvangen worden. Er komen dus geen extra opvangplakken bij. De eerste bewoners worden in november verwachten. De appartementen binnen bedoeld voor mensen die zelfstandig wenen kennen. En 3 weken lang moesten de voetbalfans erop wachten, maar de Eredivisie begint weer. Cambuur zult dit weekend op bezoeken bij PEC Zwolle. Trainer Johan Plat had de orde een week broek om zijn selectie fit te krijgen. Jason Seca die is bigelijks fit genoeg om te spelen. En Daan Visser en de Belg Wout Asselman die binnen altijd net klaar om te spelen.
12: Dank u wel, Jacob, voor het Friese Nijs. Dadelijk hier Sibbele Waaier. Hij brengt het waarbrugt.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's is de voor Els.
16: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl. Njorgen Ontemai Santje in oktober, Hiense Sport van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.

0: Saizoeren met Nijs Muziek en Achtergrond bij het Nijs. En dadelijk hebben we door een journalist uit Leeuwarden hoe koe die uitgroeit naar een van de bekendste foute Nederlanders. Een nieuwe podcast doekt in het leven van Max Blokzijl, want daar gaat het aan snoer. En 100 oeren voorlezen, daar heeft Friesland het record maar in handen. Maar nu komt Limburg dromen. Kan Maastricht uw record aanpakken? En hoe gaat het aan? Noodtijd voor het waarbericht. Maar Sibbele Waaier, goeiemiddag Sibbele.
1: Goeiemiddag Jan Dirk.
0: Had het een moment droog geweest, Jort?
1: Nee, van mij niet. Ik moet even tikken. Ik ben van mijn betiet boeten. En toen ik het idee dat het droog was, maar toen werd naar het zuster. Dus het is de hele dag. Ja, dit is nou, als het een warmtefront heeft, dit is typisch warmtefront waar. Het is vaak een lange tijd grijs, grauw, zuster.
0: Ja.
1: En deze, nou.
0: Ik heb nou wel een vraag betekenen, dat je hartstikke geen antwoord op wist.
1: Nee.
0: Hoe lang zou het lien wijzen dat we zo'n ruimte gedaan hebben?
1: Nou, dat is een hele goeie. Ik had vanmorgen gedacht, ik kan me net meer herinneren.
0: Nee.
1: Dit was echt goed, nou.
0: Ja, en echte yes dan.
1: En echte yes die. Nou,
0: en in
1: ja.
0: Een soort wetterkamer dan?
1: Nou, ik zal het vertellen. Is Brechtem, Fjouweren heel. Kwajem, 3,8. Leeuwarden, 3,4. Jerveen, 6. Grauw, 9,6. En Schilge 15,2. En het grappige wie, dat wiet ik zandje graden maximaal wist. Want het is uiteindelijk van mooi betiet, wiet 19 graden. En gaande wij de draaiwetter oorhoud kwamen we vanmiddag langzaam in die wat zeftere loft. Maar daar hebben we net zo verloren.
0: Nou ja.
1: Maar ja, dat is toch nog wat. Dat we hebben toch nog zo maximaal zo'n zandje graden bereikt. En nou ja, dat wetter, dat kunnen we broeken. Dus wat dat dan geeft, ja, ach. Maar we zijn er nog net helemaal goed.
0: Nee, want is het eerste optreden van St. Frans Theaterselskip in Leeuwarden.
1: Ja.
0: Er volgen nog meer optredens dit weekend. Maar Vuur en Ljacht en dat soort dingen. Maar ik heb het idee, ze het hele verkeerde weekend uitzag, toch?
1: Ik ben er bang voor.
0: Ja.
1: Ja, dat ze misschien wel, wie het gijs in. Nou, het gijs is in en in wie het.
0: Rekken niet, Emmer.
1: Dan was het rekken niet.
0: Nou, hoe komt het Jon even achter?
1: Ja, Jon, dan hebben we een kjeldfront. Nou, een warmtefront. Zitten we even in de zevende loft. Begin van de jong, de eerste helft van de jong, komt een kjeldfront. Kwalt de boppenlucht al. In combinatie met het warme zeewetter, jouwt dat straks een buienactiviteit, verheegde buienactiviteit. Ik ken klaptongen niet zitten, ik ken hagel niet zitten. En ik windpoesten. Dus dat is eventjes het eerste pad van de jong. Het tweede pad van de jong, dan loopt die buienlijn langzaam voort. Dan wordt het vannacht langzaam wat rustiger. Ik kan wel een enkele bui vallen en zakken de temperatuur eigenlijk weer. Waarom? Naar zijn Jochen onttrekt je raam.
0: Ja, maar ja, vannacht dan sliepen de meeste mensen. Dus belangrijker is hoe het morgen wordt. Wat is die verwachting nou?
1: Met morgen, dan hebben we om een fut maar met de door in huis van Core Giel. Van tolle woorden, morgen mee tot alle woorden, morgen Jan. Wat is het reden? We hebben morgen in de rin van de dag een buientrog, een alkwoeling. Ik heb even besjoend op 4,5 kilometer hechten. Is het min 27 graden. En het zeewetter is 70 graden. We hebben wel geteld een verschil van 44 graden. Betekent dat de relatief warme Noordzee, de onderste luchtlaag, ja, die gaat omheen. En die komt dan in die koude luchtlaag terug. Waar het morgen tegen onstabiel wordt. Maar een soort buien, een soort wetter. Op stuit werd het berekend dat er op woonplaat maar 30 tot 50 millimeter vallen kan. Daarbij kan dus tonger van komen hagel en ik winstje en misschien wel zware winstje tot 80 kilometer per uur. Dus het is morgen een onleidige dag. En dat wordt veroorzaken door het grote verschil tussen de temperatuur op 4,5 kilometer hichte. En het warme wetter.
0: Ja. Laten we kwart even naar de snijsje in. Komt er dan wat verbetering? Ja, het kan haast het minder, toch?
1: Het kan haast het minder. De patiënt bloedt wat verkouden op snijden. Dus ik snij nog steeds een koude boppenlucht. En als dan de zin is even terugbrekt, dan krijg je toch wel gauw buienvorming. Daarbij stiet de matig ontkrachtige noordwestenwind. Ik wil wel zeggen dat letter op snijden de scherpe kantjes er ook gaan qua wind en ik qua buien. En dat de omzet is tot een verbetering na het weekend.
0: En dan heel kwart naar Mandy.
1: Mandy hebben we meer een zuidenwind, nou en dan zinnen, wolken en droog waar. Een temperatuur die weer 16, 17 graden wordt.
0: Tja, dat liep het er meer op. Dank u wel.
1: Gradien.
0: Goed weekend.
1: Ja, hetzelfde.

0: Andries de Vries, muziek in het Fries, hier bij Omroep Friesland. Dit weer mijn nieuw akkoord.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Ja, hij was in 1884 bennen in Leeuwarden en zo uitgroeide daar een van de meest bekende foute Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog. De journalist Max Blokzijl. In de oorlogsjaren houde hij twakker in de wieken een populair radiopraatje waarin het er propaganda maakte voor Nazi-Duitsland. Nou, de oorlog werd er als allereerste veroordeeld tijdens de deerstraf. En nu 80 jaar na zijn deer is er een zesdelige podcast maken over Max Blokzijl. Zijn radiopraatjes en de reacties daarop. Hij was in Jotje Tretje een correspondent in Berlijn, rekken in Jotje 34 in de band van het Nationaal Socialisme. En als correspondent was hij een echte bekende Nederlander. En Sadwanda kon hij maar gezag vertellen hoe wat hij dan neemt de nieuwe tijd.
3: Meneer Blokzijl, zou u ons niet, natuurlijk zeer kort, een portret van enkele van deze leiders, laten we zeggen Joseph Goebbels, Hermann Göring, Rudolf Hess en natuurlijk Adolf Hitler zelf, op de basis van, ik was er zelf bij, kunnen schetsen.
4: Al dadelijk wat Hitler zelf aangaat. Wij wel de enige gelegenheid was tot nu toe deel uit te maken van de 5 tot 10 buitenlandse journalisten die eens per jaar op het partijcongres in Nuremberg enige uren zijn gasten zijn en in de burcht bovenop de berg het noenmaal met hem mogen gebruiken. Ik behoorde eenmaal tot die groep en had het geluk hem bij die gelegenheid bij uitzondering bereid te vinden een half uur lang op belangrijke politieke kwesties in te gaan en mijn vragen te beantwoorden.
0: Ja, en als dan benijd wist wat hij dan echt daarover vertelde, dan vertelt hij dus dat er Adolf Hitler echt zelfs moeite had. Hij is subtiel kritisch. Hij zei bijgelijks dat we in Nederland het misschien net altijd eens binnen met Adolf Hitler. Maar dan vertelt hij toch weer vol bewondering hoe de persoon die er dan zelfs moeite en sprutsen had.
4: Hij handelt en beslist in laatste instantie steeds alleen. Vaak genoeg botsende meningen van zijn ministers en maarschalken. Dat kan niet anders, omdat hij zich ook heeft omgeven met mensen van karakter en persoonlijkheid. Maar altijd is hij alleen de man die beslist. Zo nodig tegen alle adviezen in. Het is wel zeer merkwaardig dat niemand eraan denkt de juistheid van zijn beslissingen in twijfel te trekken.
0: En op die populaire radiopraatjes kregen Max Blokzijl toezenden reacties in de vorm van brieven van harkers, van voorstanders, maar ik wel van tegenstanders. Hij leest die brieven ik voor in zijn radiopraatjes en jouwt dan ik antwoord op de vragen. Nou, die radiopraatjes, die bewarbelen, maar ik de toezenden brieven. En daar is podcastmaker Anne Margot van der Baan maar aan de slag gong. Thierry met René Kok, die is historicus bij het NIOT. Anne Margot van der Baan, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wat weten we eigenlijk over de relatie van Max Blokzijl en Leeuwarden? Hij is al heel jong vertrokken. Weet jij of hij ooit nog eens terug heeft gekeken op Leeuwarden?
5: Nee, dat weet ik niet. En dat heb ik inderdaad niet. Daar hebben we ook niet zozeer op gelet, moet ik eerlijk bekennen. Want we hebben ons natuurlijk erg geconcentreerd op de brieven en de radiopraatjes. Er zijn wel 2 boeken over hem geschreven. Maar ik heb dus niet paraat of hoe Leeuwarden in zijn leven verder nog, of dat nog een rol heeft gespeeld.
0: En hoe kwam jij op het spoor van Max Blokzijl?
5: Nou, dat was eigenlijk, René Kok en ik waren werkburen. Dus wij zaten samen, René werkte bij het NIOT en ik werkte toevallig vlakbij hem. We hebben al langer samengewerkt aan meerdere projecten. En naar aanleiding van het openbaarstellen van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dat is het collaboratiearchief, dat zou op 1 januari 2025 openbaar worden. En in 2024 ben ik toen naar René gegaan en zei, ik wil zo graag iets maken daarover, over wie nou die mensen in dat archief zijn en hoe kom je nou eigenlijk in het hoofd van een NSB'er? Dat was eigenlijk mijn vraag aan hem. En toen zei René, nou, dan weet ik wel wat. Ik kwam toen uit de kelder met een flink aantal dozen vol met brieven die verstuurd werden aan deze radiocolumnist Max Blokzijl. En de eerste brief die ik las, nou, dat was meteen raak, want die ging over een NSB'er die aan Blokzijl vroeg van, wat moet ik nou tegen mensen zeggen als ze me beschuldigen van dat ik in de meidagen van 1940 op onze eigen mensen heb geschoten. Sommigen zeggen tegen mij dat ik moet liegen, maar dat wil ik niet. Maar ja, ze hebben toch wel een beetje gelijk. Kunt u mij helpen? Nou, toen dacht ik, oh, dit is een interessante brief, want dit opent meteen. Ze gaan meteen met hem in gesprek. Ja. Ik vraag hem om raad. En ik dacht, eigenlijk kun je. Hij voelt aan dat hij iets heeft gedaan wat niet klopt. Maar hij gaat dus vragen. En je voelt al een soort twijfel in die brief. En toen dacht ik, dit is interessant. Want als je wil begrijpen waarom mensen die stap maken naar het nationaalsocialisme, dat is precies, nou ja, daar wil je achter komen.
0: Ja, ja. En wat zo bijzonder is aan hem, is dat hij, ja, hij was NSB'er, hij was echt overduidelijk pro-Duits, maar toch heel populair. Heb je daar een verklaring voor?
5: Ja, nou ja, hij was natuurlijk, in 1935 werd hij NSB-lid, maar dat heeft hij tegen niemand verteld. Dat wist het Algemeen Handelsblad, waar hij correspondent voor was, wist dat ook niet. Dus toen hij begon met die praatjes, wisten de luisteraars ook nog niet dat hij een NSB'er was. Dat vertelt René ook in de podcast, hè, dat de eerste Engelandvaarders, die komen dan aan in Engeland en die zeggen tegen Lou de Jong destijds, hè, van later de directeur van het NEOS, maar toen voor Radio Oranje, dan zeggen ze, ja, iedereen is, al die Duitsers, maar er is er één die kritiek durft te leveren en dat is Max Blokzijl. En toen zei Lou de Jong, ja, dat is een NSB'er, hoe kan dit? Maar hij wat hij doet, is, zijn techniek is aardig zijn. Dus hij toont begrip. Hij zegt er, nou, het is allemaal heel vervelend wat er gebeurt, maar dan gaat hij geraffineerd, maakt hij zo'n bocht naar de oplossing en dat is het nationaalsocialisme. Ja. En hij gebruikt ook verhullende taal. Dus hij maakt ook geen lelijke woorden, hij scheldt niet, hij is eigenlijk heel beschaafd.
0: In het volgende fragment is dat heel goed te horen, dat hij ook, in tegenstelling tot anderen die dan voor de radio zijn, op het eerste gezicht best kritisch is.
4: Ja. Je kunt als schooljongen al tonen een was-echt Nederlander te zijn. Door alle jaartallen uit de 80-jarige oorlog in deze tijden uit je hoofd te leren. Al heb je overigens nog zo'n land aan jaartallen. En als je toch bezig bent uit hoofd te leren, neem er dan nog een paar zinnen bij. Bijvoorbeeld, Engeland wint altijd de laatste slag. De Duitsers overwinnen zich dood.
0: Hij durft dat dus gewoon te zeggen.
5: Ja. Ja. Ja, maar hij had ook vrijstellingen. Dat was ook, omdat hij zo goed was, lieten ze hem ook zijn gang gaan. Want dat, ja, ze merkten dat iedereen naar hem luisterde. En al die brieven die binnenkwamen. Dus ze hebben hem ook hij kon ook gewoon kritischer zijn dan anderen. Het was, ja, hij was een soort vadertje. Ze vonden zijn stem, dat lees je ook in die brieven. Uw stem is zo aardig, ik vertrouw u zo. En ook, er waren zelfs Joodse mensen die hem brieven schreven.
0: Beantwoordde hij die brieven?
5: Nou ja, dat zie je soms bovenaan een brief staan. Zie je een datum staan, dan zie je dat hij hem beantwoordde. Van die Joodse brieven, van de Joodse mensen die ik heb gevonden, zie je inderdaad dat hij hen, eentje uit 41, die heeft hij inderdaad beantwoord. Maar ja, die hebben we natuurlijk niet, die brief. Maar daar zaten wij ook wel van, wat heeft hij dan geschreven? Ja. Dat waren wij ook wel benieuwd naar, maar ja. Maar ja, dat wat je vaak ziet, hè, is dat het altijd van, ik heb niets tegen de persoonlijk mens, tegen de Joden, maar, en dan komt er weer dat hele grote nationaal-socialistische verhaal over het grote verhaal, dat grote internationale Jodendom, dat is dat geëikte verhaal wat ze altijd hielden.
0: De eerste twee delen staan inmiddels online van jullie podcast. Heb je al veel reacties gehad eigenlijk?
5: Ja, ik kreeg, want we hebben er ook een e-mailadres onder staan. Mensen die vragen, zit er een brief tussen van? Want ik ben op zoek naar familie. Toevallig ben je die tegengekomen. Dus dat is wel grappig. Ja, veel mensen zijn toch op zoek ook. Naar aanleiding van dat archief dat opengegaan is. En die dan toch ook reageren van, zit er misschien een brief van mijn familielid tussen?
0: Ja, nou, ik heb de eerste twee delen zelf beluisterd. Heel erg interessant. Oud Leeuwarden dus. Ook al is daar voor de rest, heeft hij niet zoveel gehad met Leeuwarden. Het gaat allemaal over Max Blokzijl, hier geboren, later verhuisd naar Den Haag. Zes delen nu te vinden, brieven aan Max Blokzijl.
5: Misschien nog wel leuk.
0: Ja?
5: Nog wel leuk is om te zeggen, dat er, als het gaat over Friesland, er zit dus ook een brief, twee brieven uit, eentje uit Moddergat en een brief uit Heilaard. Die ben ik ook nog tegengekomen.
0: Dus dat toch een kleine Friese link.
5: Nog een klein beetje Fries haakje, ja.
0: Hey, dankjewel, goed weekend.
5: Joe, graag gedaan. Joe, gedaan.
0: Jochem Rutten, Farfieven. Dadelijk zullen we het hebben over een bijzondere uitdaging in Limburg. Maar eerst George Ezra, Green Green Grass.

0: paradijs.
1: Jos Ezra en Green Green Grass.
2: Van jou rond huis onderwijs.
1: Dan gaan we naar de provincie Limburg, want die wil een frisk record verbreken. Vorig jaar baat hij leidt het record van de langste voorleesmarathon verbrutsen. Dat zit nu op 100 uren, maar dat kennen wij beter, zo maat ze in Limburg gedacht hebben. In Maastricht zal in januari 111 uren achter de kop voorlezen worden. Is al het eerste doel. Ik praat erover, maar de deputaire van de provincie, dat is Mark van Kaldenberg, de deputaire dus van Limburg. Ja, goedemiddag.
3: Een hele goede middag. Wat leuk dat jullie bellen.
1: Waarom gaan jullie het record van Friesland aanvallen?
3: Ja, wij doen als provincie een heleboel aan lezen. Gratis bibliotheeklidmaatschap voor mensen met een laag inkomen. Ondersteunen de bibliotheken. We zorgen dat er mensen eigenlijk achter de voordeur komen, omdat taal heel belangrijk is. Dit is een mooie gelegenheid om uiteindelijk voorlezen en het belang van lezen en leesplezier onder de aandacht te brengen. En Friesland heeft een mooi record neergezet, maar wij denken in Limburg, ja, dat kunnen wij beter.
1: En gaat het dan om de Limburgse taal of om de Nederlandse taal, of misschien wel beide?
3: Ja, het gaat echt om beide. Het gaat over het belang van de ontwikkeling van de taal en waarom dat zo belangrijk is voor uiteindelijk het creëren van gelijke kansen voor taalontwikkeling, voor een verder perspectief op de horizon voor mensen om gelijke kansen te creëren. En dan helpt meertaligheid dus heel erg. Dus in het Limburgs, in het Nederlands, misschien dat er ook nog wel iemand in een andere taal een boek wil voorlezen. Het gaat echt om het voorlezen. En wat mij betreft mag het zelfs ook in het Fries worden voorgelezen. Zou ik helemaal niet erg vinden.
1: Oh, dat zou wel een stunt zijn. En jullie kunnen wel de deelnemers gebruiken, denk ik.
3: Ja, dus als dan mensen uit Friesland zeggen, wij hebben zin om mee te doen aan het overleg of aan het voorlezen. Of je wilt komen kijken, het zou wel heel leuk zijn bijvoorbeeld als de gedeputeerde van Friesland bijvoorbeeld ook naar Limburg zou komen om te kijken of het ook daadwerkelijk gaat lukken.
1: Nou, we zitten volop in de campagnetijd dan, dus ik denk dat daar wel een gedeputeerde voor te vinden is. Wie weet haalt hij het NOS 8 uur journaal daar nog mee. Hoe zit het eigenlijk? Want als je in het Limburgs wil voorlezen, kunnen veel mensen dat?
3: Dat is verbazingwekkend veel natuurlijk. Natuurlijk, wij hebben in iedere gemeente zo ongeveer een andere schrijfstijl, een andere spelling. En dat is ook helemaal niet erg. Dat maakt onze taal heel mooi. En als je dat wilt doen, dan kan dat. En mensen mogen dus ook zelf hun eigen boek meenemen waar ze uit willen voorlezen. Dus dat kan in ieder gemeentelijk taal anders zijn. Maar het mag ook gewoon in het Nederlands. Ja, de bedoeling is om vooral elkaar te inspireren om te gaan lezen, om voor te gaan lezen. En iedereen die dan een boek pakt of juist ook anderen inspireert, ja, dat is mooi meegenomen. Dus op deze manier doen we het.
1: We gaan het heel scherp in de gaten houden, allemaal in januari volgend jaar. Dus we hebben nog even, en dan ben ik benieuwd of het lukt om het record te verbreken. Hartelijk dank.
3: Ja, graag gedaan.
1: Mark van Kaldenberg is deputaire in Limburg. En daarmee is het nou 12 minuten voor 5. In een waterloon als Friesland zou elk been op tijd zwem leren matten. Maar de wachtlisten voor zwemles die zijn nog altijd heel lang. Hoe komt dat? Dat juist aansten.
4: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
5: Dat was een heerlijke jongen, ja.
4: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
6: Zij zat helemaal onder het bloed.
4: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
7: Ik weet wie de moordenaar is.
4: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Okay.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto
0: Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 1290.2 FM.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
1: En daarmee is nou 3 minuten over 4. Nog ontzijs hoe is dit onderwijs, maar muziek, nijs en achtergrond. Bij Gittert nijs dan hoor. Na een periode van ziekte maakt de jedere wethouder Hein de Haan zijn comeback in de politiek. Hij is voordroegen als listlokker van de provinciale statenfractie van PRO. Waarom zou er nou bij jas zitten? Dat juist aansten. Maar we starten aansten met de muziek van de Bluebells. Aansten Young at Heart.
20: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
21: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
22: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen klaar worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier zitten. Hoi, Jan.
23: Onderwijs.
24: Maar Jan Durk de Haan.

0: De muzikale start van het Twaalf Uren van Nis van der Wijs. The Bluebells en Young at Heart.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 8 minuten 4. Welkom bij de Twaalf Uren van Onderwijs van de vrede 9 oktober 2026. Het is de dag dat Pro bekend maakt dat Hein de Haan de nieuwe listlokker wordt bij provinciale steden. En wolle dan ik deputaire worden.
3: Nou, dat gaat net op mij. Ik vind dat we als Pro Friesland de beste pannen maatje mutten. En dan die keer het beste verwezenlijken in het bestuur.
0: En het is zeker waar de tijd dat er op het Jereveen flink knald wordt met vuurwerk ter vernuivering van onder meer de politiek.
4: Zorgt voor heel veel oerles, maar daarnaast ik het veilig gevoel van onze inwoners in Jereveen is heel ernstig in gedrang.
0: En in Limburg was er wat van iets aanpakken, een voorleesrecord.
3: Maar dat gaat net op mij,
0: heel diezenig, dit bedoelde ik.
5: Friesland heeft een mooi record neergezet, maar wij denken in Limburg, ja, dat kunnen wij beter.
0: En op deze dag hebben we de dag ontzijzoren, maar muziek, nijs en achtergrond. Ik hoop dat ze daar net al je trogel op praten. Duidelijk onder oren, jarenlang wie er als wethouder de zin van de bekendste gezichten van het Ljouwerse stadsbestuur. Maar nou wil Hein de Haan de nieuwe fusiepartij Pro naar de verkiezingen leren. En waar het zijn bijen ommelden wil voor zwemles, die maat vaak een protte geduld hebben. De wachtlisten binnen lang en dat zorgt het voor zwargen hoe de zwemvaardigheid. Hoe steert dat er in Friesland voor? Des hebben we het aanstoor hebben, maar nu eerst iets voor het baanberucht. In het kwart met Sibbele Weijer. Goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. Van de middag is bewolkt en valt een geregelde rein. Daarbij is het tijdelijk wat zeefte met temperaturen van 16 tot 17 graden. De matige somtijden hudde wind draait jong van zuidwest naar noordwest. Door een aankoeling in de boppenlucht ontstaan er jong enkele buien. Mogelijk met hagel, tonger en windstitten. Vannacht even wat droger, maar minimaal 9 graden. Morgen wordt een roezige jaarsdag met zinnen en pittige buien. Gewoon met hagel, tonger en mogelijk zware windstitten. Boppenlucht tijd er matig ontkrachtige westenwind. Tussen de buien droog wordt het maximaal zo'n 14 graden. Meer hoe het waar, oren jaloeren.
0: Pro, dat is de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, gaat de verkiezingen in met de zo'n 40-jarige Hein de Haan uit Ljouwt als listloeker. De Haan wie is zo'n jaar lang wethouder van de gemeente Ljouwt. In die rol houdt hem vooral de banden met wentebouw en rondelijke ordening, maar ook met het nieuwe Cambuurstadion. De Haan die lui begint het hier zijn functie als wethouder Del vanwege ziekte, maar nu is hij weer beter. Hij moest wel even goed nadenken voordat hij besluit nam om toch weer de politiek, in dit geval dan de provinciale politiek, in te stappen.
3: Ik heb een stage doen bij een ontwikkelaar, want die meisje gewoon mooie plekken en mooi hebben de oorheid die kan praten over woningbouw, maar ze bouwen niks, dat tot de merken of de corporaties. Dus ik heb echt zo'n, vind ik machtig mooi werk, is ook hartstikke belangrijk om die ambities te halen. Maar ik kwam er echt achter, ik ben volle beter bij maatschappelijke thema's met maatschappelijke objecten en dat is waar mijn headlight en waar ik goed in ben, waar ik ondervinding in heb. Dus ik ben heel blij dat ik nou voor de provinciale Pro aan de gang mij.
0: Zuid de Haan dus, listloeker, werd er voor Pro de fusiepartij van PvdA en GroenLinks. Hier in de studio is politiek verslaggever Onno Valkena. Is de verrassing uil dat hij het werd?
7: Nou, voor mensen die de Friese politiek volgen, is Hein de Haan een hele logische kandidaat. Het is een man met een soort bestuurlijke ondervinding. Hij is bekend en ik nog beschikbaar. Hij is mijn oren worden een sterke kandidaat. Maar hij moest er zelfs nog wel even naar nadenken. Dat houden we hier. Pro is Boppedat een fusiepartij. Het is dan ik wel mooi om met een nieuw gezicht te komen voor de provinciale politiek. En net maar een kandidaat uit de orde PvdA-fractie of de orde GroenLinks-fractie. In de provinciale politiek moeten die twee fracties nog fuseren. Nou, Hein de Haan, wie van beide partijen lid, en werd schoen als een geschikte man om dat proces in goede banen te leiden.
0: Ja, en hij kan natuurlijk listloeker worden, maar wie bent om wethouder te wezen? Betekent dat nou ook dat er deputaire worden wil?
7: Nou, daar jouwt er een heel politiek correct antwoord op. Hij zei het, eerste list, een programma, een goede campagne en dan zie je wel verder. Dat hing natuurlijk ik al hier van de uitslag hou. Maar de ambitie van Pro is hartstikke duidelijk. Want na een periode van oppositie, en ik doorwil te zeggen, een voor Pro frustrerende periode van oppositie vieren en tientallen kansloze moties, willen ze weer heel graag mij besturen. Likas Pro dat die je in de tijd van Janne Witske de Vries of Anita Andriessen doen nog zelfs onder de vlagen van de Partij van de Arbeid. Ja, Pro vindt dat de provincie Friesland wel wat meer ambities stonden dan mij. Plannen van gemeentes en energiecoöperaties voor wenningbouw of voor een dwarfsmoenen, die moet je vooral net behijnen, zei listloeker Hein de Haan.
3: Deze Gutte opjeften, die vragen om Gutte bewegingen. Dus ik ben net zo van het behuinen van initiatieven die er wel binnen. Want we hebben volle initiatieven nodig. Maar het is wel goed naar denken hoe het goed was. Hoe het goed was. Dus het moet kwaliteit hebben. Het moet bijdragen aan de leefbaarheid. Het moet green wijzen. Het moet natuur. Dus je moet de opgave koppelen. Dus ik vind wel dat ze als oerhieten maar bemoeien maar kin en mast. Maar we moeten echt net te volle de rem erop, Jan. Dus de provincie maakt wel wat meer rondte Jan, vertrouwen Jan, maar wel stuur op kwaliteit. Dat is hoe ik naar de broodje zorg.
8: Ja, omdat we zorgen naar alle objecten die te lezen in Friesland, dan ga je om alles genoeg rond te Jan, zo Friesland twee keer zijn grut wijzen.
3: Ja, dus de mast echt kiezen. De kerst net oer al ja zien zitten. Dus de mast wel kiezen, dat ben ik meteen. Maar de mast wel zijn, dan kan ik opgave goed koppelen. En ik vind dat we groeien moeten om ons eigen wolwezen te redden, om maar zo te zeggen. Want we hebben straks gewoon viercentermin mensen voor het werk wat u zelfs heel erg aangiet. Dus dat is mijn grootste zwaar. En om dat dwan te kennen, mag ik groeien kennen. Dus daar hebben we groeiplannen binnen, goede plannen, dat wel. Dan mag ik rond aan.
8: Ja, maar we hadden geen krimp meer. Wat jarenlang was gekomen voor krimp. Krimp ja. Is er net. Dus het inwennetaal ja, is of stabiel of groeit een beetje. We hadden wel vergriezing. Ja. Maar ik wil het toch ook net van Friesland een soort van Hoornestad, meidje?
3: Nee, maar dat ben ik net. Dus dat vind ik een vergelijking van niks. Wij zijn wel langer na net een Hoornestad. Gelukkig maar, wij zijn Friesland. Maar wij zijn echt heel lokkig hier. Hè? Lokkiger dan in oren plakken van de brood. En van het longen. Maar dat zit wel onder druk. Ik wil laatst in Grauw, op een mooie summerdijs, mijn club Vreun, gingen we even een hapje te eten. Zaten we binnen omdat het terras dicht was, omdat er geen personeel was. En dat is net slim, hè? Dat gaat over iets onbelangrijks, namelijk met mijn vrienden wat drinken. Maar dat in de zwaarste gebeurt straks, bij jouzelf of bij die height and man, of in het onderwijs, nou dan rekent het u eigenlijk wel ook wel. En die urgentie is er nog vissen te min. Het planbureau wist er echt op. En daar moeten we echt mee aan de gang. En dat betekent wel dat we nadenken moeten, hoe zorgen we ervoor dat er genoeg Friesen binnen die straks het werk dwang kennen voor ons eigen Friese gemeenschap. En dat vreegt echt een gruttere beweging dat we dan nou op de agenda steert.
8: Ja. Dus je pleit ik voor een politiek die het vierder zorgt dan de eerstvolgende verkiezings.
3: En dat vind ik, dat is misschien wat allerbelangrijkste van alles. Lid we maar gewoon agenda maatje voor Friesland 2050.
0: Zijnt Heijn de Haan dus, de nieuwe listlokker van Pro. Ja, de binnenhorenpartijen ik in provinciale steden een heel soort. Die ik eigenlijk allemaal listlokkers van de gang binnen sta. Verorent dit het politieke speelveld eigenlijk?
7: Nou, ik denk het wel. Want provinciale verkiezingslidden de lijst hier een gauw grutte verschouwing zijn. De vorige keer, nou, de soort mensen zullen dat nog wel weten. Doe waar het de BBB uit het neert. Vier waar de grutste partij maar wel eerst viertje zitten. En er werd algemeen van uitgegaan dat die partij een stuk lietser wilde ziltakken meer. Dat betekent dat al die kiezers ja, om haar hinnen zijn zullen naar een orenpartij of thuisbluwen. En dat ken zelfs ik. Ik verwacht je net wat dadelijks dat een soort mensen oerstappen zullen van de BBB naar Pro. Maar Pro werd al grutter door de fusie van PvdA en GroenLinks. En zo daar toch samen de grutste of de op je naar grutste fractie in de steden willen kennen. Ja, en dan ben je vanzelfs een serieuze kandidaat om mij te besturen. Nou, maar een kopman als Heijn de Haan vindt die komers zeker het liefste. Want politieke partijen die sjuggen ik altijd toch wel naar de geschiktheid van de kandidaten voor een bestuurlijke functie.
0: Mm-hmm.
7: Maar ja, er is vanzelfs ik nog een grutte onwisse factor, en dat is Forum voor Democratie. Die partij is no net meer verzint worden geïnvesteerd, maar wel in een aantal Friese gemeentes. En de wut daarop rek, en de wut daarom oprekkende dat die wol weer mij dwaan zullen. Nou, die partij is vanzelfs ik een gooi dwaan naar de kiezersgunst van teleurstelde onhingers van de boerburgerbeweging. Kwad zijn, ja, alles hing het van de uitslag af. Ja, en daar ken je vier mannen van de verkiezings nog net volle verstandig zo zitten.
0: Maar we blijven er dat al je volging. Onno Valkena, dank u wel voor nou.

begin dit jaar wie Ricky Martin dwamde met een nieuw album en toen hij er het nummer Nobody Wants to Be Lonely al opnam. Maar toen dacht de producer en hij misschien ik wel, misschien kunnen we er nog wel een iets laagje aan tajekken dat de hitpotentie nog wat groter werd. Toen hebben ze Christine Aguilera erbij vregen en dit nummer weer het resultaat.

0: En Sava, dit dus de bekende versie, omdat die letter op naam maakt. Maar Christine Aguilera en Ricky Martin en Nobody Wants to be Lonely.
1: Onderwijs.
0: Het slagt de Nederlandse zwembad net om de wachtlisten van zwemles voor te werken. Die wachtlisten binnen enorm oproen in de coronatijd. Uit een onderzoek van het Dagblad Trouw docht blikken dat een BNO gemiddeld zo'n mannen op de wachtlist zit. De Nationale Raad Zwemveiligheid die maakt hem zorgen. Ouders die het net zo vol te bestegen hebben, die kunnen onwijst wijzen op de goedkeurde zwembaden. Maar daar ben ik de wachtlist het allerlangst. Ik praat hierover met Arnold van Oostrum. Hij is manager zwembaden bij de BV Sport in Leeuwarden. De jaren de Blauwe Golf, het Kjelledijkje en het Green in Stiers bij. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe zit het bij jem zwembaden, bij de wachtlisten?
2: Nou, ik schrok ook inderdaad even van het artikel. Gelukkig zijn er bij ons wachtlijsten nog niet 7 maanden. Maar ja, in sommige gevallen kan inderdaad bij ons ook de wachttijd oplopen tot 3 tot 6 maanden. Is ook een beetje afhankelijk van ons lessysteem. Wij starten elke 3 maanden starten wij een nieuwe lichting. Dus en sommige dagen zijn wat populairder dan de andere dagen. Dus ja, het kan voorkomen dat een lichting van 1 in de 3 maanden vol zit. Ja, dan ben je automatisch al, schuift dat weer 3 maanden verderop. En dan ben je in één keer zomaar 6 maanden verderop. Ja, als je echt per se gebonden bent aan een vaste dag.
0: Ja, even een gokje, maar ik denk dat de sneeuw heel populair is.
2: Ja, de zaterdagochtend toch een populaire dag. Beide ouders zijn vaak vrij. Zaterdagochtend nog even voor het voetbal uit. Of op een vroege ochtend voordat het weekend echt begint. Dus ja, het scheelt toch.
0: En hoe komt dat nou dat die wachtlisten op die ene dag dus langer als de andere dag, maar ik bij Jim en zeker ik bij die orenzwembaden, dat die zo lang binnen?
2: Ja, zoals het artikel al schreef, merk je toch dat na corona dat het toch. We konden groepen opnieuw opstarten. Ja, en dat schuift dan op in de tijd. Daarentegen hebben we niet meer zwembaden gekregen, maar ook niet meer ruimte in de zwembaden, omdat we simpelweg al zwemles geven op die dagen. Ja, en dan stokt het toch allemaal wat op.
0: Ja, want is er dan een tekort om personeel? Of ja, of zo je maakt gewoon extra les niet aan.
2: Nee, ook personeelstekort is zeker ook een factor wat hierin speelt. Ook wij hebben daar mee te maken gehad en hebben daar ook mee te maken. Op dit moment hebben we gelukkig weer veel nieuwe jonge mensen weten op te leiden voor het vak van zwemonderwijzer. Maar het is ook het vak wat je niet in een paar weken leert. Hè. Daar gaat ook een stageperiode van een half jaar aan vooraf. We hebben geworven in Leeuwarden en omstreken. En we hebben gelukkig een groep mensen gevonden die enthousiast waren voor het vak. Maar dan heb je nog niet de ervaren zwemkracht. Dus we combineren ervaring met wat minder ervaring. En zo hebben we langzaamaan weten we onze wachtlijsten ook weer iets weg te werken.
0: De Nationale Raad Zwemveiligheid die maakt het hem nou zorgen. Dat er van uitstel afstel komt, dat ben je helemaal geen les meer krijgen. Delen jou die zwaar eigenlijk?
2: Ja, ik ben daar op zich ook best bang voor. Is dat ouders denken, nou ja, laat het maar gaan. Wat voor ons eigenlijk in onze cultuur vooral er wel in zit. Hè? Friesland, waterland. Dus wij zijn niet anders gewend dan dat we onze kinderen leren zwemmen. Maar het geldt ook voor de nieuwe Nederlanders die binnenkomen in ons land. Waarbij het eigenlijk niet zo in de cultuur zit. En dat het toch minder vanzelfsprekend is dat kinderen op zwemles gaan. En wij zien het toch meer als ja, leren fietsen. Ja, daar hoort ook leren zwemmen hoort daarbij. Dus eigenlijk zou elk kind wat van de basisschool afgaat, zou eigenlijk minimaal in het bezit moeten zijn van een diploma A. En het liefst eigenlijk ook een diploma B natuurlijk. Want ja, er is niks voor niks tegenwoordig het zwem-ABC. ABC veilig vinden we dan eigenlijk.
0: En is er een oplossing?
2: Nou, ik denk niet op korte termijn. Hey, wat je ziet in de landen, mede ook door de invoering van de nieuwe omgevingswet, strengere eisen, zodat er toch wel steeds meer zwembaden gesloten zijn. Zeker ook als je dat vergelijkt met in de coronaperiode. Dus dat is een bijkomend probleem, is dat er minder badwater beschikbaar is. Terwijl de vraag naar meer ruimte in de zwembaden eigenlijk toeneemt. Dus dat denk ik buiten Friesland en ook in Friesland zeker ook wel het probleem. Is dat er op de momenten dat we zwemles willen hebben, is dat de zwembaden eigenlijk al allemaal vol zitten voor de zwembaden die er nog zijn.
0: Ja, Leeuwarden verzint het een grote regionale functie. En ik hier wordt in de gemeente hier nog wel eens praat over, maar we wel drie zwembaden hebben. Dus dat soort nog extra maatje, extra lang.
2: Ja, Nou, gelukkig is die discussie is gelopen. De waarde van het zwemmen zit er volle bak in. En de drie zwembaden zoals ze er nu zijn, blijven zeker ook. Maar goed, we zien in onze naburige gemeente De Waadhoeken, waarbij er besloten is, zeg maar, om het zwembad Franeker te vernieuwen. Ja, opeens mist er een zwembad in onze in regio Friesland. En betekent ook eens dat wij ook klanten zien komen uit die regio. Komen naar onze zwembaden toe. Die verschuiven ook door naar het zwembad in Sedanenprochie. Maar in Burdaard is onlangs ook het zwembad gesloten. Wat betekent dus ook dat het uit meerdere hoeken vandaan, zie je toch dat je steeds meer regionale functie gaat doen. Ja, en dan wordt de druk op die lesgroepen, op die wachtlijsten, wordt nog groter. Omdat er dus alleen al in de buurt van Leeuwarden dus twee zwembaden in de omgeving al gesloten zijn.
0: Ja, daar wordt alleen nog slimmer van. Goed, dank voor de update over de zwembaden en de zwemlessen en de wachtlisten.
2: Graag gedaan.
0: Arnold van Oosten is, dank wel, is manager zwembaden. En bij die fijne uitsturing, die had ik muziek. Die komt eigenlijk van Diane Ross en de nieuwe Jeremy Jacob Stelwagen. Maar het oersje van de belangrijkste zaken.

0: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou Jelve Suizen. Het Nijs van deze dag is ze vreet 9 oktober op een rijtje zetten door Jacob Stijlwagen. Goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. Een oefening van de veenzaad op Skielge voor een soort reboeljeswargen. Er was zitten en mij helikopters omvlijn. Het ging elke dag om een oefening van speciale eenheden van het Korps Mariniers. De Spieleman rondom het bunkercomplex bij Westskielge. Eilanders winnen net op de hichte en waren angstig van alle schippen en de helikopters die het oer daarin vliegen. De gemeente Skielge zei dat ze net op de hichte winnen van de oefening. De feestjes zei dat het wol een onvraag die in had. Het bestuur van Pro draagt oud-wethouder Hein de Haan uit Leeuwarden voor als listloeker bij de provinciale statenverkiezingen van maart. Pro docht dat met de ambitie om weer mij te besturen in Friesland. De vergangers van Pro, de PvdA en GroenLinks, zitten de laatste jaren in de oppositie in provinciale steden. De Haan had een skoft uit het werkwest, nadat bij hem kanker constateerde waard, bobbedot door zijn zoon Jelte, als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Maar de Haan is weer zoen en wil graag weer onderslag in het openbaar bestuur.
11: Ik hier binnen een hele gutte opjeften waar we voor staan. De vergriezing, we hebben straks vissen te binnen vriezen om het werk te dwan. Dat rekent dus eigen Friese glok. Tenminste mensen in de zwarg, dus dat rekent dus wolwijs, maar echt de leveren in de fjord van het dwarpen. Dus daar moeten we echt wat aan dwan. We moeten in beweging komen, we moeten ambitieuze plannen maken om echt te groeien. Echt verantwoord te groeien, economisch begeliks. En dat maakt beter.
10: Het nieuwe gearworkingsverband, de Friese Voedselalliantie, wilde verzorgen dat meer Friese landbouwproducten via de supermarkt bij de Friese consument bedaaien. Boeren, supermerken, oerheden en onderwijsinstellingen werken daarin geer. Ze moet voorkomen worden dat een groot deel van het eten dat in Friesland produceert wordt, de provincie uitgeert, zei het voorzitter Piet Adema.
12: En dat we dat ik zo breed mogelijk doen. Dat oeron in Friesland dat te krijgen is, zeg maar. Dat het toegankelijk is voor de consument. Maar ik, dat het bijvoorbeeld op squalmbroed wordt in lunches en dat soort zaken.
10: Retriester Antoinette Riepma de Jong begint het nieuwe seizoen met bijzondere ambitie in de achterhollen. De Olympisch kampioenen op de 1500 meter, nou wat dus door het lange baan rijden, Wollers hutfietser op de baan naar de Olympische Spelen, Zwimmerspelen dus, van 2028 in Los Angeles.
13: Het is echt op de baan, dus ja, voor mij natuurlijk totaal naai, want ik heb nog nooit op de baan fietst. En dan steeds mensen zeggen van ja, is dat eng? Nee, als maar gewoon genoeg snelheid hebt, dan maakt het niks uit als het was. Ja, het is wel iets uitgroeid, of het is uitgroeid tot een nijdoel voor mij in 2028.
10: Traditioneel stiet de tweede sneeuw van oktober in het teken van de Friese moenendagen. En netjes in de huddewien die het vanmorgen verschijnen wordt, zullen de meeste moen gewoon draaien, zegt Gilbert IJsselmuiden van de organisatie.
14: Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Kijk, het is net als met zeilen. Het is gewoon, je moet gewoon even goed weten hoe je de molen gaat inspannen. Hè. Welke zeilen ervoor of geen zeilen ervoor. Nou, ik denk dat het morgen met dit weer geen 4 volle zeilen wordt. Dus het zal wel wat minder zijn. Alleen de ene molen gedraagt zich beter met een stevige bries dan een andere molen.
10: Nou, meer Oer de Wien, dit voor zijn wut. Griff Nijel Zijzen in dit programma. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
9: In de doelstroom van Zijlsen.

0: Bij Yocado is volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kies je eigen pakket geerstallen in de showroom in Snits. Zoek gauw op yocado.nl. Yocado, jouw magie op elke skank.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Onderwijs.
3: Bij Jan Dirk de Haan.
4: Het is nou 6 minuten nu je al besuizen. Ja, het is een apart verhaal in deze tijd van Wenningneet. Maar in het centrum van Snits, de stien alles koft, zien appartementen leeg. En die krijgen nu toch een bestemming. De gemeente Zuidwest-Friesland wil er 28 Oekraïnse vlechtelingen opvangen. Apart verhaal dus, vreeg het om het aanjochting. Die krijgen we dadelijk van Michel Rietman, de wethouder van Zuidwest-Friesland. Maar eerst nog iets voor het Waarbrugt, maar Sibbele Waaier. Ja, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Jan Dirk.
4: Ja, de hebben flink wat buien in West, hebben flink wat millimeters aardappie ken. Hoe gaat dat verder eigenlijk? Hoe komt het nou jong en vannacht?
5: Jong, dan hebben we een keldfront. Na een warmtefront zitten we even in de zevende loft. Begin van de jong, de eerste helft van de jong, komt er een keldfront. Komt de boppenlucht al. In combinatie met het warme zeewetter, jouwt dat straks een buienactiviteit, verhegende buienactiviteit. Er kan klaptonen niet zitten, kan hagel niet zitten. En ik windpoesten. Dus dat is eventjes het eerste pad van de jong. Het tweede pad van de jong, dan loopt die buienlijn langzaam voort. Dan wordt het vannacht langzaam wat rustiger. Kan wel een enkele bui vallen. En zakken de temperaturen eigenlijk weer. Waarom? Naar zijn jongen. Onttrekking raam.
4: Ja, maar ja, vannacht dan sliepen de meeste mensen. Dus belangrijker is hoe het morgen wordt. Wat is die verwachting nou?
5: Die morgen, dan hebben we om een fut maar met de door in huis van Core Giel. Van Tollehoren. Moeten mee tot alle woorden moeten jong. Wat is het reden? We hebben morgen in de rin van de dij een buientrog, een alkwolling. Ik heb even besjoend op 4,5 kilometer hechten. Is het min 27 graden. En het zeewetter is 70 graden. We hebben wel geteld een verschil van 44 graden. Betekent dat de relatief warme Noordzee, de onderste luchtlaag, ja, die gaat omheen en die komt dan in die koude luchtlaag terug. Waar toch het momentieke onstabiel wordt. Maar een soort buien, een soort wetter. Op stuit wordt het berekend dat er op gomplaak maar 30 tot 50 millimeter vallen kan. Daarbij kan dus tonger van komen hagel en ik winstje en misschien wel zware winstje tot 80 km per uur. Dus het is morgen een onleiige dij. En dat we het veroorzaken toch het grote verschil tussen de temperatuur op 4,5 kilometer hichten en het warme weather.
4: Ja. Laten we kwart even naar de snijsje. Komt er dan wat verbetering? Ja, het kan haast het minder, toch?
5: Het kan haast het minder. De patiënt bloedt wat verkouden op snijen. Dus we hebben, ik snij nog steeds een koude boppenlucht. En als dan de zinnen even terugbrengt, dan krijg je toch wat gauw buienvorming. Daarbij stiet de matige ontkrachtige noordwestenwind. Ik wil wel zeggen dat letter op snijen de scherpe kansjes er ook in qua wind en ik qua buien. En dat dat de oorzet is tot een verbetering na het weekend.
4: En dan heel kwart naar Mandy.
5: Mandy hebben we meer een zuidenwind. Nou en dan zinnen, wolken en droog waar. Een temperatuur die weer zegtje, zandje graden wordt.
4: Tje, dat liep het er meer op. Dank u wel.
5: Gradien.
4: Goed weekend.
5: Ja, hetzelfde.
3: Het slotstuk van Onderwijs.
4: Slotstuk, de laatste plaat van dit onderwijs. En ook is maar bepalen wat we draaien, maar aan de hand van de actualiteit. En Joert gaat dat door een opmerkelijk initiatief van een hotel in Duitsland, in het badplak Warnemünde. Dat hotel dat vergoedt namelijk de komende tijd de brandstofkosten van de gasten. Nou krijgt dus buis binnen benzineprijzen in Duitsland flink omheen gegaan, boven het leger als je, maar nog altijd ik stevig daar. En als het nog 3 overnachtingen of meer boekst in dat hotel, dan krijgt de brandstofkosten van de hinderreis vergoeden. En als het dan 6 dagen of langer blijft, dan krijgt de waaromreis ik nog vergoeden. Een belangrijke betekenis is wel dat het boeken maar op de site van een hotel. Dan hoeven ze geen geld uit te dragen om bijklijksbooking.com en even de hotel-eigenaar. Scheelt dat zafvolle dat het wel uitkent, dat ze eigenlijk nog winst hebben hierop. Ja, wat voor plaat past er nog bij? Dan moet je even stevig goed nadenken. Dan zoen je bij Dish komen van The Cars. Ja, Drive Home Tonight. Of Dish van Prince. Want ja, nou kist zonder die zwargende maat zien gewoon de beurs pakken. My

Prince and Money Don't Matter. Nou, let maar weten wat er bij jou opkomt. En stuur die suggestie dan naar de app van Omroep Friesland of stuur het mij. De WhatsApp 0620 4991. Ik ben heel benijd. Westo, Joet, Makomst.

0: is de nieuwe plaat van Gurbe Douwstra. Op wij naar de onderkende zinnen.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: De gemeente Zuidwest-Friesland hield zo'n deze maand het zien leegstaande appartementen in Snits. Die woningen onder Prins Hendrikade en de Oosterdijk die binnen bedoeld voor maximaal 28 Oekraïense vluchtelingen. Ik praat er verder over met wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je vangt op dit stuit goed 800 vluchtelingen uit Oekraïne op. Hier is plak voor 28, maar wat voor vluchtelingen kinderen dan nou in die appartementen?
3: Nou, er gaan Oekraïners wonen die al wat jaren in Zuidwest-Friesland wonen. En ook al werken of naar school gaan zelfs. En die gaan dan van onze opvanglocatie in Koudum of in Sneek verhuizen zij naar een van de appartementen.
0: En waarom stien die appartement leeg?
3: Ja, aan de eigenaar van de appartementen. Hè. Wij hebben ze. De eigenaar is bij ons op de lijn gekomen van goh. Ik heb deze appartementen leegstaan en hebben jullie interesse om ze te huren? Nou, toen hebben wij als gemeente goed over nagedacht van ja, we hebben nu opvanglocaties. Maar we zien ook dat Oekraïners die hier al wat jaren zijn, ook al werken, een eigen inkomen hebben en ook zelfstandig willen gaan wonen. En toen hebben we gezegd van nou, dan huren wij daar 10 appartementen en dan kunnen we daar 28 Oekraïners een plekje geven.
0: En ja, zullen ze het duur best hebben dan, die appartementen?
3: Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Kijk, ja,
0: ik vreeg het gemeente ik maar de gedachte van betalen de gemeente dan nou net de hoofdprijs?
3: Nee, we hebben daar een goede afspraak over gemaakt. En dat moet je eigenlijk in de lijn zien van een soort sociale huurprijs die we daar betalen. Want uiteindelijk moeten de Oekraïners ook van bijdragen aan de woningen zelf. Dus er is ook een goede afspraak gemaakt over de huur die wordt betaald. Zodat ook de mensen die daar gaan wonen het straks ook zelfstandig kunnen betalen.
0: 28 Oekraïners in 10 appartementen. Dat betekent dus dat ze er net alleen nog wening gaan. Ben dat dan Oekraïners die het al kon kennen? Of was het toch ja, min of meer random bij elkaar in een appartement zetten?
3: Nee, wat we gaan doen is, omdat de Oekraïners hier toch al wel een aantal jaren bij ons te gast zijn en ook op worden gevangen, kennen onze medewerkers, de mensen die daar wonen, ook heel goed. Dus er zullen gesprekken worden gevoerd met Oekraïners, stelletjes of gezinnen. En dan wordt er gewoon echt gekeken van nou, wie is er aan toe om zelfstandig te gaan wonen, omdat hij of zij al werk heeft of dat kinderen naar school gaan. En dan wordt dat heel zorgvuldig wordt daar geselecteerd om die mensen nou ja, te laten wonen in een van de appartementen.
0: Ja, 829 Oekraïense vluchtelingen worden opvang in Zuidwest-Friesland. Dat ja. Is eigenlijk best een heel groot aantal, hè, dat je dat zou jaren. Groeit dat aantal hier dan terug?
3: Nee, wat wij hebben gedaan is het aantal wat wij opvangen is de landelijke norm hè, voor gemeenten om Oekraïense ontheemden op te vangen. En de mensen, de 28 die nu vanuit een Koudum of vanuit het Amicitie Hotel in Sneek gaan verhuizen naar de appartementen, de plekken die dan vrijkomen op die opvanglocaties worden niet aangevuld met nieuwe opvang. Dus het totaal aantal mensen wat wij nu opvangen, dat zal niet groeien. Maar wij vinden het gewoon heel belangrijk dat Oekraïners die nou, toch ook al een aantal jaren leven en ook al een zelfstandig bestaan opbouwen, dat die ook een passende woning kunnen krijgen. En vandaar dat we dit besluit nu hebben genomen.
0: En hoe lang is het dan blijven?
3: Nou, we hebben nu een overeenkomst voor een aantal jaren afgesloten. En nou ja, het is vooral ook afhankelijk hoe lang blijft de oorlog actief in Oekraïne. Ik denk dat we allemaal willen dat dat morgen is opgelost. Maar tot die tijd blijft het ook echt wel, nou ja, echt een beetje keuzes maken van wat moeten we met de opvang? Wat doen we met de duurzame opvang, zoals dat heet? Hè? Dus dat mensen echt een passende woning kunnen krijgen. En daarom doen we dat nu ook gefaseerd. Want tot 2028 gelden de huidige opvangfaciliteiten sowieso. Nou, en dat we echt gefaseerd de mensen die nu in hotels worden opgevangen en soms met 4 op 1 kamer zitten, toch naar een passende woning kunnen verhuizen.
0: Dank u wel, Michel Rietman, wethouder van de gemeente Zuidwest-Friesland. En een goed weekend aanwezigen.
3: Ja, hetzelfde. Dank je wel.

0: Train en Ashley Monroe en Bruises Sommerden voor Seizen is nou in onderwijs. Dadelijk na Seizen is het tijd voor Noorderwien, maar Willem de Vries. Willem.
1: Ja, en deze vrijdag hebben we natuurlijk wel een heel soort mooie live-opnames voor hem kleren te stemmen. Geweldig optreden, Stuart van Nim You. Een beetje van Widham Temptation Horst. Dan komt straks bij deze band uit mij, een Friese jongeres. En ze spelen nieuwe weken in Iduna, in Drachten, om correct te wezen voor haar cd-presentatie. Met de Griende Worben, zoals ik hem er even bij. We geven verder door. Marieke Schenk speelt jong in Ljouwert vanwege de popronde in het Oranje Bierhuis van Orden Jog en Oeren. Mijn band, die juist aanses. En wie ga ik nog mooi optreden van Erik van der Veen uit Boer de Post. Mijn mooi Nederlandstalig noemer. Ach, ze kijk er wel even trokken in. Het werd gewoon hartstikke leuk. Ik onder oren met Jan Hospes. Feest in de Noord-Wien-studio. Aanzes op de radio. Tussen zij ze zo aan oren. Graag en dadelijks.
2: Het slotstik van onderwijs.
0: Gaan wij nog het slotstik te gaan van deze vrede in 9 oktober. Wat moeten we draaien? Naar onderdeel van het hotel in Duitsland. Wat dus zijn vanavond bij mij komt te sliepen. Dan en de blijft drie nachten of meer. Dan krijg je de hele hinnenreis vergoeden. De dieselprijs. En als het nog wat langer blijft, krijg ik de waaromreis nog vergoeden. On the road again, zo hem draai ik in de site Alberto van Willie Nelson. Elvis Presley, Heartbreak Hotel, site Teun. The Ideal World van de Christians, Novelijk Weekend, site Aukje. Hotel California. Van de Eagles zat ik Anneke. Money Changes Everything van Cindy Lauper. Novelijk weekend zat Gary. Hotel California wil ik Boorten. Pietersma graag jaren. Wat is dit er nou? Ja, Boorten denk ik. Money for Nothing van Dire Straits. Of het hotel zit vast in Lodz. Vicky Leandro zou ik draaien kennen. En Theo weer van naar Lodz. Zat Ida. Of toch Drive from the Cars. Of Henk Wijngaard. Maar de vlam in de pijp, zei de Johan.
2: Het slotstik van onderwijs.
0: Maar ik hier zal deze dag voor de suggestie van Diana. Zij zei, in zijn hotel was sliepen. Dus draai voor mij maar Clouseau. En ik wil vanavond bij je slapen. Daar maken wij het weekend in. Ik wens jullie nog een hele noffelijke jong en een goed weekend.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over 1/2 jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij 1 graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
11: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets. Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
23: Noordewien. My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze vrede, Janne. Ja, ja, de laatste werkdag van de week. Tenminste, dat is een beetje ouderwets, stinkt natuurlijk. Maar goed, dat zit Noorderwien altijd vol met live-opnames. Maar we zijn nu daar met een nieuwe single van De Hoenekappen. Dat gaat op Bebo Geen. Zit een geweldige clip bij. En het is de eerste keer dat ze mij een compleet symfonieorkest gearworken hebben. Namelijk het FSO, het Friesk Symfonieorkest. Prachtig dan. Even van De Hoenekappen, geef even een mooi feestnummer van Erik van der Veen. En hij komt uit de Waarden, wij. Ja, ja, boeten, pasten. Dan hebben we hier van een beetje live in de studio. Jitty Ermey, Lafaard van de Stad. Live in orde.

Het is een cover. Ja, sinds ik hem er even bij, maar wel een hele mooie. Maar in dit geval het wat meer feestelijke en uptempo gevoel van Erik van der Veen bij Utbootenpost. Hij hier voor de en dat Jerris Noek live in Noorderwien. En dan zou je weer om te zien natuurlijk Wijs Jannes op televisie met de verhellings op Snijm en youtube.com/Noorderwien. Maar dat die beelden komen pas letter online te staan. Wist dat even. Maar steeds weer Mark Jung nog even in. Dan kist eventueel je naar jou het haatstrijd van Friesland hier. Op al je verschillende podia gaat dan weer de popronde. Ja, van Neushoorncafé tot Podium Explore, Patio Ryan, Café de Strohoed, ja, wat maakt ook in de Beatrix, Famke C. En de koest eventueel ook nog naar Oranje Bierhuis. Vanavond Njoggen Oren, daar een optreden van Ara en Marieke Schenk. Die stiert er dan mij de hele band, zit ik erbij. Van week wie is er mij haar verste gitarist in de Noordermin Studio. Marieke Schenk, live in Noordermin.

Ja, mooi nou. Jong talent Marieke Schenk van de Making Mega Gitaristen in de Noorderwind Studio. Als preview van de popronde Jong in het Bierhuis, het Oranje Bierhuis in Ljouwert, zal zij optreden. Mij de Volslijne Band. En ja, de popronde die houdt geweldige koersen om jonge talenten zoals deze. Nogmaals, Marieke Schenk. De hele stad zit trouwens bomvol met podia. Dus sjoch even op de popronde side. West Hennekist van alternatief tot Nederlandstalige pop. Zak is maar even trok in. Popronde 2026. Ljouwert, net steden maar erin. Of nog gewoon lekker de radio aan horen en luisteren naar twee nummers van Jan Haspers. Van een beetje de gast met zijn Heid en Peter Krako. Een Engelstalig nummer en een Nederlandstalig nummer. Geweldig. Ja, het is een heel actief figuur. Heel actief in de sport, maar ook muziek. En dat liet hij nou jaren live in Noorwegen.

Zittend op terras, voor de spiegel, het café. Ik had wel zin om te chillen, man, nam Peter met me mee. Want het zonnetje scheen en de vibe was zo sterk. De zomer was begonnen, ja, dit was het echte werk. Uit de jukebox, muziek van Mr. Marvin Gaye. En daarna Summertime, Billie Holiday. Toen plots zo ineens, achter op de fiets, een prachtige verschijning. Jij vanuit het...

Je was een zangeres, een beetje jazzy was je ding. Vind je het leuk als ik misschien een liedje voor je zing? De tonen die ik hoorde waren zuiver en puur. Je was een engel, fan vanaf het allereerste uur. En toen een afterparty dansen tot de nieuwe dag. Was aangebroken man, ik wist niet wat ik zag. Zoveel schoonheid, niet normaal. En als een vogel zo vrij, je fluistert in mijn oor. Slaap je vanavond bij mij?

Ogen zijn de lampen, ja, de poorten tot de ziel. De jouwe, die is prachtig. Of klinkt dat soms debiel? Geen afterparties meer. Nee, die tijd is nu geweest. 2 dagen kapot, als ik maar even heb gefeest. Maar altijd weer die lach, als ik terugdenk aan weleer. En ik kijk ook naar de toekomst, want gelukkig komt er meer. Nu zoveel jaren later, nog steeds blij als ik je zie. In de verte hoor ik weer die mooie melodie.

Jan Haspers, ja, tour support, een inspirator. Zo, ik is mijn hand nemen, want de man zit vol ideeën, energie. En geweldig om hem vanmiddag weer in de studio te hebben. Mij, Peter Krakel en zijn heid wie er ook nog bij. Jan Haspers, in deze aflevering van Noorderwien op deze vrede jaar. We zijn nog aan zo'n horen straks bij een optreden van Nimmu. Als van With Temptation Horse, The Gathering, dat soort bands. Dat zoek ik nog even de radio onletten. Geweldig, maar eerst maar even naar Wat een Koor. 6 november gaan ze hun jitje feestje. Dan besteed ze het zingen hier door ze in Hovert, hun hometown. En ja, het is echt een popkoor. Dus grote hits, bekende hits van boedeloos artiestenmerk van een friske band. Snow the Heaven in Orem Live. 6 november, jitje feestje, Hovert, Wat een Koor. Hey.

Wat een koor, uit Holvert wij. Ja, ze winnen er om even reclame te maken van hun tienjarige bestaan. En dat willen ze graag vieren natuurlijk. Maar jo, ik thuis, dus ging er vooral heen. 6 november in het multifunctionele centrum van Holvert. En dan krijgt ze prachtige Jonne. Mij ik nog, Krijn Dijkstra. Ja, die van die 12, wist nog wel. Dat werd een mooie Jonne. Mij, dirigent Adrie de Boer in dit geval. Tienjarige bestaan. Van de week gaan we trui nummers bij ze opnamen. Dus na een week krijg ik nog het derde nummer op de radio. Want we gaan even naar een optreden van een bijzondere band. Nimue, Friske jongeres. En die wennen trouwens Zimburg in Grenslom. Ze is eigenlijk in het dagelijks leven dirigente van Hafabra Orkesten. Ja, bijzonder vrouw. En nu maakt ze, ja, neem het maar even. Wat is het? The Gathering, Rhythm, Temptation. Beetje die hoeken van de wereld, maar het ziekje. Muziekwereld. Enfin, ze hebben een nieuw album uit. Echt nagel. Stip wel op de streamingdiensten met jongetje nummers daarop. Ik kent die oorleden. Zweefvolle muziek. Live in Orwin. Nimue.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Der hoe geht's aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om Jelve Saizen bij Omroep Friesland.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
9: Honda, the power of dreams.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
13: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
12: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
14: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
12: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
15: Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: zal ik dwaan?
1: Dit weekend.
2: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dingets voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
1: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.

Goeien, welkom bij Omroep Friesland. Welkom bij een extra sportuitzending. Alles in het rand van de Westeries. PSV, Jervien. Ja, ja, we maaien weer. We maaien weer. En dat is ik, omdat de Eredivisie toch eventjes strijd. Ik stil aan had vanwege interlandverplichtingen. Het Nederlands elftal had voor jou een wedstrijd nawerken. En zelfs ik alle oren Londen, oer hele vrouw. Ik speel dus van Jervien en van PSV. Vooral van PSV, maar letten daar meer oer reizigen de vrouwtoer. Aanstuurs de nummer 3 PSV, de regerend landskampioen. Hier in het eigen Philipsstadion in de nummer 10 spotclub Jervien. Ik neem aan stopstellingen bij je terug. We luisteren nog even naar je partijmaai trainer Robin Veldman. Maar eerst, you might need somebody van Shola Ama.

0: You might need somebody. We brengen dus weer waarom in het stadion, het Philips Stadion in Eindhoven, Rane Centrum. Waar dat stadion altijd heel prachtig. Het is ook een heel mooi stadion. Maar dat wil toch uitbreiden? Jawel. Ze zullen beginnen te bouwen. Het is nog net heel dol, 100% natuurlijk wanneer. Maar er moet een flinke capaciteit bijkomen van 24.000 nou, hij is al 50.000 aast. En als ik dan de beelden en de foto's daarvan sjoggen die deze week u kwam binnen, poh, het ziet er wel indrukwekkend uit. Tegelijkertijd denk ik, hoe zit dat hier dan? Want het luidt echt in een Wembiek, wat heel mooi is. Hoe zit dat logistiek al hier oppakken? Maar goed, zorg van PSV. We sjoggen nou naar een leeg field. Al het eerst luidt ook het spandoek op field en er zijn nog wat meestal mooie prikkers onderslagen om het field wat nog wat vlakker te krijgen. En naast beginnen we dus met deze wedstrijd. Ik zal opstellingen naast even met het rondnemen. Eerst zullen we nog even luisteren naar je peteer wat mijn collega Ander of Arjen de Boer juster maken. Mijn collega of mijn trainer Robin Veldman. En de vraag weer natuurlijk een beetje hoe dat zit met die restperiode. Al de trein weekend vrij. Hoe zit dat correct?
1: Ja, dit was wel een lang blok. Een lang blok waarin we wel twee hele nuttige wedstrijden hebben kunnen spelen. Waar natuurlijk, als je even van de basiself van de laatste wedstrijd kijkt, waren we alleen Oliver Brouwer echt kwijt. En Berend met Jong Oranje. En verder hebben we met al die andere jongens hebben we gewoon goed kunnen doortrainen, maar ook spelen. Wat waardevol is, maar de spanning na zo'n competitiewedstrijd is toch anders dan vriendschappelijk. En fijn dat het weer kan.
2: Ja, maar word je dan ook weer naar je dingen erin slijpen? Of word je vooral expargie dat jongens die er blesseert wie? Dat die weer fit worden?
1: Ja, daar krijg je automatisch wat meer tijd voor. Maar ook jongens, zo even nog met Mees Hilgers, die kwam tot meer speelminuten toe in een vriendschappelijke wedstrijd. Dus ja, meerdere jongens die daardoor een volgende stap hebben kunnen maken in zowel fitheid, maar ook in verder komen in onze speelwijze. En we hebben wat transfers gedaan en al die jongens hebben ook veel minuten gemaakt. Dus in die zin kwam het wel goed.
2: Ja, hoe zit het eigenlijk met Mees Hilgers? Zit hij ook alweer voor de allereerste keer bij de wedstrijdselectie en nou Azentje in PSV?
1: Ja, hij gaat in de bus stappen. Ja.
2: Nou, dat is een mooi teken voor hem.
1: Ja, kijk, hij heeft natuurlijk een contractsituatie gehad en een blessuresituatie. Waardoor hij in totaal een hele lange periode helemaal niet bij een wedstrijdselectie heeft gezeten. Dus vorige week was het eigenlijk een oefenwedstrijd. Was misschien wel een soort van finale voor hem. Hè, van oké, ik kan iets afsluiten. En nu gaan we doortrekken naar de Eredivisie en wellicht in de beker. Kijken hoe we hem kunnen gaan inzetten.
2: Maar hoe dicht zit hij nou in de basis, jongen?
1: Nou, nu al. Hij zit heel dicht tegen de basis aan. Hij zorgt met meerdere jongens voor zware concurrentie. En dat was eigenlijk ook een beetje mijn wedstrijdbespreking geweest vorige week vrijdag. Van ja, dit is wat het nu is. Maar als je achterom kijkt, dan zie je gelijk iemand die ook klaar staat op jouw positie. En dat is binnen onze hele selectie. Op die positie is dat zo. Maar dat hebben we op meerdere posities. Waardoor wij denken dat ze elkaar ook naar een hoger niveau gaan duwen. En hij zit daar al heel dichtbij.
2: Ja, niet verzwakken. Dat is een beetje het badskip van de trainer.
1: Ja, dat is de boodschap en dat is ook dat wat we hier willen. En niet denken van, nou, comfortabel en ik speel. Maar wel comfortabel en met vertrouwen het veld opgaan. Maar ook weten dat je moet.
2: Ja, wat was vooral heel graag Jens in PSV?
1: Ja, bravoer. Bravoer aan de bal. Dus we moeten durven om tegen het man-tegen-man verdedigen van PSV. Hè, want het zijn gewoon sterke individuele spelers. Dat we daar durven blijven spelen. Dus ook met een man in je rug. Maar ook iemand met een man in de rug durven inspelen. Of durven ontvangen. En ook in ons verdedigen zullen we... Ja, we moeten ons voet in het duel krijgen. We moeten zorgen dat we van ons af gaan bijten. En daar in ieder geval de strijd in ieder geval gaan aangaan. En dan komt er de voetbalkwaliteit aan. Waar we ongetwijfeld ook kansen gaan creëren.
2: Ja, zie je hem nog dingen in oors van? Want vorig seizoen hebben we natuurlijk drie keer in PSV voetballen. Twee keer voor de competitie en één keer voor de beker. Drie keer ik verlen, maar lege hand. Ja. Zie je hem nou dan nou dingen in oors van?
1: We hebben wel een aantal dingen goed bekeken die we anders gaan doen. Dat zeker. Dat ga ik natuurlijk nu niet vertellen. Maar we hebben zeker vanuit de analyse gekeken waar wij PSV in de wijze waarop ze spelen. Waar wij kansen zien om onze creatieve spelers of onze lopende spelers in gevaar te krijgen.
2: Ja, je verneemt aan alles dat er weer een grote wedstrijd om zit te komen. Hè? Want zeg nou maar hier bij het persmoment. Ja, al je camera's, al je journalisten, al je vragen.
1: Allemaal vragen, wel veel dezelfde vragen over de break en over wat je gedaan hebt. Maar de belangstelling is wat groter inderdaad.
0: Dat is trainer Robin Veldman, ik beteer maar je collega Arjen de Boer. Hij hoort net in het Abelester Stadion, of weer hier in het Philips Stadion. Ik dus vol, mijn naam is Loep de Vries, even zijn laatste commentaar van bij deze wedstrijd tussen PSV en Heerenveen. Ik zal je even zien naar de opstelling van Sportclub Heerenveen. Te beginnen met keeper Bernd Klaverboer. Deze week ik drie wedstrijden spelen met Jong Oranje. Het doet eindelijk goed dien, de laatste wedstrijd namelijk Woen. En met tanken onder woorden Jong Noorwegen en Oliver Brouwer, die daar spelen. pakt hij Nederland achter de Jong Noorwegen toch nog het twarre plak. En Hazen, maar de play-offs nog zicht op het EK-voetbal. Klaverboer is op een goal. Dan Oliver Brouwer dus rochtsback. Dan linksback Vasilios Zagaritis, Maas Willemsen en Sam Kester centraal. Dan achterin in op het middenveld Nora Koetens en Marcus Lindey. Daarvoor Levi Smans op het middenveld. Rochtsboeter is Jacob Trensko. Linksboeter is Maxence Rivera. En in de punt zit Dylan Vente. De opstelling van PSV die wie flink wat moeilijker om te bepuzzelen. Matej Kovar is de Tsjechische doelman. Sergiño Dest is de rochtsback. Kam Tongens het jong pas weer rond van de Interlandse verplichtingen met Amerika. Uit Canada wij. Wij spelen het. Mauro Junior spelen met Brazilië. Maak eens zien, debuut. Wij spelen het dus ik. Centraal achterin dan Flamingo en Obispo. Dan Sano en Noah Fernandez op het middenveld. Daarvoor als chipste middenvelder Gustil. In de spits naar Sven Meinands. Bij Raktarevic rochtsboeten. En linksboeten is Ruben van Bommel. En zo zijn er nogal wat blessures aan de kant van PSV. Uaisa, Peppi, Jerry Schouter al langer natuurlijk. Sedilia, Plea en Sam Lammers. En Geertruida is net fit genoeg om te beginnen. Begint hij toch vol op de bank. Ik Peresic begint net in de basis, maar zit vol op de bank. Hetzelfde hield eigenlijk van man als nou ja, Dennis Mann. Gasurovski, Kostic. Ja, met toch best wel aardige namen op de bank bij PSV. En als we dan nog even sjoggen naar de bank van Jereveen, dan is het ik fijn om te zien dat Mees Hilgers en Mats Egbrink erbij binnen. Van Mees Hilgers is dat de eerste keer bij de Westie selectie. En spelen Auroen Tongensje nog een heltemaai in een oefenduel tegen FC Kreens. Jereveen maar 2 in woen. Wat je een FC Kreens B, maar ik zeg, want die mist een les 6 basisspelers. Die vanwege interlandverplichting spot wien. Jereveen maar Brouwer en Klaverboer eigenlijk maar 2. Maar goed, Hilgers spelen daar een helte. En zo dus eventueel hier nog in volle kinnen. Hetzelfde geldt voor Mats Egbrink. Wat de gewoon wij natuurlijk de stand-in is van Oliver Brouwer. Hij hier een basisplak omdat Oliver Brouwer even blesseert. Wie Lieke zijn kans te pakken. En rekent hoe zelfs ik blesseert. Dat wie natuurlijk wel spietig voor Mats Egbrink. Hij dus op de bank met Hilgers en Egbrink. Dirk Proper nog net. Hij is nog altijd blesseert. Misschien dat hij er volgende week wel weer oorskeelt. Want hij tot zijn staren gewoon wel weer mooi bij de trainingen. En ik mooi de groep. En ik ring op Meerveld zit op de bank. Daar zit hij zelf net blij mee wijzen. Hij heet hier een mooi man als Ulrikus en Farti. Man die misschien nog wel een minuut maakt zich op de bank. Dan ben dus de namen aan de kant van PSV en Jereveen. In het duel wat hier raast om 8 uur losgeet. Wij melden dus weer naar het Nijs van 8 uur. Onza.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
6: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners, ja, ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
5: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
7: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
5: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. En zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Friesland Sport.
4: Roelof de Vries.

Rob Friesland. Welkom bij Verom bij het duel tussen PSV en Sportclub Heerenveen. Wendy's krijgt de opkomstwest had, de tos plakvoen had tussen Maas Willemsen en Mauro Junior. De beide onvierders van beide ploegen die een baan om hebben. Een onvierdersbaan die zit in het teken van respect voor de scheidsrechter. Dat is dit hele weekend het geval. Vandaar dat de spelers een speciale armbaan om hebben. Dat weer trouwens vaak in dit weekend. Het is volgens mij morgen of snijden, weet ik even net zo goed. Maar coming out day. Wie dan vaak in dit weekend dat ze dan een Rijnbogen onfietsbaan om hebben. Maar er is nou hier niet meer die dat doet. Ik zag altijd dat net zo van de nok van het Pielerstadion. Of dat ze in dit geval bij Willemse of Mauro Junior wel het geval is. Maar goed, je kunt net het wat thema's tegelijkertijd in een weekend bespreken. Dat is wel de orde kant natuurlijk. De aftrap is van Guus Til. Naar je verwachting zit hij net in de spits. Maar kijkt daarachter en dan Mijnans in de punt. Dit te krijgen maar de soort blessures van PSV. Daar is het eerste fluitsignaal van Joey Coy, de skiesdochter. Die staat even lekker los bij het duel tussen PSV en Jervin. De opening van dit voetbalweekend. Bal valt uit de linkerkant. Duel tussen Van Bommel en Braude. Van Bommel rekent die bal als laatste om. Dus laten we maar noteren. Braude het eerste duel tussen deze twee kemphanen. Wint en Ismiet erbij. Kijkt de bal weer om van Linde. Verlengt dan richting Vente. Die wordt toch al heel erg vers aan terug op Bispo. Speel mooi trok in. Zijn waar het duel daar op het middenveld dan wint. Voorlopig Jervin. Lange bal van Braude naar de rechterkant met Vente. Kun die bal net binnen houden. Op Bispo liet die bal in. En mooi dan zelf Ismiet. Al eerst dat liet die oer. Omaro Junior. Die dan vervolgens toch weer Ismiet richting Obispo. Hier van de twee centrale verdedigers. Die hadden maar Flamingo daar achterin. Dat was een bijzonder verhaal. Hij mocht eigenlijk al fort in de simmer. Hier al een akkoord met Lens. Maar wij toen Alcatar. Kwamen we weer om. En voorlopig is de speler bij PSV die echt alles speelt. Zijn mooie fort. En dan ben je toch nog gewoon echt, echt basisspeler. Dit is een minuutverdediging van PSV. Mooi Kovar. Die de bal trapt over de sideline hinnen. Liek erop dat Zagaritis gauw iets mieten woord. Maar de bal met een beetje naar fort tikken toch bij Raktarevic. Dus het wordt het even Fratie Ingooi naam. Dus nou vol naar je achter het taal. Bij Maas Willemsen. Die helemaal naar de man die zelfs Poet met 16 meter gebisteert. Dat is Klaverboer. Spiritamin. De waas van spelers naar Koertens. Krijgt hem dan weer om. En jouw dan de lange bal. Want dan raapt die bal. Wolloer de Sietlin hinne. Min opbouw van Sportclub Jervin. En PSV dat balbezit had. Waarbij Jervin druk zet op die opbouw van PSV. We terug de bal nou ik naar de keeper weer mat. Zie je dat hij nou de bal net over de sideline trapt. Twee keer achter elkaar. Dit is een kwarte bal op Sano. Die cassette krijgt in de recht van Smans. Gaat alleer te nauwe nood goed bij PSV. Al te eerst nee. Want daar is het balbezit van Jervin. Goed dien. Goed druk zetten. En dan leent hem dat uiteindelijk wel. Gaat nou de bal weer rond bij Klaverboer. PSV zet in dit geval mooi Van Bommel druk. Is het de aardig tricky uit verdedigen. Samengekrepen billetjes. Braude aan de zijkant. En mooi Til. Maar Til maakt het volgens skietsochter Joey Coy een overtreding. Qua frustratie toch op het PSV-publiek. Maar de vrije trap beurt Woljoen. Wol helemaal nog op de eigen helten van Jervin. Bij Kersten die bal toch echt wel even 4 meter naar binnen daar smokkelt. Van Bommel de bal al een tikje uit. Maar Kersten de bal in dus getrapt. Nee, Klaverboer die dan lang rochting. Ja, rochting Vente. Flamingo hier die bal eigenlijk bij de ginglitten in. Nou zit Koetens er goed tussen. Brengt hem maar wat geluk bij Levi Smans. En hier zit misschien wel wat vuurig in deze onval. Maar Smans die hem dan loopt bij de tweede peel richting Vente. Die bal is net goed. Zit Obispo goed tussen in het 16 meter gebied. Kopt hij de bal naar Sano. Sano slordig. Krek net. Zit Trentskel er nog tussen van PSV eruit kom ik in. En mooi PSV 4 op eigen helte in smieten. Al smokkelt de Braziliaans international Mauro Junior. Met wat eerst deze periode oproepen toch Ancelotti. Net samen met een bondscoach van zelfs. Hier is de combinatie. Vrije combinatie. Trijskieven van PSV. En dan is er in ieder geval van Trog. Goeie bal. Op de van Bommel. Van Bommel 16 meter gebied. Die laat hem in goed. En waarom? En dan komt hij al tikking. Nee, het blok is daar van Willemsen. Ja, is dat blok goed? Of shit. Mijnans die bal een beetje blind op Willemsen. Ik weet maar sinds dat het beide het geval is. En dat Jervin hier goed vlot komt. Maar een goede rappe counter over de linkerkant. Ja, daar laat de kracht natuurlijk ik bij PSV. Maar van Bommel. Die Havasjoen natuurlijk in het Nederlands team is in vorm. Speelde een goede fase al. Liet hij in Griekenland wel wat minder voetbal zien. Ja, de goal wordt wat op het deel. Hij is nog maar jong voor zelfs.
Dit is een balbezit voor PSV. Haast voor jou om Ritmo de Wijs 0-0. Dus te staan. Eerste mogelijkheid hebben we niet tune voor PSV. Maro Junior op helte van Jereveen. Linkerkant van het field. We hebben rond naar Obispo. Jereveen zet druk erop. En keer PSV daar rond uit voetballen. Nee, Venet. Werd een minder brede bal. Werd er al Jereveen in een keer. Maar Zagritis. Dan maakt hij eigenlijk naar de linkerkant. Of zit hij zelf? Hij zit zelf. Ja, aardig schot. Wol. Maar Wol rocht in de handen van keeper Kovar. Tuurlijk. Door dat maar. Eerste schot op goal is leveren. Toch Jereveen in dit geval. Want die horen kan dus net op goal wie een blokschot. Dit is de eerste schot op goal in elk geval. Van zo'n 22 meter. Tuurlijk, Helly Maruut. Al rocht in de handen van de Tsjechisch international. Ja, ze hazen al wat internationals bij PSV. Dit is Dest, de Amerikaanse international. Oh, wel een hele minnen breedtebal van PSV. Zal maar in de foto van Trentko. Ah, wat in die bal hier er Arjan. Trent, Dest tot dat wel goed, hè. Want die herovert die bal. Ik kan dan niet wat meters pakken op het middenveld. Ja, dat moet uiteindelijk maar om Van Bommel. Ik zou zeggen, wel twee man, rugdekking derde. Hij gaat weer op de brommer, roept dan naar binnen daar. Die houdt dan een stekbal, komt net goed om. Wordt appeleerd van Hens, van Brouwde. Maar ja, die trok in. Zullen misschien nog een fan naar Shen. Lieke Mission, het commentaar van de spelers van PSV net heel erg dat het zo is. Wordt net heel goed uitverdedigd, trok Jereveen. Uiteindelijk komt die bal maar wat geluk nog wel bij Linde te lanen. Werkt maar wat geluk bij Linde te lanen. Maar die kunnen hem eigenlijk trakje net goed controleren. Ja, toch PSV nou via de rochterkant zie ik het om te vallen. Maar punt 16 meter gebied bij Raktarevits. Loopt naar binnen daar. Kind dan keer vastheid Jan. Goed verdedigd. Ik maai Rivera erbij. Nou wen hij bij Raktarevits. Dan naar de Aswandfield. Naar Mijnans. Die naar de linkerkant in het 16 meter gebied. Naar Van Bommel. De combinatie is aardig. Maar Maro Junior nou. Maar wel boet in het 16 meter gebied tussen. Sano. Omsingeling nou. Maar alle spelers van Jereveen achter de bal. Sano. Wer. Goed inspelen. De bal in de stappen van Mijnans. Sano. Komt er dan weer bij, rond de 16 meter gebied, wordt die bal dan net goed breed spelen. Sliding de van Flamingo is goed. Ze trof Jereveen er net uit, kom ik in. De PSV misschien een kans kreeg ik hier. De goede actie, bal het krult naar de linkerhoeken. Trof Fernandes, die middenvelder van PSV. Het waren mogelijkheden, noteren we, voor PSV. Maar een goede onval wel van de rochterkant in dit geval. Maar een hele mooie actie van die Belg, Fernandes. Die hem krult naar de vier hoeken, maar hem krijgt net in de goal krult. Goeie voetballer word je, die Fernandes. Noah Fernandes, hij is een jongetje hier, dit hier echt troprutsen. En PSV zet weer heel druk op die opbouw van Jereveen. Een lange bal dan weer van Klaverboer. Vente kopt wel terug. Dan kopt hem uiteindelijk. Nee, het is Smans volgens mij die kopt richting Vente, maar die kinderen erbij. Kopt die bal rocht in de handen van de keeper van PSV en dat is Kovar. Ben wij samen onderwijs en kunnen we noteren dat het intussen nog 0-0 is bij PSV Jereveen.

0: Bowser aus.
1: Tom, doe maar, mooi, de bom. En we bieden waarom in het Philips Stadion bij het duel tussen PSV en Sportclub Heerenveen. 0-0 nog gestaan. Een dik 9 minuten onderwijs. Die kreeg nog een corner van Heerenveen. Maar er kwam geen kans uit. PSV in de tussentijd geen kans hoorn. Wat waar mogelijk ging daarvoor al een inzicht van Heerenveen. Dat is de verdeling. En nou is Van Bommel de vertrog aan de linkerkant. Wordt wel verdedigd nog. En dan een stekbal op. Fernandes is kijkt wat te hut. Lekker van Heerenveen. Want daar is een eenvoudige vangbal van keeper Bernd Klaverboer. En dit is een kans van de PSV Verlen. Dit is goed uitsweeten van Klaverboer trouwens op Smans. Die wil even opletten. Mater dan toch nog haast allemaal voorbij gaat. Dat slag het dan net. En dan kan PSV in de omschakeling komen. En dan is het vaker gevaarlijk. Maar Barek Tarefiets. Rond 16 meter gebied. Onder ziet komt nou. Loopt er binnentaal. Des maar een hakje. Komt bij geluk te wonen bij Flamingo. Dina Mauro Junior. Linkerkant intussen. Opsingeling van de verdediging bij Heerenveen is intussen Werbegoen. In een laag blok verdedigen. Dat is echt wat Heerenveen doet. In tegenstelling tot ja, Arun seizoen eigenlijk. Dat ze wat vaker in dat hele leeg blok spelen. En dat is dan soms toch best wel moeilijk om nog doorheen te komen. Nou, dat van PSV dus ik. Al ben we nog maar zien een hele minuut onderwijs. Heerenveen lokt PSV nou weer wat verder naar achteren taal. Of PSV lokt Heerenveen wat naar voren taal om de iepening te krijgen. Kip en het ei verhaal. Maar de bal is in elk geval nou bij Kovar, de PSV-keeper. En dit is Obispo, die hem bij Veron speelt op Kovar. Die dan inspeelt op Sano, die Smans dit in zijn schaduw had. Dat is een beetje een koppeltje. Hij heeft nog Linde en Fernandes. En dan hij Koetens, Mai, Til. Dan ben je eigenlijk een beetje de koppeltjes op het middenveld. Het is een lange bal op Mauro Junior. Mooie bal van de keeper. Komt bij Van Bommel te lanen. Die had rondom Utrecht. Hij kapt dan naar zijn linkervoet. Krult dan die bal uiteindelijk naar zijn rechtervoet. Maar als je rechtervoet rochting de rochterbobhoeken. Maar ja, die... Binnen een bepaald goed. Net goed ketten terug van Bommel. Dus hoe de regie redding op de post komen van Heerenveen. Maar dan kun je wel beseffen dat die voetballer kan, die Ruben van Bommel. Van stel zijn lange blessure gewoon. Maar zijn kruisbaan. In een van de eerste wedstrijden van het seizoen van vorig jaar. Dit is de opbouwwerk bij Heerenveen. Skijnbeweging van Klaverboer. En daarna een lange bal. Maar dat duel dan ik eens een keer woenwurden daarachter voorin. Dat is dan natuurlijk heel erg dreig. Dit is Zagaritis die het duel wint. Wil dan de overtreding maken krijgen. Appelleert ervoor. En Joey Kooi reageert erop. Je houdt de vrije trap maar jongen Heerenveen. Op de middenlijn ongeveer. Bij Maas Willemsen. Nou bij Steengit. En hem kwart jout. En ik ben kwart bij rondkrijt van Zagaritis. Dan moet Heerenveen weer naar achteren. Dat dwong toch dat druk zetten van PSV. Loopt Brouwde maar risico naar binnen daar. En dan had hij, nou ja, gelukszoekers is. Ik denk wel dat het een overtreding wie hè. Maar heel volle wie het ik ben net. Die overtreding van, ik denk van Bommel op Brouwde. Dus is er weer balbezit van Heerenveen. Op hetzelfde pakje ongeveer. Maar Linde, die wilde in 12 wel ongeveer met Trensko. Maar die dwat dat denk ik net onderde. Laat hem dan een tikje weer om op Brouwden, nogal hier op de eigen helft. Ik kan Koetens goed hierop draaien. Spielt hem in op de spits. Vente, oh, die hier eigenlijk hier op je maat naar de linkerkant. Zagaritis, denk ik, wat leuk hoor. Of in elk geval teleurstelt. Nou wordt hem weer in Hutt inspelen op Vente. Terug Maas Willemsen. En dan combineren naar de linkerkant. Dan kan je Heerenveen voetballen. Nog heel veel bij de goal. Waar dat wil, maar Maxons Rivera. Die wil dan even in de rechterkant. Is niet een moeilijke bal. Komt hij toch nog wel heel erg lekker om. Oh, dat zie ik me even in visioen. Kan de week nog onnemen. Mauro Junior komt er een beetje onder terug. Trensko bloot in balbezit. Speelt hem dan naar achteren daar naar Linde. En dan laat het speel weer verlangen naar de linkerkant. Willemsen achterin. PSV zet heel heeg druk. Heel tieten. Constant zodat Heerenveen net aan opbouwen. Tinkerkin. Zelfs zo slim dat het nou weer veromgaat naar de keeper. Dat ik van Bommel nou weer begint druk te zetten. Linde, ja mooi. Hyper naar de achterkant. Naar Kersten en Antroffelballen. Op het middenveld komt er dan een beweging bij Trensko. Dit is denk ik wel een beetje hoe het de trainer dat farmshot. Maar dat wordt wel een keer Iepen draait worden naar voren daar. En nou is het toch weer de bal achterin. Als we wat meters woen. Maar dan keer de bal nou roen tussen Linde en Willemsen. Kersten weer de straal en wijn. Nou het inspiel op Vente. 1-2, maar Linde is te moeilijk. Terwijl de bal is draait toch weer van Vente op de middenlijn. Goeie fase wat Heerenveen betreft vol. Maar lang balbezit. Voetbal het nog aardig onderuit. Tik, tik, tik. Nou naar de linkerkant. Het roetreding maken. Derde schiet je achter jou. Het voordeel. En Rivera die... Zeg dat er de overtreding op maken werd, die direct terug. Goed voetbal nou, ja. Langdurig balbezit voor Heerenveen. Goeie Iepering nou naar de, goed naar de achterkant van Smans. Ja, die deed hij goed, maar krijgt een kopje te groot van Trensko. Nou is hij net al te groot, maar toch. Dit krijgt Oerum hinnen. Ik hoor de Sietline hinnen. Maar we willen even mooi combineren voor Heerenveen. Zonder een kans te creëren. Kun je dan was je dat de ploeg voetballen kan. 14 minuten onderwijs, 0-0 nog gestaan. Iets betere kans te zoeken van PSV. Vierder redelijk liquidig.
0: Ja.
1: Nou ja, PSV dus wel ietsje beter. Omdat ze wat meer kansen hebben. Zo simpel is het. Bal naar achterin bij Willemsen. Willemsen naar Zagrietis, lichaamsbeweging. Dan naar de linkerkant naar Rivera. Maar ja, maar de recht naar de Onvolta. Waar je deed dan op dat moment. Maar 13 je recht. Toch maar bijna achter het taal. En dan Roespier die tussen twee man. Wow, Klaverboer, mooie. Ipri naar de linkerkant naar Smans. Toch maar een tikje weer naar achter het taal. Naar Willemsen. Een soort beweging wel bij Vente. Speelt er in op Trensko. Trensko opletten. Oh, wint op duel correct. Hoe is meer de pineut? Kan PSV eruit komen. Dit is Broude naar de rechterkant. Broude. Ah, moeilijke bal. Gaat Linde nog onderuit. En luidt de rondte van Mauro Junior. Die op de brommer zit. Versneld op het middenveld. Dan naar de linkerkant. Gaat in tussen zit van Bommel. Punt 6 in medegebied. Vastzet. Nee, laat hem breed. De inbreng laat er ik. En Uthellen weer terug Mijnans. Twee keer het scoreblok. Terug Jereveen. Mooi hakje daar van Vente. Arke Smansum. Krijg net een tikje Marjan op Vente. Maar daarna komt die bal nog wel goed bij Vente. Om de linkerkant. Die is er dan wel van Troch. Had er wel wat meters te gaan. Had ik nog net zo volle spelers bij hem. Gaat hij voor eigen succes? Ja, dat gaat hij. Maar nou had hij wel bij Romlissen op Rivera. Nou, Uthellen jongen. Hij laat hem bij zijn linker. En hij laat uit. En oh, geeft maar een hele meter jonken. Wat krijgt hij daar een rondte? Dan wordt hij blijkbaar nog onrekken. Maar dit is een lipbuns grote kans voor Jereveen. Waarvan je nou achteraan misschien zit. Hier daar net wat meer in zitten. Mooie combinatie is op het middenveld. Rivera, mooi een goede actie. Kapbeweging naar zijn linkervoet. En helpt dan uit in de vierde hoeken. Ja, en dan wordt hij echt nog onrekken door de vingertrof van Kovaros. Wie die misschien nog wel op de goal kwam of kreeg op de pil. Zat meer wie dat scot dus net. Van Maxens Rivera. Going uiteindelijk naar Craig Jonker. Misschien wel de grootste kans van deze wedstrijd. Ik wil flinke mogelijkheden zien voor PSV. De kander is er dus opleunt van natuurlijk iets. 16 minuten onderwijs, 0-0 er staan. PSV die even onder druk zit nou bij Jereveen. Kwarte bal bij de eerste peel, wordt wel verlengd. Dan ging je spieler van Jereveen zien onderinnen. En uiteindelijk Votros Trochsano. Komt die bal te lanen in de middencirkel bij Marcus Linde. Die het erin brengt. Naar Nolan Kurtens, de Belg. De Congolese roots. Hij heeft hem Friedrich Rasmussen. Een reputatie zit tussen op je website en op YouTube. Een keer weer omzien. We horen onder andere het feit dat hij piano speelt. Zo het ook net zo vaak. Voetballers die piano spelen. Waar hij graag van is hij vrije tijd. Dit is Kersten. Kersten, is dit een bal? Oh, dit is een hele fijne paas van Kersten op Rivera. Die wil het erin in Italië. Oh, wie bekijkt nu de goalwipses? Als hij erin gaat, dit is een bal van Maxence Rivera. Dan is het een vraatgoal. Maar ja, als telt niet. De paas van Kersten weer heerlijk achter de verdediging. Randje moet spelen, maar het is het net. En dan shot van Rivera dat Kovar uit zijn goal zit. Trapt die bal van Arsan 22 meter dan de Oerum hinnen. En dan kan Kovar er echt maar de vingertoppen nog bij komen. En hoe de latten hinnen slaan. Echt een goede redding ik nog. Want hoe is weer die erin gong, hè? Werkkanner van Jereveen. Dat echt PSV nou eventjes beet had. Die krijgt dus al twee flinke kansen. Nou, een corner van Jereveen. Maar Levi Smans. Wer kwad? Nee, ja, een beetje. Wat kwad. Maar ik op de holle van Dest. Die hem die rochting mooi aan kan. Hij gaat dus weer over de sideline heen. En wer mag Jereveen een corner nemen. Maar wer mag die man? Maar recht nummer 4. Levi Smans. De Limburger. Brengt je net heel vier bij wij. Een soort PSV-freun. Als supporters als freun. Werd bij de eerste pil. Werd Dest die hem verkopt. Nou won hij voor en daar. Maar Jereveen in bult in bal bezit. Wen hij de bal naar Smans naar de zijkant. Kappen, kappen, kappen. Maar gaat uiteindelijk Smans net voorbij. Dan speelt het wel goed in de as van het veld naar Linde. Net erop Jereveen het speel verliezen keer naar de linkerkant. Naar Rivera. Die is toch wel bij wat route had daar. Dan verdedigen we toch van Bommel. Die houdt de bal Marjan Zagrietis. Laat hem ook weer om op penalty stip. Daar zit Flamingo van PSV. Maar Jereveen vangt weer op. Maar Linde, opvallend speelbeeld nou vol. Maar Jereveen vooral op de helft van PSV in het Philipsstadion. Paske naar Willemsen. Willemsen naar Kurtens. Kurtens draait goed. Vot, stekbal op Rivera. Is net boetspel. Nee. En dan mag hij scoren, want hij is hier op hier. De keeper Kovaro. Hij zit hem in het seatnet. Oh. Die hier er toch in zitten, Martens is. Oh. Ja, die Jim moet spelen volgens mij, hè. Want de assistent kiest toch de vlag ik net. Begint dat hij het zelf tocht. Och, Rivera, dit is hier drie matten. Die paas is echt safraai. Het is van Kurtens. En Rivera, die paas van Kurtens is dikke, prima. Sa laat de verdediging helemaal niet op. Maar dan wil hij in de kwartenhoek het wel. Maar zit hij echt min in. Oh, ja, als je wat wollen in een wedstrijd in Eindhoven. En je krijgt zulke kansen. Dan mij een maatje. Oors wordt het een heel, heel dreig verhaal. Maar goed, hij gaat eruit in. Het is toch al een fase van zijn Jochem Rutten. Dat Jereveen echt de betere ploeg is. zullen vast wel een fase komen dat PSV nou wat meer druk zet. Ze bieden in elk geval in ongeval. Bal op de middellijn ongeveer bij Noah Fernandes. Naar de achterkant. Naar Dest. Die naar Barrektarenfiets. Waarom naar Dest? Dus kunnen inderdaad Elsenien op de helte van Jervingen. Bal op de keeper van PSV. En bal naar de linkerkant. Naar Til. Naar Til van de Sjoen. Die naar Van Bommel. Die show wel geregeld. Doet dan weer de binnen. Stek baltje op. Til is net goed. Zit Kersten goed tussen. God, speelt hier weer een goede wedstrijd. Ik heb Brabant trouwens. Dan zit is de paas die was net goed van Kersten. Dit is weer opname. Weer terug PSV. Maar balbezit. Maar Junior. Naar Sano. Hyper naar de rechterkant daar. Dest. Marina As van het veld. Naar Flamingo. Flamingo naar Obispo. Die shot beweging voor in. Maar dat is een moeilijke bal. Komt toch nog on. Zit Maas Willems zit ertussen met Appelit van Hens. En dan is er nog het handje. Of de voert van, ik denk, Mijnans. Die op de groen luidt. Er wordt wel appelleerd. En ik denk dat er vooral appelleerd werd voor een mogelijke hensbal van Willemsen. Mijnans luidt intussen op de groen. En die het lijst hebben van de Jermtakken. En Janine de Verhelling. Die kopbal naar binnen daar. Zit Willemsen ertussen. Oh, ja, woef. Ik heb natuurlijk tussen hoeken waar net zien of het mogelijk hens is. Dan moet ik dat nog een keer met de oren horen. Nee, ik denk het net. Nee, ik denk het krijg net. Dat hij uiteindelijk zien barst en zijn koude broekt. En ik krijg net het idee dat de skizochter nog echt ontlusten is. Maar nee, de skizochter wuift het nou weer voort. Geen hensbal. En voor de verhelling die ik zeg, is dat een goede kaart. En Jervin en Willemsen die hebben ziekje op te bouwen. Maar Mijnans ertussen. Nou, Willemsen die helemaal opstond naar de linkerkant als een linksback. Heel veel meters. Pakt dat er maar inspielt richting Vente. Gaat er dan eigenlijk gewoon Elsen in je voorbij. En Trensko wint aan het duel van Mauro Junior. Nou, op de achterlijn. Dan kan je hier vastzetten, Jan. Laat hem dan tikje weer waarom op Broude. Misschien niet een keer in het 60 meter gebied kin. Omdat PSV nog net echt weer waarom weer. Combinaties is nog altijd goed. Jervin voetbalt gewoon goed. Lekker. Het is bravoer wat Velman Woer. Dat show je onnauta ik wil. Het is een goede speelbal. Mooi bij weromlijn van Linde op Smals. Smals krijgt de bal en ik weer waarom. Kinio Inup hier komen met de keeper. Ja, maar krijgt. Zit een fotje van Obispo er nog tussen. Smals wil die bal nog een keer voor Jan. En dat slaat dan net. Want hij vast heeft de blok. Trocht Dest. Die vol dat PSV een ingooi krijgt. Maar Jervin krijgt een ingooi. Wordt echt goed voetballen door Jervin zijn nou en dan. Is het 10 minuten wie net geweldig. Maar de laatste 10 over minuten is echt goed. Hoi, ik nog dikke kansen. Ingooi is er nog. Vaar Jervin, maar Zagaritis. Die zult dat lang beziekje, denk ik. Nee, toch maar. Ja, ik wil lang. Maar dan lang naar achteren. Naar Maas Willemsen. Die weer rond naar de middellijn. Naar Koertens. God, die een stekbal niet krijgt. En de paas op Kersten. Kersten is net goed. Of Brouwer let net goed op. Van Bommel gaat er van terug. Op de versnelling. Jout hij de bal breed op Tilke. Net goed controleren. Geen training, maar terug in. Maar bij Rektarenfiets wil u het helden. Die Scott wordt liekwels blot. Misschien weer het voordeel, misschien weer Gino training. Maakt het net uit, want het speel gaat terug. Maar Sano. Sano naar de rechterkant. Naar Fernandes. Die naar bij Rektarenfiets. De rochsboeten. Tikje weer om naar Obispo. Nou met een opsingeling van de verdediging van Jervin. Bij die in die 23e minuut van het duel. Nu 0-0 staan. Zagriet is precies het druk te zetten. Wippeke naar voren daar op Sano is moeilijk. De Matt Jervin in principe van profiteren. Kind, het is net geweldig verdediging. Daar hebben we toch geappeleerd voor de penalty. Liek het mij wat te volle. Linde wil ik het uiteindelijk wel vot. Vente. Rivera. Poef. Nee, kind, kijk naar terug in de komende Vente. Of Rivera. Ah, die Vente die maakt nog geen doelpunt dit seizoen. Maar is toch in deze wedstrijd wel weer belangrijk. Hè? Maar het helemaal niet Iper trouwens onder de rechterkant. Het is jouw Vente. Ik hoor het zien hoe Trensko. Waarom kan hij daar aan de linkerkant Til in dit geval helemaal terugkomen. Dat laat de rondte. Had PSV de kans om een goede onval onder te zetten. Maar Sano nou naar de linkerkant. Naar Van Bommel. PSV kan er dan net doorheen komen gelukkig in die verdediging van Jervin. Maar Sano nou naar achter het daar. Naar Mauro Junior. Naar Van Bommel. Volgens mij twee man zien. Maar Trensko en Brouwer. Brouwer naar Sano. Sano naar Van Bommel. Toch combineren is goed. Achterlijn Helly en die bal voor Jan. Dat slag een PSV net. Want er zit Kersten goed tussen. Hij maakt er wel een corner van. Sam Kersten. En die wil koud naam zoeken zijn. Maar Mauro Junior wil het toch nog even lissen. Zodat Mijnans nevens mij naar die bal Tarint. En dan die bal aan het 16 meter gebied. Die slinger die is heel. Ja, het is inderdaad Sven Mijnans. Leuke wedstrijd toch nou. Het is nog geen doelpunt te verstaan. Nee, het is nog 0-0. Het is wel leuk om te zien hoe het Jervin voetballend is de wedstrijd wel aardig omgekeerd ontnauwd. De bal op Sano. We hebben Rom naar Mijnans. Combineren. Fernandes. Linkert dan 16 benenkebied in. Maar die bal is vist te leeg. Het publiek begint ik heel iets wat meer te mormen. Mormeljen. Te brommen. Zagrijnigden we ergens. Dat is niet als voor wat ik bedoel. De bal is nou achterin. Bij Kovar. Naar Dest. We hebben Rom naar Dest. Ja, had dus Aune Wensje nog een wedstrijd spelen in Canada. Kantonsje te jong past dus. En zei Jim Peter Bos, ik wil wel spelen. Ik wil benieuwd hoe lang hij deze wedstrijd volhouden zal. Wat ik wil maar te krijgen dat Sedilia vaak als rechtsback inzet. Wat er nou dus blesseerd is. Dus ja, dan ben je de oren alternatieven op die rechtsback misschien wat minder. Maar goed, balbezit is er nou. Vaak PSV. Maar achterin nou aan de linkerkant. Mauro Junior. Van Bommel, maar Brouwer is hier reg. Het is misschien wel de beste voetballer van PSV. Van Bommel is ik driegend west. Maar ontnauwt daar nog net driegend af voor een doelpunt. Lange bal nou. Wordt verlengd. Terug Til richting Van Bommel. Geeft het duel om. Dit lijkt een gevaarlijk speel maar. Maar trok in met Jervin de bal bezit. Brouwer brengt hem goed bij Kersten. Kersten shot naar voren. Kind het gatje voor die net vinden. Speelt hem bij Waarom naar Koetens. Die hem in één keer terugspeelt naar Willemsen. En die naar de linkerkant. Naar Zagaritis. Kiest even voor rechtig aan. Speelt het dan in op Linde. Zagaritis geeft dat zelf jip. Linde speelt het dan ik weer in naar Rivera. Goed combineren met Smans. Smans. Goed mooi aan Linde. Dit is weer lekker voetbal. Linde dan op Vente. Of misschien zelf. Speelt het dan naar Trensko. In het 16 meter gebied intussen. Brouwer ik het door hem heen. Maar ik kies voor een paar van Waarom naar Smans. Die moet wel opletten dat hij net in de rij groen wordt. Brengt de bal dan naar de zijkant daar. En dan won PSV een ingooi. Maar die krijgt het net. Want die ingooi bloot van Jervin. Nou, de schietsochter Kooi neemt het toch oer. Mauro Junior alsnog lulk op de assistent schietsochter. Wils het al corrigeerd is. Kon een beetje oetreun eerlijk zijn. Ziet volgens mij wel wat meer in van Jervin in deze oorval. Krijg je in de verhelling. Spiet er genoeg op mijn scherm van dat moment. Dus maar we maar leuwen dat het terochten weer dat Joey Kooi het oerneemt. PSV dus al heel lang dood over het innemen van die ingooi. Uitnemen van die ingooi. Dus gewoon Dien is net volle op speed, behalve 10 meter. Kooi jou nou ik gewoon net verder naar voren. Want Junior pakt in die kijk wat 10 meter. Nou, dat paas dan de ingooi van Mauro Junior naar achteren. Daar naar de international van Curaçao, Obispo. Shen naar de vrije man. Dat is eigenlijk alleen nog maar achterin. Dat is de keeper, Kovar. Die shot dat Jereveen nou heeft druk zet. Maar Zakaritis die nou helemaal bij Serginho Dest zit. Let erop, maar Koetens eigenlijk linksbacksteen. Nou, denk je die bal ik naar Tanau. Koetens maakt dan die bal geen litten. Tot die goed speelt hem dan in naar Willemsen. Kopbaltje van Willemsen is wat een laconiek. En naar de achterkant, daar zit Bayrak Tarevic tussen. Maar Koetens zet goed zijn lichaam ertussen. Zodat de bal over de achterlijn gaat. Nou, Jereveen zit een prima wedstrijd te spelen. Die is zelfs tussen minuut 10 en, nou, Leverse is het 22. Misschien wel doelpunt verzinnen. Hier hem zeker Maartje Kin. Voel uiteindelijk net de grootste kans van de wedstrijd 400 nota van Maxence Rivera. Sterker nog, die Maartje Matten. Dat die niet net. Dus we hebben in de 28e minuut en is het hier in Eindhoven nog 0-0.

Cube. Het is dan toch 1-0 voor PSV. Wat is in de verhouding? Niet nou eerlijk zijn wol, maar de bal komt vanuit de rechterkant via de vingertoppen van Klaarhoer en in op de holle van Gustil. En die prikt hem erin bij de kop. En dit is het 1-0 voor PSV.

Ketsai met noemer Animal. Ja, het is 1-0 van PSV. Dan toch weer. Het is altijd zo irritant dat je Spili in Eindhoven of ja, Rotterdam of Amsterdam. Als je dan toch het gevoel hebt, hey, het zit er in het kin. Je Spili goed mooi, krijg je Carsten zelf matchen met. En dan ja, deksel op de neus, daar is hij al. Doelpunt. En hoe hij dan in tot staan komt, ja, min uitverdediging onder de linkerkant. Maas Willemsen, maar een te slappe kopbal. Komt hem eigenlijk in de foto van Bayrek Tarevic. Dan liep het er eigenlijk nog net iets heel volle onderhoorn. Jouwt hij toch nog de vastzet bij Bayrek Tarevic. Maar een lopke oer keeper Klaverboer hinnen. Klaverboer kan er maar de vingertoppen nog bij. Maar die beweging, maar die actie van Klaverboer, ja, tikt hij eigenlijk de bal misschien handen in de, op de holle van Til. Die eigenlijk ja, de bal net oors dan alleen nog maar inkoppen kan. Ja, het is een heel simpele goal van Guus Til. Ze zijn net zo vaak zo makkelijk maken. Hè? Juichte ik nauwelijks, want viel ik wel dat ze ja, geen controle hebben over de wedstrijd rond Nauta. Net dat ze voetspelen weer helemaal net. Maar Jervin, nou, ik vind het niet eens echt verzinnen dat PSV nou met 1-0 vast zit. Jervin voetbalt goed mooi. Dat is trouwens een gevaarlijk spul. Dit mag ik wel een keer de kaart wijzen van Var van Bommel. Dat weer net zo'n raar moment als jij dit zo'n gewoon hebben in Eindhoven. Maar toch had hij die voet te heeg. Wilst Kersten ik wil naar beneden komt. Even zien naar de verhelling. Ah, hij komt wel echt heel heeg, hier. Poh. Zeker een gele kaart van Jan Matten. Nog een keer Shani de Helling. Oh, dit tot zeer. Dit kan ik nog wel eens een keer een flinke blessure wezen van Sam Kersten. Komt nou ook een blessurebehandeling bij, ja. Van Kersten. Die zijn goede wedstrijd speelde ik, dus het is sowieso van de Grieën te hopen dat hij zodanig blesseerd is dat hij er al mat. Maar voor hem zeker net. Leveren deze blessurebehandeling. Dan toch maar even. Oh, wacht. Eerst nog maar eventjes lustrie naar die twee. Toch lekker eventjes. Het noemer Famke van Mindremen.

Famke Famien Dreemen van de Friese band vanzelfs. Die twee, de bal rollen weer. We zullen weer een speler van Jereveen op de groene. Wen naar een moment dat je denkt, oh, dit is een pittig goed training. Geen gele kaart, wen net. Die kijkt dus maar Ruben van Bommel. Die gewoon de bal traapje wil. Wie tegen net bewust, hè. Maar wil die bal traapje wil. Maar uiteindelijk traapt het in het gezicht van Kersten. Dat wil een heel iets beetje bukten. Maar wie echt

Jansen erachteraan. Trapt de bal weer om naar Klaverboer. En die krijgt dus dat moment maar Kester die dan een minuut van het veld al maakt. En in die minuut krijgt PSV krijgt ik nog een corner. Veldman ik er best wel leuk langs de ziekant. Ja, die won natuurlijk dat. Je vindt dat die ploeg op tamme die naar straf zit. Dat snap ik wel. Maar ja, het is tegelijkertijd ik de regel. Dit is wel goed. Dientros Smals trouwens zet daar eventjes Sano van de bal af. Middenveld zit Sagur bij Jervin. Bal nou naar de linkerkant. Naar Rivera. Is er dan nou wel een keer profiteren. Goeie bal op Sagarita. Die wat op even opblijft. Oh, krijgt een bal. Dan won bij Linde. Maar ja, Linde kan die bal krijgt net onnemen om de val vervolgens in te zitten. Oh. Wat een kans werd van Jervin zelfs. Bal gaat er dan krijgt net in. Zit echt wel meer in. Dat is in ieder geval van Jervin hier in Eindhoven. Dat mag duidelijk wezen. PSV zwijnt wat dat betreft op dit stadium. Bal is weer achterin bij PSV. Maar nog zo'n een hele minuut te gaan in die eerste helft. Nou, ik telde er zeker 12, misschien 3 minuten bij. Vanwege die blessurebehandeling die ik kreeg dus van Kersten. Ik het idee dat het echt een tosk stikken wie dat koop nevens mij wel Sjen. Ik denk toch iets van een tand door de lip of iets dergelijks. Het is een goede bring van Meinals naar de achterkant, naar Dest. Die shot dat Rivera goed weer weer opknokt in dat duel. Met toch PSV wolbal bezit had, maar even temporiseren maat. Dan bij Bayraktarovic slinkt de bal nog een penalty stip. Met Vodwerken toch Willemsen. Die brengt hem bij Van Bommel. Van Bommel naar de linkerkant naar Maro Junior. Die naar Meinals, nou even uitweken naar de linkerkant. Naar Van Bommel. Wel een paasje aan de voren, maar wat dat net om. Kies van de bal naar achter het speel Wut Verlijn van links naar Ros. Dan komt die bal bij Dest. Komt een keer vastzet, komt weg in vastzet. Bij Rektarovic. Volgens mij twee mannetjes door hem. Loopt naar binnen daar. Hij helpt hem dan op Sano. Jervin is dit verdedigend gewoon goed. PSV kinderen moeilijk terug in te komen. Die lage opbouw, dat, of de lage druk. Of nee, dat lege blok van Jervin. Dat echt wel een verordening is ten opzichte van Vlindier. Dat zit gewoon goed. Ik een topploeg als PSV. Dat had er nou moeite mee. Oké. Ze missen drie spitsen voorin. Perisic zit op de bank. Maar toch. Het zit nou best wel goed. Dit is een noteringje van Jervin. Maakt het toch Koetens. Speelt ik weer een geweldige voetbal. Of een geweldige wedstrijd trouwens. En dan balbezit van PSV. Maar de bal naar voren. Goede bal op Meinands. Tussen de linie zien. Bal naar de linkerkant naar Van Bommel. Die ben naar de rechterkant. Naar het as van het veld wat meer aan. Naar Mauro Junior. Maar PSV kinderen combineren het gewoon net terug in te komen. Nou misschien wel. Goede bal wel op Sano. Sano dan hij. Til bij Dest. Die werd centraal dan. Bij Sano. Ja, zag ik de baltje roen. Want ik hield heel tijd roen op de 20-24 meterlijn. En dan kun je er eigenlijk net door heen komen. Misschien nou, want Trinsko wie als mandekker eventjes vat. Dit is een goede actie dan ik van Van Bommel. Laat die bal dan ik breed op Sano. Maar die maait toe die bal heen. Oors biedt een gevaarlijk shot. Hier is een gevaarlijk shot wijs ik in. PSV had balbezit en had druk op Jervin. Bij die 1-0 vastsprong dus van PSV. Bal wordt voorjoen, wordt appelleerd van Hens. Dat maakt het niet zoveel uit. Of wordt er nou uiteindelijk wel een vrije trapje? Ik denk het wel. Wel boet een 16 meter gebiedje. Het is dus net een corner, maar de bal komt nog wat dichterbij te liggen. Wie het nevens mij die nog wel een tikje. Nou nee, wie daar wel ongeveer. Even zien in de verhelling of het trof hier. Oh, oké. Die verhelling van die kans van Linde die is gekregen. Ja, als hij krijgt even beter op zijn voet zit, dan zit hij maar in. Als hij nou op zijn linkervoet, en als hij op zijn rechtervoet stiert, dan hier maar links in zitten kind. Vanaf in een soort goed als lege goal. Nou is nog altijd 1-0, maar nog liet ze 4 minuten in. En een aardige kans voor PSV. Maar een soort meisje bij de trapeel van PSV. En Sven Meinands bij die bal. Komt een hele corner. Rocht in de trapeel. En ik heb klaar voor de terug. Kunt die bal nog inkomt van haar de achterlijnen. Terug PSV. En uiteindelijk nog opvang achterin. Terug Dester. Terug PSV balbezit had. Kon Klaverboek toch wel even raar hoe de terug voel ik eerlijk zijn. Maar zonder. Erg, zoen de Belgen zissen. Baal is nog altijd in het bezit van de PSV. Dat is trouwens speelt in een bijzonder shirt. Ter ere van Koen Dillen. Dat is echt een oud PSV shirt zonder reclame erop. Oldschool, red-wit, mooi shirt. Rood-wit gestreept. De bal nou naar achter het daar. In de as van het veld. Naar Maro Junior. Die werd hier naar de linkerkant. Naar Van Bommel. Die eigenlijk maar geen actiematje kan. Omdat hij van Trensko en Brouwer het in Oerum had. Nou de combinatie. Wolt maar ja, pas van Sano is net goed. Omdat de voert van Trensko er tussen zit. Ja zolang Trensko goed. Maar verdedigd daar onder de achterkant. Dan komen zij er net terug in. Hè. En dit is werd het heugen. Druk zetten van PSV. In dit geval op Kersten. Kersten tot het weer goed. Speelt hem naar Brouwer. Brouwer dan in de as van het veld naar Smans. Smans haast net van de bal. Er zit een hudde hoe training daar op Smans. Dan weet ik van fluiten uiteindelijk. En eindelijk een keer een gele kaartje.

Obispo. Die doet training op Smals. En och, dan denk je bij Smals. Ik vond, och jongen, ik hoop maar dat het net wat slims is. Shen in de verhelling. Vente, ik lulk. Kersten, ik lulk. Ja, het is echt een hurde training op de rochtervoert uiteindelijk van Kersten. Die het nog altijd op de groen light. En echt zwier blesseert record. Ik wil graag nog wel een keer Shen naar die verhelling. Hij komt gewoon hut in gemeen in. Voor het echt een gemeen hoe training van Obispo. Maar ik ga nou sa in eerste instantie net het gevoel dat het een knap weer van een rede kaart. Wel eindelijk een gele kaart, want het is al twee keer jeder hem op een PSV. Nou, dat krijg je toch elke keer maar zo dat we maar in stadions van Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Dus ik denk, ja, nou een gele kaart en dan valt hij toch weer net. Nou, Smans zit. Hinkelt wat. Had ik een beetje de hoop dat het wat afvalt. Maar hoe hij net van Fjotar had ik het idee. Waar zit hem dat erin? Omdat het dan oh ja, maar dat het een kaart is, nevens mij. Dan hoe hij net van Fjotar. Goed, vrij trapluiter dus. Wel heel vier bij de goal nog. Jet, want Morken van PSV zit ervoor. Staan het helemaal waarom. Want het is heel vier vod. Trensko en Smans team bij die bal. Trensko kit dan toch maar Jip. Maar Smans jouwt die bal ja, te kwad. Dit wil opvang toch Lindey. We hebben rond naar Smans. De Jim Balverlies leiden nou. We hebben rond naar Lindey. Die naar de linkerkant bij Rivera. Die daar nou haast als laatste man zit. Dan naar Lindey. En kunt die bal denk ik weer rond naar de keeper. Ja, inderdaad. Nog niet 12 minuten te gaan in de eerste helft bij die 1-0 vastsprong van PSV. Maar Vertien is het net. PSV is hier vinden ze minimaal liegwaardig. Rivera, Gijip, dan geeft de bal naar taf van Maas Willemsen. Neemt hem dan gewoon op zijn borst. Dan doet hij wel goed, maar ten hij... Oh, de tweede controle is minder. Dan wordt hij vol. En hier een tackle, nevens mij, of Flamingo. Wordt net verfluiten. Lange bal van PSV. Wordt dan hij goed of van terug Jervin. Maar Koertens, gewoon net van de bal te krijgen. Er zijn eigenlijk 12 trainingen van nodig om van de bal te krijgen. Dan slaat het nog net. Bal dan naar de rechterkant, naar Trensko. Trensko laat het goed bij de Peeldel. Maar dan hebben we een Chinon in de achteren. Uiteindelijk net in het Chinon. En dan wordt ik net onrekken terug een speler van PSV. Dat is hier wel een goede bal van Trensko. Smans en Rivera kinderen krek net Chinon in. Maar wat een goede actie weer van Nolan Koertens. Als deze jongen zijn spieling bloedt zoals hij het laatste die tot, dan is het een enorme groeibriljant. Om een jongetje hier. Deze bal komt krek net bij Smans te lonen. Ik krek net zijn Holland dat zijn omkrijgen. Ei, ei, ei, ei. Dus nog 50 seconden te gaan. Saïm Sien als de trein met blessure die erbij komen, wat ik wel verwacht je. De lange bal wordt nou opvang. Eerst terug van Bommel, daarna terug Trensko. Die dan de bal heen maait. En Fernandes, nou net nog eventjes van de rest een doelpuntje krijgen. Want dat is wel een hele mentale tik. Die 1-0 vier dat namelijk al. Zoals Pieter Sveer vindt dus een Wobber achter de bal. En dus keer de bal weer rond bij PSV. Dat dus maar weer beziekjes zullen terug dat lege blok heen te komen. Maar dat slagen ze maar mondjesmaat. Heel vaak dus net. Sano in de middencirkel. Ik heb de bal Jeroen bij PSV dat misschien ook denkt. Nou, laten we dit maar een beetje uitspelen. Want de rest. En dan ben wij van Brief maar die 1-0 vastsprong. Welke nou wonen wij er achter de kant. Pakken ze wel wat meters winst, maar net heel volle. Sano nog altijd. De man die dus trekt van de transferperiode sluit. Slaat. 12 minuten blessure dat hij het. Oh, dat snap ik dan weer net. Dat hij treien wijze maken. Kan er ook nog wel bij. Wel get room bij PSV. Maar Obispo en Flamingo. Jervin zet weer heeg druk. PSV er onderuit voetballen. Moeilijke bal. Maar achter daar Rivera. Kim wil het sprintduel omgeven bij Flamingo. Maar goed, die hier toch al flink wat meters vastsprong. Hopen dat is net het traagste Flamingo. En dan een lange bal van Kovar. Maar een raar stuitje komt hij bij Zagaritis. Willemsen split de bal. Maar stuit weer om Klaverboer. Moeilijke bal. Maar Klaverboer. Nou ja, trapert die bal vot. Trapert hij de bal. Nee, net hoe de achterlijnen. Trapert de bal zo'n 15 meter. Oer de sidline in. Ten opzichte van de cornervlag, 15 meter. En PSV had er weer balbezit. 50 seconden van die blessure tijd. Intussen gewoon. En hier PSV dat balbezit had met Obispo. Wippeke naar de linkerkant is prima. Maar Van Bommel dat wel weer 12 man in oer hem had. Zoals de hele wedstrijd. Dat is goed in terug, Jervin. Paas gaat weer naar de as van het veld. Naar Flamingo. Die naar de rechterkant. Naar Dest. Die heel dof vrij zit. En ik wil wat meters pakken. Kin. Werd net Oenaam terug Rivera. Die er wel wat lulkoer is. Bal dan onlinker komt bij Bayrak Tarafiets. Die hem het 6 meter gebied hier slingert. Wordt er dan uitkomt. Terug Jervin. Van de bal is dan wel van PSV. Maar Bayrak Tarafiets. Dat mag nog een hele minuut te keer. Misschien nog één kans creëren. Kin. Of het uitspelen. Bal gaat naar achter. Naar Flamingo. Bayrak Tarafiets. Dest gaat Jip. Moeilijke bal. Zagrita zit ertussen en kopt hem naar Rivera.
die een beetje blind naar voren daar zit. In eerste instantie PSV goed tussen, maar daarna zit Smalsen goed tussen. En dan is dat een vrij trap voor Heerenveen. Dat dan misschien nog één keer Kindsoeks is, maar dan maakt PSV die bal voor met Jeder Fortjan. En dan maakt Willemsen nou eigenlijk die bal gauw Jan richting bijvoorbeeld een Trensko. Ja, dat wordt dan al je vissen lang en dan weet je dat schiet je achteraan sluitje keert voor het rest. Rest signaal en die komt er nou weer. Ja, zit die bal dan in elk geval naar voren, jongen. Dat vind ik zo raar. Want je zit toch gewoon aan die klok. Nou goed, we houden er eerst even mee op. Zullen we nog even een bakje koffie drinken, denk ik. Maar daar stik nog bij waarom, hè. Dus ik drink gewoon wat caffeine nog, is in de slimfine. Het is een leuke wedstrijd tot nu toe. Interessante wedstrijd, zeg ik, waarin Jervin zeker net te minder is. Maar vol mijn 1-0 zit. Bij mij al dus weer, oer ik het hier. Maar het waren helden tussen PSV en Jervin. Hoi! Live bij

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
3: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
2: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
4: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
2: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Friesland Sport.
1: Roelof de Vries.

Muziek van Gwen Stefani, maar het nummer cool. Maar dat is best wel cool, die eerste helft tussen PSV en Heerenveen. Al is de uitslag van de Friesen wat minder, want nou daar 1-0. Krijgt Begoen onder de tweede helft. Geen wissels. Maar de kant van Heerenveen, die kan net verwachten. Maar onder de kant van PSV toch wel. Ik heb wel het idee dat de PSP dus, nou ja, wel een wissel nedergaven misschien. Qua fitheid bij Lies, Dest, Mauro Junior voel ik alle twee wel wat slordig. Van Bommel had ik een soort spelen, maar goed. Dus misschien dat hij na 60 of 70 minuten nog eens een keer een wissel kijken. Bij Rektarenfiets had ik mijn borst hier voor het voelde ik net geweldig. Maar ze spelen al je nog en dus Sebastien, wat jij vindt in die tweede helft Kin. Als we dat zorgen naar de eerste helft, dan wie de grootste kansen uiteindelijk van Jervin. Maar je hebt een heger aantal expected goals. Ik in je betwaal, in je bedrijf. Het scheelt dat heel volle, maar toch. Je had wel een beetje onder dat die 1-0 even staan in als gewoon net verzinnen is. En dat Jervin zeker een lichtspeel wil verzinnen op basis van de eerste helft. En misschien zelfs wel ietsje meer. Balk het roen, achterin bij Willemsen. Die jouwt de bal lang naar Rivera. Goeie bal. Verlengt dan in één keer, maar Flamengo tot dat goed, verdedigend. Het is Dest trouwens. Die had ik nogal wat meer snelheid. En wint dat duel dan van Rivera. Is speelt hem dan weer rond bij Kovar. Rivera zet druk op Kovar. Lange bal dan. Het gaat Mijnals onder trog. Er zit uiteindelijk Vente erbij. En Koetens. Oh, mooie lichaamsbeweging van Koetens. Nou, hier speelt hij naar de achterkant. Oh, Paaskes. Nee, hij kijkt net goed van Koetens. Maar de optreding daarna is wel flink. Ik. Trog Obispo. Bij Smans. Ik vond onjoud van Joey Coy. Ja, dit wie ik toch. Ik wil weer een pittige optreding. Maar net graag van een gele kaart. Zo wil de tweede gele kaart van deze wedstrijd West hebben. Zij is het ik wel weer. Dus dan is het misschien wel weer wat te volle van het goeie. Bal gaat in centraal in het field. En dan is de toetreding. Nou goed, liever het harde op. Gewoon een terechte gele kaart. En ik net meer dan dat. Maar zal uit de wol een vrije trap van Heerenveen. Op een aardig plak wel. Koetens mag nog even opsteen. Liek het wel wat les te hebben van zijn ankel, denk ik. Biedt op zijn Tosken. Het is wel 4 waai bij de goal waai. Het is wel 30 meter, denk ik. Liever 28 van maatje. Vente gaat er nog even naar tafel. Ja, wat domme jongens. Want Trensko en Rivera staan erbij. Fluitje aan ook van Joey Coy, die de morren intussen kleren zetten had. Terwijl omheeg van Trensko. Waarbij ik het gevoel krijg dat hij gaat richting de tweede peel, als het ware. Dat Trensko daarin een wip gaat. Dat gebeurt inderdaad ik. Maar er in zijn oren in, dat gebeurt net. Trensko, of we toch 160 meter gebied die slingeren. Maar voortwerken toch Flamengo. Al van de bal is van Linde. En Mauro Junior rint die bal dan over de sideline heen. En dus maar Jervin Ismieten. Is toch wel weer een beetje begroen. Onder de tweede helft staat het in gutte fases in de eerste helft die je had. Vol druk zetten. En ze nou dan ik wel wat kansen creëren. Maar opzet wie wel iets meer van PSV. 70 op 60 op 40 wie het net is mij. Dus goed, we hebben rommelen van Vente op Trensko. Trensko kan hem misschien mooi onder Linde. Ah, krijgt net goed in de loop. Linde maakt het nog eventjes weer naar achteren taap. Maar dit is een goede bal weer op Trensko. Trensko jouwt de bal naar voren bij de tweede peel. Kunnen er niet bij komen. Dat is pietig. Ik vind het net. Bal bloot bij de cornervlag nog wel binnen. Maar Rivera, twee mannetjes in Oerum. Loopt naar binnen daar. Jouwt hem op Zagaritis. Dan naar achteren taap bij Willemsen. Maar Jervin had balbezit. Speelt hem in op Linde. Goed combineren een keer met Trensko. Mooie in 2 tussen Vente en Trensko. Maar dan zit Mauro Junior de crack bij. Jelte me goed mooi ontil. Maar dat is dan goed verdedigd. Toch, ja, daar is hij weer. Sam Kersten. Vind ik toch echt wel een van de beste spelers aan de kant van Jervin dit seizoen ontnauwt daar. Want er zijn grand spelers die hebben een mindere fase hoor. Maar hij net, hè. Hij stierde het hele seizoen. Ik vind hem echt onderschat. Wordt hij dus geapplaudiseerd omdat Perisic onder het warmer in is. De Kroatische international. Dit is een lange bal. Dit Mijnans dan onder trog. Koetert, wie dat hij doet. Och, Koetert. Die kat gewoon Mijnans even valt. Dat speelt ik fantastisch. Dit is echt mooi om te zien. Dit is de slijding van Mijnans. Die hem daarna dan brengen wil vol bij Van Bommel. Maar dat is net goed. Dan mooie I2 tussen Koetens en Trensko. Trensko maar toch even weer rondkappen naar achteren. Daar had de bal in voet. En dan wordt er een overtreding op hem maken. Ja, daar kist ik hem een gele kaart van Jan Joey Coy. Want dat is toch weer het onderbreken van een veelbelovende aanval. Waar komt hij er net? De overtreding van Mijnans in dit geval. Ja, de overtreding op zich is net zo zwier. Die laat het hem net om. Maar het is wel inderdaad, ja, ik geef mezelf net een herhaling. Vrij trap. Het is eigenlijk krek zo 4 bij de goal waar je als niet krek. Dus Livers is er weer 28 meter. Wel iets meer in de as van het field. En dan daar wel rocht van. Die krek weer wat meer in de as van het field. En dan wat meer naar links staan. Wel iets meer van een rochtpoort zoals Vente misschien nou. Die nou ik wel liek het de bal om op de eerste keer.
Hoe wil het nog altijd een 4 bij de goal waar is? Kan ik me vaststellen dat Vente nou ook wel stinkt. Laten we die Kovar nog maar eens eventjes wat meer testen. Ik Trensko erbij, maar lijkt me dat Vente hem in één keer neemt. Dat doet hij ik vol, maar dan komt hij in de morgen. Ik vrij leeg op heuphichten. Zo zie ik het keurig, hè. Koetens die had aan de bal op de middenlijn. Die won dan Brouwer wat inzakken. Daar speelt hij mee op in. Brouwer dan weer rond naar Koetens, omdat PSV dat hege druk zetten had. En dus we hebben rond naar keeper Klaafboer en naar Willemsen. Als je linkervoet, Ieper dat hij dan naar de linker, naar de rechterkant. Brouwer die bal binnen haar, maar via zijn hang die bal aan de zijkant heen. En dan moet je Jervin wel even opletten, want die ingooi weer gauw naam op van Bommel. Zullen ze misschien in de omskakeling komen kennen, maar Jervin had de man toch wel weer vrij gauw op goede positie. Maar PSV had wel balbezit. 52e minuut van het duel. 1-0 de vastsprong van PSV. Dat in die tweede helft het nog geen kans hoorn had. Nou, ik een minder vastzet. Kindsmans daar tussen komen. Nee, dat kan hij net al uit de ronde van Sano. Die zoet hele keer tot dat net. Uiteindelijk bloedt hij wel in balbezit. Nou, naar de rand van het, naar de zijkant van het 16 meter gebied. Naar Bayrek Tarevic. Krijgt de bal weer rond van Dest. Dat valt weer Twamans in Oerum. In dat lege blok wat Jervin had. Leeg verdedigje. Dan kan PSV wel moeilijk doorheen komen. Dat is een goede tactiek. Vastzet wordt al Joen op de penalty stip. Maar Rikkuut helpt toch Jervin. Waar de bal is vaar. Nou, wie heeft van PSV? Maar de bal gaat over de zijlijn heen. En Jervin mag inschieten. Het is in de tweede helft de betere ploeg. Had Ingen dikke, ja, redelijk dikke kans hoor. Bal ging van Elsen niet voorbij. Liekwals vaar de goal. En dat zit Liekwals nog vol. Spieter Knag 1-0 voor PSV.

zo'n noemer waarvan je denkt, ja, ik ken hem wel. Hoe oud is het eigenlijk? Nou, een jongetje 92. En dat heet Sleeping Satellite. En het is van een Britse singer-songwriter, Tasmin Archer. Dat noem ik ook wel, maar de rest dan maar net. We zijn weer om in het stadion. Waar misschien wel een doelpunt volgende keer. Oh, is dit net door de training? En dan is maar dat ik een rede kaart. Hij wuift een foto skiesochter. Het is Sam Kersten die in één op één komt. Maar de keeper, de van Trogit, passeert. Dan binnen er nog wel wat spelers van PSV omheen. En Joey Coy wuift het vot. Ja, dat überhaupt Sam Kersten daarin de positie komt, dat is natuurlijk wel zeer opvallend. Maar ik geef toch net het idee dat het een zwalbe weer. Ja, en dan komt hij nevens mij in scoringspositie in Mathieu Rezian. Ik ben heel benieuwd dat de videoschietsochter hier aan de Schengit. PSV is hier tussen in de overval. En het is balbezit voor Jervin Matrensko. Helemaal achter die nog. Voetbalt Jervin eronder uit. Ja, uiteindelijk komt die bal bij Vente. Dan naar Koetens. Die Ieperens aan de linkerkant. Maar dat is Grinje. Nou maar even zien. Hij dat videoscreen straks het moment. Hij had zijn Hornel bij zijn eer Joey Coy. Ja, natuurlijk is dit een training. Natuurlijk. Hij rekent hem toch op zijn kribbel. Nee, niks. Nee. Als ik nou niet tweede herhaling zocht, denk ik nee. Bij de eerste herhaling ging ik ja, bij de tweede herhaling denk ik nee. Maar het is al fotwijfd, dus het is niks. Oké. De Oliveira, die goed druk zet op Dest. Oh, jouw tiro training van de Oliveira. Die wil terecht, maar ik dacht dat hij voordeel kriegen. Met het Gouwe hier, maar het Rob Flamingo naar de linkerkant. Dat is een hele goede bal op Guus Til. PSV-publiek hier terug in mijn achtersteen. Maar die viel ik wel dat PSV wat minder is dan Jervingen. Van Bommel, dit de patroon aan de linkerkant. Goeie actie. En psychisch die bal voort, Jan. Slijding van Oliver Brouwde. De man die zijn 100ste wedstrijd van Jervin speelt. Hier nog net neemt. Maar jawel, toch een vermelding waard. Oliver Brouwde. Zou me net verbazen als het hier les. Soenik is voor Jervin. Misschien zelfs in de winterstop, wat wit. Kijkt even de juiste club komen. Maar zij is die op een radar. Maar hij is nog altijd bij Jervin. En dat is goed. De jonge Noor. Jong Noorwegen International. Connor komt erom van PSV. Hartstikke oren spelen. In doelstand van PSV. Dan geen kans gewoon in de tweede helft. En dit is ik een hele midden Connor. Ja, daar denk ik niet eens in ons. Dat simpel is ik. Bal aan de andere kant door de Sietlin Hinne. Die Connor van Sano. Die er ik net geweldig in zit. Echt wel een goede voetbal, die Sano. Maar om narcist dat hij ja, de gotjes vindt rond te vinden. Het is geen Joey Veerman of Jerry Schouten ontnauwt daar. Veerman speelt hij tussen. Als je RV speelt bij Borussia Dortmund. Schouten is al een hele skoft uit de relatie met een kribbelbal blessure. Dit is een goede versnelling van Smans. En dan is dat een overtreding. En dan mag dat natuurlijk een gele kaart wijzen. Maar is dat Obispo? Ja, die mag het wel een gele kaart krijgen. Dat mat, dat kinnetoos. Of is het net Obispo? Linde krijgt hem. Huh? Dit is ongelooflijk. Ja, Linde krijgt hem misschien van commentaar. Maar waarom krijgt Obispo me nou net? En is het net zo dat VAR nou op een lijn komt van een twaalf gele kaart? Ja, Lin deze het echt maar iepen moeilijk in de kies of de kooi. Ja, dit is een overtreding. Dat is 100% duidelijk van Obispo op Smans. En het is het inhouden van een veelbelovende onval. Ja, dit is waanzin. Waarom had hij hier nou geen gele kaart voor? Hij fluit het alweer, kooi. Je mag de videoschiet toch er dus niks van dan? En bij die gele kaart van Linde, daarvan komt, weet ik net. Nou, ik vind dit ongelooflijk. Ik vind dit ongelooflijk. Ik snap er niks van. Oké, het ging wel terug en de PSV nog altijd maar Olverman. Ja, Fernandes zit nou aan te praten. Denk maar Linde, ik geloof dat Fernandes dat ik net zo snapt. Maar volgens mij hier dit gewoon een rede kaart wijzen, maat. Een twakkie Gil Farobispo. En die gele kaart valt net. Die al jeder een keer een momentje Farobispo eerlijk zijn. Nou, wer dus. PSV. Of Jervin had balbezit. Zoals het haast de hele tweede helft balbezit had. Met als een benijd naar dat statistiekje zou staan gewoon. Dat is misschien nou wel niet voordeel van Jervin. Nee, 43%. Wie heeft mij 40 bij rust. Er wordt iets staan aan. Maar ja, PSV is klaar voor de slagtoek, zeggen ze. Nou, in elk geval is PSV klaar voor het krijgen van een zinddoelpunt. Dit is de muziek niet. Ik kreeg trouwens ook nog een aardige mogelijkheid van Vente onder oren. En dan vallen die volgende twee baltjes. Krek net goed nog om Utrecht. Die zit een krek de fotje tussen van de keeper en van de verdediging. Verdediger van PSV. Dat is kwaliteit natuurlijk. Nou, Obispo werd een training trouwens. Een keer hier ging je hele kaart wijzen, maar niet.
Ja. Op een gegeven moment krijgt hij al een optelsom natuurlijk. Dat zoenen wel eens een keer het geval bij zijn kinderen. Linde neemt die vrije trap kwad op Trensko. We hebben rond naar achter het aan naar Sam Kersten. Die geeft dus een linie naar spits op. En ik denk dat het uiteindelijk toch, ja, Swalbe is wat te volle. Ik heb wel het idee dat hij even onrekker waard was hij voert. Maar het wie ik net heel volle, denk ik. Maar ja, het waren weer hellinkjes, jongen. Dit is een versnelling van Van Bommel. Ja, die keer voetballen, hè. Die is snel. Maar weet dat toch, ik wil goed van de bal afcentrum, Linde. Vervolgens is de lange bal op Smans Igoud. Op Linde, dan naar Smans. Alweer op het middenveld nog. Dit is net, de handelingssnelheid is net goed van Smans in dit geval. En wel goed voetballer toch Noah Fernandes die de bal wat verovert. Dus aan PSV balbezit. 63e minuut van het duel. 1-0 die vastsprong nog voor de Eindhovenaren. Dus rond de van Bayrek Tarefiets die wat naar binnen daar loopt. Maar je had hem toch mooi. Onder Sano die naar de rechterkant het test. Kunnen eens een keer de vastzet komen. Ja, die komt er. Ik vond, daar is het een doelpunt. Over die bal op Lotte. Maar volgens mij wie het echt heel opzichtelijk trillen. En daar fluit het skis achter Joey Kooi dan ik voor. Het trillen van Bommel. Ja, wat doet die? Want ja, stel dat het joggen. Alhoewel, dat reed de ervaring allemaal op natuurlijk. Die onder hele duidelijke uitreding. En Koetens die de trail kriegen. En die hem oorlog gewoon fotkopt, denk ik. Want die stier hier nog wel een heel metertje voor de verdediger. Komt een wissel aan de kant van Jereveen. Oh, Twaas, joch ik. Daar is het Rivera die van het field elke keer. En Farzi die erin komt. En ik joch ik. Ringo Meerveld kleest dit. Komt die dan van Smans? Ja, die komt van Smans. Ja. Spans speelt toch wel een goede wedstrijd, Max Isse. Maar Meerveld had ik wel een heerlijke dribbel natuurlijk. Nou, Lidl Machin, jongen, hier in een eigen Brabant. Had nog bij Den Bosch spelen natuurlijk, net bij PSV. Nog even hoe Lisse, mooie Koetens. Hoe te stingen en hoe te spelen. Ik denk eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Alhoewel nog wel even hoe Lisse is. Noor van Anders ertussen zit en even maar hoe zij dat oplossing geven bij PSV. Oh, bij PSV Sildrik Wissels, Plakfine, Xjof, de MLS, Treijenman. Dan denk ik dat hij op Bispo draait. Ja, dat snap ik wel inderdaad. En ik bij de Tarefiets gaat eraan. Perisic gaat erin. Die zult dan misschien wel naar de... dat zullen we samen leven. En daar de Rosboet een pakje in. Een pakje van Bayrek Tarefiets, denk ik. Obispo, ik van het field. Ik zou het noemen treien. Dat is Jarek Gaziarovski. Die hier van het field Agit. En mijn nummer 18 komt ik Filip Kostic in het field. En die komt er van Mauro Junior, denk ik. Is die nou ik van het field, Argon? Denk ik wel, ja. Ik denk dat ik die nou op het zwart heb. Goed, Trotsiaal had al weer plakvoen en de bal rollend werd. Zeg, wat is je dynamieken teweeg brengen in deze wedstrijd. Maar nog altijd die 1-0 vastsprong dus van PSV. Maatje in de verhoudingen in. Jereveen speelt hier echt goed in Eindhoven. Vente is 4, we hebben rondzakken om de bal om te nemen. En tot hij toch goed, algemeen heel erg goed. En dit is Koetens, speelt hem hier naar het Irakees International, jawel. Dat is Fadzi, is net voltwest trouwens deze periode. Misschien wel, ik bedoel wel dat hij de kans hier om uit te gaan, maar voor mij is het verkeerd om even bij de club te blijven. Maar natuurlijk, ik nog wat optraind worden. Nadat hij hier bij Venezia voor zo'n net al te volle spelen. En nou, hier het wordt. Nee, Oenam is uiteindelijk. Zo is hier de man op je te keepen, maar het is uiteindelijk keepen. Oenam toch Jereveen. Dit is Klaverboer, maar een lange bal naar de middencirkel, naar Meerveld. Gaziarovski wint dat kopduel. Kopt er dan, maar met geluk, naar Perisic. Die verlengt hem. De combinatie met Mijnans is goed. En Van Bommel. En die had wat rondte. Maar het brouwde er gauw op. Ah, dat op brouwde goed is. Of is dat vol Van Bommel? Is die misschien van Field? Nee, dat wint net Van Bommel. Maar die krijgt hem nou vol. En die helpt er uit. Maar die helpt net goed uit. Moest ik in de loop. Wie wel heel erg moeilijk. Maar die krijgt hem krijgt net mooi. En dit is het balbezit van Jereveen. Achterin maar de opbouw van Jereveen. Maar Maas Willemsen en Ben Klaafboer. Die daar alle twee kleesten in. Maar ja, ik ben nog steeds een beetje verbaasd door Obispo die ik in het jullie kaart kreeg. Ik snap er nog heel tijd niks van. Ik denk wel wat lulkom uit, eerlijk gezegd. Maar dat merk je volgens mij wel. Dit is Willemsen. Is die daar op Koetens? Ja, is goed. Oeh, net een hele geweldige paas. Koetens, maar dan ik maar sliding achteraan. Die heeft een hard game balbezit van Van Bommel. Kinderen nou vertrokken in. Kersten rint dat god goed dicht. Had wel Van Bommel zien oeren. Nou, ik leer het er even uit. Ja, weet ik wel even vast houden, maar... Van Bommel helpt er wel een maximale uit. Een corner namelijk voor PSV van de linkerkant. Zitten we in de 60e minuut van het duel in die 1-0 vastsprong voor PSV. Dat is nog altijd een echte wedstrijd.
Die waren nog altijd net echt te zissen waar deze wedstrijd winning is. Perisic die er attack is. Kregen van de weekend nog een rare kaart in het duel tussen Kroatië en Spanje in de 80ste minuut. Ze zien lang bij 1-0 voor verlenen. Het duel is eigenlijk maar 1-2 uit mijn hollen. Verder nog 1-3 zelfs. Spanje pakte toch nog de winst. Kroatië net geweldig bezig maar in de Nations League. Wat ze verlenen moeten horen nog maar 8-0 van Engeland. Dit is de corner die gevaarlijk bij de tweede pil. Komt er hier erin. Maar die wil niet tellen. En dan is het doelpunt. Ah nee, het is een doelpunt. Hij gaat erin. Ik vind dat hij de goal krijgt. Het zou van Bommelwollens wijzen kunnen. Maar de kiezer dacht dat de fluitje aan kriegen dat die bal volslijn oer line gong is. Oh, best wel, ja, tamelijk lullig doelpuntje eigenlijk. Maar wel een goeie corner van Perisic. Die hem bij de tweede peel daar uit, dat we hebben rondkopt. En dan gaat hij via het lief van Linde in de goal. En Kim Willemsen een cracknet van Lina Arhelly. En dan is het een eigen doelpunt, volgens mij. Goal bij Juno Kostić. Maar ja, die, nee, dat is echt een goal van Kostić, hè. Die bal gaat via het lief van Linde, die er niks aan het wankje in, oer de achterlijn hinnen. Vreeg je me vol aan of er echt doellijntechnologie is. Ik ken uit deze herhaling net zien of het echt een 100% doelpunt is in de zin van dat hij heel dol oer de lijn weg staat. Ik had de neiging om te zeggen van ja, maar dat koek met deze herhaling net zo heel goed zien. Nou ja, dan is het toch die verrekte 2-0. Zou ik niet kijken, dat is nog altijd de wedstrijd. En ja, de VNH had die 1-1 meer verdienen dan eventueel 2-0 van PSV. Ja, het is wel 2-0 voor PSV hier in Eindhoven. Het is toch wel een scenario wat je vaak zien komen. Ik nog een kiesdochtelijke beslissing die net mooi zit. Toch net Jan van een 12 gele kaart voor Obispo. En nou komt er misschien wel wat rond van PSV. Goeie bal naar de linkerkant op Dest. Die houdt hem Manuel van Bommel. Die in afstand viel naar Sano. Sano dan naar Perisic. Die toch wel wat teweeg brengt in de machine invalbeurt. Door de goede voetballer natuurlijk. Houdt hem nou bij de tweede peel. Dus ik wil een goede bal. Hier geen litte maat daar bij de tweede peel van Bommel. Dan biedt misschien wel vrij iets zitten voor Dest daar aan de linkerkant. Maar goed, die Gidratine dus is er nu traaf van Jereveen. We binnen haast 20 minuten onderwijs. En de wedstrijd liep het op dit uitspelen. 2-0 namelijk voor PSV.

Burning Heart van Survivor. Wilst Sam Kersten nou een gele kaart krijgt vanwege een best wel pittige overtreding, denk ik. Even Shannon, de verhelling wat je nou kijkt. Bart Sam Kersten is wat de let. Ja, komt wel hurt in hier. Oeh, dan had hij geluk dat hij hem net helemaal verkeerd rekket. Dat wat in de loft hing het. En dat zijn stander, Wit Kasierowski, daar ik een beetje in de loft hong. Je kijkt dus Burning Heart muziek. Dat is echt dan zo'n sportnoemer. Hè? Want je wilde ze lekker onder een leuke montage drank in. Maar wat ik net wist, wat ik eigenlijk opzocht, is dat het speciaal kleur is voor Rocky Fjouwer. De eerste weer natuurlijk Eye of the Tiger. Hè? Je weet wel, die. Die werd speciaal kleur voor Rocky Traaien. Toen zei Sylvester Stallone, hé, hey, wat er nou wel een hit hebben. En toen kreeg Survivor, een Amerikaanse rockband, het nummer Burning Heart. Voel ik een leuke info. Wil ik helemaal jou delen. En dat kreeg ik. Want ja, in principe is het een beetje spelen 2-0. Al wil je nog altijd wel het gevoel krijgen dat er nog wel wat in zit van Jervingen. Omdat ze nou eenmaal net de mindere ploeg binnen dan PSV. Maar ik moet wel zeggen dat na die 2-0. De futter, ik wil wat uitlieken aan de kant van PSV. Of van Jervingen. En het geloof misschien ik wel wat fot is. Maar ja, waar wit valt die 2-1 nog. En kun je dan nog, ja, nou ja, heel erg positief denken. Meerveld, die ja, valt ik net gelukkig hier natuurlijk net, dat ging zelf net aan het volgen dan, maar vrij gauw, als je in ieder geval beurt, werd het 2-0. Is er een vrije traap die ik al gauw nabeurt door Jervin, maar er staan taspielers van Jervin onder de zijkant kleer om in te vallen. Dat is Plady, denk ik, die in het veld komt. Zorg ik dat nou goed? Nee, het is Lanroy, Machine en Mats Egbring die in het veld komen. Dan gaat Braude van het veld. Dat is een Rosbeck van een Rosbeck. En Machine gaat van het veld en Vente, of van in het veld. En Dylan Vente gaat dan van het veld. Ah, het is misschien heel flauw om te zeggen dat hij Wennert scoort had, maar goed. Feitelijk is het wel juist. Maar ik wil het toch wel elke keer even bij benadrukken. Benadrukken. Wat klamp. Nou, precies, dat in goed Friesk. In elk geval wil ik zeggen dat hij wel belangrijk is in het team. Ja, want hij bloedt knokken en vjochtje. En hij is echt wel waardevol voor de ploeg onthoudt daar. Dus jij had de Machine misschien nog wat wank in. En Fatsi, die twee combineren nou maar ook hoor. De eerste balk aanname van Machine is wat nogal min. Van de jonge Fransman. Is het duel tussen Fazzi en Sano daar onder de achterkant van het veld. Krijgt Fazzi de overtreding in. En is het PSV dat de vrije trap neemt. Maar Sano, maar nog een dikke 14 minuten te gaan in deze wedstrijd. En zorg ik dat dit het verkeerde paas is van PSV op het middenveld. Fazzi, een beetje slordig, maar die combinatie. Er zit Meinans goed tussen. En bal zit van PSV nou achter die maar Flamingo. En Sano die hem Isaac is tussen de twee centrale verdedigers. Mike Gasiorowski. Die dus invallen is voor Obispo. Ik zag trouwens dat Jereveen toen ze werden een kwart over rondspielbal op Kovar. Kovar brengt die bal uiteindelijk nog bij Van Bommel. Die kreeg binnen haar Kim. Dat doet hij best wel knap. En jouw hem dan ik nog maar op het middenveld om Til. Til dan bij Flamingo. Flamingo doet dat goed. Kapt zien dek de tisstander uit. En is het toch uiteindelijk een overtreding die Joen wordt in twee distance. Wacht er even het voordeel aan. Maar uiteindelijk fluit het Joey Kooi. Die dus, had ik het al verteld, blunder deze wedstrijd. Toch net het Jan van het Twarde, Gilkato en Obispo. En dit is PSV in de onval. Er zit Meerveld goed tussen. Maar dan is er 1-2 tussen Zagaritis en Meerveld. Met goed. En ik zeg, omdat ik zocht dat Zagaritis ons in hamstring field. Dat heb ik hier nooit een goed teken. Bloot die wil gewoon rin. Nou, dan heb ik het idee dat misschien wel even wat kramp hier. Balbezit is er van PSV. Maar Gasiorowski, die zijn bij voorop speelt naar

Maar ik is toch gewoon zien dat het een training is. Dan hoef je toch net zo enorm veel misbaar om te matchen. Maar goed, bal uit her. Een persoonlijke uitlaatklepje van mij. Vertel hem, ik wilde zien het programma Nijsmakers. Derde reclameformatie. Welke vreten jongen op televisie. Ik heb Spotify weer op te lusteren. Lange bal van Klaverboer. Wordt opvang daar op het middenveld. Troch, nou, eerst op PSV. Maar daarna troch Jereveen. Want de paas van PSV is net goed. Het is echt een hele middenfase van beide kanten. Zakaritis heeft een goede paas op Fancy. Zit Fancy van Piritsis tussen. Maar Jereveen hard balbezit. Maar Vasilios Zakaritis. Kijk al het idee dat... misschien is hij wel een beetje uitvoetballen. Nou, is hij wurg. En misschien dat Klaverboer nou doet. Lang Jan, gelukkig maar. Doet hij goed. Misschien, ja, die rent bij die bal waai. Maar hier naar de bal tarinnen maakt. Flamingo hier dat goed troch. Dan gaat PSV nou bal bezit met Mijnans. Goeie paas tussen de linie zien. En er is wat rondom u te helling. Dat wil ik dien. Dat Scott. Dit krijgt Jonken de goal. Het Scott van Mauro Junior. Dat nou op centraal op middenveld speelt. Als noemer 6 eigenlijk. Daar krijgt voor. Zou ik dat ik toch dat Mauro Junior dat veld verlitten hier eerder al. Maar dat wie hij dus net. Maar toch dat er een linksback in kwam. Dat is Noah Fernandez. Die is van veld gegaan. Kostis is linksback gegaan. En Mauro Junior. Centraal voor de verdediging. Dit is een training op Machine. Wordt uitlocht ik vol. Toch wel een skidder gaan. Wat is die jongen nou eigenlijk kin? Een keer goed voetbal aan in de oefenwedstrijd. Is vol los. Ja, dat weet ik wel. Noem het zien ongeveer van Griekenland. Daarna wat ongelukkig invalbeurten Sjoen. Dan kan hij de bal inspelen. In de middencirkel. Balletje aannemen. En waarom speel je op Kersten? Dat is prima. Nou, ik heb Egbring. Het is een goede bal ik op Egbring. Maar die kinder krijgt net bij. Ik heel goed dichter onder op Flamingo. Die de bal vervolgens net binnen hark in. Maar dan mag Jervingen 4 op de helft insmieten. Het is dan 20 meter bij de cornervlag en waai. Daar Egbring. Ja, die loopt er nog wel in. Die smiet gauw in. Krijgt de bal ik waarom. Het is combineren met Linde. Die wil de bal naar Trenskota hebben. De bal gaat weer naar achteren daar. Naar Kersten. Die naar... Willemsen achterin, dan naar Zakaritis, maar even naar de linkerkant eigenlijk, naar Koertens. Koertens was eigenlijk dus alleen nog maar goede dingen, maar de bal. Ik vaak naar voren daar, kap naar binnen daar. Wollen dat er Jip Gong wordt, dat die trends gewonnen, maar eigenlijk pas op het moment dat Koertens dat onjoegt. Dus hoe goed die de paas net met Jan. Dus ik get de bal keurig groen in de verdediging van Jereveen. Willemsen, nou naar Meerveld in de middencirkel. Draait Wol een beetje fot bij Van Bommel, komt maar een versnelling. Ja, hij wacht voor even op een overtreding die uiteindelijk ik wel jong weer terug schietsjochter Joey Kooi. Jereveen wat die bal even pakken. Het is een beetje een soort van ja, alibi geloof. Dus het kijkt net nog onder de kant van Jereveen om echt nog maar in een slotoffensief te komen. Terwijl ik helemaal het idee heb dat nou toch onmogelijk is, sinds maar in deze eindfase. Maar ja, misschien maar eerst even een dikke kans om die twee invallen. Wil dat echt nog een slotoffensief worden. Dit is Klaverboer, die hier het naar de rechterkant. Komt op de holle van Kostic. Dan gaat hij Oerum heen. PSV is echt mee, hè, deze wedstrijd. Het is echt spiedig als Jereveen net meer uit helft wat dat betreft. Dit is Fatsi die haast uitleerde, maar die bal nog wel aardig binnen had. Speelt hem dan in op Zakaritis. Die draait naar Lindeta. Waarom naar Zakaritis? Bij Fatsi. Fatsi loopt naar binnen daar, speelt hem in de as wat veel moeilijke bal. Tesco achter het hakje langs. Dan naar Meerveld. Die veld zo uit hele keer. Dottie, ik wil maar shit dan best wel vier hoe de goal heen. Ah, als je dan kiezen om daar wat te shitten, dan vind ik dat die bal eigenlijk wel op de goal wijzen maat. PSV gaat weer twee keer wisselen. Ik zag rechtnoemer Sontjen die van het veld gaat. Dat is inderdaad Mauro Junior. Dan uiteindelijk toch nog van hem in de plak komt Suriano Cornesion. Cornesion, het is zijn debuut. Het is een Curaçaose roots. Hij komt uit Oosterwijk. En maar 34 komt in het veld. Ioni Santos, Oekam van Sparta. Die aanstek in het veld komt. Die komt in het veld van Mauro Junior. En wie is dan die orenman die van het veld Agong is? Dat is aan de orenkant van het veld. Dat is denk ik Van Bommel die van het veld Agong is. Ja, dat is Van Bommel. We hadden 82 minuten spelen. De wissels van PSV halen hier plakvoen. Jereveen maakt nog flink aan de bak. Willen ze hier nog minimaal een puntje eruit slepen. Kans is niets. Maar waar weet, wie hoopt, wie gelooft, die kan misschien nog wel wat creëren. We gaan nog 8 minuten te gaan. Meld u eens aan weer eventjes. Het zit 2-0 van PSV.

0: Daan Slachter, Florian der Hollander en Wiebe Kaspers, maatje de band Wiebe, maar noem maar on en on. PSV is in de onval, Kim misschien wel de 3-0 maatje. Ik denk dat hij direct komt. Oh, dat is een heel bijzonder schot. Het is Iepen en Vrij Utheli van staan 12 meter bij de goal vai. En hij is nevens mij die invaller. Connection. Ik denk dat ik het goed uitspreek. Connection. Zeker hoe je het uitspreekt. Nu is hier de verhelling. Oh, dit is de verhelling van een goede kans. De voornog wel van PSV. Dat, op dit moment is de 3-0 dichterbij dan de 2-1. Wat ik al een tijdje constateerd heb. De fut is eruit van beide kanten trouwens. Dit is weer midden paas aan de kant van PSV. Nee, je ziet echt dat PSV futloos is. Maar je vindt die middels ik. Dit is een hakje van Fatsi. Ik vind hem nog net geweldig trouwens. Ja. Ik, zelfs dit soef even zijn harden. Sagritis en Fatsi ingooien wijs. Maar voor PSV. Maar PSV krijgt hem. Bij Jervin is Luca Ooyen nog in het veldkamp van Nolan Koetens. Die krijgt nog even wat speelminuten. Dit is een uittreding van Fatsi op Serginho Dest. Dus luidt er een vrije trap voor PSV. Maar nog 12 hele minuten gaan in de spiel om de ruimte trouwens. Dat tot het anders Kofke. Dat hij in de nok van dit stadion net altijd een trog. Maar in die sketch zie ik een peker te zien. En ik denk, hey, verrek ja, het ruimt heel hut ik. Hier bovendien is het prima. Vroeger ging hier nog Hietes. Dat hoeft nou absoluut net trouwens. Die hoeft echt niet rond. Het is nog altijd een aangename temperatuur. Je merkt toch altijd dat het wat warmer is in het Zuidland. 16 graden is nog altijd. En vrij trap. Chin, Maas Willemsen, die het er helemaal eens is. Is dat toch een soort frustratie? Ik wijs, liep het mij van Jereveen kant aan. Dit baltje is goed doen op Dest die er even trok in. Maas Willemsen verdedigt goed mooi. Zit trouwens Mandy in de Sportcast. Maas Willemsen, de onvierde van Sportclub Jereveen. Daar komen de Mandy dus te kast. En dit is balbezit van Jereveen. Maar Mats Egbering, die shot dat Santos daar eventjes voelt druk op hem zet. Maar goed, niet. Nog altijd een ingooi in Vaar Sportclub Jereveen. Maar nog oren om dit te keren. In ieder geval op de bal weer rond naar Ben Klaverboer. Lange bal. Dat komt nu wel Trossano te kosten van Luca Ooyen. Maar dan komt de bal door de sideline heen. En daar mag Jereveen in smieten. Maar Mats Egbering. Ja, 2-0 verliezen bij PSV. Dat is net zo heel volle mis. Mooi verder. Maar ja, je hebt toch een dubbel gevoel. Want aan de ene kant, je voetballen heel goed. Maar je verzin je eigenlijk minimaal een league spul. En aan de andere kant, ik wil een beetje concluderen dat als PSV te pakken biedt, dan wie dat nou? En dat had te krijgen met het feit dat je zelf goed voetballen ha. De laatste 10, 15 minuten is het wel heel mager. Naar die 2-0 eigenlijk. Maar dat luidt ik van het feit dat PSV natuurlijk een heel soort spelers mist. Maar daarbij nog een heel soort spelers net fit had. Want ja, ze misten dus onder andere Plea, Sam Lammers, Sedilia, Schouten, Peppi. Uwaisa. Maar Geertruida, wie net fit kan om te beginnen. Kostic, ik net. Perisic, ik net. En dan mis ik het tikje naar volgende een of twee. Maar je zegt in het veld dat de graag spelers net fit wie in Dest, Mauro Junior. Die een soort wedstrijd spelen hebben. Maar je had een Lawn. Sano had ik voor West. Ruben van Bommel natuurlijk. Al voelt hij nog wel aardig voetballen. Bij de Tarvits wie ik net geweldig gesteeld. Mwah. Ja, zijn we hier wel mogelijk heen. En dan wiener ik nog dat moment maar die twee keer hield. Maar dat had ik intussen ook een aangehoor verteld natuurlijk. Dus ik geef me net meer, die frustratie geef me net dan. Dus een lange bal op Perisic, maar dat is boetenspul. Dik. De kindskiesrochter, de opwekker eensrochter nou wel van vlagje. Assistent skiesrochter. Maar altijd om RWC staat denken dat op het moment dat ik dat zie, kreensrochter, dat hij dan leuk wordt. Stel dat hij maar zit lust en je weet het nooit. Hij heeft hier een leuk appje. Maar op een goede manier. 12 minuten, blessure tijd komen erbij. Die minuutjes kan ik al 10 seconden ingaan. Dus er werd iets te spelen. Je zag van staan gewoon een meest kan ik al naar het stadion. Verlitten naar de auto of het fiets daarin. En dit is dan nog een lange bal van Ben Klaverboer. Op de holle van Flamingo. Verdedigen wel goed trouwens, vind ik goed. Op die spel wel een stuk minder. Bal nou naar de linkerkant, naar Santos. Ja, die bal voor, heel hut. Maar dat weet ik nog gewoon om terug. Mijnans, die laat hem nog bij de tweede peel. En dan kan die gasten intikt worden, terug Til, denk ik derde. Maar die kinderen kijken erbij. Wie de popper had ik nog, boetenspul. Til, jou te horen dat het absoluut net zou hier. Jou te horen dat er nog een varsje gebeurde, maar dat had helemaal geen zin. Want die bal ging uiteindelijk het in. Wel aardig om nog eventjes daarna even rond te schen. Die, nee, dit koe inderdaad nooit boetenspul werden. Dat slaat inderdaad helemaal nergens op. Jimmy Kooi had nog even een rondje met Van Bommel. Of Maya Til. Maar goed, maakt allemaal niet zoveel uit. Eerlijk gezegd. Want de wedstrijd is al spelen. En we gaan nog 50 seconden te gaan. Blessuretjes dus. En PSV loopt die bal naar bij de tweede paal dan. Nee, zit Willemsen goed tussen. Zagarides trapt die bal heeg de loft in het 16 meter gebied uit. Fazi brengt hem bij Linde. Linde is het put. Ik wil een beetje uit. Ik denk dat ik Linde aanspreek om bij de microfoon pak. Spelen we echt wel weer een geweldige wedstrijd. Ja. Wat maakt die mannen meters? En wat zit die Oerlog goed tussen? En, ja, ik vind het echt een fenomenale voetballer. Maar dat is goed, dat is inmiddels ik. Hè. Wat vind dat hij ik lekker is. Jongen. Wat dat betreft is het echt nog wel spullen. Dan ben je dat al die jongens die nog stappen maken gaan bij Jervingen. En ik Jilt op smieten gaan. En misschien nog wel meer op smieten gaan. Maar goed, voorlopig zit Jervingen. Maar 2-0 in PSV. Is dit het gewoon, wat is het kwijt? Tiende. En had het de wedstrijd meer spelen dan dat Jochen punten. Nou, ploegen, of een ploeg als NEC had 8. En die mag mooi zijn Ajax. Dan is er wel een gotje maar Sparta, Telstar, Cambuur en Utrecht die al je 4 punten hebben. Dan is ik het laatste fluitje af van schietsjochter Joey Kooi. Hoe Cambuur splitsen. Die wedstrijd is komende snijden. Pech Zwolle. Tien NEC. Daar is collega Willem van Meld voorbij. En een keer dat verzelfs ik al je live my match in het programma Snijden in Friesland. Ik zeg dank voor het lustrien. Er hier meer niet zitten. Maar uiteindelijk ziet het er net in. De techniek die wel in handen van Dolf Tannemaat. Mijn naam is Roert de Vries. Moet de volgende keer maar weer. Hoi!
1: Doof is er live bij.
2: Op 92.2 FM.
1: Omroep Friesland Sport.

0: Focko, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focko Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heerlijke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En de melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is. Focko wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
4: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
3: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd daarop gereageerd.
5: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
6: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
3: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenhouderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: De dij voorbij.
8: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Ja, het is nog net winter, maar we zullen wel hebben over een wintersonderwerp. De Kriesbeam, zeker in de bouwmerk, die worden dit jaar een stuk duurder. Door de hege bronstofprijzen komt de duurste beam, de hege Noordman is dat, die komt uit op €70. Onder de telefoon is Tineke Elzinga van de Kriesbeemkweker in Gariep. Een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Dat is nou al bekend dus, wat een Kriesbeam kost je zil over een paar weken.
2: Nou ja, ik had er echt van lezen en van Jet. Werd in de kranten en op televisie aandacht aangejoen werd dat binnen, ja, toch met name de Bjemmen die uit het boeteland komen. Die klikt uit Denemarken en uit Polen wij. Het aanbod van Bjemmen is leeg. En ja, de hege transportkosten en de dieselprijs, we weten alle keer hoe hege die is. Dat zullen de BM die uit het boeteland komen, zullen de prijzen daar toch zeker omheen gestuurd worden.
1: Oh, en ik hier kijk hoe de bouwmerken, dat het eigenlijk wel vernaam wordt. Of tenminste, dat ik eerder eens een keer in de zoering zijn. Maar dat komt dus omdat die inkeepje uit het boeteland waait.
2: Ja, er zijn toch een heel grote tuincentra en bouwmarkten die alle jaar hun BM de wei hellen. Zo vroeger werd ze een hele grote de wei hellen voor een beetje geld en mooi verkeerpje. En ja, die tijd die is wel oer.
1: Dat zult misschien wijzen omdat de schaal daar in Boetelon wat groter is. Dat zult misschien wat massaler wijzen als bij jou.
2: Ja. Wij hadden 3,5 hectare, maar daar had je het echt over honderden hectares per kwekers. En als er dan kwekers binnen die het stapje, en die ben er inderdaad een hele prot weer van Simmer zelf even naar Denemarken West. En je jij het ook wel om je heen. Hè? Wie beziek je dan ook wel kwekers daar gewoon om nog te jaren, maar dat wordt gewoon wel minder. En het is net alleen daar, maar het is ook in Pommel. Het is ook een stukje toch wel natuurgeweld wat dus ook wel een beetje patten mee speelt. In Polen hadden ze bijvoorbeeld heel veel last van een lette nachtfrost. En dan ben al die nieuwe uitrenders die binnen de DFS. En dan is dan veel voor dit hier net verkeerbaar.
1: Nee. Nee. Dus we met al je maar horen op de plastic BM, denk.
2: Nou, ik doe deze Helly en BM bij de lokale kwekerwij. We hebben het ook altijd over de Noordman. En natuurlijk, de Noordman, dat is ook een hele fijne BM. Maar er ben ik naar hele oren mooie BM. Die misschien een helft of een kwart redden van de prijs van een Noordman kostje. En dat denk ik van. Er is voor elke beurs een BM te vinden. En ik ben een liet beetje omheen gaan. Maar dat zal mijn euro of 12 euro wel ophoren. Hè? Voor u ben ik de kosten omheen gegaan qua bemesting. U trekker riet ook net op beter. Dus
1: nee.
2: Voor het brein hebben we die trekker ook nodig. En het had zo droeg geweest, dus we moesten wel. Dus we zullen wat een liet beetje omheen maken in de prijs. Maar dat zal geen 10 tot 20% bij de lokale kweker zijn. Daar doe ik niks van.
1: Nee, en denk je net dat mensen op een gegeven moment zeggen van nou, het is wel een keer klaar met de crisis, maar dat het heel te duurder wordt. Nou ja goed, lip maar. Want ja, net iedereen wil natuurlijk een plastic beer met zei ik een beetje van de gek natuurlijk. Zou er een bepaald punt komen dat mensen zeggen van nou, dan maar net meer?
2: Nou, misschien wel, maar aan de overkant denk ik, ik ben net. De mensen die willen toch gezelligheid in de huis. Het is een traditie die het al zoveel jaren besteedt. En natuurlijk kan je het ook op leukje mee horen versierseld. Maar ja, een kriesbeer met lachjes in een huis, waar wil dat nou net?
1: Ach, dan mag je...
2: En dan natuurlijk een echt niet, hè? Die het ook nog lekker roept. Ze haast ook hoe de Noordman roept net, ja? Er zit geen geur aan. Het is een mooie bier, maar er zit geen geur aan. Maar die oren bier, ze roepen lekker. Oh, je moet zo'n bed wel komen. Je stapt in de hoest. Nou, hoe mooi is dat dan? Dat je die bier ziet en het roept lekker. Nou,
1: ik dit hier weer roepen ze goed dus.
2: Ja, zeker. Ja, de BM's staan er prachtig voor. We hebben goed bij en je had er een protte werk van. En het is gewoon prachtig om mensen te zien die bleed binnen met de BM, die ze uitzocht hebben en die ze mij niet meer kennen. En dat ze het oor hier wegkomen. Ja, daar doe je het voor.
1: Ja, en het is samen met Sophia. Dus ik wens je een heel soort succes in de targeting verder. In het zetten van de puntjes op de i of de piek in de BM.
0: alles wat je op dag mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Meer Friese producten in de supermarkt en op de pannen van de consument. Dat is het doel van de Friese Voedselalliantie, die boeren, supermerken en andere partijen bij elkaar brengt. Nevens voorzitter Piet Adema wordt er in Friesland een soort eten produceerd, maar komt dat nog te min bij de eigen inwoners te lonen?
5: Wij produceren hier in Friesland enorm veel voedsel. Dat is eigenlijk in onze achtertuin. Dat gaat nou naar Friesland uit en dat is op zich prima. Maar we kennen daar natuurlijk ook in Friesland zelf dat eten inzetten. En dat betekent wel dat je dan geerwerkje maakt tussen supermerken, boeren, de keten, verwerkers. Nou, en dat willen wij beter binnenwanden brengen, zodat die keten als het ware versterkt wordt in Friesland. En nou ja, het eten wat Jirik produceert, wat ik bij u is op het bad komt.
6: Op hokken wijze moet het voor elkaar komen?
5: Nou, er zijn heel veel initiatieven binnen op dit moment al van boeren. We zijn hier ook bij een boer die ik daarmee dwaande is. Die ik een eigen boerenwinkel had bijvoorbeeld. De kwarte keten zijn we dan. Maar het betekent dus dat wij met supermerken geerwerkje moeten. Dat we met boeren geerwerkje moeten. En dat we zien moeten hoe we die keten zetten dat dan nemen. Hè? Dus dat proces van het wordt produceerd en komt op het wat. Hoe we dat inzichtelijk krijgen. Hoe ik de burgers zien kennen. Hoe zij het eten wat dus in hun eigen provincie produceert. Dus hoe ze dat op hun bad krijgen kennen, wedstrijd krijgen kennen, zeg maar. En dat we dat ik zo breed mogelijk doen. Dat overal in Friesland dat te krijgen is, zeg maar. Dat het toegankelijk is voor de consument. Maar ik, dat het bijvoorbeeld op squalmbroek wordt in lunches en dat soort zaken.
6: Hans Krootsma, jou binnen biologisch boer. De Friese Voedselalliantie, wat had het krijgt in?
7: Ja, de Friese Voedselalliantie is eigenlijk een afstemmingsorgaan voor een hele grote partijen die zich met de korte keten bemoeien. Daar zit een stukje overheid in, maar ook onderwijsinstellingen, boeren. Mensen die rieden met de producten. Eigenlijk iedereen die er mee douane had. En dan is de Voedselalliantie eigenlijk een manier om dat bijeenwonen te brengen, zodat je dat ook in overleg met elkaar doet, zodat het misschien wat beter geerwerk op mijn wander.
6: Wat voor producten willen jou nou eens in de supermarkt waarom Shen uiteindelijk?
7: Nou ja, dat ben van mij in ieder geval. Uw cheese vind ik hartstikke mooi, omdat daar is het ooit een beetje bij me geworden. Dus dat in de supermarkt leidt, zou ik hartstikke mooi vinden. En dat ik dan ook het verhaal van de grijdevogels en van het biologisch borkje, en dat ik dat er zo nou en dan ook nog even deel kom om dat uit te lezen bij de winkel. Dat vinden we dan echt nog wel leuk om te doen. Dus echt, als dat meestal vertellen is. Nou, en als voor u de cheese heel mooi wezen. Nou ja, voor ikkerbouwers uit de buurt wij, dat die hun groenten daar kwijt kennen, rappels en dergelijke. Dus dat is eigenlijk de dagelijkse boodschap, dat is gewoon bij de supermarkt heel erg uit de streek bij.
6: Is daar ook een goede boterham uit te verdienen?
7: Ja, ik denk het wel. Het is nou ook wel. Nou, we kennen die help mij verdienen, maar het is ook wel een heel soort werk. En ik denk ook dat we daar misschien al. Nou, dat we het dan ook wat makkelijker mee te kennen. Want ik ben echt een heel soort tijd kwijt om de producten van A naar B krijgen. En zwaar je dat mensen het kennen en uw product een beetje deel zetten. Nou, door een prutter geer met mijn vrouw. Maar we zijn er echt heel druk mee douane. En we vinden het heel leuk, dus dat is net slim. Maar. Als we het nou nog wat slimmer bij aan de dag, kunnen we er misschien ook iets meer aan horen.
6: Hoe lang zullen het worden voordat het Safir is?
7: Dat vind ik wel een lastige vraag. Ik denk dat we echt mij zien al dat goed van aan de gaan. Nou, dan moet je toch wel minstens op 5 jaar rekken dat het dan echt iets werk in. Ik heb wel het idee dat we nou echt heel goed met douane binnen. Hè. We zitten in meerdere projecten en we proberen met meerdere partijen in een platform te creëren. Zodat alle mensen die bestellen willen dat ik op in je platform bestellen kunnen. Dat is beuk, beter eten uit de korte keten. En zo proberen we dat alle jaar op in je plak te krijgen en ook de logistiek eronder te krijgen, zodat het echt makkelijker werkt. Dat maakt winregeling mij zijn al, maar ik hoop dat we over over 4 jaar in ieder geval dat de helft van het Jumbo-assortiment bij wijze van spreken uit de streek komt en het liefst ook nog biologisch is.
4: Meer Friese producten in de supermarkt dus, maar er meer op de pannen van de Friese consument komen.

0: In de simmer dan is het altijd lekker drok in Terhenne. Mensen die komen dan naar het kameleondwarp. Die gaan dan mooi bootje het wet erop. En zwaar ik voor een soort reuring in het dwarp. Maar ja, die simmer dan voorbij is, dan wordt het in het dwarp al gauw een stuk rustiger. Maar snijn, nou dan is die reuring waarom je. Want dan is het Bennenboekendai. Een dag vol boeken, kunst en theater. Nathalie Wals weer, een goeie middie.
1: Goedemiddag, Diana.
0: Ja, en het hier net volle skilt, alsof het helemaal net trok in wie dit hier, hè?
1: Ja, vorig jaar zou bijna de 25e jubileumeditie en laatste editie worden. Maar dat konden we natuurlijk niet laten gebeuren. Als iets 25 jaar een succes is, dan moet daar gewoon een vervolg komen.
0: Ja, want en wie is dan we? Wie tochten van, ja, dit moeten we net gebeuren, litten?
1: Ja, toch wel zeg maar weer een nieuwe generatie ouders in het dorp die de jaren daarvoor zeg maar nog niet heel erg in het kindergebeuren zaten, maar daar wel de eerste jaren dan weer van genoten hebben toen de kinderen jong waren en dachten van ja, maar dit moeten we de komende jaren ook gewoon nog kunnen aanbieden.
0: En dus heem de handen in inslaan en de schouders eronder zetten en nou stiet er een 26e editie.
1: Ja, nou zo.
0: Ja, en die werd grutter als ooit.
1: Ja, we dachten als we het dan gaan doen, dan gaan we het ook gewoon goed aanpakken. We hebben echt door de hele dorpsstraat van voor tot achter op een stuk of 10, 12 locaties hebben we nu gewoon een superleuk programma draaien.
0: Wat kunnen wij verwachten als we daarin komen?
1: Wat kun je allemaal zien? Nou, echt heel veel. Alles wat in het verlengde ligt van kinderboeken. Dus denk aan theater, dansworkshops, yoga, voorleessessies, knutselen, circus. Want het thema is spot aan natuurlijk dit jaar. Dus er zijn ook heel veel acts en muziek maken. En zelfportretwedstrijd is er geweest voor scholen. Dus er is een hele leuke kunstexpositie waar kinderen zichzelf in de spotlight hebben gezet. Gewoon te veel straatact. Mooi theater. Het zit gewoon een bommetje vol.
0: Ja, ik heb het in de gaten. En op tolofplakken in het dwarp dus. Nou wordt het net al te mooi waar. Verwacht je hem nog problemen der mooi? Of moet je hem nog zaken verpleetsen?
1: Nee, in principe zijn alle voorstellingen en acts ergens binnen. Er zijn wel wat straattheater dingen die buiten kunnen. Maar ook daar hebben we wel een binnenplekje voor op het moment dat het echt de hele zon blijft regenen. Maar wij hopen een beetje dat het meest in de ochtend valt.
0: Ja, want het is van Ian ont 4 voor in het dorp. Libbert het ik echt?
1: Ja, in die aanloop, zeg maar, in deze weken is Pop aan. Met de landelijke kinderboekendag natuurlijk al helemaal een dingetje. En het luistert hier ook altijd echt wel een beetje de herfstvakantie in. Dus iedereen heeft er weer zin in.
0: Ja, nou ja, Gerrit, Tommy, Hinnik, ik. En heel soort mensen maar bij en die zeggen, ja, we moeten snel wel even naar Terhenne, hè. Dus
1: ja.
0: Het feest, de Ingrid feest. Want hoeveel beziekers rekken je hem op?
1: Ja, we gaan een beetje uit tussen de 2 tot 3000 bezoekers.
0: Zo. Maar daar is mekoor net hoe de Jen.
1: Sorry, wat zei je?
0: Maar daar is mekoor net hoe de Jen.
1: Nee, juist omdat het echt door het hele dorp slingert. En sommige voorstellingen en workshops herhalen zich ook. Dus je kunt ook een beetje beginmiddag pakken, een beetje eindmiddag. Wat in je zondag past.
0: Ja.
1: Dus we kunnen het heel mooi spreiden, denk ik.
0: En het mooie is, alles is vergees.
1: Ja. Ja. Dat is het belangrijkste, toch? Het moet voor iedereen leuk zijn om naartoe te gaan.
0: Voor iedereen tagonkelijk. Nou, Jim Primeur, ik wens je een fantastisch mooie dag daar en heel soort succes.
2: Alles wat jouw dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
3: De dag voorbij.
2: Dit is de dag voorbij.
4: Ja, 3 keer een skipsrucht, dat zou je denken kunnen. Had je zeggen naar de zaak dit jaar voor de bestuursrechter in Grijns, draaide daarom de komst van de regionale opvanglocatie. De vreemde rol naar de locatie van het eerdere tuincentrum Tuin, Jonker de Vleenbasis Leeuwd. De gemeente hier van Leeuwd had er een aantal jaren verleend al maar instemd, maar de vergunning die werd onvochten via de rechter. Omwenners hebben zwier, ze vinden dat de gemeente net de goede procedure volgen had. Verslagjouwer Heil Bootsma, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
4: Jort Schinner, die zaak dus bij de rugbank. Waar draait het nou eigenlijk echt om?
5: Ja, waar het echt om draait is dat je zeggen dat een automeisje binnen tjin de komst van het AZC, die asielziekers, het asielziekerscentrum, nooit de locatie daar. En even kwart door bocht, die griepen ze volle mogelijk oren op de zin. Kunnen we dat opkeren, ja of nee? En we hebben ze er benauwd voor. Ze zijn van benauwd voor verkeersoorlast. Dat betreft 54 mensen daar, dat betreft extra verkeersbewegings. Maar ook bewegings de week in, dus extra mensen in de week. Dat kan integratieprobleem veroorzaken. Jere Jurtek in de rugbank. Ja, past dat wel in dat gebied? Hè? Want dan gaan ze naar de week, Bilgaard, past het er wel? Bob Dats is van, we hebben eigenlijk wel nooit met de asielziekers, dat die dan op een locatie komen, jonkende vleenbasis, onder al dat lawaai van die F-35's, ja, dat past net.
4: Nee, en de rechter stelt in zijn zaak, ik altijd vragen, hè? Het is geen strafzaak, maar een hele orenzaak.
5: Klopt het.
4: Wat zei de rechter? Wat kiest hij u op, Marci?
5: Nou ja, de rechter die wil eigenlijk heel duidelijk weten wat eigenlijk haar belang is. Want dan gaan we even waarom in het tiert. Begin dit jaar, toen het diezelfde bestuursrechter de vergunning die het Liao het Aljon had, vernietigen. Dan denk je van, waarom zit je dan alweer in de rugbank? Nou, die vergunning waard vernietigen, omdat de Veensje bezwier maken hier. De Veensje zei van, als er die opvang komt, hè, we hadden jij er mooi instemd, maar de gemeente, ja, het komt maar al je betinkst. En als die dan komt, dan kunnen wij niet meer lawaai maatje deren. En dat wil we wel, want dat hebben ik eigenlijk zo verslaan. Nou, dan komt het om een wut tijdelijk te draaien, want als iets tijdelijk in, dan is er meer loersromte. Nou, het wordt tijdelijk wie skrast. En wat eigenlijk de gemeente Liao nooit dat vernietig in dien had, is het wordt tijdelijk te verinzetten. Waar nou de feestje zei, oké, dan hebben wij dus geen bezwier meer. Maar de onwennis is er nou van, ja, maar er ligt eens een heel oor bestuurd voor nodig. Kom ik oorgroepen meesken en die opvang verordert van karakter. En ja, dan komen u oorspronkelijke bezwieren dus wel weer op tafel.
4: Ja, dus dat is eigenlijk het betoog van de onwennis, die zissen van de gemeente hier het mooi. Eigenlijk heel wat oors instemt destijds. Ja. En dat kun je net zomaar onderhands weer verorie.
5: Nee, klopt het. Dat is wat zij betogen. Maar ja, Dertjenoer zit aan de gemeente Liao. Die zegt van, nou ja, dit gaat om een hele lietse onpassing. En de bestuursrechter het Jedrek al zijn. Het besluit dat vernietig is, dat kan eigenlijk vrij makkelijk onpas worden, zodat je het op mij inzien kunnen. Nou, zegt de gemeente Liao, dat gaan wij dienen. Dan zit ze de onwenners weer van, ja, maar het is tekenen toch een ambtenaar. En ook gaat dan de discussie onderhoor ik wie die ambtenaar eigenlijk wel beslissingsbevoegd. En, mocht hij dat doen.
4: En zo daar een punt zitten?
5: Ja, de gemeente Liao zei het van net. De gemeente Liao zei het van, wij hebben alles dienen nevens de regels. Dit wie net een besluit dat op een naai terug het college hoegde, omdat er net wezenlijk iets verroren is. Ja, dan kun je dat op deze wie is al doen. En daar zal de bestuursrechter veranderen zijn. En de bestuursrechter zal ik zijn naar het feit, ja, ben eigenlijk die partijen die dus nou bezwiermaatje, die onwenners, ben ik wel ontvankelijk. Dus mooi is hij eigenlijk, of tien is hij terjuchten een bezwiering.
4: Ja, want eerder had er ik een zaak geweest toen het de Veensje dus wel geliek kregen, maar de omwenners binnen trot de rechter net ontvankelijk verklaren.
5: Ja, klopt. En Ian kreeg het predicaat ongegrond. Dus ja, daar maken zij toen eigenlijk geen schijn van kans. Dus dan is ik de vraag, en dat waard nou ook wel heel duidelijk bij deze zitting, dat de rechter heel bot vregen van, maar ja, wat hij er persoonlijk nou lest van? En daar kwam net echt een heel duidelijk eensluidend antwoord op van de bezwiermakers in deze. Dus dan bleef de vraag van, ja, hoe weegt de bestuursrechter dit?
4: Ja, en wanneer weten we dat?
5: Nou, we weten het in principe altijd hoe zij is wieken, maar er moet nou nog een brief van de gemeente Liao, niemand naar de rugbank daar, want daarin zit dan of die ambtenaar vol of net teken bevoegd wie je. En dus dat wordt bij de stikken dienen. En op het moment dat die brief er is en onwennis is, daar hebben wij geen bezwiertje in, dan we net een nieuwe zitting hoor, dan wordt de zaak sletten en dan is het seizoenweek letter is er een uitspraak.
4: Ja, dus zo dus nog een liets probleem kon stinken, dat dat net goed regel is.
5: Ja, wist de wie nou ik een oppunt, omdat er kwart even ontstippen, de week nog een brief waarin de Veensje de gemeente Liao had vregen dat ja, we willen best tekenen, maar dan mooi tenaai geen bezwier, maar maatje in alle loods, al het loed dat we meidje naar de tak om staan. Nou, klopt, die brief die weer er. Alleen dat de gemeente Liao het even zei van, ja, maar dat kunnen wij net niet maken. En dat zit los van deze hele zaak. Dus ja, dat speelt het op de achtergrond. Ik denk ergens een rol van, wat wie er wil en wat wie er net weer. Maar ja, dit kan nog een stukje krijgen. Ja, en dat kind dan betreft dat Ad Ruchter zei, we doen het niet. Ja, dan zal er een heel naai besluit komen, Matten.
4: Ja, en ja, er zijn al ja, er, verrassende wendingen geweest in deze zaak.
5: Zeker, dus, al heel vaak.
4: Dus we blijven het mooi volgen. Dank, Vanno Haaienbootsma.

0: Mijn ledlampke dwalen troch een loopkraaf. Wil ze in het ziekenlocht een kazemat opdukt. Sponnender kennen ze het haast net, meidje. Bij het kazemattenmuseum bij Kwarnwe te Zoon. En er is joen de koele kidsnacht. Ben die kennen daar vergees in de kunde komen bij het historisch bunkercomplex op de Oosterdijk. Het onderdeel van de Bennemannen van de musea in Friesland, Grinsland en Drenthe. Daar is het onderdeel van. En ik praat erover met directeur Mare Sloots van het museum. Een goeie morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, toch even dat woord kazematten, waar komt dat wij eigenlijk?
1: Ja, nou, dat is een term die wij altijd gebruiken. Heel veel mensen zeggen ze in de volksmond bunker, maar wij nemen het een kazemat. Dat komt omdat het toch het Nederlandse leger gebruikt waard. En dat het refereert naar het woord voor vechten en het woord voor hoes. Dus hoes om te vechten of om te doden.
0: Oh,
1: ja.
0: Krijg je hem die vraag nog vaak eigenlijk?
1: Ja, regelmatig, omdat het toch een heel soort mensen in het bunker nemen. En, wij hebben het Kazematenmuseum, dus dan vregen ze dat toch, oh ja, van waar komt dat wel? Dus die vraag krijgen we vaak, ja.
0: Je krijgt een soort bernoedervlier, die zult misschien dezelfde vraag ik overhouden.
1: Ja, zeker. En sowieso, bern die hebben natuurlijk een heel oorbeeld bij oorlog. Die denken, ja, wat is dit? Wat binnen het verorde bouwwerken heeft. Van een heel soort band zit dat steeds via de fot natuurlijk. De Tweede Wereldoorlog. Dus daarom is het heel belangrijk om dat u te lezen. Dat is al je net maar vanzelfsprekend natuurlijk. Van die generatie. Wat dat al erin houdt.
0: Ja, maar die krijgen op de televisie en in die games natuurlijk. Maar dat oorlog, dat je toe drones en hoe dat soort zaken. Dat beeld is heel oors intussen natuurlijk.
1: Ja, juist. Nou ja, dat merken wij ook wel steeds meer. Hè? Van de generaties boven ons, wie de Tweede Wereldoorlog nog iets heel bekends. Dat kregen ze mooi van hoes en op squallen. En ja, dat wisten ze. Alleen nog, nou ja, van Ben inderdaad was zo. Ik zou eens de oorlog. Ja, dat speelde het allemaal. Nou ja, cyberoorlog. Of, nou ja, dat zit verder van hun ouders. Nou ja, daarom kiezen ze bij u even voor omstappen in de tijd. En hey, hoe ging dat vroeger eigenlijk? Dus ja, dat is wel belangrijk.
0: Ja. En dan maak je dus dan betekent je dus iets van die ben in het museum. En dat maakt dus het gaat door oorlog, je moet dat uitlissen, je moet er daar iets mee doen. Ja, hoe vlin je dat om dan?
1: Ja, nou, het mooie aan ons museum is altijd, je kent een heel soort beleven, je mooie dingen komen. Het is grut, hè. Er is er overal, er is erin, er is er de loopgraven erin. Dus het is best wel een avontuur. Dus vanuit dat uitgangspunt, geven we altijd een beetje het gesprek aan. Of zorgen we dat er een educatief element aan zit. Maar het is ook leuk. Er is ik gewoon, een beetje ontdekken hoe het al zit. Nou, Joen is natuurlijk ik nog dat het normaal jongens net hierop mis. Dus dat is nog extra spannend dat het in het donker is. Dus dat maakt het wel even een stukje spannender eigenlijk.
0: Er binnen dan vanzelf heidende menpakers en beppers die harkje. Kennen die nog mij de binnen naar het Kazematenmuseum daar, Joen?
1: Ja, zeker weten. We binnen de hele dag hier. En de Koele Kidsnacht die begint om 4 uur. Dus dat is vanaf dat we normaal terug gaan, dan ben we nu hier. Ben tot 12 uur kan vergezen binnen. De begeleiders betellen gewoon hun kaartje. En het is wel even een goede tip om even van tevoren op te zieken. En stel je bent slechte been of je wil een bennenwijn meenemen. Zorg even op je website of neem even contact op. Want je maakt wel trapper in om bij u te komen. Dat is altijd even goed om te weten.
0: Een mooie tip, de laatste werkdij voor de squallenverkoersje. Mare Sloots van het Kazematenmuseum. Dieren, dank.
1: Ja, graag, Dien.
2: De beste interviews en reportages van Joert. Alles
3: wat er speelt. Dit is de dag voorbij.
2: Omroep Friesland.
4: De Prinsentuin in Ljouwert is deze dagen de decor van een Frans theaterselskip. Aquaforte compagnieert ze. Over een lengte van zo'n 300 meter lokken lucht, vuur, muziek en drieënde installaties over het wetter. Verslaggever Ronnie Porter, wie juist er bij de laatste tijdierings.
5: Leonie Dijkema, projectleider van Aquaforte. Ja. Wat zijn we hier aan het doen met dat bed op achtergrond?
6: Ja, dit is al een gedeelte uit de voorstelling. Mm-hmm. En dit is een korte teaser die mensen ook kunnen gaan doen de komende dagen. Dus zoek een beetje in de Prinsentuin. Er is een plekje dat je hier op mee kunt varen. In ruil voor een droom mag je mee op het bed.
5: Ja, wat is een drijvend bed?
6: Dit is een drijvend bed, ja.
5: Wel redelijk hoog boven het water, zo te zien. Ja. Dus niet in het water.
6: Nee, klopt.
5: En op het moment is wethouder Marcel Visser aan het dromen.
6: Als het goed is, heeft hij zijn droom verteld. En zijn ze daar over in gesprek. Ja.
5: Ja, en wat is dan de bedoeling daarvan? Dat je gewoon in gesprek gaat? Of?
6: Ja, in gesprek. Ja, het gaat de voorstelling, of eigenlijk de parade, is een beetje een soort droomwereld. Dus dit bed symboliseert dat ook.
5: Ja. Het bed komt nu heel hard op ons af.
6: Dit wordt spannend.
5: Ja, hoort er allemaal bij. Wat kunnen mensen meer verwachten?
6: Nou, een hele poëtische, mooie voorstelling in de prachtige, verlichte Prinsentuin.
5: Ja. Dus, we hebben al een varende auto gezien.
6: Ja, nou, we gaan natuurlijk niet alles verklappen, hè, want dat zou zonde zijn. Maar er zitten een aantal hele mooie objecten in. En wat zeker belangrijk is om te weten, is dat Illotopie deze voorstelling voor het eerst in Nederland speelt. En je hoort het misschien al op de achtergrond, ze hebben een speciaal gemaakt voor Leeuwarden. En Mata Hari komt erin voor.
5: Mata Hari komt erin voor?
6: Zeker. Dus dat is natuurlijk helemaal bijzonder.
5: Vertel eens iets meer.
6: Nou, dat weet ik ook niet. Dat moet ik ook nog zien. Zij hebben het verzonnen, maar ik weet natuurlijk ook nog niet precies hoe dat gaat. Maar ik weet dat de Mata Haris elkaar ontmoeten. Dus er zijn twee in deze...
5: Er zijn twee?
6: Ja, in dit verhaal wel onze...
5: Ja, het blijft een droomwereld. Hè?
6: Ja, alles kan. En de parade gaat zo zijn dat je in de Prinsentuin, je kunt gewoon lekker een plekje zoeken. En de parade komt van twee kanten. Dus je zit altijd goed, want je zult alles altijd zien. En dus de Mata Haris komen ook van twee kanten en die ontmoeten elkaar.
5: Ja, dus dan bij de Prinsentuin aan de overkant, of beide kanten, een beetje een speciaal kanten. Stuk ja, voor het publiek, hè?
6: Ja, absoluut. En aan het begin van de tuin zul je ook al platte grondjes zien waar je precies kunt zitten.
5: Ja.
6: Neem vooral een lekker kleedje mee waar je even, het gras kan nat zijn. Dus zorg dat
5: regenjas.
6: Regenjas ook slim, geen paraplu's liever, want dan zien de mensen achter je het niet. Maar,
5: nou goed, wat hebben we nou benoemd? Een bed, een auto, een draak zie ik nog.
6: Zeker, een grote draak, een vrouw met een rat. Daaronder.
5: Daar komt allemaal vuur uit, hè? Op de poster te zien.
6: Zeker. Er zal zeker vuur zijn in deze voorstelling.
5: Wethouder Marcel Visser, krijg aan boord west van het bed, een drie bed. En daar vertel je je dream, hè? Wat weer de dream in ieder geval?
7: Ik heb haar meegenomen in wat ik zelf mooi vind als je droomt, is dat je mensen tegenkomt die je al lang niet meer gezien hebt. Of iemand hebt die overleden is en dat je daar toch op een bepaalde manier dan weer een gesprek mee hebt. Ja. Tot het sluitstuk als je wakker wordt, is dat je toch het gevoel hebt dat je iemand weer ruikt of dat je toch weer een stukje interactie hebt gehad. En dan hoop je uiteindelijk dat je net weer in slaap valt, omdat je droom nog een stukje verder kan gaan. Dus ja, hoe mooi is dat om in je droom uiteindelijk een stukje verleden te beleven, maar dat ook weer naar de toekomst te brengen. En dat met iemand die je lief hebt of lief is geweest en die je dan weer terugziet in je droom.
5: Aquaforte in Leeuwarden, ja, dat is wel een bijzonderheid, hè? In welk kader moeten we het zien? Zoals de reuzen misschien met...
7: Nou, kijk, ik denk de reuzen waren fantastisch voor Leeuwarden. En we hebben eerder ook fantastische spektakels gehad. Hebben we Karrebos natuurlijk ook gehad. Maar dit is een spektakel wat echt zijn mannetje en zijn vrouwtje staat, zoals je net ook gezien hebt. Hè. Het is jammer dat we nu nog net niet voldoende schemering hebben, maar we krijgen af en toe wel een teaser van hoe mooi het kan zijn. Ja, en ik hoop dat dit weer de magie en de verroering brengt in een magische plek als de Prinsentuin. Met Frans spektakel, wat onze harten weer doet oplichten. En zeker in de dagen die langzamerhand wat donker worden. Maar waar je ook ziet in deze boot, dat mensen meegaat om over hun dromen te vertellen of na te denken. Of zelfs een nachtmerrie te vertellen, want dat mag je ook nog doen daarbij. Dus ik hoop dat dit 3 dagen lang het weerhouden wat we vandaag hebben. Dus dat het droog blijft en dat het een fantastische ervaring wordt voor de Fransen om aan Leeuwarden te laten zien. Dat wij de Leeuwarden gastvrijheid laten zien, maar dat we vooral Leeuwarden vol vuur, licht en magie tentoon laten spreiden.
4: De parade begint, Joerts, om 11:30. Morgen zijn er 2 shows, om 8:00 en 11:30. En Stijn is de laatste vaststelling om 11:30.

0: GreenLinks giet de verkiezingen in met de 47-jarige Hein de Haan uit Ljouwt als listloeker. De Haan wie is 10 jaar lang wethouder van de gemeente Ljouwt. In die rol houdt hem vooral de banden met wentebouw en rondelijke ordening, maar ook met het nieuwe Cambuurstadion. De Haan die lui begint het hier zijn functie als wethouder Del vanwege ziekte. Maar nu is hij weer beter. Hij moest wel even goed nadenken voordat hij besluit nam om toch weer de politiek, in dit geval dan de provinciale politiek, in te stappen.
1: Ik heb een stage doen bij een ontwikkelaar, want die meisje gewoon mooie plekken en mooi hebben de oorlog die kan praten over woningbouw, maar ze bouwen niks. Dat tot de merken of de corporaties. Dus ik heb echt zo'n, vind ik machtig mooi werk. Is ook hartstikke belangrijk om die ambities te halen. Maar ik kan er echt achter, ik ben volop beter bij maatschappelijke thema's met maatschappelijke objecten. En dat is waar mijn headlight en waar ik goed in ben, waar ik ondervinding in heb. Dus ik ben heel blij dat ik nou voor de provinciale pro aan de gang ben.
0: Zuid de Haan dus, listloeker, wordt er voor pro de fusiepartij van PvdA en GreenLinks. Hier in de studio is politiek verslagjouwer Onno Valkena. Is de verrassing eigenlijk dat hij het wordt?
2: Nou, voor mensen die de Friese politiek volgen, is Hein de Haan een hele logische kandidaat. Het is een man met een soort bestuurlijke ondervinding. Hij is bekend en ik nog beschikbaar. Hij is mijn oren worden een sterke kandidaat. Maar hij moest er zelfs nog wel even door nadenken, dat houden we hier. Pro is Boppedat een fusiepartij. Het is dan ik wel mooi om met een nieuw gezicht te komen voor de provinciale politiek. En net maar een kandidaat uit de orde PvdA-fractie of de orde GreenLinks-fractie. In de provinciale politiek moeten die twee fracties nog fuseren. Nou, Hein de Haan, wie van beide partijen lid, en werd schoen als een geschikte man om dat proces in goede banen te leiden.
0: Ja, en hij kan natuurlijk listloeker worden, maar wie wendt om wethouder te wezen? Betekent dat nou ook dat er ik deputaire worden wil?
2: Nou, daar jouwt er een heel politiek correct antwoord op. Hij zei het, eerste list, een programma, een goede campagne en dan zie je wel verder. Het hing natuurlijk ik al hier van de uitslag hou. Maar de ambitie van Pro is hartstikke duidelijk. Want na een periode van oppositie, en ik doorbeeld het is een voor Pro frustrerende periode van oppositie vieren. En tientallen consulaire moties willen ze weer heel graag mij besturen. Likas Pro dat die je in de tijd van Jan Witske de Vries of Anita Andriessen doen of zelfs onder de vlaggen van de Partij van de Arbeid. Ja, Pro vindt dat de provincie Friesland wel wat meer ambities tonen dan mij. Plannen van gemeentes en energiecoöperaties voor wenningbouw of voor een dwarfsmoenen, die moet je vooral net behijnen, zei listloeker Hein de Haan.
1: Deze grote opjeften die vragen om grote bewegingen. Dus ik ben net zo van het behijnen van initiatieven die er wel binnen. Want we hebben volle initiatieven nodig. Maar het is wel goed naar denken hoe het goed was, hoe het goed was. Dus het moet kwaliteit hebben, het moet bijdragen aan de leefbaarheid, het moet green wijzen, het moet natuur. Dus je moet de opgave koppelen. Ik vind wel dat als de oerhieten mij bemoeien kind en mast. Maar we moeten echt net te volle de rem erop, Jan. En, nou, dus de provincie maakt wel wat meer rondte Jan, vertrouwen Jan, maar wel stuur op kwaliteit. Dat is hoe ik naar de woord zorg.
3: Ja, omdat we zorgen naar alle objecten die te lezen in Friesland, dan ga je om alles genoeg rond te gaan, zo Friesland twee keer zijn grut wijzen.
1: Ja, dus de mast echt kiezen. De kees net oer al jat zijn zissen. Dus de mast wel kiezen, dat ben ik meteen. Maar de mast wel zijn, dan kan ik opgave goed koppelen. En ik vind dat we groeien moeten om dus eigen wolwijzen te redden, om maar zo te zeggen. Want we hebben straks gewoon 40 min mensen voor het werk wat u zelfs heel erg aangiet. Dus dat is mijn grootste zwaar. En om dat dwan te kennen, mag ik groeien kennen. Dus daar hebben we groeiplannen binnen, goede plannen, dat wol. Dan mag ik rondplan aan.
3: Ja, maar we hadden geen krimp meer. Er waren wat jaren lang waarschuwingen voor krimp. Krimp ja. Is er net. Dus het inwonertal is of stabiel of groeit een beetje. We hadden wel vergriezing. Ja. Maar ik wil het er ook net van Friesland een soort van Ronestad maatje.
1: Nee, maar dat ben ik net. Dus dat vind ik een vergelijking van niks. Wij zijn wel lange na net een Ronestad. Gelukkig maar, wij zijn Friesland. Maar dus wij zijn echt heel lokkig hier. Heel lokkiger dan in oren plakken van de brood. En van het longen. Maar dat zit wel onder druk. Ik wil laatst in Grauw, op een mooie summerdijs, mijn club Vreun, gingen we even een hapje te eten. Zaten we binnen omdat het terras dicht was, omdat er geen personeel was. En dat is net slim, hè? Dat gaat over iets onbelangrijks, namelijk met mijn vrienden wat drinken. Maar dat in de zwaarste gebeurt straks, bij jouzelf of bij die height and man, of in het onderwijs, nou dan rekent het u eigenlijk wel ook wel. En die urgentie is er nog vissen te min. Het planbureau wist er ook op. En daar moeten we echt mee aan de gang. En dat betekent wel dat we nadenken moeten, hoe zorgen we ervoor dat er genoeg Friesen binnen die straks het werk dwang kennen voor ons eigen Friese gemeenschap. En dat vreegt echt een grotere beweging dan nu op de agenda staat.
3: Ja. Dus je pleit ik voor een politiek die het 40 jaar dan de eerstvolgende verkiezingen.
1: Nou, dat vind ik, dat is misschien wel

0: allerbelangrijkste van alles, lid bij mij ook gewoon agenda meisje voor Friesland 2050.
1: Saint Hein de Haan dus, de nieuwe lijsttrekker van Pro. Ja, de binnenhorenpartij en ik in de provinciale steden een heel soort. Die ik eigenlijk allemaal lijsttrekkers van de gang binnen sa. Verorert dit het politieke speelveld eigenlijk?
2: Nou, ik denk het wel, want provinciale verkiezingslidden de lijst hier een gauw grutte verschouwing zijn. De vorige keer, nou, zullen mensen zullen dat nog wel weten, doen waar het de BBB uit het neert. Vier waar de grutste partij, maar wel eerst viertjes zitten. En er werd algemeen van uitgegaan dat die partij een stuk lietser wilde zil takkemier. Dat betekent dat al die kiezers ja, om haar hinnen zijn zullen naar een orenpartij of thuis bluwen. En dat ken vanzelfs ik. Ik verwacht je net wat nadelijks dat een soort mensen oerstappen zullen van de BBB naar Pro. Maar Pro wordt al grutter door de fusie van PvdA en GroenLinks. En zo leidt toch samen de grutste of de op je naar grutste fractie in de steden willen kennen. Ja, en dan ben je vanzelfs een serieuze kandidaat om mij te besturen. Nou, maar een kopman als Hein de Haan vindt die komers zeker het liefste. Want politieke partijen die sjuggen ik altijd toch wel naar de geschiktheid van de kandidaten voor een bestuurlijke functie. Maar ja, er is vanzelfs ik nog een grutte onwisse factor, en dat is Forum voor Democratie. Die partij is no-net meer verzintwoordig in de steden, maar wel in een aantal Friese gemeentes. En er wordt daarom op rekenen dat die wel weer meidwaan zullen. Nou, die partij is vanzelfs ik een gooidwaan naar de kiezersgunst van teleurstelde onhingers van de boerburgerbeweging. Kwad zijn, ja, alles hing het van de uitslag af. Ja, en daar ken je vijf mannen van de verkiezings nog net volle verstandig zo zitten.
1: Maar we blijven er dat al je volging. Onno Valkena, dank u wel voor nu.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: De dijk voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: Het is morgen de 12e sneeuw van oktober. En leerhouders die weten dan dat het de Friese Moenendij is. De moen die iepen je dan de dwarn, zat het meest geschenken achter de schermen. En dan zit er in de uitnodiging allemaal werkend bij voldoende wind. En dan wordt een jaar dat er een krachtige westenwind komt. Ieder wel reden om even contact te hebben met Gilbert IJsselmuiden van de organisatie. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, hoe ga je het naar de laatste verkiezingen van morgen? Had het niet om het waar?
7: Nou ja, we hebben onze eigen weerman binnen onze club. Dus we waren aardig op de hoogte wat het weer zou gaan doen. Dus ja, het is een beetje oppassen morgen. Goed, daar zijn we ook voor opgeleid.
6: Ja, dat is vanzelf zo. Maar zat het nou liekend? Kun je hem dan draaien? Kun je hem moeten draaien bij de verseringen die er nou binnen?
7: Ja hoor. Kijk, het is net als met zeilen. Het is gewoon, je moet gewoon even goed weten hoe je de molen gaat inspannen. Hè. Welke zeilen ervoor of geen zeilen ervoor. Nou, ik denk dat morgen met dit weer geen vier volle zeilen wordt. Dus het zal wel wat minder zijn. Alleen de ene molen gedraagt zich beter met een stevige bries dan een andere molen. Maar dat heeft ook te maken met de werking van die molen. Want een korenmolen die zal altijd iets trager willen gaan lopen voor een constante product dan een poldermolen. Maar die heeft juist wel lekker veel wind nodig.
6: En welke moen hebben we het meest eigenlijk hier in de provincie? Wat voor type moenen?
7: Polenmolens, daar hebben we eigenlijk het meeste van. En dan krijg je natuurlijk de industriemolens. Hè. Dat zijn de houtzaagmolens, de korenmolens. En uiteraard op Ameland de oliemolen. De enige oliemolen die we hebben in Friesland. Dus en natuurlijk de korenpelmolens. Hè. Dat is natuurlijk ook nog een bepaalde type die ook eigenlijk heel veel wind kan hebben. Omdat die dan eigenlijk alles kan laten zien wat die kan. Dus dat is eigenlijk wel mooi voor morgen.
6: Ja, dan kun je in al die verskate constructies even zien hoe dat van binnen eruit ziet.
7: Ja, en ik zou eigenlijk ook het advies geven als mensen toch van plan zijn om morgen naar de molens toe te gaan, om dan gelijk een paar verschillende molens te gaan aanschouwen. Want dan zie je ook een beetje het verschil tussen die molens en de diversiteit.
6: En waar maak je dan op letten? Want van boeten liep het al hier natuurlijk. Ja. Een verste basis en een PVUKken.
7: Ja, maar dan moet je toch echt naar binnen. En dat is eigenlijk de hele bedoeling. Hè? Dat je echt even naar binnen gaat en kijkt. En ook even de sfeer van het ambacht proeft. Van de molenaars. Het is in de cultureel erfgoed. Dus het is zeker de vrijwilligers die er ook allemaal zijn. En die willen je heel graag rondleiden. En dan ook laten zien hoe die molen werkt. Dus al ins en outs. En dat, ja, voor hetzelfde raad je ook nog bij hebt. Door het molenvieren, want dat zou helemaal mooi zijn, want we kunnen altijd wel vrijwillige molenaars gebruiken.
6: Ja, dat risico erin je, ja.
7: Ja, en dat is eigenlijk ook de reden waarom we die dagen natuurlijk ook organiseren. Dat we ook wat meer toegankelijker worden voor het publiek. En het, natuurlijk de molen altijd wel toegankelijk, want bijna ieder weekend draait er wel een molen in de provincie of in het land. Alleen we moeten dit soort dagen gewoon even centraal stellen, zodat de mensen gewoon even de kans krijgen om even naar binnen te gaan.
6: En dan kun je op friesemolendagen.nl, dan kun je even zien welke moen dat er mij doet.
7: Ja, friesemolendagen. Ja, dus niet friesemolendag, maar friesemolendagen.nl. Ja. En er staat een minuutje met de deelnemende molens. En er staat eigenlijk ook nog, daarnaast staat er nog een minuutje met de plaatsen, de locaties waar de molen staan. Dus mocht er bij jou in de buurt een molen zijn, dan kun je altijd van daaruit nog kijken of er ook nog een andere molen ook nog open is. En op die manier kun je dan toch nog leuk met het gezin of individueel of met anderen even naar die molen toe. En dat is alleen maar leuk.
6: Heb je nog een tip? Waar op te letten in die moenen? Dus is er nog een bepaald onderdeel waarvan je zegt, dat wit soort mensen hebt, maar dat is een fantastisch onderdeel van de moenen.
7: Nou, eigenlijk is alles fantastisch aan die molen, zowel binnen als buiten. Maar ik zag gewoon de stap waar. Kom binnen, kijken en ervaar het. En er zijn genoeg mensen die daar rondlopen die je graag aan de hand nemen om die molen door te gaan. En het enige waar je rekening mee moet houden, het is natuurlijk wel een fabriek op de wind. Dus het is machinaal, dus houd daar wel rekening mee.
6: Gilbert IJsselmuiden dus, over de Moenendij. Tere dank! En hinnen dus.

0: Retriester Antoinette Riepma de Jong begint het Nijseizoen met een bijzondere ambitie in de Efterrollen. De Olympisch kampioen op de 1500 meter was hutfietser op de baan naar de Olympische Simmerspelen van 2028 in Los Angeles.
1: Ja, nou, het liek me wel echt onwijs leuk. En voor mij ziet dat nooit echt in mijn hollen. En dat is eigenlijk een beetje in de maart, met 10 jaar na het seizoen, is dat een beetje. Ja, heb ik dat een keer geprobeerd. En proberen. En toen werd ik uitnodigd door de bondscoach van de lange afstand. En misschien wel een deel uit te maken van de teampursuit van LA. En
2: een Gitoor-hutfiets, hè? Even de duidelijkheid.
1: Ja, het is echt op de baan. Dus voor mij natuurlijk totaal naai. Want ik heb hier nog nooit op de baan fietst. En dan steeds mee zeker van, ja, is dat eng? Nee, als maar gewoon genoeg snelheid hebt, dan maakt het niks uit als het dus.
2: Ja, maar dat is nou misschien juist het eng. Dat ik dan al snel heet.
1: Ja, dat was net heel langzaam mogelijk keer. Maar ja, dat viel wel. Dat is hetzelfde als in de bocht maar op het ijs. Dan was gewoon druk hebben. Maar het is wel iets uitgroeid. Of het is uitgroeid tot een nieuw doel voor mij in 2028.
2: Dus is in een team mooi bigelies Lorena Wiebes. Dat is gewoon een van de grote namen in dat fietsen.
1: Ja, het is wel heel onwijs bijzonder om mij hun in zo'n teampersoon te fietsen. En het is. Het jouwt voor mij alleen nog maar meer extra of energie om weer naar je doel te stellen op het ijs.
2: Ja. De reetrieder die naar de Simmerspelen gaat, ik moet er toch echt even om wennen.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk ik nog net Safir, maar het zou wel onwijs mooi zijn. Ja.
2: Kun je het een beetje combineren dan, die beide?
1: Nou, dit jaar is het sowieso best wel lastig. Het WK is volgende week. En het EK is in januari. En nou ja, het past al je net eigenlijk bij u. Ja, het past eigenlijk gewoon net op dit moment. Maar ja, na het seizoen ken ik nog wel 12 World Cups fietsen. Dus ik hoop dat ik na het seizoen, als ik het WK afstand rieden heb, dat wel van plaats natuurlijk. Maar dan mat ik mijn team steeds maar de baan op. En het vizier eigenlijk op die 12 World Cups. Dus alleen nog maar leuk. Ik heb er al heel veel zin in.
2: Wat is je eerste doel deze winter?
1: Eigenlijk de World Cups gewoon weer. Gewoon weer goed rieden. Ik wil graag voor het EK ranken. Om daar weer iets moois te laten zien in Tiof. En ik wil het gewoon heel graag gewoon goed van. En ja, het al je wel vol meer rust bracht, de medaille. Dus
2: de Olympische medaille vorig jaar.
1: Klopt. Dus, we zullen gewoon weer naar je seizoen. Ja, en het is inderdaad iets minder speciaal misschien. En de doen binnen wat minder speciaal. We moeten weer ergens naar uitzien natuurlijk. Dus, dat komt wel goed.
2: Nou, zoals de rust bracht, in wat voor manier dan, Antoinette?
1: Het verhaal voor mij is wel, is eigenlijk wel compleet. Natuurlijk het EK Allround. Vorig jaar, ja, ik denk het wel. Toen in mijn paak en Beppe er nog bij. Toen werd ik Europees kampioen, Maide Hinders. Nou, dat was heel mooi dat ze daarbij kon wezen. Dat was voor mij echt heel speciaal. En natuurlijk het Olympisch goud, dat ze dat nog schoen hebben. Paak is helaas alleen. Per maand lien. Werd er het voor mij wel even ziekje weer van. Hij weer voor mij wel een heel grote drijfveer om het voor hem gewoon om hem trots te maken. Dus dat is gewoon even lastig, steeds maar hoe ik dat steeds maar voor mezelf kan. Een soort van een plakje aan om om iets weer iets moois van te maken. Alleen het mooiste, alles wat mooier dan wat het best is, dat wordt het denk ik nooit meer. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn om 2030 in Tiaf uit te sluiten. Want ja, ik ben natuurlijk nog ook in 30. Maar binnen ik nog heel volle fietsdoelen die ik mezelf heb gesteld. En ik wil graag nog Parijs-Roubaix fietsen. En ik wil heel graag nog de Tour de France fietsen. Maar welke kant het al hier opkiert, dat Kim Shen.
0: De credit aan de Drok. Een bijdrage weer dat van Willem Vermeldvoort.
3: Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: Dit is de dive voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
3: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
3: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Teasy op televisie. Om Jelvis Huizen bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten noemt het diep betreurenswaardig dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. En dat geeft volgens Jetten nog tijd om in gesprek te gaan met Washington over een oplossing. Wat die oplossing moet zijn, zegt Jetten niet. Internationaal veroordeelt bijna de hele westerse wereld de stappen van president Trump. De VN spreekt van een grote tegenslag voor het streven naar internationale rechtvaardigheid. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakte gewond. Door een zware aardbeving in het zuiden van Panama van 7,7 zijn enkele gebouwen ingestort. Het internationale vliegveld is gesloten en in 6 provincies is de stroomvoorziening uitgevallen. Het belangrijke Panama-kanaal zou niet zijn beschadigd. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. Het weer vanavond en vannacht buien, ook morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
11: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Simone Wijmans.
2: Er zijn meer landen die hun burgers executeren, maar de VS wordt mogelijk het allereerste land dat een executie via vuurpeloton ook gaat livestreamen. Nou weten we dat de Amerikaanse president van reality TV houdt, maar dit is wel een heel vooruitstrevend format. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Nieuwe sancties van de VS en een Nobelprijs voor een oud-rechter. Het Internationaal Strafhof zag vandaag alle schijnwerpers op zich gericht. We zijn bij een bijeenkomst van de VVD-top. Die praat vanavond met leden over de koers van de partij. Want er is flink wat kritiek. Waarom onderhoudt oud-bondskanselier Schröder zo'n warme band met president Poetin? En de veelbesproken memoires van een Japanse hofdame uit de middeleeuwen die zijn opnieuw in het Nederlands vertaald. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 9 oktober.
3: America never joined the court. We don't need that court and we don't want it.
2: De VS haalt opnieuw uit naar het Internationaal Strafhof. Buitenlandminister Rubio spreekt van een nep-ICC.
3: The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC.
2: En het blijft niet bij felle woorden. De Amerikanen komen ook met nieuwe sancties.
3: Today, the United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
2: En dat terwijl premier Jette onlangs nog waarschuwde bij de VN: handen af van het Internationaal Strafhof.
4: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Het kabinet trekt het boetekleed aan vanwege de Q-koorts.
5: Hier hebben we iets niet goed gedaan.
2: 20 jaar geleden raakten zo'n 10.000 mensen besmet via geiten en schapen. Patiënten verwijten de overheid
6: dat ze de gezondheidsbelangen van mensen niet vooropgesteld hebben. Dat inwoners, omwonenden van besmette bedrijven niet geïnformeerd werden over de risico's.
2: Het gevolg voor 2000 mensen is Q-koorts nog steeds dagelijkse realiteit.
7: Wat kun jij nu niet wat je eigenlijk gewoon wel zou moeten kunnen?
6: De hele dag doorkomen.
2: Patiënten als deze zijn door de overheid in de steek gelaten, erkent de minister nu.
5: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben met elkaar, wat we hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou op te vangen, om jou de ondersteuning te bieden. En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en in je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat, ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
2: In de VS leidt de woede tegen immigratiedienst ICE weer op. Aanleiding is het neerschieten van een man in zijn auto in New York. Getuigen hoorden meerdere schoten.
8: Was really quick. It was boom, boom, boom, boom, boom.
2: Burgemeester Mamdani zei dat er ook een kind van 5 in de auto zat.
9: There is no explanation for federal officers firing this many rounds into a car that has a 5-year-old in the car.
2: Het was de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Deze vrouw kwam wat afgeven.
10: Nog wat vuurwerk wat we over hebben van het afgelopen oud en nieuw, zeg maar. En dus te veel ingeslagen, we konden het niet opmaken.
2: En ook deze man leverde vuurwerk in. Dat is in zijn geval ook echt beter.
11: Ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw heb ik stuk gemaakt.
2: Zulke incidenten moeten dus tot de verleden tijd behoren, tot opluchting van de burgemeester van Hoorn.
12: We hopen dat mensen gaan kiezen ook voor andere tradities om het nieuwe jaar in te luiden.
13: Op een trommel slaan?
12: Op een trommel slaan.
2: Maar veel mensen weten, verbod of niet, er wordt sowieso geknald.
10: Ik denk dat we nog wel wat zullen zien, maar helaas niets van ons.
1: Dit was Nieuws Vandaag. In de media.
2: Levi van Eck zit naast mij in de studio. Heeft de kranten vanmorgen gelezen.
14: In NRC gaat het over het toenemende gebruik van het haargroeimiddel finasteride door mannen.
13: Ze nemen een pil tegen kaalheid, maar eindigen diep ongelukkig. Zo ook de 24-jarige Adam. In de eerste maand voelde hij zich beter dan ooit, maar daarna kwamen de klachten. Erectieproblemen en andere seksuele problemen en paniekaanvallen.
2: Vorig jaar gaven Nederlandse apothekers finasteride aan ruim 15.000 mensen. Dat is een stijging van meer dan een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. Een kleine groep gebruikers kreeg last van ernstige chronische bijwerkingen. Adam wil dat er meer onderzoek komt naar die bijwerkingen. Hij zou zijn haren zo inwisselen voor een leven zonder klachten. Nog elke dag heeft hij spijt.
13: Natuurorganisaties willen dat de veerboot naar Ameland alleen nog met hoog water vaart, omdat de vaargul dicht slipt. Die mogelijkheid ligt serieus op tafel in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want de veerdienst ervaart soms grote problemen vanwege het ondiepe water. Trouw ging kijken op het Duitse eiland Juist. Vanwege het ondiepe water gaat varen daar alleen bij hoogtij.
2: En wat meteen opvalt is dat er helemaal geen auto's rijden op het Duitse Waddeneiland, behalve die van de dokter. En dagjesmensen hebben ze hier liever niet, omdat die te weinig opleveren. De watertaxi met slechts 48 plaatsen vaart tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. De grote, goedkopere veerboot maar 1 keer per dag. Of helemaal niet als het water te laag staat.
13: De Volkskrant spreekt met 3 Kamerleden van links tot rechts over de dalende acceptatie van LHBTI'ers in Nederland onder scholieren. De politici van D66, JA21 en Partij voor de Dieren maken zich er zorgen over, maar verschillen van mening over de oorzaak. Sommigen wijzen op de invloed van sociale media, anderen leggen de nadruk op religie of migratie.
2: En dat terwijl onderzoekers juist waarschuwen dat er niet één schuldige is. Gedragswetenschapper Nicky Dekker noemt het jammer dat sommige Kamerleden nog steeds één groep proberen uit te lichten als oorzaak van de dalende acceptatie, terwijl de werkelijkheid volgens haar een complex verhaal is.
13: En Nederlanders gaan steeds verder met de elektrische auto Europa in, constateert de ANWB. En daarom nam journalist Eelco van den Heuvel van het AD de proef op de som. Voor het eerst op vakantie met de elektrische auto door Frankrijk.
2: En het ging hem verrassend makkelijk af. Via een app kon hij alle beschikbare laadpalen zien, ook als ze bezet zijn. Dus na een paar dagen verdween de laadstress als sneeuw voor de Franse zon. Je past je rijgedrag aan het laden aan en introduceert de laadlunch, schrijft Van den Heuvel.
13: 1,5 uur op het terras en de auto aan de stekker. Ja, is de conclusie van Van den Heuvel. Je kunt met een gerust hart op vakantie in Europa met een elektrische auto. Al vergt het enige planning. Volgend jaar wil die naar Spanje.
14: Deze onderwerpen uitgebreid in de Ochtendkrant.

0: Olivia Dean, Man I Need. Het was een roerige dag voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Met de Nobel Vredesprijs voor een oud-ICC-rechter en een nieuwe lading sancties van de Amerikanen, die het strafhof naar eigen zeggen willen lamleggen. Hoe moet het verder met het hof? Contact met Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, vandaag kwam Amerika dus met nieuwe sancties. Wat was uw eerste reactie toen u dat hoorde?
1: Nou, het kwam niet uit de lucht vallen. Het was al een tijdje aangekondigd dat deze sancties eraan zaten te komen. Maar ja, u zei het net zelf al, de timing van vandaag met zowel de Nobelprijs voor de Vrede en dan nu deze sancties vandaag maakt het een hele roerige dag.
0: Ja, is er eigenlijk al duidelijk wat die sancties precies in zullen gaan houden?
1: Nou, wat Marco Rubio vandaag heeft aangekondigd en ook wat hij zelf in die toespraak zei, is dat het vooral een verbod op transacties met het hof gaat inhouden. Om het hof daarmee af te snijden van middelen. Dus wat dat praktisch lijkt te gaan betekenen, is dat Amerikaanse bedrijven eigenlijk niets meer voor het hof mogen doen. Dat banken rekeningen moeten gaan sluiten, verzekeraars stoppen, softwarebedrijven zich terug moeten trekken. Maar ja, dat raakt dan natuurlijk ook meteen niet-Amerikaanse partijen die bang zijn voor Amerikaanse straffen of met Amerikaanse belangen zitten. Dus ook Europese leveranciers, banken, IT-bedrijven en verzekeringen.
0: Dus dat heeft een enorme impact op het dagelijks functioneren van het hof?
1: Absoluut, absoluut. Het is, ik hoorde het een collega eerder vandaag zeggen, het zou echt een mokerslag zijn voor het hof.
0: Nou heeft Nederland als gastland juridisch gezien een speciale verantwoordelijkheid naar het strafhof toe. Neemt het kabinet die verantwoordelijkheid in voldoende mate? Wat is uw inschatting?
1: Nou ja, het was interessant om premier Jette ook vandaag te horen zeggen, Marco Rubio had eerder gezegd, we zullen het hof desnoods steen voor steen afbreken. En Jette zei, nou, wij zullen het hof steen voor steen beschermen. Maar nu moet natuurlijk wel gaan blijken wat dat concreet betekent. Want ja, als gastland inderdaad heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. En Nederland kan best wel een aantal dingen doen. Het heeft ook al wel aangegeven in de laatste weken dat het bereid is verschillende maatregelen te nemen. Maar we moeten het nu gaan zien. In ieder geval wat vandaag door zowel premier Jette als door de minister van Buitenlandse Zaken werd gezegd, is dat ze toch de dialoog open willen houden. Ja, in plaats van twee maatregelen te stellen. Ja.
0: Want ik begrijp dat die sancties pas over een half jaar ingaan en dat Jette daarvan zegt, dan hebben we nog een half jaar om te praten met Amerika.
1: Ja. Nou ja, de sancties zijn dus wel als het ware vandaag afgekondigd. En dan gaan ze na een soort, wat ze dan noemen, een period of grace. Nou ja, het is maar hoe je dat wil interpreteren. Over een half jaar zouden ze dan ingaan. En kijk, die 6 maanden gebruiken voor diplomatie met Washington is denk ik sowieso altijd een goed idee om met elkaar in dialoog te blijven. Maar het is natuurlijk wel van belang dat je daarmee niet gaat buigen voor de eis die vandaag ook weer werd gesteld om het hof in toom te houden. Want dat is toch een beetje de wereld op zijn kop. Het is de Verenigde Staten dat vandaag ongeëvenaarde sancties afkondigt tegen een internationaal hof. Dus praten is goed, hoop hebben dat dat tot een oplossing komt is ook goed. Maar de praktijk leert tot nu toe wel dat er hopelijk toch ook wel maatregelen klaar worden gezet.
0: Want wat voor maatregelen kan Nederland dan heel specifiek doen? We gaan het straks hebben over Europa, maar wat kan Nederland doen?
1: Nou ja, Nederland kan zelf als gastland in ieder geval ook al daarmee de kar gaan trekken. Hè? In Brussel, in Europa. Inderdaad, andere landen kijken dus ook naar het gastland daarin. Het kan helpen heel concreet alternatieven te regelen voor wat ik net noemde, die bank of IT of verzekeringszaken via Europese partijen. En ook daarin toch wel het voortouw nemen in die dialoog en in de gesprekken met Washington.
0: Want maandag komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Luxemburg om die nieuwe sancties te bespreken. Ja, welke mogelijke tegenreactie verwacht u? Wat zijn de meest voor de hand liggende opties?
1: Nou ja, ik kijk daar met heel veel interesse naar, moet ik zeggen. Want het is inderdaad niet zo bekend nog wat. Het is ongeëvenaard. En dus ja, we weten ook niet precies wat er kan gebeuren. Een van de maatregelen waar Nederland het zelf ook al wel over heeft gehad, is een EU-wet, een EU-verordening, het zogenaamde blocking statute. En dat zou een verordening zijn die zou kunnen worden afgekondigd, waarmee eigenlijk de EU dan blokkeert dat Europese bedrijven die buitenlandse sancties van de Verenigde Staten mogen naleven. En dus eigenlijk zegt nee, Europese bedrijven, jullie mogen die sancties niet naleven. En buitenlandse vonnissen eventueel die dat afdwingen, die worden niet erkend. Maar dat moet geactiveerd worden door de commissie. Dus dat is een van de concrete acties, die maatregelen die genomen kunnen worden. Maar ja, ook dat is toch een beetje een tweesnijdend zwaard. Want ja, als je een Europese bank bent met grote Amerikaanse belangen en dat blocking statute wordt ingesteld, ja, dan zit je een beetje klem natuurlijk. Als je enerzijds Amerikaanse sancties hebt, anderzijds dat blocking statute. Dus het is sowieso belangrijk dat er maatregelen worden genomen. Dit lijkt er één te zijn. België heeft er vandaag als enige ook om geroepen. Van, stel dat nu al in. En we gaan zien wat er maandag uit die gesprekken komt.
0: Ja, u zei het al, het is een bijzondere dag. Vandaag werd ook bekend dat een oud ICC-rechter de Nobelprijs voor Vrede krijgt, Navi Pillay. U heeft haar een paar keer ontmoet, hè? Hoe kwam ze op u over? Vindt u dat de prijs terecht is? Wat heeft ze daarvoor gedaan?
1: Ja, erg bijzonder inderdaad dat zij deze prijs heeft gewonnen. En ik heb haar een aantal keer mogen ontmoeten. En het is ze is 85. En het is een hele imponerende vrouw die haar leven lang eigenlijk heeft, eigenlijk haar hele professionele leven heeft toegewijd aan het beschermen van de zwaksten. En het het promoten, maar ook dus het handhaven in dat opzicht van het internationaal recht. En het ook veroordelen van mensen, individuen, die de ernstigste internationale misdrijven hebben gepleegd.
0: En is de keuze voor haar ook een boodschap van het Nobelcomité richting president Trump, die natuurlijk altijd vol afkeer spreekt over dat ICC?
1: Ja, ik denk dat je dat echt wel kunt zeggen. En dat ook het comité daar zelf vandaag ook wel duidelijk over was. In de toewijzing van de prijs zeiden ze ook al expliciet dat Navi deze prijs heeft gekregen voor wat ze heeft gedaan om zowel vrede te bevorderen als het internationaal recht. Ook de voorzitter van het Nobelcomité antwoordde positief op de vraag. Ook van de journalist die eigenlijk dezelfde vraag als u stelde vandaag. Is dit ook een boodschap aan de VS? En daar werd ook gezegd, ja, absoluut. Het is belangrijk dat het internationaal recht en de internationale rechtsorde kan bestaan. En dat het niet wordt aangevallen door landen als het hen uitkomt.
0: Nou wil Amerika dat strafhof dus lam leggen. Internationaal is er veel steun voor het hof. Denkt u dat deze organisatie uiteindelijk zal stand houden?
1: Nou, dat is een moeilijke vraag. Al is het maar omdat we nu dus enerzijds die afkondiging hebben van de sancties, maar anderzijds dus nog niet de inwerkingtreding van die sancties. Wat dan nu dus alweer resulteert in dat in ieder geval Nederland, maar ook al een aantal andere landen, het tot nu toe hebben over, oké, laten we nog proberen hierover te praten. Laten we kijken of dat we dit nog op kunnen lossen. Maar dit zal, als deze sancties worden ingesteld, een enorme impact hebben op het functioneren van het hof. En kijk, wie daar uiteindelijk door worden geraakt zijn degene aan wie Navi Pillay vandaag de Nobelprijs opdroeg. Namelijk de slachtoffers, de overlevenden van die internationale misdrijven. En dat geldt dus ook voor het strafhof. Die slachtoffers die er zijn in de zaken die er nu lopen. Want die zullen allemaal ook natuurlijk, al die zaken, zullen hier ook door geraakt worden.
0: Dank u wel, Kira Wiegard, hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit in Utrecht. Gaan we naar de Nederlandse politiek, want de VVD heeft wel eens betere tijden gekend. De partij is volgens de laatste peilingen weggezakt naar 12 zetels. Dat is de laagste score in 18 jaar tijd. En dus mordt de achterban die vanavond bijeenkwam in Veghel en daar vragen mocht stellen aan de partijtop. En Wilma Borgman, onze Wilma Borgman, die was er ook bij, hè Wilma?
2: Ik was er min of meer bij, Simone, want ik mocht wel in de foyer van de locatie waar ze die avond hielden, maar niet in de zaal zelf. Ja, zouden ze bang zijn dat er iets van kritiek naar buiten komt misschien. Hoe dan ook, officieel was het verhaal dat leden onderling dingen met elkaar wilden delen en dat ze zich dan minder vrij voelen als er journalisten bij zijn. Ik kon in ieder geval wel vooraf en ook na afloop mensen vragen stellen.
0: Dan is de grote vraag natuurlijk, hoe hing de vlag erbij?
2: Nou, die vlag hing niet vier wapperend in top, maar ook niet echt half stok. Ja, mensen waren kritisch. Ja, mensen maken zich zorgen. Komt er wel wat terecht van dat minderheidskabinet? Komt de boel nog in beweging? Ik heb dus wat mensen kunnen spreken vooraf. En dit is wat ze zeggen over de zorgen die ze hebben.
3: Waar staat de VVD nu voor? Als het gaat over eigen verantwoordelijkheid. Als het gaat over de ondernemerspartij, waar is die gebleven? Daar ben ik toch wel benieuwd naar, zeg maar, het profiel van de VVD. De herkenbaarheid van de VVD. Dat is voor heel veel mensen op dit moment toch een verzoek.
4: Kijk, het gaat natuurlijk niet zo goed met de VVD op dit moment. En ik zou wel eens graag willen horen wat men denkt te doen om die peilingen weer wat omhoog te krijgen.
5: Mindere stellingnamen ten opzichte van links, rechts. Minder harde uitspraken doen ten opzichte wat je per se zelf binnen wilt halen. Misschien ook eens een keer laten zien dat je een ander iets kunt.
4: Dat uitsluiten van die pro de hele tijd, dat vind ik ook geen goede ontwikkeling. En ik denk dat er toch enige toenadering moet worden gezocht, want anders vrees ik het ergste.
6: Kijk, we hebben allemaal wel die schommelingen. In iedere partij komt dat voor. En als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Maar weet je, het gaat nu wel heel erg hard. Ik maak me daar best zorgen over.
3: Dus ik ben heel benieuwd naar zeg maar, toch wel, ik denk, de nodige kritiek die vanavond zal komen. En hoe erop gereageerd gaat worden.
4: En... Nou ja, Jesselkus doet het op zich wel goed. Maar misschien dat zij toch ook wat meer richting pro moet gaan denken. En niet zo moet afgeven op pro.
6: Daar heb je dan. Daar komt ze aan.
2: Kijk. En ziet u in haar allebei de volgende lijsttrekker? Is zij de onbedwingde volgende lijsttrekker?
6: Nee, voor mij niet. Voor mij niet. Ze is natuurlijk ook omstreden, hè? En toch langzaam maar zeker ook een beetje meer omstreden aan het worden.
4: Ja, en dat komt denk ik ook omdat ze die houding jegens pro heeft. En dat is niet verstandig.
2: Nee, dat is niet verstandig. En dan kun je zeggen, heb ik dan alleen de kritische leden laten horen? Nou, nee. Dit was echt het beeld van de gesprekken van tevoren, voordat ze de mensen die daar in de zaal waren naar hun partijleider gingen luisteren.
0: Maar met wat voor gemoed kwam Dylan Jesselgus uiteindelijk naar buiten?
2: Nou, strijdbaar, bepaald en zelfverzekerd ook. Ze heeft twee uur lang met de mensen die er waren gesproken. En ja, ook over de peiling inderdaad. Je hoorde het net al van de mensen vooraf. Ze heeft uitgelegd hoe het allemaal gekomen is. En dit was wat ze na afloop zei.
7: Leuk is anders, dat is evident. Laten we ook daar eerlijk over zijn. Al sinds ik bij de VVD zit, kennen we ook dit soort momenten waar het minder gaat. Ken ik momenten waarin we met elkaar debatteren. Heb ik momenten dat leden ook echt meegeven. Jongens, hier moet je opletten, dit moet je doen. En uiteindelijk gaan we met z'n allen weer vooruit. Wij zijn ook die optimisten. Ik vind dat er onevenredig veel aandacht is vanuit de media. Altijd over wat er bij de VVD gebeurt. Dit is wie wij zijn. Wij zijn eerlijk naar elkaar en daarna gaan we weer door. En het was gewoon echt een hele goede avond.
2: Stelt het dan allemaal niet zoveel voor eigenlijk?
7: Ja, maar mijn focus is een andere. Ik begrijp waar u nou op zoek bent. En het is gewoon niet leuk, ook voor mij als persoon niet. Maar als u mij vraagt, lig je hier dan wakker van, ben je hiermee bezig? Nee, ik ben bezig met wat kan ik nou vanuit mijn functie, vanuit mijn rol doen voor Nederlanders?
2: Ik begreep na afloop van dat inderdaad van een paar mensen dat er afspraken zijn gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Wat voor afspraken zijn dat?
7: Nou, we hebben natuurlijk ook teruggekeken. Hè? Wat is er nou gebeurd? Er is ook heel veel in de beeldvorming. Daar ging het vanavond ook over. Als je kijkt feitelijk, wat is er nou in Den Haag gebeurd? Hoe kwam het over? Laat ik het zo zeggen. Dan was er alsof een hele linkse agenda werd uitgerold. Daar is geen sprake van. Dat zal de VVD ook nooit doen.
2: Ja, cadeautjes weggegeven aan Jesse Klaver.
7: En daar hebben we eens bij stilgestaan. En dan blijkt dat het niet zo is. Kijk, dat links feest viert om stilstand, hadden we misschien moeten zien aankomen, zagen we niet aankomen. Maar daar is stilstand. Die hervormingen zijn geparkeerd. Die moeten links of rechtsom uiteindelijk gerealiseerd worden. En aan de andere kant hebben we hele mooie dingen bereikt. Ook voor ons eigen achterban hebben we hier ook bij stilgestaan. En nou ja, u ziet het. U zult het vast straks ook horen. En helemaal vrolijk naar buiten gaan van dit is wat onze club maakt. Ja, dat is wel goud waard voor mij.
2: Ik heb van mensen hier inderdaad ook gehoord. Ga nou gewoon samenwerken. Ga aan tafel. Praat met andere partijen. Zorg dat het land in beweging komt. Is het voor u denkbaar dat dit minderheidskabinet uiteindelijk gaat samenwerken met Ja 21 en Pro en de ChristenUnie en Volt?
7: Dat is waar we natuurlijk als kabinet vanaf het begin zeggen 100 zetels. We hebben het niet exact opgeteld of dat dan 100 is. Maar we willen graag breed draagvlak.
2: Die partijen die ik noemde, dus ook Pro.
7: Ja, maar dat zeggen we vanaf het begin. Maar dat is niet zonder rechts. Laat ik dat even duidelijk maken. Het is niet om een linkse agenda uit te rollen. En dat onderscheid, dat vindt denk ik onze kiezer heel erg belangrijk. Ga je af en toe samenwerken, leg je plannen neer waarvan van links tot rechts zegt... hé, dat is een goed plan, zoals met de defensiebegroting. Ben ik alleen maar dankbaar. Hoe meer steun, hoe beter.
2: Het ging de laatste dagen ook veel over u en over uw positie. Bent u de logische volgende lijsttrekker van de VVD?
7: Ja.
2: U wilt de volgende lijsttrekker van de VVD zijn?
7: Ja, dat ben ik.
2: Ja. Dat ben ik, dat zei Dylan Jessicus vanavond. En ze had ook kunnen zeggen dat het aan de leden is... of dat het niet aan de orde is. Dat zou Mark Rutte hebben gedaan, want die deed dat meestal met dit soort vragen. Maar nee, dat deed ze niet. Ik ben de volgende lijsttrekker. Nou, dan moet ze nog wel even haar partij daarvan overtuigen, denk ik.
0: Ja, want hoe was de gevoelstemperatuur na afloop bij die leden? Zagen die toch lichtpuntjes?
2: Sterker nog, die waren na 2 uur praten en 2 uur luisteren... ervan overtuigd dat het gewoon allemaal niet goed was overgekomen. Dat Pro helemaal niet zo'n grote buit had binnengehaald... en dat de VVD bij nader inzien zelf veel meer had binnengehaald. Diezelfde mensen die je net vooraf zoveel zorgen hoorde uiten... die zeiden na afloop dit.
8: Ja, zeker. Het is best wel motiverend om weer een keer bij de club te zitten... En niet alleen de ellende aan te horen, maar ook positieve dingen die wel gelukt zijn. En die in het nieuws vaak onderbelicht blijven. En laten we eerlijk zijn.
6: En ik moet zeggen dat ik een heel eind gerustgesteld ben. Ik heb toch weer een beetje dat positieve gevoel gekregen... door de manier waarop zij daarin gingen, het uitlegden, weet ik wat.
9: Heel constructief, in een buitengewoon goede sfeer. Dat ervaar je positief. Is dan alles opgelost? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je niet in een uurtje. Maar we hebben de instelling gehoord. We hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe we verder communiceren. En dat is goed.
6: Nou, ze heeft mij en met name Ruben ook. Want ik ben wel een grote liefhebber van Ruben, moet ik zeggen. Die hebben mij dus wel gerustgesteld in hun manier van beantwoorden. Hun vanzelfsprekendheid, hun vertrouwen in het feit dat dingen dus inderdaad wel goed komen.
2: Het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Nou, de zorgen van veel mensen zijn hier misschien nog niet helemaal weggenomen... maar toch wel aanzienlijk verlicht. Voor Jessicus zal de reis naar Veghel de moeite waard zijn geweest, Simone.
0: Dankjewel. Wilma Borgman was dat vanuit Veghel.

0: MJ Lenderman, Joker Lips. In de week dat de Duitse inlichtingendienst waarschuwde voor een gewelddadig conflict met Rusland en Merz een bezoek bracht aan Oekraïne, dook vandaag een foto op van Gerhard Schröder op het verjaardagsfeestje van Vladimir Poetin. De Russische president werd deze week 74 en de oud-bondskanselier mocht blijkbaar niet ontbreken op het feest. Voor hoeveel ongemak dat zorgt in Duitsland, daarover praat ik met Hanko Jurgens, historicus bij het Duitsland Instituut in Amsterdam. Goedenavond, Hanko.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, een Schröder die kaarsjes uitblaast op de verjaardag van president Poetin. Zo close zijn die twee blijkbaar?
1: Ja, en eigenlijk al jaren. Dus je zou bijna zeggen, wat is nieuw? Nieuw is natuurlijk dat de omstandigheden toch wel heel erg veranderd zijn. Waardoor Schröder in Duitsland zelf natuurlijk een beetje een benarde positie is geraakt. Hij is zijn ereburgerschap van stad Hannover kwijt. Ere-lidmaatschap van Borussia Dortmund kwijt. En binnen de SPD hebben ze, dat zijn partij, de Sociaaldemocraten, hebben ze overgesproken of ze ook zijn lidmaatschap kwijt af moeten nemen. Dat ligt allemaal toch wel heel erg ingewikkeld. Toch een oud-kanselier, dus dat hebben ze dan weer niet gedaan. Maar ja, hij is een beetje outcast in Duitsland.
0: Dus hoe zijn de reacties op dit verjaardagsfeestje?
1: Ja, Lars Klingbeil, die notabene bij hem op het bureau het vak geleerd heeft. Dus Lars Klingbeil is de huidige SPD-leider, noemde het volstrekt inacceptabel. Friedrich Merz heeft ook geïrriteerd gereageerd. En dus het is duidelijk dat niemand hierop zat te wachten.
0: Nou staat Poetin bekend als iemand die heel weinig mensen toelaat tot zijn inner circle. Ja. Maar Schröder dus blijkbaar wel. Hoe is die vriendschap dan ontstaan?
1: Ja, dat is heel interessant. Ik denk 2002 Poetin heeft een reden gehouden in de Bondsdag. Poetin is geheim agent geweest in de DDR en spreekt goed Duits. Dus hij heeft in het Duits een reden gehouden over eigenlijk het Europese huis van Vladivostok tot Lissabon. Waarbij Rusland natuurlijk samen moet komen. Met Europa en over de verbindingen tussen Duitsland en Rusland. En dat het klonk eigenlijk heel sympathiek. Ook over dat de Russische literatuur in het Duits vertaald is. En misschien zelfs nog beter klinkt in het Duits dan in het Russisch.
0: Hoop geslijm.
1: daar zat Schröder op de eerste rij. En sindsdien is er een soort mannenfreundschaft ontstaan. En die is eigenlijk direct nadat Schröder dus afscheid nam als kanselier, omgezet in allerlei adviesraden waar Schröder in zit. En hij is dus net weer benoemd in een nieuwe adviesraad van een Russische winkelketen, Hyperglobus. En dat hoorde bij de verjaarsvisite, zeg maar.
0: Maar zocht Schröder tijdens zijn kanselierschap dan ook toenadering tot Rusland?
1: Ja, dat is ook heel interessant. Er was natuurlijk na 9-11 heeft Schröder Amerika volledig steun aangeboden in Afghanistan. Maar toen

0: heeft Schreuder wel heel erg open gehouden. Ook een beetje vanuit het idee van, nou ja, als je meer handel drijft met Rusland, dan kan er ook verandering komen. We moeten ook de belangen, zeg maar, we kunnen niet zonder Rusland op het Europese continent. En misschien ook wel, als er conflicten zijn, dan zou Schreuder zelf kunnen onderhandelen. Hè, als een soort onderhandelingspartner namens Europa of ja, namens Rusland optreden. Hij staat dicht bij allebei. Maar ja, daar is natuurlijk geen sprake van.
1: Maar hij zit bijvoorbeeld ook bij Gazprom, die organisatie. Ja. Wat zit er dan achter dit bezoek van Schreuder? Zijn het zakelijke belangen, echte vriendschap? Of speelt er toch nog iets anders?
0: Nou, ik denk, hij zat bij Gazprom. Denk ik. Hij zit nu bij Rosneft nog, dat is een olieconcern. Mm-hmm. En nu dus bij de Hyperglobus. Geld speelt waarschijnlijk zeker een rol. En hij was zeker niet de enige. Er waren best wel wat Europese politici die op deze manier, zeg maar, zich verbonden hadden aan Rusland en aan Poetin. Maar ik denk ook echt dat hij het idee heeft dat hij kan onderhandelen, of een zekere hoop heeft, tussen Rusland en Europa. Dat hij het ook van belang vindt dat er contact gehouden wordt met Rusland. En misschien ook wel dat er toch een zeker vleugje anti-Amerikanisme meespeelt. En met name de positie van Trump is in Duitsland natuurlijk, daar wordt natuurlijk weinig, daar is weinig sympathie voor. Want dat populisme van Trump, zeg maar, wordt in Duitsland nog veel negatiever gezien dan bij ons, denk ik.
1: En dan even naar Poetin. Hij deelde na zijn bezoek dus die foto waar ze elkaar de hand schudden.
0: Ja.
1: Waarom deelt Poetin zo'n foto? Welke strategie zit daarachter? Wat haalt hij uit deze vriendschap?
0: Voor Poetin is het extreem belangrijk om zeg maar onrust en onzekerheid in Europa te creëren. En met name om dus verkiezingen te krijgen waar populistische partijen op de voorgrond komen. En de belangrijkste verkiezing is natuurlijk binnenkort in Frankrijk. Maar Duitsland is by far het belangrijkste land als het gaat om hulp aan Oekraïne.
1: Ja.
0: Dat Duitsland, als Duitsland kipt, zeg maar, de AfD wint, daar komt het dan eigenlijk op neer, bij verkiezingen, dan is de onrust daar heel erg groot. En de AfD vindt gewoon dat de Oekraïne-oorlog niet hun oorlog is. Dus dat dan alle steun aan Oekraïne eigenlijk teruggetrokken moet worden. En dan besteed moet worden aan Duitse problemen, om het maar zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk wat Poetin wil. Dus als hij kan de Oekraïne-oorlog, lijkt het, niet winnen op dit moment. Maar wat hij wel kan winnen is, zeg maar, het Europese, ja, politieke slagveld, om het maar zo te zeggen. Want als Frankrijk, als Marine Le Pen in Frankrijk de verkiezingen wint, ja, de toekomst van de EU wordt dan wel heel onzeker. Ja. En als de AfD, wat dus nu gebeurd is, in een deelstaat wint, ja, dan wordt het er niet rustiger op in Europa. En dat is eigenlijk heel erg in het belang van Poetin.
1: Maar Poetin schoof Schreuder al eens eerder naar voren als onderhandelaar tussen Rusland en de Oekraïne. Ja. Acht jij het waarschijnlijk dat Schreuder die positie ook echt wellicht in gaat nemen in de toekomst?
0: Nee, dat sowieso niet. Want ten eerste moet een regeringsleider dat zelf doen. Er is ook wel eens gezegd dat Angela Merkel dat zou moeten doen. Met haar ervaring. Maar zeg maar, een onderhandelaar bij dit conflict, dat moet iemand zijn met gewicht. En dat gewicht dat gedragen wordt, zeg maar, door de politieke realiteit van alle dag. Dus dat moet echt wel. Dat kan bij wijze van spreken ook Erdogan zijn. Of een minister-president van Servië, ik noem maar wat, zeg maar. Een land wat een beetje daar tussen die werelden in zit. Maar Schreuder zal dat niet zijn.
1: Nou, begrijp ik dat jij de vrouw van Schreuder kent.
0: Ja. Nou, kent. Oh, dat is dat te veel
1: gezegd. Dat heb ik begrepen. Ik hoor graag van jou hoe het zit.
0: Nee, ik was op een congres in Washington D.C. En na afloop van dat congres wilde ik naar het Holocaust Memorial Museum in Washington. En dat zei ik tegen een aantal mensen. En daar was een Koreaanse vrouw die zei, oh, ik ga wel mee. En toen bleek dat ze eigenlijk liever niet alleen meeging. Er kwam nog een vriendin mee. Dus ik ben met twee Koreaanse vrouwen in het museum geweest. En sindsdien kreeg ik altijd kerstkaartjes van één van de twee. En toen op een gegeven moment kwam in het nieuws dus dat Schreuder een vijfde vrouw had. Hè, een nieuwe vrouw uit Korea, een vertaalster, tolkvertaalster. En iemand die ook kennis had van zaken doen. En toen dacht ik, hé, die lijkt wel heel erg op een van de beide dames.

0: En toen ben ik maar even mijn e-mail gaan checken. En dat was inderdaad haar, ja, dat was eigenlijk wel grappig.
1: En verklaart dat wellicht ook die anti-Amerikaanse sentimenten van Schröder? Omdat ze uit die hoek komt?
0: Nou, het was dus zo, dat was wel heel interessant. Dat beide dames tegen mij apart van elkaar hebben gezegd van ja, dat museum, de aandacht voor de Holocaust. In Korea zien we dat een beetje als Amerikaanse propaganda. Hoe zie jij dat? Dus ze was ook duidelijk dat ze niet heel veel wisten eigenlijk van de geschiedenis die daar verteld werd. Waardoor ik ook in een soort positie kwam dat ik heel veel moest vertellen. Dus het was eigenlijk een hele interessante ontmoeting in dat museum, ja.
1: En die kerstkaartjes dus elk jaar. Wellicht komt er dit jaar
0: meer.
1: Nu niet meer. Goed. Nee. Dankjewel. Hanko Jurgens, historicus van het Duitsland Instituut in Amsterdam.

0: Nina Simone, Brown Eyed Handsome Man. Haar memoires werden pas in 1938 ontdekt in een bibliotheek in Tokio. Een verhaal over macht, erotiek en intriges aan het Japanse keizerlijke hof dat behoorlijk wat ophef veroorzaakte. En inmiddels wordt Getuigenissen van hofdame Nijo beschouwd als een literair meesterwerk. Japanoloog en auteur Jos Vos schreef een nieuwe Nederlandse vertaling. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het verhaal of wie die memoires niet kent, wie was Nijo en hoe belandde zij aan dat hof van de Japanse keizer?
1: Nou, ze kwam uit een hooggeplaatste adellijke familie. En ik denk dat die hoopte dat zij het tot keizerin zou schoppen. Dus ze vonden het de moeite waard om haar dienst te laten nemen bij die, ja, eigenlijk een ex-keizer. Maar het is haar nooit gelukt om zo helemaal tot de top op te klimmen. Maar ze heeft geprobeerd, ja.
0: En ze heeft kinderen gekregen. En we hebben het over de 13e eeuw, hè?
1: Ja, eind 13e, begin 14e eeuw. Ze heeft de ex-keizer bij wie ze in dienst was één zoon geschonken. Maar jammer genoeg is die heel jong gestorven. Dus dat was heel benadelend voor haar positie. Maar dan heeft ze ook nog kinderen gehad met andere minnaars. Omdat, ja, de keizer was eigenlijk niet zo goed voor haar. En dan, ja, moest ze haar geluk elders gaan zoeken.
0: Want ze was een jaar of 13, 14 toen ze aan het hof belandde. Hoe zag haar wereld aan het hof eruit? Was het een wereld van wilde? Schets dat eens.
1: Ja, in zekere opzichten was het een armzalige wereld, denk ik. Omdat als je kijkt naar het dieet dat de mensen toen hadden, dat was vrij karig. Ze dronken wel veel sake. Maar ik denk dat zelfs veel edelen aan ondervoeding stierven. En zelfs nu, als je naar Kyoto gaat, waar het keizerlijk hof vroeger gevestigd was, veel huizen hebben er weinig verwarming in de winter. Dus dat is allemaal een beetje primitief. Maar aan de andere kant droegen de hofdames van toen heel prachtige kleren. En ze schreven allerlei brieven naar hun minnaars op het kostbaarste papier. Dus ze hadden ook een heel verfijnde samenleving.
0: Het was dus een jong meisje die bij een oudere keizer belandde als concubine. Dat zou je tegenwoordig verkrachting noemen, of uithuwelijking.
1: Ja, dat wordt ook vaak zo gezien. Omdat hij heel onaangekondigd op een bepaald moment bij haar komt slapen. En ja, ze is dan diep geschokt. Maar het zou kunnen dat ze ons laat weten dat ze zo diep geschokt is, omdat ze zichzelf vereenzelvigt met een van haar heldinnen uit het verhaal van Genji. Een klassieke roman uit de 11e eeuw, waarin hetzelfde gebeurt met een van de personages daar.
0: Dus dat las ze ook, dat soort boeken las ze?
1: Dat las ze zeker, ja. Ze was de grootste Genji-fan die er rondliep, denk ik. En de keizer trouwens ook. Die citeert heel vaak uit dat klassieke boek.
0: En kun je dan zeggen dat ze een opgeleid meisje was? Ze was een jong meisje, maar ze las dus literatuur.
1: Oh ja, absoluut. Ja. En ze had ook een ontzettend groot begrip van de Japanse poëzie. Want daar zit ze voortdurend naar te verwijzen en uit te citeren. Het enige wat ze niet had, of bijna niet, was kennis van het Latijn van die tijd. De klassieke Chinese letteren. Want dat was voorbehouden aan de heren, hè.
0: Maar uiteindelijk moest ze het hof verlaten.
1: Ja, de officiële echtgenote van die ex-keizer bij wie ze in dienst was, die was jaloers. En om die reden, denk ik, werd ze eruit gegooid op een bepaald moment. En toen heeft ze besloten om boeddhistische non te worden. Wat voor haar een grote plus was, want dan kon ze op pelgrimstocht gaan. En dus had ze de vrijheid om door het hele land te gaan reizen. Iets wat ook alleen maar heel rijke mensen zich konden veroorloven. Maar ze beschrijft haar reizen in geuren en kleuren. En dat is een van de charmes van het verhaal ook. Ja.
0: En hoe weten we zeker dat dit echt haar verhaal is? Dat is natuurlijk niet te checken.
1: Ik denk dat je aan de taal en ook natuurlijk het taalgebruik van die tijd kunt merken dat het authentiek is. Dat het niet door een man geschreven is, dat het eigenlijk alleen maar door een hofdame uit die bepaalde periode geschreven kan zijn. Zou het natuurlijk kunnen dat een andere dame uit diezelfde tijd dat allemaal verzonnen heeft. En je weet ook niet zeker hoeveel zij ons op onze mouw spelt. Want ja, ze schrijft vooral over ja, toen ze 16, 17, 18 was. Maar dan op latere leeftijd. Dus ja, als je als vrouw van 35 of zo terugkijkt op die tijd, wat is nog authentiek, hè?
0: En wat was voor u de uitdaging als vertaler om deze memoires opnieuw uit te brengen? Want u schrijft, u vertaalt het werk van een jong meisje als man.
1: Ja, ja, nou, als vertaler ben je altijd een soort buikspreker.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik leuk om te doen. Of je nou man bent of vrouw, je moet altijd in de huid kruipen van iemand van heel lang geleden. De grootste uitdaging was misschien ja, dat ze zoveel toespelingen maakt op oudere gedichten. En die probeer ik dan ook tot hun recht te laten komen in mijn voetnoten.
0: Mm-hmm.
1: Daar kruipt veel energie in en daar word je als vertaler niet voor betaald.
0: Want u gebruikt ook echt eigentijdse woorden als Joost mag het weten. Ik kan me niet voorstellen dat zij in de 13e eeuw op die manier dacht. Of heeft u
1: nee,
0: dat...
1: Ja. Maar ja, je moet haar laten leven voor de lezers van nu. En ik vertaal in het Nederlands van nu, dus ja, dat is onontkoombaar.
0: Hm. Het is een verhaal uit de 13e eeuw, maar het is nog steeds relevant.
1: Ik denk het wel, ja. In de eerste plaats omdat, neem de positie van de vrouw in de Japanse maatschappij is nog altijd vrij laag. Ook al hebben ze nu een vrouwelijke premier. Je hebt nog altijd de indruk dat vrouwen vooral als een soort dienaressen worden gezien. En dat merk je ook wel in dit boek. Dus je zou het hele boek kunnen lezen als een aanklacht tegen een patriarchale maatschappij.
0: Want reflecteert ze daar ook op? Ziet ze dat ook in? Dat zij als vrouw continu moet dienen?
1: Dat ziet ze wel in, ja. Maar ze stelt nooit expliciet die vraag. Maar je kunt het wel afleiden uit haar verslag. Mm.
0: Wat zou ze ervan gevonden hebben dat haar memoires 800 jaar later nu ook hier in Nederland worden gelezen, denk
1: je? Ja, goeie vraag. Ik denk dat ze zich dat nooit had kunnen indenken. Omdat zij schreef voor een heel beperkt publiek. Het kleine percentage van de Japanse bevolking uit die tijd dat kon lezen. Maar dat is juist ons voordeel, omdat ze tegen die mensen heel openhartig kon zijn. En dus zo kunnen wij kennis nemen van haar intiemste gevoelens.
0: En wat vindt u het mooiste aan het boek, het mooiste aan de vertaling?
1: Nou, er zijn twee dingen mooi aan. Ten eerste, wat ze allemaal doormaakt is op zichzelf al de moeite waard. En dan ten tweede, haar poëtische bewustzijn. Dat ze echt fijngevoelig is. En wat ze doormaakt ook in het licht van de traditie ziet.
0: Dank u wel, Jos Vos, vertaler van Getuigenissen van Hofdame Nijo. En het boek ligt al in de winkels. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Shaila Sittelsingh. Hele goede nacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Het protest tegen Israël klinkt steeds luider. Lodewijk van Oort over hoe het Israëlische verhaal uitgewerkt lijkt.
2: Als mensen geweld gebruiken, dan hebben ze altijd iets nodig om dat geweld te rechtvaardigen.
1: Kunstmatige intelligentie kan niet zelfstandig opereren. Er zit altijd iemand achter.
3: Je kan geen technologie ontwikkelen zonder dat er iemand aansprakelijk voor is.
1: Liedewijde Paris is de boekendame en politiek commentator Bouke Schram over wonen en praten met sociale partners.
4: De markt die je voor een deel gaat reguleren blijkt toch gewoon nog een markt te zijn.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
5: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
16: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noorderwien.
6: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze vrijdag, Janne. Ja, ja, de laatste werkdag van de week. Tenminste, dat is een beetje ouderwets, stinkt natuurlijk. Maar goed, dan zit Noorderwien altijd vol met live-opnames. Maar we zijn nu daar met een nieuwe single van De Hoenekapper. Dat geeft op Bebo Geen. Er zit een geweldige clip bij. En het is de eerste keer dat ze mij een compleet symfonieorkest geerwerken hebben. Namelijk het FSO, het Friesk Symfonieorkest. Prachtig dan. Even van De Hoenekap, geef even een mooi feestnummer van Erik van der Veen. Kijk, hij komt uit de Waarden, wij. Ja, ja, boeten past. En dan hebben we hier van een beetje live in de studio. Jitty Ermey, Lafaard van de Stad. Live in Orde.

Het is een cover, ja, zit ik er even bij. Maar wel een hele mooie, maar in dit geval het wat meer feestelijke en uptempo gevoel van Erik van der Veende bij Utbootenpost. Hij hier van de Megien, dat jij nou ik live in Noorwien. En dan zou je wel rond te zien natuurlijk. Wij zijn alles op televisie met de verhellings op Snijm en youtube.com/Noorwien. Maar dat, die beelden komen pas letter online te staan, wist dat even. Maar steeds, daar maak ik Jung nog even in. Dan kist eventueel je naar jou het haatstrijd van Friesland hier. Op al je verschillende podia, als dan weer de popronde. Ja, van Neushoorn Café tot Podium Explore, Patio Ryan, Café de Strohoed, ja, wat maakt ook in de Beatrix, Famke C. En de koest eventueel ook nog naar Oranje Bierhuis. Vanaf Njoggen Oren daar een optreden van Ara en Marieke Schenk. Die stiert er dan mij de hele band, zit ik erbij. Vanmiddag weer ze mij haar verste gitarist in de Noordwijn Studio. Marieke Schenk, live in Noordwijn.

Ja, mooi nou. Jong talent Marieke Schenk van de Meekje met haar gitaristen in de Noorderwindstudio. Als preview van de popronde Jong in het Bierhuis, het Oranje Bierhuis in Ljouwert, zal zij optreden. Meidevol Slijne Band. En ja, de popronde houdt geweldige koersen om jonge talenten zoals deze. Nogmaals, Marieke Schenk. De hele stad zit trouwens bomvol met podia. Dus sjoch even op de popronde side. West Hennekist van alternatief tot Nederlandstalige pop. Zal ik eerst maar even trok in. Popronde 2026. Ljouwert, net steden maar erin. Of nog gewoon lekker de radio aan horen en luisteren naar twee nummers van Jan Haspers. Van een beetje de gast met zijn Heid en Peter Krako. Een Engelstalig noemer en een Nederlandstalig noemer. Geweldig. Ja, het is een heel actief figuur. Heel actief in de sport, maar ook muziek. En dat liet hij nou jaren live in Noorwegen.

Zittend op terras, voor de spiegel, het café. Ik had wel zin om te chillen, man, dan Peter met me mee. Want het zonnetje scheen en de vibe was zo sterk. De zomer was begonnen, ja, dit was het echte werk. Uit de jukebox, muziek van Mr. Marvin Gaye. En daarna Summertime, Billie Holiday. Toen plots zo ineens, achter op de fiets. Een prachtige verschijning, jij vanuit het niets.

Je was een zangeres, een beetje jazzy was je ding. Vind je het leuk als ik misschien een liedje voor je zing? De tonen die ik hoorde waren zuiver en puur. Je was een engel, fan vanaf het allereerste uur. En toen een afterparty dansen tot de nieuwe dag. Was aangebroken man, ik wist niet wat ik zag. Zoveel schoonheid, niet normaal. En als een vogel zo vrij, je fluistert in mijn oor. Slaap je vanavond bij mij?

ogen zijn de lampen, ja, de poorten tot de ziel. De jouwe, die is prachtig. Of klinkt dat soms debiel? Geen afterparties meer. Nee, die tijd is nu geweest. 2 dagen kapot, als ik maar even heb gefeest. Maar altijd weer die lach, als ik terugdenk aan weleer. En ik kijk ook naar de toekomst, want gelukkig komt er meer. Nu zoveel jaren later, nog steeds blij als ik je zie. In de verte hoor ik weer die mooie melodie.

Jan Haspers, ja, toesupport, een inspirator, zag ik eens me opnemen. Want die man zit vol ideeën, energie en geweldig om hem vanmiddag weer in de studio te hebben. Mij, Peter Krako en zijn hij wie er ook nog bij. Jan Haspers, in deze aflevering van Noorderwien op deze vrede. We zijn nog aan zo'n oren straks bij een optreden van Nimue. Of zo'n With Him Temptation Horse, The Gathering, dat soort bands. Dat zoek ik nog even de radio onletten. Geweldig, maar eerst maar even naar Wat een Koor. 6 november gaan ze hun jitje feestje. Dan besteed ze het zingen hier door ze in Hovert, hun hometown. En ja, het is echt een popkoor. Dus grote hits, bekende hits van Boedelandse artiestenmerk van een Friese band. Noteren in Orwin Live. 6 november, jitje feestje, Hovert, Wat een Koor. Hey!

Wat een koor, Uit Holvert wij. Ja, ze winnen om even reclame te maken van hun tienjarige bestaan. En dat willen ze graag vieren natuurlijk. Maar jo, ik thuis, dus ging er vooral in. 6 november in het multifunctionele centrum van Holvert. En dan krijg je de prachtige Jonne. Mij ik nog, Klein Dijkstra. Ja, die van die 12, wist nog wel. Dat werd een mooie Jonne. Mij dirigent Adrie de Boer in dit geval. Tienjarige bestaan. Van de week gaan we drie nummers bij zijn opname. Dus na een week krijg ik nog het derde nummer op de radio. Want we gaan even naar een optreden van een bijzondere band. Nim You, Friske jongeres. En die wende trouwens tegenwoordig in Grijnsland. Ze is eigenlijk in het dagelijks leven dirigente van Hafabra Orkesten. Ja, bijzonder vrouw. En nu maakt ze, ja, neem het maar even. Wat is het? The Gathering, Rhythm, Temptation. Beetje die hoeken van de wereld, maar het ziekje. Muziekwereld. Enfin, zijn nieuw album uit. Echt nagel. Stip wel op de streamingdiensten. Mijn jongetje nummers daarop. Ik kent die onreden. Zweefvolle muziek. Live in Orwin. Nim You.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moertje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou ja, minskip.
4: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Friesland non-stop.
5: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé,
0: nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé,
0: en ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleef de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zaad dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heerlijke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.